Oculi omnium intesperant, Domine, et tudas illis escam in tempore opportuno. Aller ogen hopen op u, Heer, en gij geeft hen te eten op de juiste tijd. Dat hoorden we de monniken van Silos zingen. Die tekst uit Psalm 145 is een zegengebed voor een maaltijd en in ons geval een graduale voor de 18e zondag door het jaar. Goedendag, ik ben broeder Joachim Oude Vrielink en welkom bij Musica Sacra. Vandaag verkennen we de Gregoriaanse gezangen van de 18e week door het jaar. Deze 18e zondag door het jaar staat in het teken van het bekende verhaal van de 5 broden en 2 vissen. De eerste lezing uit Jesaja is daarop uitgekozen. Wat geeft gij uw geld voor iets dat geen brood is? Wat geeft gij uw arbeid voor iets dat niet voedt? Op deze zondag voedt God ons zowel met zijn woord als met zijn hemels brood. En het offertorium van deze zondag is Precatus est Moises. Dit gezang is vrij lang voor een offertorium en dat kan een koorzanger afschrikken. Maar de eerste zin mogen we 2 keer zingen. Dat valt alweer mee. Precatus est Moises in conspectu Domini Dei Sui et dixit. In vertaling, Mozes bad voor het aangezicht van zijn God en zei. En het lijkt daarmee of die zin een soort keervers is. Offertoria blijven bijzonder en waarom die tekst en muziek herhaald wordt, geen idee. En er zijn nog meer bijzonderheden in dit gezang. Op een zeker moment spreekt Mozes de woorden Memento Abraham, Isaac et Jacob. Gedenk Abraham, Isaac en Jacob. En op het woord memento wordt het opgetild met een kwintsprong naar boven. Daarna zegt Mozes dat God aan hen het land van melk en honing had beloofd. Melk en honing is in het Latijn 3 woorden van 1 lettergreep. Lac et mel. En zowel lac als mel krijgen 1 enkel nootje toebedeeld. Terwijl op het verbindende woord et 19 noten geteld worden. Het is een waarneming. En we kunnen daaruit concluderen dat Gregoriaans onvoorspelbaar kan zijn. Want waarom worden die noten zo verdeeld?

De communio van deze zondag sluit heel begrijpelijk aan bij de evangelielezing. De tekst van Panem de Cielo komt uit het boek Wijsheid, een passage waarin herinnerd wordt aan het manna in de woestijn, het brood uit de hemel. Hoe toepasselijk is het om dit tijdens de communiegang te zingen? En die tekstpassage kent u wellicht uit de aanbidding, waar tussen het Tantum Ergo en het gebed een versikel met die tekst gezongen wordt.

Op 1 augustus vinden we bijzondere martelaren op de kalender. En u zegt dan natuurlijk, op 1 augustus vieren we toch de heilige Alphonsus Maria de Liguori? Dat klopt. Maar naast de ene heilige die op de algemene heilige kalender staat, vinden we in het martyrologium een keur aan andere, oude en nieuwe heiligen. Op 1 augustus vinden we de gedachtenis van 7 broers, die onder Antiochus Epiphanus met hun moeder hebben geleden en zijn gestorven. En ze staan dan bekend als de Maccabeërs. Uit de mis horen we de Introitus clamaverunt justi.

Na de lezing kan dan een graduale gezongen worden. En voor de Maccabeërs is het heel toepasselijk Ecce quam bonum. Zie hoe goed en vreugdevol het is om als broeders eendrachtig te wonen. We horen de gemengde stemmen van wishful singing en voices eight.

De tekst van het Alleluia-gezang is niet uit de schrift genomen, maar is zogenaamde proza. Hic est vera fraternitas vertelt over de ware broederschap die de zonde van de wereld overwint door Christus na te volgen.

Op 6 augustus vieren we de transfiguratie van Jezus Christus op de berg Tabor. Een wonderbaarlijke voorafbeelding van de verrezen Heer tussen Petrus, Jacobus en Johannes, die Christus meemaken met Mozes en Elia. Het Alleluia uit de mis heeft heel treffend een Bijbeltekst uit Wijsheid genomen. Hij is de afstraling van het eeuwige licht, een spiegel zonder vlek, een beeld van zijn goedheid. En dit Alleluia is een contrafact. Op een bestaande melodie heeft men een andere tekst gezet. In dat geval zou het origineel het Alleluia Laetabitur Justus of het Alleluia Adorabo kunnen zijn. En de melodie van dit Alleluia is mij heel dierbaar, want bij mijn diakenwijding werd het Alleluia Adorabo gezongen. En net als bij het Alleluia Candor Est werd het vers door een vrouw gezongen.

De communio voor het transfiguratiefeest is een niemendalletje. Qua stijl is ze meer geschikt voor de getijden. Vertel niemand over het visioen dat jullie gezien hebben, totdat de mensenzoon uit de doden is opgestaan.

Straks zullen we luisteren naar de antifoon die de lofzang van Zacharias omlijst, het Ecce Vox, en ook de lofzang van Zacharias zelf. En in die antifoon horen we God de Vader spreken: dit is mijn Zoon in wie ik welbehagen heb. En juist die passage lijkt heel sterk op de stem uit de wolken bij het doopsel in de Jordaan. En daarmee wordt de transfiguratie van Jezus ook een openbaringsfeest.

Op 6 augustus 1221 stierf Dominicus de Guzman, de grote Spaanse heilige en stichter van de Orde der Predikheren, de Dominicanen. Die orde ontstond in Zuid-Frankrijk, waar hij ketterijen van de Katharen wilde bestrijden. En de Dominicanen hebben altijd een eigen ritus gehad voor het vieren van de Eucharistie en de getijden. En op zich zijn die liturgische gewoonten goed te vergelijken met de Romeinse ritus. Maar bijvoorbeeld muzikaal zijn er zeker Cistercienser invloeden te horen. En de notatie is ook iets afwijkend van het Gregoriaans. Het is wel gewoon op 4 lijnen en het is ook wel herkenbaar. Maar net als de Cisterciensers kennen de Dominicanen geen quilisma of kartelnoot. En omdat we op 6 augustus natuurlijk transfiguratie vieren, moet de heilige Dominicus opschuiven. En tegenwoordig vieren we hem op de 8 augustus. We luisteren naar het Alleluia voor Dominicus.

Ik vertelde dat de Dominicanen een eigen ritus hebben. En daar hoort ook een eigen kalender bij. Zo vieren Dominicanen naast de gebruikelijke heiligen van de Romeinse kalender ook hun eigen Dominicaanse heiligen. En als een soort reliek uit oude tijden mogen ze op zeer belangrijke hoogfeesten ook een sequentie zingen. En bij deze dus de sequentie In Celesti Hierarchica. Tijdens de tweede vespers voor Dominicus wordt de lofzang van Maria in- en uitgeluid met de antifoon O Lumen Ecclesiae. De melodie van deze antifoon zult u ongetwijfeld herkennen, want ze komt nagenoeg overeen met de melodie van het Sanctus uit de achtste mis.

0: Beste luisteraars, het is 3:00 en dan bidden we de rozenkrans van de goddelijke barmhartigheid. En dan heb ik hier een hele mooie kaart met de afbeelding van de goddelijke barmhartigheid daarop. De bekende afbeelding met de twee stralen uit het hart van Jezus. En daaronder staat: Jezus, ik vertrouw op u. Om de mensen op te wekken tot een grenzeloos vertrouwen in de barmhartigheid van zijn heilig hart, gaf Jezus aan de Poolse zuster Maria Faustina Kowalska 3 grote genadegaven, namelijk die afbeelding die ik zojuist noemde van de goddelijke barmhartigheid, het feest van de goddelijke barmhartigheid en de rozenkrans van de goddelijke barmhartigheid. En die gaan we nu bidden. De tekst kunt u vinden in het boekje Bidden met Radio Maria op bladzijde 31. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levenden en de doden.
1: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartigheid voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke.
1: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke.
1: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke.
1: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: De liefde van God is de bloem, barmhartigheid de vrucht. Laat de twijfelende ziel deze overwegingen over de goddelijke barmhartigheid horen en vertrouwend worden. En we gaan verder met de lofprijzing van de goddelijke barmhartigheid. Goddelijke barmhartigheid die uit de boezem van de Vader stroomt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, grootste eigenschap van God.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, onbegrijpelijk mysterie.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron die voortkomt uit het mysterie van de allerheiligste drie-eenheid.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, ondoorgrondelijk voor elk verstand, zowel van mensen als van engelen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, uit wie elk leven en elk geluk voortkomt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, heerlijker dan de hemelen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron van mirakelen en wonderen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die het heelal omgeeft.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die op aarde neerdaalt in de persoon van het vlees geworden wordt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die uit open wonden van het hart van Jezus stroomde.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid voor ons besloten in het hart van Jezus, bijzonder voor de arme zondaren.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid onpeilbaar bij de instelling van het heilig sacrament.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid bij het stichten van de heilige kerk.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid in het sacrament van het heilig doopsel.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid in onze rechtvaardiging door Jezus Christus.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons heel ons leven lang vergezelt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons in het bijzonder op het uur van de dood omhelst.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons onsterfelijk leven schenkt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons op ieder ogenblik van ons leven begeleidt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons behoedt voor het vuur van de hel.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid in de bekering van verharde zondaren.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, verbazingwekkend voor de engelen en onbegrijpelijk voor de heiligen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, ondergrondelijk in alle mysteries van God.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons boven alle ellende uittilt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron van onze vreugde en geluk.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons uit het niets tot het bestaan roept.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die al de werken van zijn handen omsluit.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bekroning van al Gods werken.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid in wie wij allen zijn ondergedompeld.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, zoete troost voor angstige harten.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, enige hoop van wanhopige zielen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, rust van de harten, vrede te midden van angst.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, verrukking en extase van de heiligen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, hoop schenkend tegen alle wanhoop in.
1: Ik vertrouw op u.
0: Laat ons bidden. Eeuwige God, in wie de barmhartigheid eindeloos is en de rijkdommen van ontferming onuitputtelijk zijn, zie je goedgunstig op ons neer en vermeerder uw barmhartigheid in ons, zodat we in moeilijke ogenblikken niet zullen wanhopen of moedeloos zullen worden, maar met groot vertrouwen onszelf aan uw heilige wil, die liefde en barmhartigheid zelf is, onderwerpen.
1: O onbegrijpelijke, onbegrensde goddelijke barmhartigheid, wie kan u waardig aanbidden en verheerlijken? Hoogste eigenschap van de Almachtige God, gij zijt de zoetste hoop voor de zondige mens. Aarde en zee, verenig u in één loflied om eenstemmig de onbegrijpelijke goddelijke barmhartigheid te prijzen.
0: In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Ja, dank u wel voor het meebidden.

0: vragen over de kerk, de leer of geloofskwesties, wie heeft ze niet? In de Club van Job beantwoordt pastoor Cor Menne vanuit de studio van Radio Maria geloofsvragen van luisteraars.
1: En beste luisteraars, welkom bij de Club van Job van deze vrijdag. Deze vrijdag is het programma gewoon live, dus u kunt nog vragen sturen. Pastoor Menne is hier in de studio, want daar was wel vragen dat u zou 2 weken afwezig zijn. En hoezo bent u daar vandaag toch wel? Maar ik zei, het zijn 2 weken, maar niet achter elkaar.
2: Nee.
1: Dus komende vrijdag bent u er niet.
2: Nee.
1: Maar daarna bent
2: daarna
1: u...
2: Daarna ben ik er de hele tijd,
1: ja, dan
2: als
1: ben
2: God
1: ik
2: belieft.
1: Niet.
2: Ja. Ik weet niet of die tijd, hoe we die tijd doorkomen.
1: Het zal een verademing zijn.
2: Nou, dat weet ik niet.
1: Nou, we gaan beginnen.
2: Ja.
1: En mensen kunnen dus vragen stellen. We hebben niet zoveel. Dus dat kan vandaag via app.
2: Hebben we de intro al gehad?
1: Ja.
2: Oh,
1: heeft u niet gehoord?
2: Even niet gehoord. Ik was al druk bezig.
1: Ah. Oh.
2: Goed, dan begin ik met de eerste vraag die ik over... Via hoe heet zo'n ding?
1: E-mail.
2: E-mail, heel goed. Ja, dat krijg je op je leeftijd. Dan kun je niet op woorden komen. Dat is het begin van de dementie.
1: Ja.
2: Vanuit vanuit België. Een mevrouw uit België. En die stuurt dan een artikel op. Nou ja, afijn. Dat gaat over kinderen die niet meer praktiseren en zo allemaal. Afijn. In ieder geval, dat is iets wat natuurlijk bij veel mensen bekend is. Ja, dus ze zelf nog naar de kerk gaan, maar de kinderen niet meer. Dan is haar vraag. De kern van het katholieke geloof is de verrijzenis, zegt ze. Nou, ja.
1: Is het kruis?
2: Juist, het kruis.
1: Ja.
2: Het kruis, we maken allemaal kruistekens. Dat is wel heel modern, hoor, als je zegt van de verrijzenis. Want iedereen heeft het over de verrijzenis. In België hebben ze het over de verrijzenisliturgie, dat net het kruisrijk niet meer toe doet. Terwijl het kruis de basis is van de verrijzenis.
1: Maar ze zeggen dan dat het kruis was voor niks als er geen verrijzenis was. Kan je dat zeggen?
2: Nou, ja, maar er was geen verrijzenis als er geen kruis was.
1: Nee.
2: Dus het gaat in... Ook in de Eucharistie gaat het niet om de verrijzenis, maar om het offer, het kruisoffer. Daarvoor zijn wij verlost en bevrijd. En daardoor, omdat we bevrijd zijn van zonde, krijgen we ook deel aan de verrijzenis. Het is een merkwaardig idee, wat in de kerk nooit is geweest, dat de viering van de verrijzenis is. Paulus zegt,
1: ik weet wat je wilt zeggen.
2: Paulus zegt, wij gedenken de dood en de dood des Heren totdat hij komt. Niet de dood en de verrijzenis, maar de dood des Heren totdat hij komt.
1: Maar ook Paulus zegt, als er geen verrijzenis was, dan is ons geloof voor niks.
2: Ja, maar dat geloof ik wel. Ja.
1: En klopt het wel dat ook van oudsher is de zondag, op de zondag vieren we de verrijzenis? Of was het
2: ja, maar we vieren de verrijzenis, dat is raar, maar we vieren dat met de herdenking van de dood.
1: Aha.
2: Ja, we vieren in de Eucharistie toch niet de verrijzenis?
1: Nee.
2: Ja, die komt er wel bij.
1: Op het einde.
2: Dat is de geboorte en alles komt erbij. Ja. Maar we vieren daar
1: het onbloedig
2: offer van Christus.
1: Ja.
2: En dat wordt een beetje onder de mat geveegd in onze tijd. En ik vind dat lijkt nergens op, want dat is niet katholiek. Goed, daarom hierop als eerste... De verrijzenis. Hoe spreek je hierover met je kinderen? Wat na de dood? Verschil met een aula uitvaart en een uitvaart in de kerk met een absoute. Ik heb wettelijk laten vastleggen dat dit een katholieke uitvaart moet zijn. Mag ik mijn kinderen erop wijzen dat ze niet aanwezig moeten zijn, vermits ze geen geloof hebben in de verrijzenis en dat ze best niet komen? Want ik zou misschien nog wel het schaamrood op mijn wangen kunnen krijgen in de kist. Omdat ze niet meer weten wat ze daar in de kerk nog moeten komen doen. Dat is ook een probleem wat veel ouders hebben. Die zeggen, ja, mijn kinderen die komen dan misschien naar de kerk. Alhoewel, de meesten dat tegenwoordig al niet meer doen. Die proberen gewoon de kerkelijke uitvaart te verhinderen. He? Ik bedoel, al weten ze dat hun ouders de kerkelijke uitvaart, als er nog maar geen meer over is... Dan gaan ze gewoon naar de aula, ondanks de wens van de dingen. Want ja, die uitvaart is toch voor ons, denken ze dan. Dus ze hebben helemaal geen besef meer van dat die uitvaart voor die overledene is in de eerste instantie. Dat het offer van Christus wordt opgedragen aan God en de gebeden van de kerk om die gelovigen uit het vage vuur van de zonde te bevrijden. Daar gaat het om. En hoe moet je dat nou aan je kinderen vertellen? Ik denk op de eerste plaats dat je moet zeggen dat vanuit de natuurlijke situatie zoals wij leven, hè, natuurlijk, dan bedoel ik zoals we zo geboren worden, leven wij in een zondige, van God afgescheiden situatie. Wij komen niet tot ons doel, we komen niet bij God als we aan onszelf overgelaten worden. Kun je ook rondom je heen zien trouwens. De meeste mensen die komen niet tot God, die dwalen alle kanten in tegenwoordig helemaal. Mm-hmm. Als er niemand ze wegwijst, dan gaan ze overal naartoe. Nou, dan komen we niet tot ons doel. En dat betekent dat onze vervulling niet komt. Dus het leven dat ons leven dat gericht is op de vereniging met God, op eeuwig leven, op eeuwig geluk, dat komt niet tot ontplooiing. Dat komt er niet als wij van nature leven. We moeten ons laten verlossen uit die zondige situatie, die doodsituatie. En die verlossing gebeurt door Christus, in eerste instantie door de doop, maar wel door vanuit die doop te leven. Dus dat klinkt heel complex, maar het is het eigenlijk niet. Wij zijn uit onszelf verloren, we moeten ons laten verlossen. En dat gebeurt door de dood en de vrijheid van Christus. En daar hebben we deel aan door de doop. En we blijven er deel aan houden door de viering van de Eucharistie. Daar komt in het kort het christelijk-katholieke geloof op neer. En bij een uitvaart vieren we dus bij voorkeur de Eucharistie. Dat is tegenwoordig ook heel modern om te zeggen, nou laten we dat maar niet doen. Want te veel mensen komen niet naar de kerk enzovoorts allemaal. En die zitten daar dan bij.
1: Ja, en
2: hebben
1: dan
2: ons
1: ontvangen.
2: Nooit, hebben we ons nooit door laten weerhouden in het verleden.
1: Nee.
2: De mis werd opgedragen als er een priester was. En die waren er vroeger. Tegenwoordig kan dat zijn dat die niet meteen bedreven. Maar zoals het in België is, dat bijna iedere uitvaart onder leek gedaan moet worden. Dat is gewoon onzin en totaal overbodig. Dat is het promoten van de leek in plaats van een noodzaak. Want je kunt niet zeggen dat er in België niet voldoende priesters zijn om uitvaarten te doen.
1: Jawel.
2: Zoveel uitvaarten zijn er niet.
1: Nee.
2: Dat is gewoon onzin.
1: En zo weinig priesters zijn het ook niet.
2: Ook niet.
1: Ja.
2: En de kerk heeft gezegd dat het de priester moet zijn. Pas in uiterste noodzaak kunnen het leken doen. Terwijl er nu, geloof ik, in België diocesen zijn waar men zegt, het is gewoon de leken het doen.
1: Ja.
2: Nou, als je de mensen de kerk uit wilt jagen, moet je het op die manier doen.
1: Ja.
2: En dat doen ze dus.
1: En wat is een nood? Bijvoorbeeld, je bent op een eiland en dan komt er een priester een keer in het jaar om.
2: Ja, dan is het
1: dan
2: wel een nood.
1: Nood.
2: Nou, ik denk ook dat het nood is op plaatsen waar een priester heel ver weg woont en niet in staat is om die uitvaart te komen doen. Dat is natuurlijk zo. Dan
1: kan ook.
2: Dan kan het allemaal. Maar we moeten van noodsituaties geen normale situaties maken. En dan zeg ik altijd, wij moeten de Eucharistie doen op een manier dat niet iedereen te communie gaat. Dus door geknield en op de tong te communie te gaan, wat eigenlijk de normale manier is, schrikt al een hoop mensen af. Dan komen die heidenen niet. Die komen nou wel het snoepje halen, zou ik maar zeggen, omdat iedereen naar voren gaat en ze weten niet eens wat er gebeurt. Je kunt ook, als je de communie op de hand wilt handhaven, kun je nadrukkelijk zeggen dat mensen niet voor de communie zijn uitgenodigd die niet katholiek geloof hebben en die niet gewoon zijn aan de Eucharistie deel te nemen. Je kunt er nog bij zeggen die zich niet bewust zijn van grote zonden of zo. Nou, dan slikt dat ook al af. Het is beter naam die mis wel te doen voor die overledenen en eventjes die mensen die in de kerk zitten te zeggen van je hoeft niet de communie, dan die zeggen we laten vanwege die heidenen in de kerk, laten we de hele mis niet doorgaan. Dat is toch omgekeerde wereld.
1: Ja, dan zou je ook met kerstmis moeten doen.
2: Ja, ook duidelijk wel, ja.
1: Ja, wat dat zou dan zijn.
2: Maar ja. Met kerstmis is het al zo dat er bijna, ja, er komt nog wel iets meer dan normaal, maar eigenlijk kan
1: nou,
2: niet veel meer.
1: Nou, ik was wel in een volle kerk, extra volle kerk afgelopen kerstmis.
2: Ja,
1: maar het is wel gezegd voor de communie dat je hoeft niet.
2: Moet je zeggen, je hoeft niet, je mag niet, moet je zeggen. Dat durven ze niet te zeggen.
1: Ja, maar dat zeggen, is een stapje te ver voor sommige priesters.
2: Ja, dat weet ik wel. Maar waarom zijn ze niet voor de waarheid?
1: Ze zijn voor de waarheid.
2: Dat zijn ze niet.
1: Ja.
2: Want anders zouden ze wel zeggen van, nou, als u nooit in de kerk komt.
1: Ja, dat zei de priester. Als u, misschien komt u, dat is voor u de kerk
2: dan
1: niet.
2: Dan hoeft u niet.
1: Dan hoeft, dan,
2: nee, nee, dan mag
1: zei,
2: u niet.
1: Nee, hij zei zo, dat respecteren we van elkaar. U vindt de kerk niet of u vindt uzelf niet echt eens met de kerk. Dat mag. Maar dan moeten we met elkaar respecteren. En wij geloven dat de hostie het lichaam van Christus is.
2: Het is gewoon soft gedoe.
1: Als
2: maar toen ik pastoor was, heb ik het ook niet gedaan hoor. Nee. Ik zit nou makkelijk te praten.
1: Zie.
2: Want je krijgt met iedereen ruzie als je dat
1: precies
2: zegt. Maar dan zie je hoe ziek de kerk is.
1: Ja, of de maatschappij dat het niet snapt.
2: Ja, maar de maatschappij hoeft het niet te snappen.
1: Ja.
2: Die kunnen toch minstens respecteren wat wij als kerk doen.
1: Ja.
2: Maar dat doen ze niet eens. Want dit zijn allemaal gewezen katholieken die nog even mee willen. We doen gewoon mee. Want iedereen hoort erbij. We zijn toch inclusief. Weet je wat, al die onzin.
1: Ja.
2: Die iedereen gelooft en die gewoon niet waar is. Het is gewoon niet waar. Ook in de maatschappij zijn we niet inclusief. Nee.
1: Dat zeggen ze van wel.
2: Ja. Horen de boeren er nog bij in onze samenleving?
1: Ja, met beperkingen.
2: Ja. De wolf hoort er meer bij dan de boeren, heb ik de indruk. Maar ja,
1: nou, ze hebben gezegd dat de wolf, probleemwolf mag afgeschoten worden.
2: Nou, we zullen zien hoe lang het loopt. We mogen voorlopig alleen nog maar boer doen. Nou,
1: de boer mag niet afgeschoten worden als die problemen geeft.
2: Nee, maar geestelijk wel.
1: Iemand geeft een tip. Leg in het testament vast dat de erfenis pas vrijkomt na 40 missen. Hebben wij gedaan zodat er voor ons gebeden wordt. Nou.
2: Dat is goed, dat is heel goed.
1: Nou, dan eerst 40 missen en pas daarna de erfenis verdelen.
2: Ja, er zijn allerlei. Het probleem is natuurlijk, je kunt dat allemaal bepalen in een testament. Maar het is de vraag of het testament voor de uitvaart. Hè? Als je iets over de uitvaart bepaalt, of men het testament dan leest dan.
1: Maar kun je niet in het testament zeggen, er moet wel een katholieke uitvaart gebeuren met een priester?
2: Natuurlijk kun je dat zeggen, maar als de familie, als dat de kinderen zijn die het testament niet lezen of er zich niet aan houden, wie zal er iets tegen doen?
1: Dan zeg je anders gaat al mijn bezittingen gaan naar weet ik veel, iemand anders.
2: Ja, dat zou goed zijn. Dan gaat het allemaal naar een goed doel.
1: Ja.
2: Naar Radio Maria.
1: Kan.
2: Je kunt er in ieder geval van alles op verzinnen. Maar
1: ja.
2: Ik weet niet of dat juridisch kan, hoor. Of je een voorwaarde raak wil stellen.
1: Nee, want de wet is duidelijk over wie wat mag. Nee?
2: Nee.
1: Nee?
2: Nee. Iedere ouder, ook al hebben ze kinderen, kan heel zijn bezit aan Radio Maria vermaken. En dat gaat door als die kinderen niks doen. Als die kinderen daar bezwaar tegen aantekenen, dan krijgen ze hun wettelijke portie. En dat is een gedeelte van wat ze anders zouden krijgen.
1: Maar alleen als ze bezwaar
2: maken? Als ze bezwaar maken. Nee, anders dan gaat het allemaal naar Radio Maria.
1: Min 30%. Nee, niet eens.
2: Nee.
1: Want Radio Maria is een ambi-instelling.
2: Ja, dan krijg je. Dan is het ten hoogste 11%, geloof ik. Het ligt er aan hoe hoog het is.
1: Nee,
2: je kunt het veel beter vermaken. Als je geen kinderen hebt, kun je het beter in goede doelen vermaken. Anders slikt de staat het allemaal
1: in. Als je goede neefjes en nichtjes hebt, waarom die niet helpen?
2: Omdat je dan een hoop aan de staat moet betalen. En waarom, waarom zou je die hebben toch geld zat? Waar moeten die hebben?
1: Dat kan, ja.
2: Bij mij krijgen ze niks, hoor. Nee.
1: Ja, ze luisteren ook niet, denk ik.
2: Het zou goed kunnen dat ze niet luisteren. Maar ik heb ze ook altijd gezegd.
1: Oh ja,
2: dat
1: weten
2: ze. Je zoveel mogelijk of zo op bezoek komen. Ben je altijd welkom. Maar als je komt met de bedoeling om iets te erven,
1: dan
2: zul je op je neus kijken.
1: Oh, daar komen ze niet, hè?
2: Nee. Er zijn mensen ook die denken dat ze een verplichting hebben ten aanzien van de familie. Dat is helemaal niet zo.
1: Nee?
2: Nee, natuurlijk
1: van God
2: niet.
1: Ook niet.
2: Nee. Waarom zou dat?
1: Nou, als
2: het is toch jouw eigen.
1: Als je een moeder of vader bent en je hebt kinderen, moet je niet, nou, vanuit een moreel perspectief iets aan je kinderen achterlaten?
2: Nee, denk het niet.
1: Hmm.
2: Dat gevoel hebben wij wel. Maar dat gevoel is al veranderd in onze maatschappij. Want vroeger erfden echtgenoten niet eens van elkaar.
1: Oh.
2: En nu is dat de eerste erfgenaam. Omdat mensen het ook voelen als zodanig. Ze voelen het niet als eerlijk. Dat als er geen testament zou zijn, dat dan, als moeder sterft, dat dan de helft naar de kinderen gaat meteen. Nee.
1: Nee.
2: Er moest vroeger een testament maken op elkaar om het zo te regelen. Dat hoeft nou niet meer.
1: Ja, ja.
2: Afijn. Ja, dus die mevrouw die wil zich nog omdraaien in de kist met schamen op de wagens te kinderen. Nou, ik denk dat je heel duidelijk moet zeggen dat je dat niet wilt. He, dus tegen die kinderen zeggen, desnoods in je testament zeiden, he, we hebben net al een paar. Maar ik zou daardoor de mis niet laten vallen. Maar gewoon duidelijk laten zeggen, we willen die communie niet. Het is de vraag of je in België trouwens een mis kunt krijgen bij die uitvaart. Dan moet je al een brave priester zoeken. Die een beetje tegen het beleid van het bisdom heen gaat. Ik weet het niet hoe het werkt, maar het is daar zo'n rare kerk in België volgens mij.
1: Ja.
2: Ja?
1: Heb ik gehoord dat ze niet laten, dat ze priesters niet laten om een uitvaart te doen. Een bisdom, weet ik veel, Antwerpen.
2: Weet ik niet. Ik weet wel.
1: Maar ja, of het zo echt is.
2: Ik weet wel dat het beleid is, was het beleid in bisdom Hasselt, Antwerpen geloof ik ook. Weet het niet precies hoor. Dat de uitvaart door leken worden gedaan. Maar ja. Dat is dan, dat is eigenlijk antikerkelijk, hè? Want de kerk is een hiërarchische gemeenschap. Dat wil dus zeggen dat die door Christus geleid wordt. En degene die het leiden en besturen, die heiligen, dat zijn de bisschop en de priesters. En leken zijn gewoon de gelovigen in de kerk.
1: Ja.
2: Die voorwerp van zorg voor de priesters zijn. Enzovoorts allemaal. Dus uitvaarten, die moeten priesters doen. Sacramenten bedienen, moeten priesters doen. Want Christus doet dat. En nou hebben ze ineens het rare idee, maar ja, we moeten leken toch meer laten doen?
1: Ja, het is de raar? Het is de universele priesterschap. We zijn allemaal een priesterlijk volk, dat weet u toch wel.
2: Hoe dikwijls heb ik nou al gezegd, dat priesterlijk volk, dat betekent niks. Dat wil zeggen niet op het gebied van sacramenten enzovoort. Het priesterlijk volk betekent dat wij als volk, als christenheid in zijn geheel, de wereld meer naar de God brengen en de God naar de wereld. En dat betekent dus voor leken in hun werk.
1: Ja.
2: Zij moeten in hun werk apostolisch zijn, ja, en christelijk. Maar die moeten niet op de plaats van de priester gaan zitten. Ja. Dat is gewoon onzin. En dat doen ze allemaal. En in het kader van het feminisme, ja, wordt er nog extra nadruk gelegd op vrouwen.
1: Oh.
2: En dan moeten vrouwen, die moeten van alles kunnen zien. Want vrouw, dat is tegen de wezen van de kerk in. Niet omdat het vrouwen zijn, maar omdat het leken zijn. En als priesters hulp nodig hebben, of er zijn er te weinig en er moet toch iets, dan kunnen bepaalde taken door leken gedaan worden. Maar dat is nooit een eigen taak. Het is ook zoiets raars. Ik kwam wel eens in de progie om te vervangen en zo. En dan zitten er 30 mensen in de kerk en dan komen er bij de communie komen er 2 mensen naast toe staan en die willen communie gaan uitreiken. Ik zeg, ja, maar we zitten, dat gaat, dat is helemaal niet nodig. En die kijken dan heel verontwaardigd. Ik kan 30 mensen alleen. Tegenwoordig kan ik dat niet meer, want ik sta te wankelen een beetje op mijn benen. Dus. Maar toen kon ik dat nog. Dan is het toch helemaal niet nodig. Als ik te wankelen sta op mijn benen, is het goed als er een leek helpt. Maar het is geen eigen taak, maar die juffrouw en die meneren die daarvoor gevraagd zijn, die hebben soms het idee, dat is mijn taak. Zo dien ik de kerk. Nee, dat is helemaal niet waar. De priester is degene die de communie uitreikt, of de diaken. En verder, leken kunnen erbij geroepen worden. Het is trouwens in de traditionele mis, in de Trentijnse mis, zijn er geen leken die communie uitreiken? Nee, doen we niet.
1: Wel diakens.
2: Huh? Wel diakens, ja, ja. Dus ik ben altijd blij in een bos als ik de mis doe dat de diaken er is.
1: Nou, anders zat u wel met een probleem.
2: Ja, maar het gaat. Ze het kunnen gaat mij wel een beetje ondersteunen en dan kan ik het nog. Maar dat is wel ingewikkelder. Goed. We zijn een beetje afgedwaald. Ik ga even mijn vragen. Werken in de gezondheidszorg hebben niet steeds rechtsbescherming tegen meewerken aan medische handelingen die rechtstreeks of in een meer verwijderd verband in strijd zijn met hun geweten of moreel kompas. Ik zou graag om te beginnen aan alle werkers in de gezondheidszorg een wettelijk, grondwettelijk beschermd recht op moreel nee willen verlenen. Door losbandigheidsdemocratie en machtsusurpatie komt het geweten, het innerlijk kompas, steeds meer onder morele druk te staan. Een recht op een moreel nee te beginnen met alle werkers in de gezondheidszorg. Ik ben er helemaal voor. Wij leven in een volslagen immorele maatschappij. Er is geen enkele basis. Ze hebben overal ethische commissies. Maar die ethische commissies die veranderen met de stand van de zon, zal ik maar zeggen. Er is geen enkel ethisch kompas. He, want er is enige ethische kompas is de wet van God of de wet van de natuurwet. He, dus met je verstand, zoals Aristoteles, die was weliswaar een heiden. Maar die geloofde wel dat er een natuurwet was. Dat God een bepaalde wet in zijn schepping had gelegd. Of de onbewogen beweger, of hoe hij het noemde. Maar daar is men helemaal los van. Men doet tegenwoordig net alsof wij samen, de Tweede Kamer, kan uitmaken wat goed en slecht is. En niet dat dat voorgegeven is. Dus daarom ook het homohuwelijk. Ik bedoel, op grond van natuurrecht is een homohuwelijk natuurlijk de grootst mogelijke onzin. Want het huwelijk is wezenlijk, natuurlijk iets tussen man en vrouw. En niet tussen twee mannen of twee vrouwen. Dus het is zot om over te praten.
1: Volgens mij is er wel in de zorg wel een soort recht op nee. Bijvoorbeeld een huisarts die niet mee wilt werken aan euthanasie. Die kan dat nee, maar
2: dan moet u wel doorverwijzen.
1: Ja, dan moet naar een collega doorverwijzen.
2: Maar het is zelfs immoreel om te verwijzen naar een slager.
1: Maar ja, dus het is een slager.
2: Ja.
1: Ja, het is een helaas nee. Maar in andere landen heb je eigenlijk meer recht op nee. Ik weet bijvoorbeeld in Roemenië, daar mogen artsen nee tegen abortus zeggen. Als je, en die hoeft niet door te verwijzen. Dan kun je zeggen, ik doe dat niet.
2: Nou heb je tegenwoordig apothekers die kunnen een abortuspil verstrekken.
1: Nee, dat kun je niet zeggen. Nee is geen nee zeggen, helaas, denk ik.
2: Ja, maar dat zou toch moeten kunnen?
1: Ja.
2: Je kunt toch niet als christen verplicht worden aan doodspraktijken mee te werken?
1: Nee.
2: Dus ik vind dat zou moeten kunnen. Ja. Maar het hele probleem in onze maatschappij, die zo ver afgaat van wat God wil, is dat christenen bepaalde beroepen niet meer kunnen uitoefenen. Ik denk bijvoorbeeld het beroep van gynaecoloog.
1: Ja, dat is lastig. Dat
2: zal tamelijk moeilijk worden.
1: Omdat, maar ook nu, op dit moment. Is
2: ja, dat is al moeilijk.
1: Ja. Maar als je bijvoorbeeld, je bent arts.
2: En het is meer dat we geen katholieke ziekenhuizen meer hebben.
1: Nee.
2: Als we nou strikt katholieke ziekenhuizen hadden, waar iedereen weet, daar doen we dat niet. Maar dat wordt steeds opgerekt.
1: Ja. Maar wat moet je doen? Hè? Je bent arts, je bent gynaecoloog en opeens ontdekt je God, de kerk. Maar je bent gynaecoloog. Wat dan?
2: Nou, ja, ik weet het niet. Ik weet
1: hoe
2: niet. Ik vind
1: kon je beroep? Ja, ik kon niet iets anders worden. Kan niet. Echt.
2: Nee, je bent bijna verplicht.
1: Tot de hel.
2: Om een eigen, nee, ja, tot de hel, maar om een eigen praktijk op te richten, los van
1: van een ziekenhuis.
2: Van, dus, dat je niet in dienst bent van een ziekenhuis die je kan dwingen om dat te doen. Maar gewoon zelfstandig. Er was vroeger natuurlijk veel meer, hè?
1: Nu niet meer zo. Ik zou
2: niet
1: weten.
2: Ik weet niet hoe het precies
1: ik
2: is.
1: Zie geen eigenlijk praktijk. Tandartsen wel, maar
2: ja, maar in ziekenhuizen zijn het ook. Maatschappen enzovoorts. Ja, ja. Die niet in dienst van het ziekenhuis zijn, maar zelfstandig.
1: Ja, ja.
2: Maar
1: ja,
2: het is gewoon heel moeilijk. In een heidense wereld. En als we nou eens toegaven met z'n allen, dat het een heidense wereld is. Heb jij bisschoppen in Nederland ooit op horen komen voor katholieke doktoren en zo? Die zeggen, nou, daar moet een vrijwaring voor komen, wettelijk.
1: Nou,
2: ik kan het me niet herinneren. Het zou kunnen,
1: zeker.
2: Maar het zou kunnen, maar ik heb het nooit gehoord.
1: Nou, misschien tijd, als er een bisschop luistert.
2: Zou een bisschop naar mij luisteren?
1: Naar u niet, maar wel naar de uitzending.
2: Het zou beter zijn dat ze naar mij luisterden eigenlijk.
1: Ja.
2: Maar ja, fijn. Ik snap ook wel dat het heel moeilijk is hoor, in zo'n heidense maatschappij. Om daarin christelijke standpunten te verdedigen, maar dan in de praktijk nog te brengen. En daarmee zou het kunnen zijn dat bepaalde beroepen niet meer door christenen uitgeoefend kunnen worden. Ja. Ik heb wel eens gepleit in de tijd toen dingen over het leven, dat de artsen daar zo helemaal geen eet van Hippocrates meer onder hielden. Want oorspronkelijk was het zo dat die heidens Hippocrates eet, al was tegen geen abortus en geen dingen. Nou, die eet hebben ze laten vallen. Die heet nog wel een beetje zo, maar die hebben ze een beetje aangepast aan de moderne tijd. Toen heb ik gezegd, ik wil eigenlijk wel weten van mijn huisarts of dat die pro-life is of niet. Dus, of een slager. zei ik dan. Ik noemde dan maar om duidelijk te zijn een slager. Dat zou er op zijn uithangbord en op zijn briefpapier zou er erbij moeten staan.
1: Huh? Ja.
2: Want het is natuurlijk toch niet zo fijn als je ineens, wat ik ook meegemaakt heb in het verleden, de mensen dus zeiden toen ik nog in de prochie was, dat iemand zei van mijn vrouw, ja, ze lijdt toch wel behoorlijk. Nou, dan zei hij, daar kunnen we wel iets aan doen. Zegt dan de huisarts, die wilde zeggen, het ging niet om minder pijn, nee. We kunnen er een einde maken. Dus het wordt gewoon gesuggereerd.
1: Ja. Dat is dat, ja.
2: Men schrok ervan. Want dat was niet de bedoeling van wat ze zeiden. Nou, fijn. Ja. Tijdens mijn dagelijkse ochtendwandeling word ik gewekt door het toenemend geluid van vele vliegtuigen die ook nog vaak het hemelgewelf met witte lijnen ontsieren of versieren. Het begrip vliegschaamte is nog maar bij weinig mensen bekend. Het is toch niet alleen economie, bedevaart en een gepaste vakantievlucht die de frequentie van het vliegverkeer doet toenemen. Het gebruik, misbruik maken van een vliegtuig, een morele afweging. Nou,
1: ik heb geen vliegschaamte.
2: Ik heb ook geen vliegschaamte.
1: Ik zit 10 keer per jaar in een vliegtuig.
2: En ik vind dat ze mogen vliegen zoveel als ze willen. Ze moeten alleen proberen te zorgen dat ze minder herrie maken, maar dat doen ze al. Ja. Dus dat kan soms wel, dat mensen er minder last van hebben. Maar verder vind ik het.
1: Ja, en ze proberen die vliegschaamte op de gewone mensen te zetten. Maar het zijn de meeste vluchten, of er zijn die onnodige vluchten van zakkenmannen die zeg maar naar Londen willen. En van Amsterdam naar Londen even vliegen. Terwijl je zou ook de trein kunnen pakken. Maar ja, ze gaan dezelfde dag dus heen en weer, meerdere dagen per week. Ja, dat is het. Maar voor de gewone mensen die een keer in het jaar op vakantie gaan, ja. Die moet je niet schaamte aan leren.
2: Nee, en waarom? Dat is toch allemaal onzin?
1: Ja. Nou.
2: Ik vind de hele klimaattoestand is onzin. Dat wil niet zeggen dat het klimaat van het niet verandert, maar dat wij er iets aan kunnen doen, is voor mij de vraag. Dat is gewoon een verdienmodel voor een heleboel mensen die allemaal warmtepompen willen verkopen en hoe heet het, die dingen op het dak enzovoorts allemaal. En grote herrie dingen in de tuinen. Hoe heet dat, die windmolens. Nou, en dan zogenaamd omdat het, hebben we allemaal wiebelstroom. En we kunnen niet eens alles van stroom voorzien. Nieuwe wijken kunnen geen stroom. Dat ligt allemaal aan die rare dingen. Hm. Stroom is er zat. Maar ze kunnen het niet leveren omdat we allemaal dingen sluiten die goed stroom leveren.
1: Dat zijn de.
2: Ja, dus dat is gas en steenkolen. Nieuwe steenkolencentrales die gewoon zo modern up-to-date. Die gaan ze nou sluiten. Die hebben dus kapitaalvernietiging en hebben jou daar. En weet je wat het gekke is? Hm. Maar dat mag je helemaal niet zeggen. Dat is natuurlijk een groot geheim. Wat je nooit zult horen. Maar dat in China.
1: Ja.
2: Men de ene kolencentrale naar de andere bouwt. Om te kunnen zorgen dat wij elektrisch auto's rijden en zonnepanelen hebben. Weet wat? Ja. Die Chinezen die bekijken het beter. En wij geloven erin. Ja. Dat wij de wereld
1: maar redden. Maar zeker bij China heeft ook enorm grote zonnepanelenparken en zo. Dat doen ze ook veel meer aan.
2: Ja, maar ik ben er niet tegen.
1: En de meeste auto's in China zijn elektrisch.
2: Kijk, wat ik nou denk. Maar ik ben natuurlijk maar een hele simpele leek.
1: Ja.
2: Dat het goed is om op huizen van die dingen te leggen. En dat je daar dus stroom voor je eigen gebruik.
1: Mm-hmm.
2: En dan als er een verdere ontwikkeling is, dat je een thuisbatterij die goed werkt, dan is dat prima.
1: Ja.
2: Maar dit werkt niet, die zonnepanelen en die grote wind, die werken niet voor de industrie. Want dan heb je betrouwbare energie nodig.
1: Klopt.
2: Dus dan heb je, het enige wat daar helpt zijn bijvoorbeeld kleine atoomcentrales. Weet je wat die zijn? Die kleintjes heb je dan. Die ook helemaal niet gevaarlijk zijn enzovoorts. Allemaal erbij. Daar kun je zelfs het afval van de ziekenhuizen. Ik weet het allemaal niet. Ik heb er allemaal van dingen over gehoord.
1: Hmm.
2: Maar men wil het niet, want men zit in een tunnel. Het moet allemaal dit en dat. Oh, allemaal knettergek.
1: Nou,
2: het is een soort geloof.
1: Er zijn allerlei dingen die u niet zou moeten horen, maar u hoort ze dus nu wel bij Radio Maria.
2: Ja, u mag dat eigenlijk niet horen. Als u naar de gewone, dan zegt dat niemand.
1: Ja.
2: Nee, maar u moet niet geloven wat ze allemaal zeggen. En zeker niet de over ons gestelden.
1: Ja.
2: Goed. In het altaar zit een reliquie van een heilige. Als we in de zomerdag buiten de heilige mis vieren, is het niet altijd een altaar zoals in de kerk. En zit er waarschijnlijk geen reliquie in. Is dit dan in orde? Mogen wij dan wel in de open lucht de heilige mis vieren? Nou, laat ik zeggen hoe het was en hoe het is. Het was zo, onder het oude regime, dat er altijd een altaarsteen gebruikt moest worden. Gewoon de verkenners, als we het op kamp hadden, die hadden zo'n houten altaar met een gat in de dingen. En daar werd een altaarsteen meegenomen waarin reliquieën zaten. En die werd erin gelegd en daar werd het altaar over. Dus dat was altijd. Dan was er nog een oplossing, als dat niet goed ging, nog een Grieks korporale, zoals ze dat noemden. Dat was een korporale, dus zo'n witte doek die je, waarin reliquieën waren ingenaaid. En die legde men dan op het altaar en daarover de gewone korporale. Want het was verplicht om boven het graf van martelaren en naar de hand van andere heiligen de mis te lezen. Dus reliquieën moesten erin. Sinds de nieuwe codex is dat niet meer verplicht. Het wordt wel aangeraden. En in de meeste altaren is ook zo. Maar het hoeft niet meer. Dus je mag aan een gewone tafel de mis lezen. Dus als het buiten is in de zomer of bij kampen en weet ik wat, dan heb je niet per se een altaarsteen nodig of een reliquie. Dat is tegenwoordig toegestaan. Of dat verstandig is om dat toe te staan, dat weet ik niet. Maar in ieder geval, ik zeg maar hoe het is. Ja, dat is duidelijk. Goed, dan hebben we hier nog een hele lange die ik net binnengekregen. Afgelopen week zag ik een verklaring van Pater Hugo die samengevat stelt dat het verschil tussen Pius X en de kerk in essentie niet over de inhoud van het geloof of de liturgie gaat, maar uit een mengelmoes van sociologische, historische en psychologische
1: redenen. Volgens mij is deze geweest, deze vraag.
2: Maar ja, die doet het nou weer opnieuw, maar die hebben we al behandeld.
1: Ja.
2: Dus ik heb toen al gezegd dat ik het helemaal niet met Pater Hugo eens ben en dat de simplificatie van de dingen is. Maar ik zag nou op internet dat Monsieur Paprocki, noem ik die. Maar jij zegt dat het verkeerd is.
1: Paprocki.
2: Een Amerikaanse bisschop. Die heeft nou weer gezegd dat Pius X helemaal niet katholiek is, maar een protestante secte. Nou ja, hoe gek kun je het maken?
1: Nee. En ik hoopte dat het onderwerp Pius X even.
2: Ja, maar ze komen er hier weer mee. Ik kan er niks aan doen.
1: Ja, maar mensen moeten niet, als je een vraag hebt gesteld en een antwoord hebt gekregen, moet je niet zeggen, die heeft het niet goed begrepen, dus ik ga het nog een keer stellen.
2: Nou, ja. Nee, maar het is natuurlijk dat mensen niet iedere week luisteren soms. En hebben ze
1: dan moeten ze kunnen terugluisteren.
2: Ja.
1: Dus alle onze programma's dus, staan vooral terug te luisteren.
2: Dus we hebben het even niet meer over Pius X, want er is genoeg over gezegd.
1: Ja.
2: Goed, dan laten we dit zo liggen. En dan zijn voor mij de vragen ook.
1: Daar zijn er veel vragen op uw telefoon.
2: Nou, dan zeg het maar. Lees maar
1: dan van. Moet ik even teruggaan naar vorige week. Een vraag aan pastoor Menne. In de afgelopen jaren zijn er priesters uitgetreden en in de jaren 60 en 70 nog veel meer. Mag een priester die stopt als priester een relatie krijgt trouwen? Kan hij bijvoorbeeld bij de kerkelijke rechtbank aantonen dat hij een ernstig gebrek aan oordeelsvermogen had, waardoor er eigenlijk een wijdingsbeletsel was, waardoor de priesterwijding gewoon geldig is en hij dus kan trouwen voor de kerk? Of is het zo, eenmaal gewijd is voor altijd priester en dus onmogelijk om te trouwen? Bijkomende vraag. Er zijn dus priesters die wel voor de wet vervolgens trouwen en kinderen krijgen. Is dit dan zondig?
2: Nou. Er zijn twee mogelijkheden als priesters uittreden en eigenlijk het celibaat willen verlaten. Dat is inderdaad de ongeldigheid van de wijding aantonen. Maar dat is heel moeilijk. En ook niet zo erg prettig als je dat veel doet, want dan zou dat ook heel het werk van die priester voor ons ongeldig maken.
1: Al die huwelijken,
2: Dus dat zou enorm onzekerheid geven onder mensen die van hem. Dus die weg wordt meestal niet bewandeld en is ook vaak niet aan te tonen. Dat is een beetje raar. Wel, omdat het celibaat een kerkelijke wet is, kan de kerk dispenseren in het celibaat. Dus eerst wordt iemand teruggebracht tot de lekenstaat. Dat betekent niet dat hij dan meteen mag trouwen. Dus een aparte dingen, een dispensatie in de celibaatsverplichting. Dus als in die tussentijd vaak, als er nog geen dispensatie is, maar ze zijn tot de lekenstaat teruggebracht, dan trouwen ze vaak voor de wet, want ze kunnen het dan meestal niet houden. Dan kom ik op die laatste vraag, is dat zondig? Ja, eigenlijk wel. Maar ik kan de zwaarte van die zonde kan ik natuurlijk niet zeggen, maar objectief is het zondig. Want als je trouwt terwijl je nog aan de celibaatsgelofte vastzit, is dat natuurlijk afbreuk doen aan de gelofte. En bovendien een ongeldig huwelijk besluiten enzovoorts allemaal. Dus dat is verkeerd.
1: Ja.
2: Als de kerk dan verlof geeft, dus dispensatie, om te in het celibaat en dus te trouwen, dan kan men gewoon een kerkelijk huwelijk sluiten. En dat hoeft niet voor een kerkelijke rechtbank.
1: Ja.
2: Het is gewoon een aanvraag in Rome en Rome die beslist daarover.
1: En dat is niet zondig daarna. Als hij toestemming heeft gekregen, mag het gewoon.
2: Ja. Nee. Weet je wat nog? Ja. Als iemand zijn verlofje verkregen om te, hè, dispensatie en verlof geven, dan is het zelfs in principe mogelijk, laat ik dat niet zeggen, want het is een andere situatie.
1: Oké.
2: Goed. Is het nou duidelijk?
1: Is het Maar dus de priester blijft priester tot in de eeuwigheid.
2: Dus de priester blijft, maar hij mag dus niks meer doen. Hij is dus gesuspendeerd enzovoorts allemaal. Alleen in noodgevallen, in stervensgevaar, kan hij weer wel. Kan hij biecht worden en...
1: Maar dat is een uitzondering.
2: Dat is een uitzondering.
1: Nou, een volgende vraag. Afgelopen vrijdag hoorde ik u bij de Club van Job spreken over draagmoederschap. In het blad van de NPV staat een artikel over hoe het kind dit heeft ervaren. Dit hoor je nog niet veel in de media. Ik stuur u toe omdat de kant en het leed van voor het kind nog niet benoemd wordt in de media. Nou, dat is een artikel. Heeft u het gelezen?
2: Nee.
1: Nou, dat is een lang artikel. Gaan we niet voorlezen.
2: Gaan we nou niet lezen, maar ik kan me voorstellen dat sommige kinderen daar, als ze dat weten,
1: heel veel
2: last van hebben.
1: Ja.
2: Dat is natuurlijk precies hetzelfde als sommige kinderen last hebben van dat ze geadopteerd zijn al.
1: Ja. Is nog erger. Je bent gekocht.
2: Ja.
1: Omdat je ouders wilden graag een kind hebben. Dus ze hebben iemand betaald en van je moeder verwijderd.
2: Je ziet hier de zondigheid van mensen die willen een kind. En denken ze recht hebben op een kind. Of een kind kunnen kopen. Of weet ik, dat is zo tegen de natuur en tegen normale godsbedoelingen. Dat is zo zondig als de pest.
1: Ja.
2: Hè? En bij homo's komt er dan ook bij dat het tegen natuurlijk is om een kind te hebben. En om langs die weg toch de zaak te forceren is het natuurlijk helemaal hopeloos.
1: Ja.
2: Het is een misbruik maken van de moeder. Hè? Want de vrouw, het is gewoon moderne slavernij. Niet? Als je denkt, draagmoeder is de echt, kan op verschillende manieren overigens. Hè?
1: Ja. Maar nog steeds, je gebruikt het lichaam van een vrouw om een kind te krijgen, terwijl die vrouw echt moeder geworden is.
2: Ja.
1: Dus al die hormonen, al die gevoelens, die heeft ze wel.
2: Ja.
1: En het kind ook, die kent het hartslag van de moeder. Die ga je dan afleken.
2: Het is een toppunt van egoïsme naar alle kanten toe. En het wordt verkocht onder liefde. Dat is verschrikkelijk. Goed maar, volgende.
1: Nou, beste bestommende, pater James Martin stelt dat hij de officiële kerkelijke leer over het huwelijk niet betwist, maar zich puur richt op de pastorale zorg. Paus Leo XIV ging in zijn interview met Crux in september 2025 echter nog een stap verder door de doctrine ter discussie te stellen. De paus sloot een toekomstige verandering van de leer namelijk niet principieel uit, maar noemde het slechts onwaarschijnlijk in de nabije toekomst. Juist van de paus verwachten gelovigen dat hij de geloofsgat en de doctrine onverkort verdedigt. Hoe beoordeelt u het dat de paus hier in feite verder gaat dan pater Martin door de onveranderlijkheid van de leer ter discussie te stellen? Zorgt dit niet voor fundamentele verwarring? Als hij het heeft gezegd, dan wel.
2: Maar ja, ik herinner me niet. Ik herinner me dat hij dat gezegd heeft. Ja, toen heb ik ook al meteen gezegd. Pausen worden steeds gekker, zal ik maar zeggen. Ja, dat mag je allemaal niet zeggen. Ik weet wel dat je dat niet mag zeggen. Maar sinds Franciscus, dan zeg ik, deze paus is minder erg. Maar hij heeft wel een heleboel van het gedachtegoed van Franciscus, wat hij gewoon met zich meedraagt. Dus nog steeds zijn er theologen in de kerk die zeggen, ja, maar wat moeten wij met de ketterse paus? Die vraag blijft nog na, want daar zaten we al mee. Hè? Ik mag paus Franciscus geen ketter noemen, nee, van mijn bisschop.
1: Ja.
2: Hè? Dat weet ik wel, dat hij niet mag. Maar dat wil niet zeggen dat hij het dan niet is. Hè?
1: Nee.
2: Nee. Ik bedoel, ja, het ene is vriendelijkheid en het andere is waarheid, zal ik maar zeggen. Maar als je zegt dat Jezus niet de enige weg is, maar allerlei wegen, nou, dat is ketterij. Hè? Ja. Om nog maar eens een voorbeeld te noemen. Als je zegt dat de doodstraf onder alle omstandigheden verboden is, ketterij.
1: Ja, maar hij heeft de catechismus veranderd. Dus geen ketterij meer.
2: Hij kan de catechismus niet veranderen.
1: Ja, wel, de paus.
2: Dat kan hij helemaal niet.
1: Hij kan het evangelie niet veranderen, maar het catechismus is een werk van de paus. De paus Johannes de paus
2: heeft geschreven. Wij gaan erover dat de catechismus de leer van de katholieke kerk weergeeft. Ja. En als dat niet meer is, maar hij geeft de leer van een of andere dwaze paus weer, dan moeten we niet hebben.
1: Ja.
2: Dus, en Leo heeft ook weer gezegd. Die heeft gezegd van die rare dingen. Want dat kan ik helemaal niet volgen. Die heeft gezegd, als mensen pro-life zijn en dus tegen abortus.
1: Ja, dan moeten
2: maar ze zijn tegen de instroom van migranten. Of voor de doodstraf. Nou, dan zijn ze toch niet pro-life. Nou, dat letterlijk heeft hij zo gezegd.
1: Ja.
2: Nou, dat zijn dingen die je toch niet met elkaar kunt vergelijken. Totaal niet. Zelfs een paus kan er niet.
1: Een klein beetje toch wel.
2: Natuurlijk niet.
1: Ja, dus je moet...
2: Dit is toch...
1: Kijk, waar de doodstraf is ook echt, ik denk ook, in het uiterste gevallen.
2: Ja,
1: dus...
2: ja, maar er heeft niemand gezegd dat we die doodstraf moeten uitvoeren.
1: Ja, maar sommige mensen zijn echt voor de doodstraf, voor allerlei soorten dingen.
2: Ja, maar daar gaat het niet over.
1: Ja.
2: Het gaat erover dat hij dus zegt, principieel is het niet mogelijk. Ik ben ervoor dat de kerk zegt, dat moeten we zo min mogelijk doen. He? En
1: eigenlijk kerk... niet, liefst, denk ik.
2: Ja, maar er zijn omstandigheden waarin het wel moet. Ja. Wij zitten natuurlijk in een samenleving waarin dat misschien niet nodig is. Maar er zijn wel samenlevingen waarin het wel nodig is om de samenleving te beschermen.
1: Ja, ja.
2: Dat kan. En dat is altijd de reden geweest om de samenleving te beschermen. Ja. Tegen...
1: Maar kun je dan zeggen, in een land waar eigenlijk het niet nodig is... Die heeft rechts...
2: Nee, ja, maar zo praat hij niet. Het gaat over...
1: Ja, u ziet, het
2: principieel,
1: is ingewikkeld.
2: Het is niet ingewikkeld. Principieel, volgens de Bijbel en de kerkelijke traditie... heeft de staat het recht om gerechtvaardigde redenen... de laatste om gerechtvaardigde redenen... de doodstraf toe te passen. Mm-hmm. Nou, dan kun je zeggen, wat zijn gerechtvaardigde redenen? Die zou je dan stel op kunnen noemen.
1: Ja.
2: Maar om te zeggen, het is nooit... Wat nee, de paus gezegd heeft. Het is gewoon dus tegen de katholieke leer. Klaar.
1: Ja, ja. Nou, ik ben blij dat wij in een land leven. Waar
2: ja, maar dat ben
1: het
2: ik
1: ergste
2: ook.
1: Wat je kunt krijgen is levenslang.
2: Johannes de Paulus II. Die heeft zich uitgesproken tegen de doodstraf in Amerika. Zal ik maar zeggen. Die daar was. En die heeft gezegd zo min mogelijk doodstraf. Maar die heeft niet gezegd. Nooit geen doodstraf. En dat heeft nou dingen weer gezegd. En dan zeggen ze ontwikkeling van de leer. Nee, dat is volledig tegengesteld aan wat vroeger was. De ontwikkeling is dat je het steeds minder doet. Dat kan zijn. En op een gegeven moment zelfs dat het niet meer gebeurt. Maar het principieel ontkennen daarvan. En zeker in uiterste situaties. Als wij een oorlogssituatie hebben. Hè? En je hebt met verraad enzovoorts allemaal te maken in gevaar. Nou, kijk hoe gauw ze de doodstraf erin voeren hoor.
1: Ja?
2: Natuurlijk. Wij leven in een softe maatschappij.
1: Ja, ja.
2: En ik ben er niet tegen.
1: Ik ben zelfs voor niet de verraders niet dood.
2: Maar het zou gevaarlijk kunnen zijn als je dat niet doet.
1: Stop in een gevangenis heel ver weg stoppen. En daar zonder eten, zo bijna zonder eten.
2: Het zo, als dat kan, is het ook goed. Dat, maar
1: zomaar iemand, want ik weet niet of die echt schuldig is. Hè? Vaak is het een oorlog, zo, de dingen gaan heel snel.
2: Ja, maar het gaat erover, het gaat ermee over, theoretisch is het
1: theoretisch
2: nou,
1: en praktisch,
2: dat,
1: die, ja.
2: echt, dat ze echt schuldig zijn. Dat het onweerlegbaar juist
1: schuldig zijn.
2: Schuldig.
1: Ja. Nou, ik ga naar de volgende vraag. Priester en professor Herwie Rikhof stelt in een documentaire van KRO en CRV over de traditionele Latijnse mis dat het concilie van Trente er niet uitkwam om te bepalen of de heilige mis Witte Donderdag, Goede Vrijdag of Pasen is. Ze lieten dat toen in het midden, echter.
2: Volgens wat stond erop in?
1: In het midden. Dus,
2: nee, maar van
1: dus, nou, dat de traditionele Latijnse mis, dat het concilie van Trente zei, dat de traditionele Latijnse mis niet de Witte Donderdag

0: is niet de Witte Donderdag of Goede Vrijdag of Pasen is.
1: Daar begrijp ik niks van. Begrijp jij daar iets van?
0: Ja, want u zei dat in de mis vieren we Goede Vrijdag. En niet zo Pasen. Of, maar degene die de vraag heeft gesteld zegt dat een dat documentaire zegt, professor Richthof, dat heeft Trenten niet bepaald. Kan dat?
1: Nee. Nou ja.
0: Echter, volgens hem bepaalde het Tweede Vaticaans Concilie dat de Heilige Mis alle drie is. Dus Witte Donderdag en Goede Vrijdag en Pasen. Ik kan dit niet concreet terugvinden in de conciliedocumenten. Wat is uw kijk hierop?
1: Nou, ik heb je al dikwijls genoeg gezegd, denk ik.
0: Ja.
1: Ik denk dat je moet zeggen dat de mis volgens Paulus, en als Vaticaan II dat gezegd heeft, dat weet ik niet. Die hebben allerlei dingen gezegd waar ik het niet mee eens ben.
0: Mm-hmm.
1: En die niet in de lijn van de katholieke traditie passen, of althans verkeerd uitgelegd kunnen worden, laten we het zo zeggen. Paulus zegt, we verkondigen de dood en de vrijheid, de dood des Heren totdat hij wederkomt. Het gaat over de dood. Het is vergoten bloed, gebroken. Dat is toch geen vrijsnis? Dat is dood. De verlossende dood. En daar volgt de vrijsnis uit. Dus de vrijsnis heeft er wel mee te maken.
0: Ja.
1: Net als de zending van de Heilige Geest ermee te maken heeft. Maar niemand zegt, we vieren in de mis de zending van de Heilige Geest. Nee.
0: Sommige mensen
1: maar die heeft
0: wel.
1: Er toch mee te maken?
0: Er zijn mensen die dat wel zeggen.
1: Ja.
0: Maar en als je de communie ontvangt, is dat de hostie het lichaam van de levende Jezus of van de dode Jezus?
1: Het is het lichaam van de verrezen Jezus.
0: Aha, dat is toch wel een
1: die
0: beetje
1: volledig
0: Pasen.
1: In zijn godheid, mensheid en weet ik wat, met ziel en lichaam ontvangen. Oh. Het volledige Jezus.
0: Ja. Nou, iemand anders stuurt een afbeelding uit het missaaltje. Oude missaaltje, die zegt, ik heb een vraag voor Stomenne. Hij zei dat pas na het concilie de verrijzenis betrokken werd in de liturgie. En dat daarvoor de mis alleen om het kruisoffer ging. Ik stuur twee foto's met teksten uit de Tridentijnse mis, waar de verrijzenis en de hemelvaart genoemd worden.
1: Natuurlijk.
0: Als deel van hetgene dat
1: Natuurlijk.
0: Het misoffer omvat. Hoe kan dat dan als het pas na het concilie zijn intrede heeft gedaan?
1: Nee, wij gedenken in de mis natuurlijk ook, dat is altijd in de klassieke kanon, we gedenken de verrijzenis en de opstanding en alles en de geboorte, alles herdenken we. Maar wat is de kern? Is de dood van Christus.
0: Ja.
1: Maar de rest gedenken we ook. Natuurlijk.
0: Ja, ja. Dus,
1: de rest is belangrijk geworden door die dood.
0: Ja, ja. Nou, dan een langere opmerking. Ik denk dat als we de mensen op dergelijke wijze aanspreken, dat je niet welkom bent, je mag niet ter communie, als je nooit in de kerk komt, dat je de mensen nooit meer terugziet. Terwijl ze, als het uitlegt, wordt dat Christus werkelijk tegenwoordig is in de communie, dat men het zelfs tot bekering kunnen komen. Doordat men hier werkelijk doorgeraakt kan kunnen worden. Generatie 70, 80, 90 en 2000 heeft mijnenzins met de godsdienstles als die er al was, volledig de betekenis van de Heilige Communie gemist. Zelf kwam ik ook pas echt tot bewustzijn van de tegenwoordigheid van Christus in de Heilige Communie, doordat onze pastoor de oude missionaire hersteld heeft. Er en terzijde, boeren, voedselvoorzieners voelen zich in ons land inderdaad wel vaker gediscrimineerd. Daar priesters voedsel voor de geest geven en wij de mensen voeden. Als de boeren niet meer klagen en de pastoors niet meer vragen, dan nadert het einde der dagen.
1: Daar hebben we ze inderdaad.
0: Doordat welvaart zo groot is, maar de geestelijke armoede zo groot, zal er toch een keer een keerpunt komen, hopelijk. Het is wel een boerin, die vrouw
1: ja,
0: ken ik wel.
1: Ja, dat is heel duidelijk.
0: Ja, ja.
1: Nee, maar ik ben het er helemaal mee eens.
0: Ja, ja. Maar dat,
1: ik ben op de hand van de boeren.
0: Ja, maar als ze zegt, je moet mensen niet zo zeggen, niet tegen mensen zeggen, oh, je mag niet ter communie, je mag dat niet en dat, dan komen ze misschien nooit meer.
1: Nou, dat weet ik niet. Ik denk dat je duidelijk moet zeggen wat het is. En dat de communie zo bijzonder is dat er niet iedereen naartoe mag. Dat is heel, wij zijn allemaal veel te inclusief, denken we, en voorzichtig. En met heel ons voorzichtig handelen van 30, 40, 50 zijn ze allemaal de kerk uitgelopen. We hebben ze niet kunnen houden.
0: Ja.
1: Hè? En we hebben inderdaad, heb ik ook niet, 40, 50 jaar met kerstmis niks gezegd. Dat is fijn dat jullie er zijn, weet je wel.
0: Ja.
1: En ze gingen allemaal ter communie, maar zijn ze gebleven? Nee, ze zijn allemaal successief weggegaan. Ik denk, hoe

0: hoe duidelijker je de eisen stelt, hoe meer mensen je uiteindelijk zult krijgen.
1: Uiteindelijk?
0: Ja.
1: Ja, ja.
0: En als je dus ziet, nou, de jonge mensen die nu komen, die vinden die eisen ook heel normaal. En die gaan niet naar een kerk waar de pastoor zegt, kom maar allemaal. Inclusief.
1: Ja, ze willen zelfs dat die pastoor dat zegt, dat dit niet mag. Dat vinden ze het verhevender.
0: Ja. Dus mevrouw de boerin, u bent niet helemaal bij de tijd nog. Ik bedoel, ik heel sympathiek voor u, maar ik denk dat het niet werkt door niks te zeggen.
1: Ja, ja.
0: Het gaat alleen over op welke manier zeg je het. Dat begrijp ik wel, hoor. Ik zeg nou heel makkelijk, omdat ik geen... Maar ik denk dat je wel voor de communie moet zeggen, gewoon...
1: Hoe
0: de communie is alleen voor die en die en die.
1: Ja, dat zeggen ze vaak ook, hoor ik.
0: Ja, maar dan zeggen ze het gedeeltelijk, hè?
1: Nou, zeggen ze, ik ga nu naar...
0: Als u zich bewust bent van doodzonde...
1: Ja, ik ga nu naar een kerk. Dan zegt ze, voor de communie zegt de pastoor, die zegt, dat is een andere kerk dan daar. Die zegt, nou, alleen ter communie mogen alleen gedoopte katholieken en van de Oosterse kerken. En als je niet bewust bent van een doodzonde sinds je laatste biecht, dan zegt hij.
0: Ja.
1: Nou ja, dat is toch goed.
0: Dat is ook heel goed.
1: Ja.
0: Nou, daar raak ik. Ik heb ooit, toen was ik pastoor in Tilburg, had ik een uitvaartboekje. Mm-hmm. En dat uitvaartboekje, daar stond bij de communie dat iedereen zich moest onderzoeken of ze waardig waren om de communie te gaan. En als je het moeilijk vindt te weten wat waardig is, kijk dan op pagina zoveel. Dus achter in het boekje had ik dus gezegd, de 10 geboden, weet je wel, de belangrijkste dingen. Als u daar, dan mag niet de communie, ja, dat is toch helemaal niet zo gek. Nou, wat ik daar voor ellende op gehad heb. En priesters, die zeiden, ongastvrij, en het leek nergens op. Ik wil niet bij zo'n kerk horen die dat afgrendt. Dat was in die tijd zo.
1: Je had moeten zeggen, ja, je hoort ook niet.
0: Nee, maar ik weet, och, mens toch. Ze kregen helemaal het heen en weer daarvan. Je mocht niks zeggen.
1: En u had niet eens het woord doodzonde gebruikt. Het is alleen waardig. Maar doodzonde, dat is nog erger. Als u had gezegd, als je bewust bent van een doodzonde, en dat zijn nou een aantal,
0: ja.
1: Dan...
0: Misschien heb ik het ook wel gezegd, dat weet ik niet meer. Ah. Zou ik naar moeten kijken, die boekjes heb ik nog wel. Dus, maar ik had het dus duidelijk, ze moesten het dus opzoeken. Het stond niet op tussen de midden, het stond achterin. Maar als door een wesp gestoken reageerden ze, de heidenen.
1: Ja, ja.
0: De heidenen nog niet zozeer. Het zijn meer de katholieke heidenen.
1: Hè? Ja, pseudo.
0: En zelfs priesters, weten we die allemaal. Oh, ja, ja. Ik heb nou, hij is ondertussen dood. Ik heb nog een brief van gehad. Ik kon helemaal niet wat ik dacht.
1: Toen waren de mooie tijden van de kerk.
0: Waren er mooie tijden?
1: Waren er niet interessante tijden? Nou, nu is het een beetje saai.
0: Noem
1: zo.
0: Het maar interessant.
1: Ja. Nou, de vragen zijn op. We hebben nog een paar minuten. Ik kan wel een heel korte muziekje laten horen. Als iemand heel nodig een vraag moet stellen, dan kan. Het telefoonnummer is 073-687-2001. Of anders stuurt u een WhatsApp bericht.

0: Ja, beste luisteraars, ik zie nog iemand aan het bellen, maar helaas, we hebben niet zoveel tijd. Dus.
1: Ja, ik heb nog twee vragen. Op de eerste plaats iemand die zegt dat hij mij heeft horen een tirade houden tegen de moderne tijd. Mm-hmm. En of het niet beter zou zijn dat ik 100 jaar eerder geboren was, samen met de vragensteller, want die wilde daar eigenlijk ook wat van. Nou, dat weet ik niet.
0: Nee, toen...
1: Ik vind het lijkt mij 100 jaar geleden ook niet aangenaam. Wel geestelijk en kerkelijk gezien, maar de rest zit er dan weer... Ja.
0: Dat waren oorlog,
1: ik ben nou 81 geworden.
0: Ja.
1: 100 jaar geleden weet ik niet of dat gehaald had. Want dat is ook wel fijn, hoor.
0: Geneeskunde was minder.
1: Ik ben wel erg voor het eeuwige leven, maar ik vind het hier ook nog wel heel fijn eigenlijk. Zolang als het mij gegund is.
0: Ja, zolang als het gaat.
1: Ja, zolang als het gaat. En dat was dus al minder. Financieel was het allemaal minder. Dus, ja.
0: Dat is oorlog. Hè? De 100 jaar geleden, 1926, dat was na de oorlog. Dus de crisis, financiële crisis was vreselijk.
1: Ja, dat was ook niet. Nee. Dus het kan zijn, dus wat betreft geloof gaat het allemaal. Er zijn andere dingen die weer minder aardig zijn. Dus ja. Ik weet het niet of ik 100 jaar eerder wou.
0: Ja.
1: Kijk, we kunnen nu individueel kunnen wij gewoon proberen katholiek te leven. We hebben niet de hele maatschappij om ons heen die dat doet en minder steun, maar het kan wel. En 100 jaar geleden, toen was het met z'n allen wel fijner, maar ik weet het niet op materieel terrein. Goed, dan een andere was dat ik 14 dagen geleden heb gehad over gay en over God die dat geweld heeft enzovoort. Toen ben ik vergeten te zeggen, zegt de vraagsteller, dat heel de schepping gericht is op vruchtbaarheid. En dat de homo-relatie onvruchtbaar is.
0: Per definitie.
1: Per definitie. Nou hoor ik ze al meteen zeggen, die homo's en pater James Martin, dat natuurlijk spiritueel wel
0: geestelijk
1: vruchtbaar is.
0: Vruchtbaar.
1: Geestelijk wel
0: vruchtbaar. Ja, dat is een priester ook, toch?
1: Ja. Ja, maar ze hebben helemaal gelijk. Hè, dus de vragen stellen. In principe is het helemaal onvruchtbaar. En daar kun je dus zien dat het niet door God bedoeld is. Het is een misvorming, zoals er zoveel zijn na de erfzonde. Dankzij de erfzonde zitten er heel veel kinken in de kabel van de schepping. Er worden mensen met één arm geboren. Er worden mensen met veel verstand en mensen met weinig verstand geboren. Het is allemaal niet allemaal ideaal. Er zitten gebreken in. En dat wil niet zeggen dat je die gebreken moet zeggen dat heeft God zo gewild. En, nee.
0: Nou, God heeft die handicap wel gewild, want anders was het niet gebeurd. Maar dat is niet de ideale. Dat is vanwege de erfzonde dat zo gebeurt.
1: Het is de vraag stellen of je het gewild heeft. Het is een gevolg.
0: Ja, ja. Van,
1: het valt natuurlijk, niets valt buiten de wil van God. Maar het is een automatisch gevolg, min of meer, van de erfzonde.
0: Ja. Ja.
1: Van het van God afgekeerd staan.
0: Ja, nou. Nou, beste luisteraars, dat is het einde van het programma De Club van Job. Komende week is er weer een herhaling. Want pastoor is er niet. Maar daarna is pastoor, als God het wil natuurlijk, er weer voor een nieuwe programma's.
1: Ja.
0: Tot de volgende keer.
2: Dit was De Club van Job. Wekelijks beantwoordt pastoor Cor Menne geloofsvragen van luisteraars. Heeft u ook een vraag over liturgie, de Bijbel, de kerk of het geloof? Geef het door via e-mail, WhatsApp of telefoon.

Pelgrim in eigen land. God brengen en ontmoeten onderweg. Gebracht door uw medepelgrim Kevin.

Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria en dierbare medepelgrims van Pelgrim in Eigen Land. We staan aan het begin van een nieuwe aflevering in onze prachtige pelgrimstocht langsheen de Belgische kust en waar we handig gebruik maken van de kusttram. Voor zij die de tocht een beetje hebben gevolgd, die weten dat we ondertussen aangekomen zijn in Middelkerke, meer bepaald in de Sint-Theresia-kapel. Deze indrukwekkende Art Deco-kapel leert ons onder meer wat meer over het leven van de heilige Therese van Lisieux, maar we vonden er ook, op basis van twee afbeeldingen die men kan terugvinden, respectievelijk links en rechts van het hoofdaltaar, inspiratie om bepaalde passages uit de Heilige Schrift te lezen en tot ons te laten komen. Zo spraken we in de vorige aflevering op het einde over de twee passages waar er sprake is van een wonderbaarlijke visvangst. En vandaag mogen we een andere passage tot ons laten komen bij het begin van onze pelgrimstocht. Want ja, we bevinden ons nog steeds in de Sint-Theresia-kapel voor een allerlaatste moment van meditatie. Het beeld dat we hier zien aan de rechterzijde van het altaar is Jezus die op de woelige wateren staat. En het doet natuurlijk onmiddellijk denken aan de passage waar Jezus de storm tot bedaren brengt. We luisteren naar deze passage uit de Heilige Schrift. En wij mogen nog een derde passage ontvangen uit het Heilige Evangelie volgens de heilige Matthäus. Toen hij in de boot stapte, volgden zijn leerlingen hem. Opeens raakte de zee in hevige beroering, zodat de golven over de boot sloegen. Hij echter lag te slapen. Zij gingen naar hem toe en maakten hem wakker met de woorden: Heer, red ons, wij vergaan. Hij sprak tot hen: Waarom zijt gij bang, kleingelovigen? Dan stond hij op, richtte zich met een dwingend woord tot de winden en de zee, en het water werd volmaakt stil. De mensen stonden verbaasd en zeiden: Wat voor iemand is dat toch, dat zelfs de winden en de zee hem gehoorzamen. En natuurlijk geen toepasselijkere plaats om dergelijke passages te mogen ontvangen dan hier op deze plaats waar we echt een steenworp van de Noordzee zijn. Op deze wijze ontvangen we enkele passages uit de Heilige Schrift die te maken hebben met water en lieten we ons vandaag in het bijzonder leiden door de inspiratie van de Sint-Theresia-kapel hier in Middelkerke. We gaan opnieuw onze rugzak opnemen, we gaan terug de tram op en naar onze volgende halte, naar de halte Duinenkerkje. Ja, heel toepasselijk, of meer toepasselijk kan het niet worden. We gaan naar Onze Lieve Vrouw ter Duinen, een kerkje vlak aan de tramlijn eigenlijk, waar onder meer het graf van Ensor terug te vinden is.

We verlaten de Sint-Theresia-kapel en zien aan onze linkerzijde eigenlijk nog de aanwezigheid van de Warandeduinen. We zijn daar langsgekomen toen we van Westende zo naar Middelkerke reden. En misschien is het wel goed om daar ook nog even te blijven. Bij stilstaan altijd interessant om iets te leren over de fauna en de flora van de gebieden waar wij langskomen. Iets heel typisch voor het duinlandschap, zo leert ons de website van natuur.be, is verstuiving. Door de fixatie van zandkorrels tussen het helmgras worden stuifduinen gevormd, die dus ook continu veranderen. Deze witte duinen, of zeereepduinen, zijn het leefmilieu van typische soorten zoals de zeewinde, de blauwe zeedistel, die we de vorige keer al mochten ontmoeten, de zeeraket en de heivlinder. Verderop, waar het duinzand dan langer gefixeerd wordt door vooral zandzeggen, ontstaan mosduinen en kleurrijke kalkgraslandjes met vleugeltjesbloem, muurpeper, blauwe bremraap en bruin blauwtje. Hier groeit ook de zeldzame liggende asperge en er zijn konijnen te zien. Waar de wind tot duinzand weg doet stuiven, tot op het grondwatertafel, ontstaat een natte duinvallei. Er groeien parnassia en zelfs orchideeën. En hier en daar in het gebied zijn ook enkele bijzondere duinpoelen. Je vindt er onder meer de zeldzame kamsalamander en vele soorten libellen. Door de kleiige bodem van de dijk en de kwelwerking vanuit de duinen is er een unieke biotoop ontstaan, namelijk een waterplas met zoet water, die ongeveer 1 meter hoger gelegen is dan het achterliggende land. Gezien de waterplas gevoed wordt door kwelwater afkomstig uit de duinen, zijn er belangrijke schommelingen in het waterpeil, die een waardevolle, dynamische plantenontwikkeling van de oevers bewerkstelligen. In het oostelijke gedeelte loopt deze rietkraag over in een rietveld dat in periodes van hoge regenval helemaal onder water komt te staan. In drogere periodes zien we hier een droog, verruigd rietveld overgaand in een veldje met hoofdzakelijk watermunt. U kan het zich voorstellen, het zijn plaatsen waar amfibieën, zoals kikkers, padden en salamanders, het naar hun zin hebben. En allerlei rietvogels bouwen hier hun nesten. Denk maar aan de kleine karekiet. De rietzanger en de dodaars. Soms ontwikkelen zich dwergstruwelen met kruipwillig rond wintergroen en puntwasplaten. Maar bijna de helft van de warande- en sluispuitduinen is ingenomen door duindoornstruweel. Via hun worteluitlopers kunnen duindoorn en sleedoorn zich snel uitbreiden en het overige duinlandschap overwoekeren ten koste van duingrasland en vochtige duinpannen. Het is in dit struweel dat we de nachtegaal terugvinden, de fytis en de braamsluiper. En daarnaast bieden de bessen in het najaar natuurlijk welgekomen voedsel voor de vele trekvogels. Ja, we hoorden dus toch wel enkele bijzondere namen, zoals die kamsalamander, de grootste salamandersoort van ons land. En hij dankt zijn naam aan de hoge, gekartelde kam die de mannetjes op hun rug dragen tijdens het voorjaar. Ze lijken dan wel een klein waterdraakje. Ze kunnen maar liefst 16 centimeter groot worden, de mannetjes en de vrouwtjes nog iets groter, een 18 centimeter, en leven zowat 20 jaar. Het gaat dus over een zeldzame, inheemse salamandersoort.
Naast de kamsalamander zijn er nog twee andere soorten gemakkelijk terug te vinden op deze plaats, de kleine watersalamander en de alpenwatersalamander, voor wie er interesse in heeft. Deze warandeduinen die vormen dus eigenlijk een smalle duingordel die loopt over een lengte van ongeveer 2 kilometer tussen Middelkerke en Westende. De breedte van de strook is beperkt, ongeveer 185 meter op het allerbreedste punt. En de zogenaamde drakentoren van Middelkerke duidt het midden van het gebied aan. Hier stond vroeger de watertoren. Het ligt dus vlak aan de zee, want onze tramlijn die, ja, volgt eigenlijk de contour van het strand. En het is dus hier echt een wandelparadijs voor zij die er graag van willen genieten. De warandeduinen zijn zeker een plaats waar u terecht kan. Met dank aan Natuurpunt voor deze informatie, die we natuurlijk heel graag met u delen. De maand juni trouwens is een mooie maand om dit te doen, omwille van het feit dat er duizenden orchideeën in bloei staan en dat maakt het ook nog eens een bloemenparadijs voor de liefhebbers. Van onze kennismaking met de warandeduinen, en natuurlijk ook uitgebreid in onze vorige aflevering, de Sint-Theresia-kapel, gaan wij opnieuw de kusttram nemen, dierbare medepelgrims. En we nemen u natuurlijk heel graag met ons mee. We gaan opnieuw richting de Leopoldlaan. En dan heeft u eigenlijk twee mogelijkheden. Ofwel keren we een stukje terug richting de warandeduinen en dan neemt u de tram op het station Middelkerke-Krokodil. Dat is een mogelijkheid. Na een mooie wandeling gewoon even de kusttram op en dan verder onze pelgrimstocht afleggen. Dan komt u opnieuw voorbij de Sint-Theresia-kapel, helemaal langs de Leopoldlaan, tot men aan Middelkerke-Casino-halte komt. Daar kan men ook de tram nemen. Wij gaan naar die richting wandelen. Zo nemen wij dus de kusttram richting Oostende, dat we langzamerhand zullen naderen. Maar alvorens we dat gaan doen, komen we nog voorbij een bijzonder domein waar ik zo meteen graag iets over vertel. Laten we de tram opstappen, genieten van het uitzicht, van de zee, van de duinen die ons voorbij gaan en van deze dag aan de Belgische kust.

Alvorens wij op bezoek gaan in de volgende halte, de volgende bijzondere kapel die we mogen leren kennen, zo vlakbij Oostende, komen we met de tram voorbij een bijzonder domein, dat heet Atlantic Wall. En daar kan u eigenlijk hoofdzakelijk drie zaken bezoeken. Opnieuw een hele dag uitstap, de moeite om naar de kust te komen en u daarvan te laten genieten. Wij zelf hebben geen halt gehouden op deze plaats. Het zou ons te ver brengen om dat te doen, maar ik mocht al eerder op een andere gelegenheid hier een daguitstap van maken die absoluut de moeite waard is. En daarom willen we toch ook graag er zeker even de aandacht op vestigen. Voor eerst brengt het een beetje koninklijke geschiedenis naar boven. In het jaar 1902 zal koning Leopold II de kern van het huidige domein aankopen. Dus begon de historiek van deze plaats ook als koninklijk domein. Er werden onder meer een Noors chalet en paardenstallen gebouwd. In 1906 werd het park met vijver aangelegd en het domein dat deel uitmaakte van de koninklijke schenking werd nadien door koning Albert I en dat is een figuur die hier onlosmakelijk mee verbonden is, prins Karel stelselmatig vergroot. Tijdens de Eerste Wereldoorlog werd de batterij Aken gebouwd en tijdens Wereldoorlog II werd de Atlantic Wall uitgebouwd, beide in de duinengordel. Na de Tweede Wereldoorlog zal prins Karel intrek nemen in het domein en het park verder uitbreiden. Het gaat hier natuurlijk over de regent van België. Nu, wie was deze prins Karel? Wordt ook de redder van de Belgische monarchie genoemd. Hij was prins van België en graaf van Vlaanderen. Hij was de tweede zoon van de latere koning Albert I en koningin Elisabeth. Op 10 oktober 1903 in Brussel geboren. Zijn broer Leopold zou in 1934 de koningstroon bestijgen. Maar onverwachts kwam daar verandering in toen Karel in september 1944 als regent en dus tijdelijk staatshoofd van België werd aangesteld. En dat heeft natuurlijk te maken met de koningskwestie. De Duitse troepen die vallen België binnen op 10 mei 1940. En het werd toen al vrij vlug duidelijk dat het Belgische leger niet helemaal was opgewassen tegen de Duitse oorlogsmachine. Koning Leopold III nam daarop de beslissing om tegen de zin van de regering in op 28 mei de capitulatie van België te ondertekenen. Het op dat ogenblik in Frankrijk verblijvend Belgisch kabinet van de eerste minister Hubert Pirlot distancieerde zich hiervan fel en sprak in een radioboodschap zelfs van defaitisme. Meteen daarna verklaarden de regeringsleden dat de koning als krijgsgevangene in de onmogelijkheid verkeerde om te regeren. De breuk tussen de escalatie van het conflict bereikte daarna een nieuw hoogtepunt toen bleek dat koning Leopold reeds in september 1941 een huwelijk was aangegaan met de gouverneursdochter Lilian Baals, terwijl de burgerlijke echtverbintenis pas een goede 3 maanden later plaatsvond, zonder voorafgaandelijk overleg met de regering in ballingschap. Groot probleem dus, zowel prins Karel van België als de koninklijke familie werd intussentijd door de Duitsers onder huisarrest geplaatst in het paleis van Laeken. Na de landing van de geallieerden op de Normandische stranden in juni 1944 werd koning Leopold samen met zijn gezin door een detachement van de Schutzstaffel, de SS, overgebracht naar het kasteel van Hirstein in Duitsland en vervolgens naar Strobel, een dorpje aan de Wolfgangzee in Oostenrijk. Prins Karel kon aan deze gevangenschap ontsnappen door zich op een boerderij in de Belgische Ardennen te verschuilen. Uiteindelijk zou hij dus
de vraag krijgen op 21 september 1944 om de grondwettelijke eed af te leggen als regent en werd zo de facto het feitelijk staatshoofd van België. Een oplossing dus voor die zogenaamde koningskwestie. Uiteindelijk zou er een stemming plaatsvinden, een volksraadpleging, of de koning kon terugkeren. Dat was onder leiding van de toenmalige premier Gaston Eyskens in maart 1950. Uiteindelijk zou het vooral Vlaanderen zijn, met 72% die ervoor zou kiezen om de koning te laten terugkomen. Terwijl in Wallonië eerder groot verzet werd aangetekend. Slechts 58% bleek bereid om de koning opnieuw met open armen te ontvangen. Hoe dan ook, de koning kon terugkeren na een nipte meerderheid. En kort daarna, op 22 juli, zal de koning afreizen naar Brussel. Dit leidde trouwens tot hevige rellen in het Franstalig landsgedeelte. Uiteindelijk zal op aanraden en het vrees ook voor een verdere escalatie van de situatie, de toenmalige eerste minister, we spreken dan al over Jean Duvieussart, zal koning Leopold III erin toestemmen om troonsafstand te doen ten gunste van zijn zoon Boudewijn, die daardoor de vijfde koning der Belgen werd. Op 20 juli 1950 legde prins Karel van België op verzoek van de regering zijn functie als regent neer. En hij verkoos zich terug te trekken uit het openbaar leven hier op het domein Raverszijde, vlakbij Oostende. Hij legde zich in de daaropvolgende jaren toe op tekenen en schilderen van onder meer portretten en vergezichten, die ook in het huis, zeg maar, de residentie van prins Karel, te bewonderen zijn. Uiteindelijk zou hij overlijden op 1 juni 1983. Hij werd met grote dankbaarheid en nationale eer begraven en nadien bijgezet in de koninklijke crypte te Laken. En u hoort het al, het thema van de wereldoorlogen, ja, dat spreekt hier in alles wat men kan terugvinden in de duinen, hier in dit duinengebied. Je kan hier namelijk een selectie van de best bewaarde restanten van de Duitse verdedigingslinie bezoeken, met meer dan 60 bunkers, open- en ondergrondse gangen, observatieposten en geschutsstellingen. Je kan enkele gerestaureerde collectiestukken bekijken, waaronder een echte codeermachine, een Enigma, en je komt er meer over te weten natuurlijk wat zich hier heeft afgespeeld. Je kan je hier verdiepen in de boeiende geschiedenis van het dagelijks leven in de kustbatterij en aan de bezette kust. En men gebruikt hier ook tal van technieken voor om dat verhaal te vertellen aan de bezoeker. Verder is het ook mogelijk om batterij Salzwedel-Neu te bezoeken en ontdek je zo meer over de Tweede Wereldoorlog. Beide wereldoorlogen komen hier samen en vertellen dit verhaal. Zeker de moeite dus, al twee redenen om hier halt te houden. En dan een derde reden die we toch ook even willen vermelden. Momenteel helaas gesloten omwille van restauratiewerken, maar zoals ik u al aangaf, heb ik op een andere gelegenheid de mogelijkheid gehad om deze tentoonstelling te bezoeken. En dat is namelijk anno 1465. U kan dus altijd even op de website gaan kijken om te zien wanneer deze opnieuw zou geopend zijn, maar het is dus een gereconstrueerde middeleeuws landschap langs het huis van een rijke reder en de woons van een vissersweduwe. Wordt je onder meer geleid. Je loopt dus rond in Walraverszijde naar anno 1465. Een vissersdorpje dat uiteindelijk onder water kwam te staan. En het is dus een van de belangrijkste archeologische sites in Vlaanderen. Een beetje veel informatie, maar het is dan ook een heel rijk gebied hier dat men kan bezoeken. Zeker de moeite om halt te houden in Atlantic Wall, als u er de mogelijkheid toe heeft. Goed, wij snorren verder langs het spoor en komen zo terecht bij onze
volgende halte en maken kennis met de halte Duinenkerkje, vlak in een gebied van de Oostende dat Mariakerke Bad heet, de Onze Lieve Vrouw ter Duinenkerk.

0: En zo zijn we dus in Mariakerke beland. Nee, we zijn niet teruggekeerd naar Oost-Vlaanderen, want daar heb je natuurlijk ook een Mariakerke vlakbij Gent. Maar we bevinden ons vlakbij Oostende, Mariakerkebad. En daar heb je een halte van de kusttram die heet het Duinenkerkje. En uiteraard als pelgrim is het voor ons een uitnodiging om uit te stappen en even te ontdekken waarover dat nu eigenlijk gaat. En wanneer je onderweg bent naar het Duinenkerkje, dan zie je een verwijzing naar het graf van James Ensor. Die ligt hier vlakbij op het kerkhof begraven. En dan ga je het Duinenkerkje binnen en dan komen we plots in een totaal andere stijl terecht, zoals we in de afgelopen afleveringen al verschillende soorten architectuur en tijdsperiodes hebben mogen ontmoeten, ontmoeten we nu een veel oudere kerk. Het is zo dat in 1071 reeds gewag wordt gemaakt op deze plaats van een parochiegemeenschap met een kapel, gesticht door graaf Robrecht de Vries, Onze Lieve Vrouw ter Streep, met een verwijzing naar een parochiegemeenschap op het oostelijke uiteinde van Testerp, het eiland voor de kust ervan afgescheiden door een wijde kreek. In 1171 is hier reeds sprake van een kerk of kapel, Sancte Maria Capella, later Maria de Testerp genoemd in 1236. En in 1266 Onze Vrouwe de Testreep. In 1304 is er duidelijk sprake van een kerk Sinte Maria Kerke Testrep of Beata Maria Testrep. Bij de grote dijkbreuk van november 1334, waarbij grote delen van het land eigenlijk verzwolgen werden door de zee die hier zich vlakbij bevindt, zo zegt in de Chronieken van Vlaanderen van Nicolaas Despars: die parochiekerke in het dorp ter Strepe bij Oostende, toegewijd aan de heilige moeder gods, door de zee ingenomen geweest ten jare 1334. Op die plaats werd een eenbeukige bakstenen kerk vervolgens gebouwd en een lage toren in gotische stijl in de tweede helft van de 14e eeuw. En men vermoedt eigenlijk dat de kerktoren, die nu een spits heeft, vroeger plat was en moet dienst gedaan hebben als een soort van vuurtoren. De kerk heette Sinte Mariekerke. Het waren de heren van Wijnendalen die het recht hadden een kandidaat aan te duiden voor het pastoorschap van deze kerk. In juli 1489 zal Oostende worden geplunderd en in brand gestoken door de Oostenrijkers, aanhangers van de aartshertog Maximiliaan van Oostenrijk, aangevoerd door Daniel van Praat, kapitein van Nieuwpoort. En het kerkje werd vernield. In 1548 wordt de kerk helemaal verwoest bij de inname van Oostende door de Engelsen en de Hollanders, maar wordt opnieuw opgebouwd in 1568. En we zien hier van voor aan het hoofdaltaar. Er zijn twee altaren naast elkaar eigenlijk, wat toch wel heel bijzonder is, want de Maria-kapel, zeg maar, of het Maria-altaar dat zich aan de linkerkant van het hoofdaltaar bevindt, is bijna even groot als de ruimte waar het hoofdaltaar staat. Nu, daarbij zien we een hele oude doopvont met het jaartal 1594. En inderdaad, in 1594 werd deze doopvont in Doornikse steen toegevoegd aan de kapel. En in die periode zal het kerkje een bepaalde weelde kennen. Doordat de vroegere moerassen in de omgeving van de kerk omgebouwd werden tot landerijen, dat betekende natuurlijk ook mogelijkheid tot schenkingen, inkomsten van de parochianen die de kerk omringden. Na de slag bij Nieuwpoort op 2 juli 1600 dan trok het leger van de prins van Oranje zich terug naar Oostende. En zo staat er in de archieven: is gelogeerd geweest omtrent de kerken van Sante Marie bij Albertus Schansen, verwijzend naar dit mooie kerkgebouw. Tijdens het beleg van Oostende, wat een van de bloedigste periodes is uit de 17e eeuw, werd het kerkje gedeeltelijk verwoest. Hier vlakbij vond men het Spaanse fort van Sint Albertus, het hoofdkwartier en de residentie van de aartshertog Albrecht en de aartshertogin Isabella. Bij de belegering die hier heeft plaatsgevonden, die ook vele mensenlevens heeft gekost trouwens, vermoedt men dat het kerkje opnieuw vernield werd. En daarna werd het bij gebrek aan fondsen tot herstel begonnen met de herstellingen, maar dat gebeurde zeer langzaam. En dat onder de hoede van verschillende pastoors. Het jaartal 1638 vinden we terug in de nis met het Mariabeeld in de toren. En in 1642 weten we dat de herstelde kerk opnieuw wordt ingewijd door de bisschop van Brugge. Ten tijde van de Spaanse Successieoorlog werd deze kerk ingericht als militair hospitaal. Verschillende zware stormen die plaatsvonden in november 1716 zouden nog meer schade aanrichten aan de kerk, onder andere aan het dak. Het mag een mirakel wezen dat het kerkje uiteindelijk toch bewaard kon blijven, dankzij een rechtszaak voor de Raad van Vlaanderen tegen de abdis van Petegem, die verantwoordelijk was voor het onderhoud van de kerk. De nieuwe pastoor, Josephus de la Bulke, die zal voor een verdere uitbouw van de kerk zorgen. Opnieuw zal het Duinenkerkje zwaar te lijden hebben onder de Oostenrijkse successieoorlog, wanneer Oostende zich overgeeft op 23 augustus 1748, ligt de stad half in puin en ook het kerkje heeft heel veel schade geleden. Het wordt opnieuw hersteld in 1758 en er wordt zelfs een sacristie bijgebouwd. We kunnen zeker zeggen, als we kijken naar de geschiedenis, dat de mensen hier op een of andere manier er alles aan gedaan hebben om dat kerkje hier te behouden. En dat ook onze lieve vrouw en onze Heer hier zeker een plaats hebben willen hebben, zo vlakbij Oostende. Het is in de periode van de restauratie dat er 5 zeer kunstzinnige plafondschilderingen van Emmanuel Lacroix worden toegevoegd en een rococo-lambrisering in 42 panelen van de bruggelingen Frans Vijs en Sébastien Widoux. De pastoor die dit alles heeft in goede banen geleid, die overleed in 1761. En achteraan de kerk is er een devotiekapel waar de pastoor te rusten is gelegd. Helemaal aan de linkerkant zien we ook de preekstoel die in 1763 werd toegevoegd. Deze wordt ondersteund door een vrouwenfiguur met kruis in de linkerhand, een beeld van de lerende kerk die het woord verkondigt. De 3 panelen in de kuip verbeelden een zegenende Christus met wereldbol, de heilige maagd met 7 sterren en Sint Jozef. Het hoofdaltaar is klassicistisch in stijl en dateert uit 1771 en heeft de vorm van een graftombe. En we zitten er eigenlijk vlakbij en dat geeft ons de mogelijkheid om de schilderijen die boven het hoofdaltaar hangen even te bewonderen. Het grootste schilderij, denkt men, is van de hand van Gaspard de Kraaier uit de Antwerpse school. Hofschilder van de toenmalige aartshertog, een pronkstuk gemaakt uit meesterlijk talent. Een tafereel met schipbreukelingen omgeven door Spaanse schepen. Boven de wolken kijkt Jezus Christus toe in rode mantel, terwijl een smekende Onze Lieve Vrouw wijst naar het drama van 3 schepen en 8 drenkelingen in de ontketende zee. En vroeger stond het hoofdaltaar een beetje meer naar voren eigenlijk. En er is dus een roos, een windroos op de vloer hier in het koor dat aanduidt waar dat altaar vroeger zou gestaan hebben. Onder het altaar bevindt er zich een graf van een onbekende adellijke geestelijke die stierf in 12 januari 1095. En dat werpt natuurlijk wel enkele vragen op. Stond de oorspronkelijke kapel reeds op deze plaats of werd het graf later naar hier overgebracht? Het zijn vragen die momenteel nog niet beantwoord zijn. Ook heel interessant is dat dus diezelfde Emmanuel Lacroix voor 10 verschillende religieuze schilderijen heeft gezorgd. De 5 blijde mysteriën en de 5 droevige mysteriën. En dus zien we dat er een hele grote devotie is geweest altijd tot de heilige maagd Maria. En dat deze ook werd uitgedrukt in de kunstwerken die hier terug te vinden zijn. Ook zeer interessant dat is dat men weet dat deze werken, die ja, de tand destijds, die is natuurlijk soms ook genadeloos voor schilderijen, deze werden gerestaureerd door Henri Permeke en Constant Permeke. En het feit dat het graf van James Ensor hier terug te vinden is, is ook een bijzonder iets, want het is James Ensor die zeer sterk zal protesteren tegen de plannen die men had om het kerkje af te breken, omdat er verderop een grotere kerk zou gebouwd worden. En onder andere August Vermeijlen, samen met James Ensor, heeft hier eigenlijk echt protest op aangetekend, waardoor het dus niet verder kwam dan maar enkele plannen en dat het al heel snel werd afgevoerd. Het was de Commissie voor Monumenten en Landschappen die zal beslissen om het kerkje te restaureren, wat ook gebeurt in 1905. Gedurende de Eerste Wereldoorlog stond tegenover dit duinenkerkje de batterij Cecilia van de Duitse kustverdediging. Op bevel van de Duitse commandant moest de toren gehalveerd worden om geen richtpunt te worden voor geallieerd geschut van op zee. En dus werd de toren gesloopt, tot juist boven de nis met het Onze Lieve Vrouw beeld. Naast James Ensor liggen hier 3 Oostense burgemeesters begraven. Ook de laatste burgemeester van Mariakerke heeft hier ook zijn laatste rustplaats. En dat het de moeite is om deze mooie kerk te bezoeken, getuigen ook het feit dat het de hoofdrol heeft gespeeld in tal van kunstwerken van belangrijke kunstenaars, waaronder natuurlijk James Ensor. Opnieuw een prachtige halte op weg naar Knokke, want dat is natuurlijk de eindbestemming voor vandaag. Alvorens wij dus opnieuw de rugzak opnemen richting de tramhalte gaan, die hier niet ver vandaan ligt, is het ook zeker het moment om opnieuw een wees gegroet te bidden in deze kerk die toegewijd is aan Onze Lieve Vrouw. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Onze Lieve Vrouw ter Duinen, bid voor ons. Momenteel nog geen mensen ontmoet in dit deel van de tocht, maar niet getreurd, we gaan onze weg verder zetten. En wie weet krijgen we nog het geschenk van enkele ontmoetingen in een van onze komende haltes. Wij gaan van hieruit richting Oostende. Daar hebben we nog de mooie Petrus en Pauluskerk te bezoeken, waar we ook een bijzonder praalgraf kunnen terugvinden. En gaan we even aankloppen bij de zusters Clarisse. En wij nemen u zeer graag mee. En u kon het horen, we hadden nog niemand ontmoet op onze weg. 1 weesgegroetje en de laatste klank van het amen was nog niet uitgestorven, of er kwam iemand binnen in de kerk. Het is werkelijk bijzonder om te zien hoe Onze Lieve Vrouw voorziet, hoe God voorziet op onze pelgrimstocht. Daar zag ik Antoinette een kaarsje branden bij onder meer een beeld van de heilige Antonius. En dat was voor mij de gelegenheid om met haar in gesprek te gaan. Ja, beste luisteraars, ik zei daarnet, we hebben jammer genoeg nog niemand ontmoet op onze tocht. En mijn woorden waren nog niet koud en Antoinette kwam de kerk binnen wandelen. Kijk, zie, zo werkt dat nu eenmaal. En ik zag u hier, Antoinette, een kaarsje aansteken in de kapel hier achteraan bij Onze Lieve Vrouw ter Duinen, bij de heilige Antonius. U heet Antoinette, ik zie de link al een klein beetje. Kunt u misschien u kort voorstellen en eens komen vertellen wat u hier komt doen vandaag?
1: Ja, ik kom iedere dinsdag hier in de kerk van Ensor mijn kaarsje aansteken voor Sint Antonius, voor te bekomen dat alles goed gaat. Dat is al.
0: Ja, dus iedere dinsdag, vanwaar de traditie om dat iedere dinsdag te komen doen?
1: Dat is zijn feest, de dag van zijn feestdag is, hé. Mm-hmm. En daardoor kom ik iedere dinsdag. Mm-hmm. Want in het binnenland was er iedere dinsdag een mis, waar dan mijn mama altijd naartoe ging. En die is dan gestorven op de dag dat ze belde. Het is te zeggen dat Sint-Antonius haar geholpen heeft. En ik vergeet dat niet. Ze wilde niemand ten laste zijn. Ja. En ze heeft 9 dinsdagen gebeden om niemand ten laste te zijn. En de 9e dinsdag zat ze dood in haar zetel. Een hartaderbreuk. En ik heb dat gesignaleerd in Padua bij Sint-Antonius. En ze zei, het is een echt mirakel.
0: Ja, want dat is wel heel bijzonder. Zij is een noveen begonnen tot Sint-Antonius. En op de 9e dag is ze heen gegaan.
1: Op de 9e dinsdag. Ja. 'S morgens zat ze dood in haar zetel. Ja, dat is echt waar.
0: Natuurlijk, het moeten afgeven van uw mama is altijd heel moeilijk, maar hoe heeft u dat zelf ervaren, dat dat op die 9e dinsdag was?
1: Omdat ze altijd zo devoot was voor Sint-Antonius. Alleen maar naar de kerk ging ze wel, soms, weet wel. Maar Sint-Antonius was haar heilige.
0: Weet u van waar dat kwam? Hoe heeft zij zelf Sint-Antonius leren kennen? Heeft ze er ooit over iets over verteld?
1: Van vroeger zeker, van in de familie, ik weet het niet. Mm-hmm. Ik weet niet hoe dat zij daar zo devoot voor was. Ja.
0: Is ze ooit in Padua geweest?
1: Nee, ik ben in Padua geweest. Voor te bedanken.
0: U zet dus eigenlijk die traditie verder, omdat uw mama eigenlijk toch wel een geschenk heeft gekregen.
1: Ja. Mm. Ja, want ze was maar 72, dus ze was niemand. Ze had een grote familie en ze wilde niemand, ze wilde niet in rust, ze wilde niks. Ze wilde niemand te lasten zijn. Dus dat was haar wens. En daardoor doe ik dat verder. Mm-hmm. Omdat ik ook het een en het ander heb, maar ik kan niet zeggen wat. Mijn man is ook niet goed. En ik wil hebben dat in orde komt.
0: Ik ga, als de microfoon uitzet, u toch de naam vragen van uw man. En dan neem ik hem zeker mee in ons gebed onderweg. We gaan dat zeker doen, hè. Want we zijn onderweg naar Knokke. We hebben nog heel wat plaatsen te bezoeken, dus we gaan daar zeker aan denken. Heeft u misschien een voorbeeld van iets waar de heilige Antonius u al concreet mee geholpen heeft in uw leven?
1: Ja, natuurlijk verloren voorwerpen. Ja, ik was gisteren al mijn sleutels van mijn auto kwijt. En als ik thuis kwam, lagen ze tussen de garage en de ding. Voilà.
0: Een klein gebedje tot Sint-Antonius en daar zijn ze.
1: Kom maar, mijn kerrie.
0: Wel, maar als u zo spreekt tot Sint-Antonius, dan is het toch wel een echte vriend van u.
1: Ah, ja, natuurlijk. Natuurlijk, anders doe je dat niet. Hè. Mm-hmm. Maar naar de kerk gaan we zo heel te. Het is alleen die. Ik kom altijd naar dat kerkje hier. Als ik niet kan komen, ben ik niet op mijn gemak.
0: Ja.
1: Ja, ik ga dan in dat dorp waar wij wonen, maar dat is hetzelfde niet.
0: Ja, ik vind het wel heel mooi. Uw band met Sint-Antonius heeft natuurlijk zeker ook te maken met wat uw moeder u ergens heeft geleerd.
1: Ja.
0: Was het voor u een verrassing dat op de 9e dag van die noveen dat uw moeder kwam te overlijden?
1: Ah ja, natuurlijk. Natuurlijk, want dat was een mirakel. Ze hebben dat gezegd in Padua, dat is een echt mirakel. Ik heb dat gesignaleerd en ze zeiden dat is een echt mirakel. Ja, wat moet er van geloven?
0: Wel, het is natuurlijk een feit, hè?
1: Notos, dat is slecht geparkeerd.
0: U hoort het, beste luisteraars, we gaan Antoinette moeten laten gaan, maar we zouden niet willen dat je een boete hebt.
1: Ja, die sleutels, ja.
0: Ja, voilà. Anders een gebed.

0: Mijn sleutels, ja.
1: Ja, voilà.
2: Anders een gebedje tot Sint-Antonius en je zult ze wel vinden, uw sleutels. Zijn ze nu weer kwijt?
1: Voilà.
2: Zie?
0: Knipt hem maar.
2: Het is altijd zo, we beschouwen één ieder die we ontmoeten op onze weg als een cadeau van God. Hoe dan ook, ja? Ja? En we zullen hoe dan ook bidden voor uw man.
0: Emotioneel een beetje van gepakt, omdat je dat doet. Ja, omdat dat is iets speciaals.
2: Ja.
0: Hey?
2: Ja, absoluut. En we delen het ook op die manier een stukje met onze luisteraars. En zij kunnen zich ook weer bemoedigd voelen in hun eigen geloof. Dus dat is toch een cadeautje.
0: Je moet geloven in iets. Dan geeft je steun.
2: Ja.
0: En anders, wat is de wereld? Hey? Wat is het leven? Als er niets is, staat voor de deur. Hey?
2: Ja, ja.
0: Voilà, dat is al.
2: Ik ga u laten gaan, zodat je zeker geen boete hebt. Dank u wel en nog een hele fijne dag. Hè? Ja, dierbare luisteraars, dierbare medepelgrims, we zijn aan het einde gekomen van deze aflevering van onze pelgrimstocht. Een volgende keer gaan we naar het graf van baron James Ensor en gaan we een klein beetje over zijn leven vertellen en ook over enkele van de belangrijke kunstwerken van zijn hand. Van daaruit gaan wij opnieuw de kusttram nemen en houden wij halt bij de zusters Clarisse. Daar zijn we te gast bij zuster Martine, die de overste is van de laatste vrouwelijke congregatie in Oostende. Een boeiend gesprek mag u zeker verwachten in een volgende aflevering. Zo, dierbare medepelgrims, ik dank u opnieuw dat u bent meegegaan tot hier, tot aan het Duinenkerkje vlak bij Oostende en het graf van James Ensor. En dan gaan wij van hieruit een volgende keer verder richting Krokke. Van harte dank voor uw meegaan op deze pelgrimstocht. Graag tot een volgende keer.

Radio Maria is voor veel mensen over de hele wereld een vertrouwde reisgenoot op hun levensweg. De wereldfamilie van Radio Maria heeft getuigenissen verzameld van luisteraars en betrokkenen die laten zien hoe Moeder Maria door en met haar radio in hun leven tot zegen is geweest en ook nu is. We laten u graag delen in deze bijzondere waaier aan getuigenissen die vanuit alle werelddelen komen.

Getuigenis van Andrea Kunyit uit Hongarije. Eerlijk gezegd wil ik het niet alleen over mezelf hebben, maar ook over mijn familie, mijn man en mijn kinderen. Omdat de morele kracht van Radio Maria mijn hele familie bereikt en we voelen dat deze geest deel uitmaakt van ons leven. Mijn dochter was nog maar 3 maanden oud toen we de Mammies Club begonnen uit te zenden. Samen met andere moeders die vrijwilligers waren bij Radio Maria. Daarna kreeg ik nog 2 dochters die als baby vrijwilliger werden omdat ze naar de uitzendingen kwamen als we radioprogramma's hadden. De kinderen raakten gewend aan de zalige omgeving. We gingen graag met onze kleine kinderen naar het station Radio Maria. Het gevoel van teamgeest is het belangrijkste gevoel dat ik heb gekregen van de Sint Monica Baby Mama Gemeenschap naast de vertrouwde ervaring van het station. Niet alleen voor mij, maar ook voor mijn kinderen. Ik denk dat de morele kracht van Radio Maria door het midden van mijn ziel stroomt. We reisden bijvoorbeeld naar het buitenland en probeerden af te stemmen op Radio Maria uit Csikszentmihalyi, Roemenië. We waren succesvol. Het was een ongelooflijk goed gevoel. Deze radio is een klein thuis in mijn hart. Als ik ernaar luister, heb ik het gevoel dat ik niet in Boedapest zou kunnen zijn, maar waar dan ook in ons land of waar dan ook ter wereld. En toch ben ik nog steeds thuis. Deze radio is echt een wonder. Ik denk dat de geestelijke kracht die we krijgen door te luisteren groot is. Radio Maria geeft ons de mogelijkheid om met elkaar te praten en dieper op zaken in te gaan door gebruik te maken van de rijkdom aan menselijke ervaring van degene in de studio. Het verhaal begint met de receptionisten die altijd aardig en beleefd zijn. De technici zijn altijd behulpzaam. Ze zorgen ervoor dat je je meteen thuis voelt. De studio van het station, de uitzendingen, de programmering. Je hoeft alleen maar het kenmerkende deuntje te horen en je weet al dat je thuis bent.

Getuigenis van Peter Schilling, München, Duitsland. De singer-songwriter Peter Schilling is bekend om zijn nummer Major Tom, dat begin jaren 80 bovenaan de hitlijsten stond in Duitsland, Oostenrijk, de Verenigde Staten en Japan. Na een burn-out en verschillende tegenslagen in zijn persoonlijk leven was hij zijn leven aan het reorganiseren. Op een avond in 2005 speelde hij met de tuner van zijn radio toen hij plotseling heilige koormuziek hoorde in zijn appartement. Aanvankelijk was hij verrast en vroeg zich af welk radiostation het zou kunnen zijn. Toen begon Frater Bob een gesprek. Hij voelde zich plotseling kalm en luisterde naar de woorden die hem diep raakten. Het was alsof iemand zijn therapie, die hij na zijn burn-out had ondergaan, voortzette en hem tegelijk terug naar God begeleidde. Waar is mijn geloof gebleven? Waarom heb ik God op mijn levenspad achtergelaten? Zo vroeg hij zich die avond af. Vanaf die avond helpt Radio Horeb hem een nieuw leven met God en in zijn geloof te leiden. Sindsdien is zijn leven ten goede veranderd. Er zijn hem ongelooflijke dingen overkomen waarin hij Gods nabijheid heeft mogen ervaren en die hem met diepe dankbaarheid hebben vervuld. Vandaag zegt hij dat Radio Horeb hem in geest en geloof heeft herbevestigd en hem vooruit heeft geholpen, zoals geen enkele andere zender dat zou hebben kunnen doen. Sindsdien is Radio Horeb een van zijn absolute favorieten geworden, die hem voortdurend vergezelt.

0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: De engel des Heer heeft haar Maria geboodschapt.
1: En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Zie de dienstmaagd des Heren.
1: Mij geschieden naar uw woord.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: En het woord is vlees geworden.
1: En het heeft onder ons gewoond.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
1: Opdat wij de belofte van Christus waardig worden.
0: Laat ons bidden. Laat ons bidden. Heer, we hebben door de boodschap van de engel de menswording van Christus uw Zoon leren kennen. Wij bidden u, stort uw genade in onze harten, opdat wij door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis, door Christus onze Heer.
1: Amen.

Leerzaam, onderhoudend, ontroerend. Dat zijn de boeken die Radio Maria voor u uitkiest en voorleest in Wij lezen voor. Ontspannen luisteren naar een historisch drama, een wetenschappelijk werk, een roman of biografie. Met zorg en aandacht voorgelezen door een van de vrijwilligers van Radio Maria.

Ik heb dorst. Over Therese van Lisieux en moeder Therese van Calcutta. Beste luisteraars, ook vandaag mogen we weer verder lezen in het boek Ik heb dorst. En dat gaat over Therese van Lisieux en moeder Therese van Calcutta, geschreven door Jacques Gauthier. En dan lezen we verder. Laten we onze eigen concrete middelen niet onderschatten. De werken voor de armen. Hoe klein of nederig het ook is, die iets heel moois van ons leven maken, in de ogen van de Heer. Dit zijn de kostbaarste geschenken van God aan onze congregatie, zegt moeder Teresa. Door deze tegenwoordigheid van Jezus, zo verborgen en toch zo nabij, hij heeft de mogelijkheid om ons aan te raken. In ons werk voor de armen zou ons doel verdwijnen en de dorst van Jezus zou zich tot woorden beperken, leeg van betekenis en antwoord. Maar door de twee te verenigen zal onze roeping tot missionaris levend en echt blijven, precies zoals onze lieve vrouw vroeg. Wees ook verstandig als er gekozen moet worden wie onze retraite prikt. Niet iedereen begrijpt onze spiritualiteit. Zelfs als het wijze mannen en heiligen betreft, is dit nog geen garantie dat ze zonder meer onze roeping verstaan. Als ze daarbij iets anders komen zeggen dan wat ik in deze brief heb geschreven, dan smeek ik je om niet naar hen te luisteren en je niet door hen in verwarring te laten brengen. De dorst van Jezus is de bron, de kern en het doel van alles wat de missionarissen van naastenliefde zijn en doen. De kerk heeft dit vele malen bevestigd. Onze roeping is het lessen van Jezus' dorst, de dorst naar liefde van zielen, door te werken voor de redding en de heiliging van de armste van de armen. Dat en niets dan dat, niets anders. Laten we alles doen wat in onze macht ligt om het geschenk van God aan onze congregatie te beschermen. Lieve kinderen, heb vertrouwen in mij en luister aandachtig naar wat ik jullie nu ga zeggen. Uitsluitend de dorst van Jezus samen met ons voortdurend luisteren, ons zoeken en ons oprecht antwoord, alleen die dorst zal onze congregatie levend houden nadat ik jullie zal hebben verlaten. Als deze dorst werkelijk de basis is van jullie leven, dan zal alles ons goed gaan. Op een dag zal ik jullie hebben verlaten, maar de dorst van Jezus zal jullie nooit verlaten. De dorstige Jezus in de armen zullen jullie altijd bij jullie hebben. Daarom wil ik dat de actieve zusters en de actieve broeders, de contemplatieve zusters met de broeders en de priesters, elkaar wederzijds helpen om Jezus te voeden, om zijn dorst te lessen met de middelen van hun verscheidene gaven. Door elkaar te ondersteunen, met elkaar te delen, jullie zijn één familie, verenigd in het ene doel en die unieke doelstelling. Sluit de medewerkers of de leken van de missionarissen van naastenliefde niet buiten van dit verzoek, maar help hen deze roeping beter te leren kennen, want het is ook hun roeping. Aangezien de eerste taak van de priester de verkondiging is, heb ik alweer enkele jaren geleden aan onze paters gevraagd om te preken over het thema
Ik heb dorst. En zo dieper in te gaan op het geschenk dat God ons op 10 september gaf. En ik besef heel duidelijk dat Jezus dit vaker van hen verlangt in de komende tijd. Bid daarom tot onze lieve vrouw dat zij aandacht blijft houden voor dit belangrijke aspect van hun vierde gelofte. Ons lieve vrouw zal ons alle helpen om trouw te blijven zoals zij met de heilige Johannes en ik weet zeker ook met Maria Magdalena, de eerste persoon die deze kreet van Jezus, ik heb dorst, hoorde. Zij was erbij op Calvarië en ze weet hoe intens en diep dit vervurige verlangen van Jezus is naar jullie en naar de armen. Maar wij, weten wij het? Voelen wij het zoals zij? Vraag haar om met jullie te leren, want jullie en heel de congregatie zijn van haar. Het is haar zending om jullie te leiden, zodat jullie de liefde zien in het hart van de gekruisigde Jezus, zoals ze deed met de heilige Johannes en de heilige Maria Magdalena. Eerder stelde ons lieve vrouw mij de vraag, maar nu ben ik het die jullie in haar naam vraag. Jullie smeek, luister naar de dorst van Jezus. Mogen het voor ieder van jullie zijn, zoals de Heilige Vader het ook zegt in zijn brief, ik heb dorst. Hoe nader je tot de dorst van Jezus? Een eenvoudig geheim. Hoe dichter je bij Jezus komt, hoe beter je zijn dorst gaat kennen. Bekeert u en geloof in het evangelie, zegt Jezus ons. Waarvan moeten we ons bekeren? Van onze onverschilligheid, onze hardheid van hart, en wat moeten we geloven? Dat Jezus dorst heeft, van nu af, naar jullie hart en naar de armen. Hij die jullie zwakheid kent, verlangt niettemin alleen naar jullie hart. Hij wil eenvoudig dat jullie hem de gelegenheid geven jullie te beminnen. Hij is de meester van de tijd. Telkens als we tot hem naderen, verbindt hij ons met ons lieve vrouw, met de heilige Johannes, met Maria Magdalena. Luister naar hem. Hoor hem jouw eigen naam uitspreken en derhalve zal mijn vreugde en die van jullie volkomen zijn. Bid en God zal jullie zegenen. Dat heeft moeder Teresa opgeschreven op 25 maart 1993 in India. En mogen we dan dit stukje afsluiten met haar gebed. Bidden leidt tot een zuiver hart. Een zuiver hart dat leidt tot liefde. Liefde zet je aan tot daden voor je naaste. En deze inzet leidt op zijn beurt tot de vrede van het hart. Dus door het gebed hebben wij alles. Zuiverheid, vreugde, liefde, inzet en vrede. Het is uitgegeven bij De Boog, Betsaya en Katholiek Alpha Centrum en het is geschreven door Jacques Gauthier.

was Wij lezen voor, het voorleesprogramma van Radio Maria. De boeken die voorbij komen kunt u ook terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

Bidden onderweg. Gebedspodcast geïnspireerd door de Ignatiaanse spiritualiteit. Overwegingen bij een Bijbeltekst en mooie muziek nodigen uit tot gebed en reflectie.

Vandaag is het zaterdag 1 augustus. Deze week vierden we het feest van de heiligen Martha en de heilige Ignatius van Loyola. Allebei waren ze verbonden in vriendschap met Jezus. Laten we even de tijd nemen en ons realiseren dat ook wij, door ons gebed, verbonden zijn in gemeenschap, waar ter wereld wij ons ook bevinden.

Terwijl je terugblikt over de week, maak dan voor jezelf de balans op van je dromen en je verlangens. Welke dromen en verlangens kwamen op de een of andere manier in vervulling? Welke bleven onvervuld?

Wend je nu tot Jezus en vraag Hem om jou de dromen en verlangens van zijn hart te laten zien. Wat waren zijn dromen voor jou?

En als je jouw dromen en verlangens naast die van Jezus legt, welke verandering merk je dan op? Ben jij aan een andere droom begonnen? Koester je een ander verlangen?

Verbind jouw dromen en verlangens bij het einde van dit gebed met allen die op dit moment in vriendschap met Jezus verbonden zijn. Neem even de tijd om met God te spreken over hoe jij Hem kan helpen de dromen en verlangens te vervullen die Hij voor jou koestert en voor de hele mensheid.

Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest. Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

U luistert naar de lezingen uit de lezingendienst, deel van het getijdengebed van de Katholieke Kerk. De eerste lezing komt uit de Heilige Schrift. De tweede lezing uit geschriften van kerkvaders of andere kerkelijke schrijvers, of het betreft een feest of heilige.

Eerste lezing uit het boek Job. Job wordt door God gerechtvaardigd boven zijn tegenstanders. Na zijn woorden tot Job richtte de Heer zich tot Elifas uit Teman. Zeer ontstemd ben ik over u en uw beide vrienden, want ge hebt van mij niet zo'n zuiver beeld gegeven als mijn dienaar Job. Haal daarom 7 jonge stieren en 7 rammen, ga daarmee naar mijn dienaar Job en draag een brandoffer op voor uzelf en mijn dienaar Job zal voor u bidden. Wellicht ben ik hem ter wille, dan zal ik u niet straffen voor uw dwaasheid, ofschoon gij van mij niet zo'n zuiver beeld hebt gegeven als mijn dienaar Job. Elifas uit Teman, Bildad uit Zoach en Sofar uit Naama gingen naar Job en deden wat de Heer hun gezegd had. En de Heer was Job ter wille. En aan Job gaf de Heer al zijn bezittingen weer terug, omdat hij gebeden had voor zijn vrienden. Zelfs het dubbele van zijn vroeger bezit schonk hij hem. Toen kwamen zijn broers en zusters en al zijn vroegere kennissen weer bij hem thuis eten. Zij betuigden hem hun medeleven en hielpen hem al de rampen te boven te komen die de Heer hem overgezonden had. Ze gaven hem ieder een hoeveelheid geld en een gouden ring. En de Heer zegende het latere leven van Job nog meer dan het vroegere. Hij had in bezit 14.000 schapen en geiten, 6.000 kamelen, 1.000 span runderen en 1.000 ezelinnen. 7 zonen kreeg hij en 3 dochters. De eerste noemde hij Tortel, de tweede Kaneelbloesem, de derde Poederdoos. Onder de vrouwen in het hele land waren de dochters van Job de mooiste. Van hun vader kregen zij, net als hun broers, grond in bezit. Daarna leefde Job nog 140 jaar. Hij zag zijn kinderen en kleinkinderen tot in het 4e geslacht. Toen stierf Job oud en hoogbejaard. Tweede lezing. Uit de geschriften van de heilige Alphonsus Maria de Liguori, bisschop van Santa Agata dei Gotti. De liefde tot Christus. Heel de heiligheid en de volmaaktheid van de ziel berusten op de liefde tot Jezus Christus, onze God, ons hoogste goed en onze Verlosser. Deze liefde is het die alle deugden die de mens naar de volmaaktheid leiden, tot eenheid brengt en in stand houdt. Of verdient God soms niet al onze liefde? Eeuwig heeft Hij ons al lief. Bedenk goed, mens, zo spreekt Hij ons toe, dat ik je voorging in mijn liefde voor jou. Je had het daglicht nog niet gezien, en zelfs de wereld bestond nog niet of ik beminde jou al. Zolang ik ben, bemin ik jou. Omdat God wist dat de mens zich liet lokken door weldaden, wilde hij hem door zijn geschenken verplichten tot liefde voor hem. Ik wil jacht maken op de mens om mij te beminnen met die strikken waarmee zij zich laten vangen, met teugels van liefde. Daartoe dienden alle geschenken waarmee hij de mens overstelpte. Nadat hij hem een ziel geschonken had, die naar zijn eigen beeld begiftigd was met geheugen, begrip en vrije wil, en nadat hij hem een lichaam gegeven had dat voorzien was van zintuigen, schiep hij voor hem ook de hemel en de aarde en een grote natuurlijke rijkdom. Dat alles schiep hij uit liefde voor de mens, opdat al dat geschapene ten dienste zou staan van de mens en opdat de mens van zijn kant hem zou beminnen uit dank voor zoveel weldaden.
Hij wilde ons niet alleen die mooie schepping geven, maar om onze liefde te winnen ging hij zelfs zo ver dat hij zichzelf totaal aan ons schonk. De eeuwige Vader gaf zijn enige zoon aan ons. Toen hij zag dat wij allen dood waren door de zonde en verstoken waren van zijn genade, wat deed hij toen? Gedreven door zijn onmetelijke, ja, zoals de apostel zegt, door zijn grote liefde voor ons, zond hij zijn beminde zoon, die voor ons de schuld zou voldoen en ons zou terugbrengen tot het leven dat ons door de zonde ontnomen was. Met zijn zoon, die hij niet heeft gespaard om ons te vergeven, schonk hij ons tevens elk goed, genade, liefde en het paradijs. Dat alles is ongetwijfeld minder waard dan zijn zoon. Hij heeft zelfs zijn eigen zoon niet gespaard. Voor ons allen heeft hij hem overgeleverd. En zou hij ons na zulke gaven ook niet al het andere schenken?

U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.

0: Beste luisteraars, weer een hele goede morgen hier. En we mogen op de zaterdag, het is misschien nog wel wat vroeg, mogen we de laude gaan bidden. En dan geef ik u graag de bladzijde. We hebben vandaag een gedachtenis van de heilige Alphonsus Maria de Ligneri. En dan staat dat in het Groot Getijdenboek op bladzijde 1361. Kunt u eventueel een lintje bijleggen, want dan gaan we straks ook naar de inleiding luisteren. Bladzijde 1361. In het Klein Getijdenboek beginnen we op bladzijde 141. En als u die bladzijde heeft, dan loopt het verder bij u gewoon helemaal door, behalve het slotgebed, want die is van de gedachtenis van deze dag. Bladzijde 141. En dan gaan we met de antifoon en de psalmen. We gaan dus terug naar het Grootgetijdenboek. Dan beginnen we dus bladzijde 865. 865. De hymne, die vindt u op bladzijde 721. 721. En dan de antifoon, de psalmen en ook de korte schriftlezing staat dan een paar bladzijden verder op bladzijde 871. En dan hebben we alleen nog een slotgebed van de heilige Alphonsus. En dat staat op bladzijde 1361. Dat is ook waar de inleiding staat. En tussendoor geef ik u nog wel een keertje de bladzijde. En mogen we elkaar weer een mooi gebedsmoment wensen. En mogen we nu eerst op bladzijde 1361 in het Groot Getijdenboek luisteren naar de inleiding.
1: Alphonsus werd in 1696 te Napels geboren. Na zijn promotie in het burgerlijk en kerkelijk recht werd hij priester en stichtte hij de congregatie van de Allerheiligste Verlosser, de Redemptoristen, om het christelijk leven onder de mensen te bevorderen. Wijdde hij zich aan de prediking en schreef hij boeken, vooral op het gebied van de moraaltheologie, waarvan hij sindsdien als een meester geldt. Bisschop gekozen van Santa Agata dei Gotti, trad hij na korte tijd af en stierf hij in 1787 ten huize van zijn medebroeders in Pagani.
0: En dan gaan we het Klein Getijdenboek beginnen op bladzijde 141 en in het Groot Getijdenboek op bladzijde 865. Heer, open mijn lippen.
1: En mijn mond zal uw lof verkondigen.
0: Aan God hoort de aarde en al wat erop is. Komt, laat ons hem aanbidden.
1: Aan God hoort de aarde en al wat erop is. Komt, laat ons hem aanbidden.
0: Komt, laat ons de Heer met gejubel begroeten. Juichen wij toe, de rots van ons heil. Laat ons verschijnen voor hem met een lofzang. Hem met liederen eren.
1: Aan God hoort de aarde en al wat erop is. Komt, laat ons hem aanbidden.
0: Een machtige God immers is de Heer. Koning is hij over alle goden. De aarde ligt uitgespreid in zijn hand. Aan hem behoren de toppen der bergen. De zee is van hem. Hij heeft haar gemaakt, zo goed als het land door zijn handen gevormd.
1: Aan God hoort de aarde en al wat erop is. Komt, laat ons hem aanbidden.
0: Komt, werven we ons aanbiddend ter aarde. Knielen we neer voor hem die ons schiep. Hij is onze God en wij zijn volk. Hij is de herder en wij zijn kudde.
1: Aan God hoort de aarde en al wat erop is. Komt, laat ons hem aanbidden.
0: Luistert heden dan naar zijn stem. Wees niet al sterk als eens in Meriba, zoals in Massa in de woestijn, waar uw vader mij wilde tarten, ofschoon zij mijn daden hadden gezien.
1: Aan God hoort de aarde en al wat erop is. Komt, laat ons hem aanbidden.
0: 40 jaar stond dit volk mij tegen. Ik sprak, ze zijn toch een dolend volk. Ze kennen mijn wegen niet. Daarom heb ik in gramschap gezworen. Nimmer vinden ze rust bij mij.
1: Aan God hoort de aarde en al wat erop is. Komt, laat ons hem aanbidden.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Aan God hoort de aarde en al wat erop is. Komt, laat ons hem aanbidden.
0: In het Groot Getijdenboek gaan we nu naar bladzijde 721. Het morgenrood straalt wijd en zijd, de dag breekt aan in heerlijkheid. Het nachtelijk duister zwicht voor de victorie van het licht.
1: Het drijft de dromen op de vlucht, bevrijdt de ziel die klaagt en zucht. En al de schuld en schrik der nacht wordt smadelijk ten val gebracht.
0: Opdat de morgen waar wij thans om smeken, komt met volle glans. En dat het oog in glorie ziet wat wij verwachten in ons lied.
1: Aan God de Vader zij altijd, aan God de Zoon de lof gewijd. Aan God de Geest, de ene Heer, zij eeuwig alle lof en eer.
0: Het Groot Getijdenboek gaan we nu verder naar bladzijde 871. Reeds vroeg in de ochtend zien mijn ogen naar u uit. Ik roep uit de grond van mijn hart, Heer, verhoor mij. Aan uw beschikkingen blijf ik trouw.
1: Ik roep tot u, kom mij redden. Wat gij verordent, zal ik steeds doen.
0: Reeds vroeg in de ochtend roep ik u hulp in. Ik stel mijn hoop op uw woord.
1: Mijn ogen zijn wakker al voor de tijd. Dan denk ik over uw uitspraken na.
0: En hoor mij, Heer, in uw goedheid. En laat mij leven zoals gij bepaalt.
1: Die mij achtervolgen komen steeds nader. Zij houden zich ver van uw wet.
0: Maar gij zijt voor ieder nabij, Heer. Betrouwbaar is alles wat gij gebiedt.
1: Reeds lang weet ik van uw verordeningen. Dat gij ze voor eeuwig hebt vastgesteld.
0: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Reeds vroeg in de ochtend zien mijn ogen naar u uit. Mijn kracht is de Heer, mijn sterkte. Hij is het die mij heeft gered. Wij zingen de Heer toe, hij toonde zijn glorie. Paarden en ruiters dreef hij in zee.
1: Mijn kracht is de Heer, mijn sterkte. Hij is het die mij heeft gered.
0: Ja, hij is mijn God, hem zal ik loven. De God van mijn vader, hem prijs ik hoog.
1: Een machtig strijder, zijn naam is de Heer. Dreef farao's, wagens en strijdmacht in zee.
0: U snuiven van toren joeg het water omhoog. De vloed bleef staan als een dam. En midden in zee verstarde de afgrond.
1: De vijanden schreeuwden, vooruit haal ze in. Wij delen de buit, wij zwelgen in weelde. Wij trekken het zwaard en slaan allen neer.
0: Toen blies weer uw adem, de zee overviel hen. Zij zonken als lood in de kolkende vloed.
1: Wie is u gelijk, Heer, onder de goden? Wie is zo schrikbarend, zo heilig als gij? Geducht om uw wonderen werken?
0: Gij strekte uw hand uit, de aarde verslond hen. Maar voor het volk dat gij vrijgekocht hebt, zijt gij barmhartig en leidsman geworden.
1: Uw machtige arm heeft dat volk gedragen. Dat waar uw heilige woonplaats is.
0: Daar neemt gij hen op en gaat gij hen planten. Op de berg die uw erfdeel is. Waar gij, Heer, uw burcht hebt gevestigd.
1: Het heiligdom, Heer, door uw handen gebouwd. De Heer zal heersen voor altijd en eeuwig.
0: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Mijn kracht is de Heer, mijn sterkte. Hij is het die mij heeft gered. Loof nu de Heer, alle naties ter aarde. Loof nu de Heer, alle naties ter aarde. Huldig de Heer, alle volken rondom.
1: Omdat Hij bij ons zijn goedheid getoond heeft. De trouw van de Heer houdt in eeuwigheid stand.
0: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Loof nu de Heer, alle naties ter aarde.
1: Doet uw best om steeds meer aan Gods roeping en uitverkiezing te beantwoorden. Als ge zo handelt, zult ge nooit ten val komen en wordt u royaal toegang verleend tot het eeuwige Koninkrijk van onze Heer en Heiland, Jezus Christus.

0: Tot u roep ik, Heer mijn God, gij zijt mijn toevlucht.
1: Tot u roep ik, Heer mijn God, gij zijt mijn toevlucht.
0: Mijn bezit in het land der levenden.
1: Gij zijt mijn toevlucht.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Tot u roep ik, Heer mijn God, gij zijt mijn toevlucht.
0: Heer, verlicht hen die in het duister zijn. Geleid onze voeten op de weg van uw vrede. Geprezen zij de Heer, de God van Israël. Omdat hij omziet naar zijn volk en het bevrijdt.
1: In redder heeft hij ons verwekt. In het geslacht van David zijn getrouwen.
0: Zoals hij reeds van oudsher had verklaard. Bij monden van zijn heilige profeten.
1: Verlossing uit de macht van onze vijanden. En uit de hand van allen die ons haten.
0: Zo zal hij onze vaderen barmhartig zijn. Zijn heilige verbond gestand doen.
1: De eed aan onze vader Abraham gezworen. Ons eenmaal te verlenen.
0: Om aan de greep van de vijanden ontrukt. Hem zonder vrees te dienen.
1: In vroomheid en gerechtigheid. Al onze dagen voor zijn aanschijn.
0: En gij kind zult profeet zijn van de Allerhoogste. Want gij gaat voor de Heer uit om zijn weg te banen.
1: Gij zult zijn volk de boodschap van verlossing brengen. Door de vergeving van hun zonden.
0: Dankzij de enige barmhartigheid van onze God. Die als een nieuwe dag voor ons zal opgaan.
1: Om licht te brengen in het duister en de schaduw van de dood. En onze voeten te geleiden op een weg van vrede.
0: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Heer, verlicht hen die in het duister zijn. Geleid onze voeten op de weg van uw vrede. Zegenen wij Christus die in alles aan zijn broeders en zusters gelijk wilde worden, om als een medelijdend en getrouw hoge priester hun belangen bij God te behartigen, vragen wij hem.
1: Heer, schenk ons de rijkdom van uw liefde.
0: Zon van gerechtigheid, u wijden wij deze dag toe. Gij helpt ons het licht geschonken in het doopsel.
1: Heer, schenk ons de rijkdom van uw liefde.
0: U willen wij prijzen, alle uren van deze dag, en in alles uw naam verheerlijken.
1: Heer, schenk ons de rijkdom van uw liefde.
0: Uw moeder Maria bewaarde uw woord in haar hart. Help ons vandaag te leven naar uw woord.
1: Heer, schenk ons de rijkdom van uw liefde.
0: Laat ons in deze vergankelijke wereld uitzien naar het onvergankelijke en door geloof, hoop en liefde reeds nu de vreugde ondervinden van het samen zijn met u.
1: Heer, schenk ons de rijkdom van uw liefde.
0: Als u wilt, kunt u hier in stilte bidden voor uw eigen intenties.

0: Heer, schenk ons de rijkdom van uw liefde.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet

0: wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
1: Bladzijde 661. Laat ons bidden. God, gij geeft telkens weer nieuwe bezieling aan uw kerk door het levend voorbeeld van de heiligen. Verleen dat wij bij de dienst van uw volk de wegen bewandelen die de heilige bisschop Alphonsus Maria is gegaan en dat wij evenals hij het loon ontvangen in de hemel door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door alle eeuwen der eeuwen.
0: Amen.
1: De Heer schenk ons zijn zegen, hij beware ons voor onheil en geleide ons tot eeuwig leven.
0: Amen.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Op 1 augustus viert de kerk de gedachtenis van de heilige Alphonsus de Liguori, bisschop en kerkleraar. Alphonsus Marie de Liguori, geboren in 1696 en hij werd 91 jaar oud, stierf op 1787. Hij was van een hoog adellijk geslacht, kreeg een bijzondere opvoeding. De kinderen de Liguori kregen onderwijs thuis van privéleraren. Hij leerde ook schilderen, laf een cymbal spelen, schreef gedichten. Als oudste zoon was hij ervoor bestemd zijn vader op te volgen als admiraal. Hij begon als 13-jarige rechten te studeren aan de universiteit. En met 16 jaar was hij al doctor in de beide rechten, het burgerlijk en het kerkelijk recht. En wel summa cum laude met de hoogste lof. Als jonge man van 19 jaar werd hij ingeschreven als advocaat aan de balie te Napels. Alphonsus had de gewoonte als kind en als advocaat dagelijks de heilige mis bij te wonen. Maar hij merkte dat hij in zijn beroep er niet omheen kon om niet alleen het recht te verdedigen, maar ook het onrecht. En als 27-jarige advocaat verliest hij het pleit in een miljoenenzaak voor de hertog de Gravina, terwijl hij het recht aan zijn zijde had. Hij wordt door de betere argumenten van de tegenpartij schaakmat gezet en hij verloor het pleit. En toen sprak hij de woorden: wereld, nu heb ik je leren kennen. Hij verliet de rechtszitting en zijn rechtenloopbaan, zijn carrière. Hij besloot priester te worden en zijn leven in dienst te stellen van de genade, van de barmhartigheid, niet van het recht. Hij stichtte de congregatie van de Allerheiligste Verlosser. De paters moesten vooral de lagere klassen van de bevolking in hun geestelijk-religieuze verlatenheid te hulp komen. Als advocaat ging hij op een menselijke wijze om met het kwaad. Als priester ging hij op een goddelijke wijze om met het kwaad. Dulden, dragen, vergeven. We nemen het misformulier in de lezing dus van zaterdag in de 17e week door het jaar. Ik lees u nu voor uit het Heilige Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matthäus. In die tijd begon Jezus vermaardheid tot de vier vorst Herodes door te dringen. En hij zei daarom tot zijn hovelingen: dat moet Johannes de Doper zijn. Hij is uit de doden opgestaan. Vandaar dat die wonderkrachten in hem werken. Want omwille van Herodias, de vrouw van zijn broer Filippus, had Herodes Johannes laten grijpen en geboeid in de gevangenis geworpen, omdat Johannes tot hem gezegd had: het is u niet geoorloofd haar als vrouw te hebben. Daarom had Herodes hem eigenlijk ter dood willen brengen, maar hij was hiervoor teruggeschrokken, omdat het volk Johannes voor een profeet hield. Toen de dochter van Herodias echter op de verjaardag van Herodes voor het gezelschap danste, beviel ze hem zozeer dat hij een eed zwoer haar alles te zullen geven wat ze maar zou vragen. Maar haar moeder had haar het antwoord ingescherpt en daarom zei ze: geef mij hier nog op een schotel het hoofd van Johannes de Doper. Dit ging de koning aan zijn hart. Maar toch wilde hij ook wegens zijn tafelgenoten zijn eed gestand doen en hij gelastte het te geven. Hij gaf daarom opdracht Johannes in de gevangenis te onthoofden. Zijn hoofd werd op een schotel binnengebracht en aan het meisje gegeven dat het aan haar moeder bracht. Zijn leerlingen kwamen het lijk halen en begroeven het. Daarna gingen zij het aan Jezus melden. Dit is het woord van God. Het begin van het gebed ligt buiten het gebed. Dat wil zeggen, je moet niet meteen met bidden beginnen. Want bidden vereist van een gelovige een bepaalde grondhouding, een ander soort houding dan een mens normaal gesproken heeft. Door doopsel ben ik namelijk kind van God geworden. Ik ben dus niet zomaar mens, iemand met een eigen ik, met een eigen wil,
Ik ben als kind van God een vergoddelijkte mens. Voor wie God in het middelpunt staat. En voor wie dus het gebed des Heren geldt. U wil geschieden op aarde als in de hemel. En onze plaats in de heilige drievuldigheid is de plaats van de Zoon. Die zegt tot zijn Vader, Abba, lieve Vader, niet wat ik, maar wat gij wilt. En dat moet ik me steeds weer in herinnering brengen. Mijn plaats is niet die van de Vader, maar die van de Zoon. Evenals de Zoon moet ik steeds weer mijn geest laten rusten bij de Vader. Bij de plaats van het gebed even stil blijven staan, de blik omhoog, zien hoe hij u ziet. Als een vader ziet hij neer op zijn kleine kind. Een gebaar maken van eerbied, van aanbidding. De houding van het gebed aannemen en in die houding om de genade vragen dat zo ook mijn levenshouding mag zijn, dat ik ook met mijn leven mag knielen, zodat al mijn bedoelingen, daden en werkzaamheden zuiver geordend mogen zijn in dienst en tot lof van zijn goddelijke majesteit. Ik maak me de geschiedenis bewust. In de evangelische traditie wordt Herodes voorgesteld als een zwakkeling, heen en weer geslingerd door goede en slechte neigingen. Hij heeft iets goeds, hij luistert naar de zachte stem van zijn geweten. Herodes had ontzag voor Johannes de Doper en elke keer dat hij naar hem luisterde werd hij geraakt tot in zijn geweten. Maar Herodes wist dat zijn vrouw Herodias Johannes doodzocht en hij nam hem tegen haar in bescherming. Hij wilde wel het goede, maar als het erop aankomt, komt het er gewoon niet van. Hij is in tweestrijd. Hij is verdeeld. Hij is niet heilig. Hij is niet heel. Bij al het goede dat hij heeft, heeft hij een paar ondeugden die hij niet bestrijdt. En dat is genoeg om groot kwaad te doen. Tenminste, wanneer de omstandigheden er naar zijn. Die ondeugden zijn hier, zijn ongeordende liefde, zijn grootspraak, door de drank nog meer vergroot. Zij beviel hem zozeer dat hij een eed zwoer haar alles te zullen geven wat ze maar zou vragen. En tenslotte zijn eerzucht. Tegenover zijn tafelgenoten wilde hij zijn gezicht niet verliezen. En deze situatie herhaalt zich overal ter wereld, doorheen de tijden, tot in mijn eigen leven. Je hoeft maar een paar ondeugden te hebben en je maakt het leven van een ander zo niet tot een helden, maar dan toch tot een zware beproeving. En van dat kleine kwaad dat je hebt, iets laten zitten, komt op een gegeven ogenblik het grote kwaad. Die gevoeligheid voor het kleine, voor die zachte stem van het geweten, moeten wij dus ontwikkelen. Niets laten zitten, ook niet het allerkleinste. Waarom? Uit liefde voor Jezus. Zoals de kleine Theresia van Lisieux zich voornam om speldenprikken te verdragen uit liefde voor hem. Of zoals moeder Theresia van Calcutta een kampioen wilde zijn, een wereldkampioen willen zijn in de liefde, in de totale zelfovergave, in het gewone, het buitengewone. Het gewone doen op een buitengewone wijze. Het liefde voor Jezus. Maar ook het liefde voor de ander. Want we weten wat er gebeurt als je het kwaad in het kleine laat zitten. Zo wil Jezus ook onder ons zijn, in het gewone, in de eucharistie, in brood en wijn, en in de armen, en ook in de stem van je eigen geweten. Dat is maar heel klein, maar het kan wel de stem van God zijn. Dat nodigt uit tot het vragen om een bijzondere genade. Dat we Jezus zo mogen leren kennen, dat ons hart ontvlamt in liefde tot hem, en bij de gewone dingen van ons leven op buitengewone wijze gaan doen, uit liefde voor hem. De overweging.
Dat moet Johannes de Doper zijn, zegt Herodes tot zijn hovelingen over Jezus. Wat een eer voor Johannes de Doper. Dat het leven van Jezus, zijn manier van doen, Herodes deed terugdenken aan hem, Johannes de Doper. En wat een eer voor Johannes de Doper zo op Jezus te lijken. Stel je voor dat mensen van jou zouden zeggen, dat lijkt Jezus wel. Herodes had hem eigenlijk ter dood willen brengen. Mensen gaan over lijken als ze niet op God geordend zijn. Als mensen zich niet willen bekeren, hun leven naar eigen willekeur willen blijven inrichten en blijven leiden, dan kunnen ze gewoon niet verdragen dat iemand hun iets in de weg legt, hun de voet dwars zet. En dan maken ze soms korte metten met zo iemand, vooral als ze macht hebben, zoals Herodes. Dan is het ergste te vrezen. Mensen zijn zo weinig waard in de ogen van mensen. En het tegenovergestelde is nu juist wat er in het evangelie uitspringt. Daar telt de mens. Daar is de mens kostbaar. En juist de allerkleinste. Hij kent je. Haar fijn, ieder haar op uw hoofd is geteld. Matteüs 10:30. Johannes de Doper is het slachtoffer van menselijke willekeur. Hij is een martelaar. En toch heeft iemand nog geprobeerd het voor hem op te nemen. En dat was Herodes. Maar dat was vooral Herodias, de vrouw van zijn broer Filippus, die Herodes tot vrouw genomen had, die het op Johannes de Doper gemunt had. En toen zij het door een list zo ver gedreven had dat hij Johannes de Doper zou onthoofden, ging dat de koning aan het hart. Maar de stem van zijn geweten dan? Wegens zijn tafelgenoten wilde hij zijn eed gestand doen. Dus je geweten wordt onder druk gezet door allerlei motieven, drukmiddelen, beweegkrachten. En die drijven je ertoe om iets anders te doen dan je geweten je ingeeft. Die drijven je ertoe om niet te luisteren naar de stem van God in je hart. Je wilt je eigen zin doordrijven, je eigen wil doordrukken. Je lusten, je gemak, je comfort, het geld. Er zijn allerlei hartstochten die macht willen uitoefenen. Maar de machtigste tegenspeler van het geweten, dat zijn de mensen. Wat men zegt, wat de mensen denken, de publieke opinie. Mensen met wie je een eigen kring vormt. Ons soort mensen, zoals de tafelgenoten bij Herodes, omwille van de tafelgenoten, de hovelingen en de familie. In de Eucharistie vieren we dat we een rechtshulp hebben die voor ons opkomt ten koste van zijn eigen leven, ten koste van zijn bloed, zodat wij altijd zeker weten dat we nooit uit de handen van de barmhartige God zullen vallen. Het einde van het gebed laten beantwoorden aan het begin. Aan het begin zochten we contact met God door ons hart open te stellen voor hem, door onze geest te laten rusten bij hem. Aan het einde niet abrupt afbreken, maar de genade van de gegroeide intimiteit met hem behoedzaam over de grens heen tillen door gesprekjes te voeren met Maria, met Johannes de Doper, met Jezus, die zo aangegrepen is door de dood van zijn voorloper, dat hij de stilte in is willen gaan. En dan ook met de Vader, die in stilte heeft meegeleden met het lijden van de Doper, voorloper van het lijden van zijn eigen Zoon. En dan sluiten met een Onze Vader.

Een dorpspastoor maakt heel wat mee. Chronieken uit de parochie zijn korte, soms ontroerende en dan weer wonderlijke verhalen van pastoor Andy Penne over zijn belevenissen in de parochie. Met altijd een wijze les of gelovige kwinkslag.

0: De voorbije weken werd er aan de pastorie opvallend vaak aangeklopt met dezelfde vraag: Pastoor, hebt u misschien nog een Sint-Christoffel voor in de auto? Gelukkig wel. Ik had onlangs een kleine voorraad aangeschaft. En nee, niet omdat Sint-Christoffel in de solde stond, maar omdat er elk jaar opnieuw vraag naar is. Veel mensen leggen zo'n medaille of tientje op hun dashboard, hangen een sleutelhanger aan de autosleutels of bewaren hem ergens in de wagen. Een klein teken van geloof dat al eeuwenlang met christenen meereist. Maar wie was Sint-Christoffel eigenlijk? Historisch weten we niet zoveel over hem. Hij leefde waarschijnlijk in de derde eeuw in Lycië, het huidige Turkije, waar hij als martelaar stierf voor zijn geloof. Rond zijn leven ontstond een prachtige legende die nog altijd iets heel wezenlijks vertelt. Volgens die overlevering was Christoffel een reus van een kerel, enorm sterk. Oorspronkelijk heette hij Reprobus. Hij had zich voorgenomen alleen de machtigste koning te dienen. Eerst kwam hij terecht bij een aardse koning, maar toen hij zag dat hij bang was voor de keizer, stapte hij over naar de keizer. Toen hij ontdekte dat zelfs de keizer schrik had voor de duivel, dan maar de duivel volgen, dacht hij. Maar ook dat duurde niet lang, want telkens de duivel een kruis zag, deinsde hij achteruit. En toen besefte Reprobus dat er iemand was die machtiger was dan iedereen, Jezus Christus. Na onderricht van een kluizenaar liet hij zich dopen en kreeg hij een nieuwe naam, Christophorus, wat betekent Christusdrager. De kluizenaar gaf hem een bijzondere taak. Aan een gevaarlijke rivier moest hij reizigers veilig naar de overkant dragen. En dat deed hij met zijn grote kracht en met een nog groter hart. Op een dag kwam een klein kind hem vragen om ook hem over te zetten. Christoffel nam het op zijn schouders en stapte de rivier in. Maar met elke stap leek het kind zwaarder te worden. Het voelde alsof hij de hele wereld droeg. Uitgeput bereikte hij de overkant. Toen sprak het kind: Christoffel, je hebt niet alleen de wereld gedragen, maar ook hem die de wereld heeft geschapen. Ik ben Christus. Dat is de kern van deze prachtige legende. Christoffel droeg niet zomaar een kind, hij droeg de Heer zelf. Later bracht hij velen tot het christelijk geloof. Toen de koning hem dwong de heidense goden te vereren, weigerde hij. Zijn trouw aan Christus kostte hem uiteindelijk het leven. Hij stierf als martelaar. De christelijke traditie zegt dat Christoffel Christus op vier manieren heeft gedragen. Op zijn schouders, in zijn lichaam door zijn levenswijze, in zijn hart door zijn geloof en met zijn mond door hem moedig te belijden. Daarom is Sint Christoffel door de eeuwen heen de patroonheilige geworden van reizigers, pelgrims, schippers en tegenwoordig ook van automobilisten, fietsers en motorrijders. Zo'n medaille is natuurlijk geen magisch verkeersveiligheidssysteem. Ze vervangt geen veiligheidsgordel, geen fietshelm en ook geen gezonde aandacht in het verkeer. Maar ze herinnert ons eraan dat we elke reis mogen beginnen in Gods hand en dat Christus met ons op weg wil gaan. Vorige week, op 24 juli, vierde de kerk het feest van Sint Christoffel. Misschien was dat een mooie aanleiding om opnieuw te bidden voor een behouden reis. Niet alleen voor onszelf, maar ook voor alle mensen die we onderweg ontmoeten. Want uiteindelijk is er geen betere reisgezel dan Christus zelf. Als hij meereidt, hoeft u zich tenminste nooit zorgen te maken dat hij vraagt: zijn we er nog niet?
1: U hebt geluisterd naar pastoor Andy Penne. die in Kronieken uit de parochie verhaalt over zijn belevenissen in de parochie.

Radio Maria is volledig afhankelijk van giften van luisteraars en ontvangt geen financiële steun van de overheid of van de bisdommen. Help ons in onze missie om deze belangrijke katholieke stem overal in Nederland te laten klinken. Als u graag een bijdrage wilt leveren, kijk dan op www.radiomaria.nl/doneren voor meer informatie. Of bel op werkdagen tussen 10 en 12 uur

meer informatie. Of bel op werkdagen tussen 10 en 12 uur naar het nummer 073-687-2000. Geef vandaag nog. We zijn dankbaar voor elke bijdrage.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria.
1: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maag Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wij groeten u Maria, dochter van God de Vader. Wees gegroet Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u Maria, moeder van God de Zoon. Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u Maria, bruid van God de Heilige Geest. Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: We overwegen de blijde geheimen, het eerste geheim. De engel Gabriël brengt de blijde boodschap aan Maria. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben.
1: We overwegen het tweede blijde geheim. Maria bezoekt haar nicht Elisabeth. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben.
1: We overwegen het derde blijde geheim. Jezus wordt geboren in een stal te Bethlehem. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben.
1: We overwegen het vierde blijde geheim. Jezus wordt in de tempel aan God opgedragen. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral degene die uw barmhartigheid het meest nodig hebben.
1: We overwegen het vijfde blijde geheim. Jezus wordt in de tempel teruggevonden. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degene die uw barmhartigheid het meest nodig hebben.
1: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Amen.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. De boodschap is helder.
1: U luistert naar Zuiderlicht. Pastor Pieter Zimmerman werpt in deze podcast zijn licht op zaken die hem raken. In het kerkelijk leven, de actualiteit en het pastoraat. Een persoonlijk woord met een flinke dosis inspiratie. Een rugzak vol kennis en een vleugje eigenzinnigheid.
2: Broeders en zusters in Christus, beste luisteraars van Radio Maria. Van harte welkom bij weer een nieuwe uitzending van de podcast Zuiderlicht. We zitten in de laatste dag van juli, de laatste dag van de maand toegewijd aan het kostbaar bloed. En in de vorige uitzending heb ik gesproken over die werkelijke tegenwoordigheid van Jezus in het sacrament, in zijn lichaam, in zijn bloed dat aanwezig komt op het altaar. En ik heb toen ook gesproken over het gebruik van de tongcommunie en de handcommunie. Hoe verhouden die twee zich tot elkaar? Zoals we weten, de tongcommunie was van oudsher de enige vorm. En de handcommunie is pas in de jaren 60 ontstaan. En die handcommunie die is natuurlijk inmiddels wijdverbreid in heel de wereld. Dus dat mensen op de hand de communie ontvangen. Maar is eigenlijk nooit als zodanig ingevoerd door Rome. Het is wel op verschillende plaatsen goedgekeurd. Maar de aansporing is wereldwijd nog steeds vanuit Rome dat de tongcommunie eigenlijk toch de voorkeur heeft. En dat heeft een geestelijke kant. Het zou het geloof verdiepen. Maar het heeft ook een praktische kant. De kans dat er stukjes van de heilige hostie, dat noemen we met een mooi woord partikels, dat die verloren gaan, is gewoon veel minder groot. Op het moment dat je de communie op de tong legt, dan weet je zeker dat ook de hele hostie wordt genuttigd. Op het moment dat je het op de hand legt, dan kunnen er ook kleine stukjes van de heilige hostie afbreken. Ja, en zoals gezegd, we geloven dat die heilige hostie Jezus Christus zelf is. Dus ook een klein stukje van die heilige hostie is de Heer zelf. En dan zou de Heer dus op de grond vallen. En ook een ander praktisch bezwaar is dat in verschillende kerken helaas mensen soms ook gaan lopen met de heilige hostie in de hand. Soms uit onwetendheid, dat ze niet weten wie ze vast hebben en dan het maar mee naar de kerkbank nemen. Helaas gebeurt dat. Maar soms ook moedwillig. Dus dat mensen echt ervoor kiezen om de heilige hostie mee naar huis te nemen voor magische praktijken bijvoorbeeld. En op het moment dat je de communie op de tong uitreikt, is dat ook uitgesloten. Dus het is een geloofskwestie, maar het is ook een hele praktische kwestie. En die twee die zitten heel dicht tegen elkaar aan. En ik wil er vandaag nog wat meer over gaan spreken. Want ik geloof dat dit een ontzettend belangrijk thema is. Dit is geen bijzaak. En ik wil vandaag beginnen met een citaat van die bekende heilige Pierre-Julien Aymard. Die wordt wel genoemd de apostel van de Eucharistie. En die zei in zijn tijd het volgende. Hij leefde aan in de eerste helft van de 19e eeuw. En hij zei het volgende, en ik vind dat wezenlijk om daar even bij stil te staan. Hij zei, in een eeuw is sprake van vooruitgang of teruggang in de mate waarin het allerheiligste sacrament vereerd wordt. Dus de heilige die spreekt hier niet alleen over de kerk, vooruitgang in de kerk of teruggang in de kerk, nee, de hele eeuw. Dus gewoon heel de wereld gaat vooruit als het allerheiligste sacrament op de juiste wijze vereerd wordt. En heel de wereld holt achteruit als dat niet gebeurt. Nou, dat is een behoorlijk pittige uitspraak. Een prachtige uitspraak ook wel, want ik geloof ook ten diepste dat dat waar is. En daarom gaan we er vandaag nog wat over spreken. Ik wil vandaag met u nog wat meer gaan spreken over, hoe is dat nou in de loop van de geschiedenis ontstaan? Handcommunie, tongcommunie, er wordt wel eens gezegd, in de begintijd van de kerk was het ook handcommunie. Dus we zijn eigenlijk teruggegaan naar een oud gebruik. Nou, dat is ten dele waar, maar voor een heel belangrijk deel ook niet. En daar ga ik vandaag ook met u over spreken. Nou, voordat we dat gaan doen, zal ik ook vandaag zoals gebruikelijk weer beginnen met een kort gebedje. En ik zal een eenvoudig gebedje bidden dat ik ooit op een gebedskaartje vond in een kapel ergens in Brabant. En ik vind dat eigenlijk wel een heel mooi gebedje om te bidden, ook tijdens de eucharistische aanbidding, als we echt geknield zijn voor de Heer. Dus ik zal dat gebedje bidden en daarna ga ik met u spreken over dit mooie, belangrijke thema. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Naar u komen langs wegen van vertrouwen is pelgrimeren naar de bron, drinken aan water van heling en troost. Naar u kijken met ogen van verlangen is zoeken naar licht, thuiskomen in een land van warmte en geborgenheid. U ontmoeten van hart tot hart is geven en ontvangen, ruimte vinden, adem, rust, moed en draagkracht, levenszin. Bij u zijn is mens mogen zijn, pijn, verdriet en zorgen dragen. En zoals gij doorheen de dood groeien naar verrijzenis. Amen. Goed, ik had vorige week natuurlijk al een begin gemaakt met het thema van de handcommunie, de tongcommunie. Vandaag dus daar nog wat meer over. Nou, allereerst even die kwestie van, ja, waar komt dat gebruik van het ontvangen van de communie op de hand eigenlijk vandaan? Nou, inderdaad, in de begintijd van de kerk was er op verschillende plaatsen een gebruik dat de heilige hostie in de hand werd gelegd. Maar er zijn heel wat verslagen van, ik zal ze niet allemaal gaan noemen, waaruit blijkt dat dat niet de praktijk was zoals wij het in onze dagen zien. Tegenwoordig, als kindjes voor het eerst de communie ontvangen, dan is dat bijna altijd dat ze leren dat ze de rechterhand onder de linkerhand moeten houden en dat dan de communie in de linkerhand wordt gelegd en dat ze met de rechterhand dan de communie in de mond steken. Maar dat is nooit gebruik geweest. Dat is een compleet nieuw verschijnsel in onze kerk. Van oudsher, voor zover dus inderdaad sprake was van communie op de hand, was het altijd op de rechterhand. En dat had een betekenis. Rechts in het evangelie zien we is altijd de goede kant. Links, daar worden de bokken geplaatst. Rechts de schapen. Dus het heeft ook met die scheiding te maken. En rechts heeft ook in de liturgie altijd voorrang. Dat zien we op het moment dat bijvoorbeeld de acolieten de kelk en water en wijn en dergelijke aanreiken. Dan doen ze dat ook altijd van rechts. Of als je je handen vouwt, als je je handen vouwt voor het gebed, dan vouw je ook je rechterduim over je linkerduim. Dus rechts heeft altijd voorrang, voorkeur in de liturgie. En zo was dat dus van oudsher ook. De heilige hostie werd op de rechterhand gelegd. En die werd dan niet met de hand naar de mond gebracht, maar degene die de Heer ontving, die ging dan met zijn hoofd naar beneden. Dus er was eerst een moment van aanbidding. Daarna boog hij het hoofd om van die hand, die als het ware een soort communiepateen was geworden, dus een soort schaaltje waarop de communie ligt, om vandaar dan de communie te nuttigen. Dus je ging met je mond naar beneden om de communie van de hand te nemen. Die praktijk, hoewel dat misschien heel eerbiedig gebeurde, is op een gegeven moment toch afgeschaft. Op alle plaatsen in de kerk. Niet overal tegelijk, maar gaandeweg werd het overal afgeschaft. Omdat het toch vatbaar was voor misbruiken. Wat ik net al zei, stukjes van die hostie konden op de grond vallen. Maar mensen konden er ook mee naar huis gaan. Ze konden de hostie meenemen. En dan kun je misschien denken, ja, maar ja, wie doet dat nou? Nou, dat gebeurt. Helaas heb ik het zelf ook wel eens meegemaakt met een heilige mis. Je probeert het altijd heel goed in de gaten te houden dat mensen meteen nuttigen. Maar het kan wel eens voorkomen dat je het niet goed ziet of dat het lijkt alsof iemand de communie nuttigt. Maar het intussen toch heeft meegenomen naar de kerkbank. En zo kan het gebeuren dat je soms de heilige hostie terugvindt in de kerkbank bijvoorbeeld. Of dat die mee naar huis wordt genomen en God weet wat er dan mee gebeurt. En dus die kant was toen ook al. Dus dat werd al in de begintijd van de kerk aangekaart en op een gegeven moment, na enkele eeuwen, werd het zelfs volledig afgeschaft. En vanaf dat moment was de handcommunie alleen nog maar toegestaan voor de priester. En paus Benedictus, gewoon onze eigen paus Benedictus, de 16e, die schreef daarover, en dat ga ik even voorlezen, ik vind dat wel heel mooi. Ja, waarom mag een priester nou met de hand de communie nuttigen? Dat heeft natuurlijk te maken met het feit dat zijn handen gewijd zijn om een andere Christus te zijn, om in persona Christi, dus in de persoon van Christus te mogen handelen. Want het priesterschap van Christus leeft voort in de gewijde bedienaren, in de gewijde priesters. Dus zij zijn degene die mogen doen wat Christus zelf ook deed. We zien dat in de biecht bijvoorbeeld, ze mogen zonden vergeven, dat is iets wat alleen aan God is voorbehouden. Maar door die wijding mogen priesters dat ook, ze mogen daarin delen. Dus ze zijn een andere Christus geworden. En als andere Christus, mogen ze dan ook doen wat Christus zelf doet. Nou, paus Benedictus, toen nog kardinaal Ratzinger, schrijft daar het volgende over. En ik lees voor. En juist daarom hoort het ook tot de wezenlijke vorm van het sacrament dat het ontvangen wordt en niemand het zichzelf toedient. Niemand kan zichzelf dopen. Niemand kan zichzelf de priesterwijding toedienen. Niemand kan zichzelf de absolutie geven. In deze ontmoetingsstructuur ligt ook opgesloten, dat volmaakt berouw naar zijn wezen niet innerlijk kan blijven, maar verlangt naar de ontmoeting die het sacrament is. Daarom is het niet alleen een vergrijp tegen uitwendige kerkrechtelijke normen, als men de communie van hand tot hand doet gaan en zelf neemt, maar een aantasting van de meest eigen structuur van het sacrament. Dat bij dit ene sacrament alleen de priester zich inderdaad zelf de heilige gave mag aanreiken, wijst op het mysterium tremendum, dus op het enorme mysterie, waarvan hij zich bij de Eucharistie deel mag weten. Namelijk in persona Christi te handelen en tegelijk hem te vertegenwoordigen en een zondig mens te zijn die totaal leeft van het ontvangen van de gave van de Heer. Nou, ik vind dat kardinaal Ratzinger het hier prachtig verwoordt. Dus op het moment dat je zelf de hostie neemt, dat zie je in sommige kerken, gelukkig steeds minder, maar dat was ooit ook wel een gebruik, dat de ciborie werd voorgehouden en dat de gelovige dan zelf een heilige hostie uit de ciborie kon nemen. Nou, paus Benedictus zegt daar dus over, het gaat in tegen de wezenlijke structuur van het sacrament. Want wat is het sacrament? Het sacrament is een gave, het sacrament is iets dat je ontvangt. Zoals je de absolutie ontvangt in de biecht en zoals je het doopsel ontvangt, zo ontvang je ook de Eucharistie. Dus het is niet iets wat je neemt. Nou, wezenlijk punt dus. En ik wil nog een ander citaat aanhalen. En dat is veel ouder dan dat van paus Benedictus. En dat is namelijk een citaat van de heilige Johannes Chrysostomus. En dan gaan we even terug naar de begintijd van de kerk. Want ook hij spreekt hier al over. Hij spreekt over wat betekent het precies als je de communie ontvangt. En in hoeverre kunnen we daar ook bewust van zijn. En hij maakt dan een verwijzing naar de profeet Jesaja. U kent de profeet Jesaja, die heeft heel wat visioenen gehad. En een van die visioenen is dat hij ziet dat een engel van het altaar een gloeiende kool neemt. Nou, en Johannes Chrysostomus die spreekt daarover die gloeiende kool, dat is de communie zelf. Hè? En dan zegt hij het volgende. Hij zegt, en wat is het wonderlijk als gij bij de seraf staat, omdat God u immers toestond aan te raken wat de serafs niet durfden aan te raken. Maar een van de serafs, zo staat er geschreven, vloog op mij toe met een gloeiende kool die hij met een tang van het altaar had genomen. Dat altaar is een beeld van dit altaar. Dat vuur is een beeld van dit geestelijke vuur. Maar de serafs waagden het niet met de hand aan te vatten, maar met de tang. Maar gij ontvangt met de hand. Als gij nu de gaven waar het hier om gaat naar hun waardigheid beoordeelt, dan zijn deze nog hoger te waarderen dan wat de serafs namen. De serafs, dus waar Johannes Chrysostomus over spreekt, dat zijn de serafijnen, de engelen. Dus hij maakt die prachtige vergelijking tussen dat visioen van Jesaja, dat gloeiende kooltje op het altaar, dat is als de heilige hostie, het vuur van God dat vlees wordt, de liefde van God die vlees wordt, die op onze tong wordt gelegd. En dan hebben we het over de vierde eeuw, dus dan gaan we een hele tijd terug in de kerkgeschiedenis. Toen werd dit al gezegd. Nou, uit diezelfde tijd ongeveer, iets daarvoor zelfs nog, wil ik ook nog een citaat lezen van Cyrillus van Jeruzalem. En die maakt dan de geweldig mooie vergelijking tussen goudstof en de kleine partikeltjes die van de hostie kunnen afvallen. De kruimeltjes die op de hand kunnen vallen. Hij maakt dan de vergelijking met goudstof. Dus als je goud zou hebben, daar zouden wat stukjes van afvallen. Hoe zou je daarmee omgaan? Nou, hij zegt dan het volgende. Heilig zorgvuldig uw ogen door het contact met het heilig lichaam. Ontvang het dan. En zorg ervoor dat gij er niets van verliest. Want als gij er iets van verliest, dan is dat alsof gij een van uw eigen ledematen zou verliezen. Zeg me eens, als iemand u goudstof zou geven, zoudt ge dat dan niet heel voorzichtig vasthouden en oppassen dat ge er niets van verliest en geen schade leidt? Zult ge dan niet nog veel voorzichtiger omgaan met wat waardevoller is dan goud en edelstenen, om te zorgen dat ge geen kruimel ervan laat vallen? Nou, dus ook Cyrillus van Jeruzalem, die is heel duidelijk dat zelfs die kleine partikeltjes zo kostbaar zijn, kostbaarder dan goud en edelstenen, dat we alles op alles moeten zetten om daar niks van verloren te laten gaan. Nou, waarom sta ik hier zo uitgebreid bij stil? Ik geloof dat we deze gebruik van de handcommunie, het is toegestaan nogmaals. Dus het is niet dat u een overtreding begaat als u op de communie de hand ontvangt.
3: En nou goed, ik hoop dat als u op de communie de hand ontvangt, dat u inderdaad wel heel veel zorg draagt voor ook het nuttigen van de partikels op de hand. Maar nogmaals, de kerk geeft dus voorkeur aan die communie op de tong. En ik moet ook eerlijk zeggen dat het mijn persoonlijke geloof ook veel verdiept heeft. Ik was seminarist, ik was die tongcommunie helemaal niet gewend. Ik ben opgegroeid in een parochie, een gewone doorsnee Nederlandse parochie om het zo te noemen. En daar was de handcommunie gewoon het gebruik. En ik zag daar verder ook geen probleem in. En ik kwam op het seminarie en op een gegeven moment gaandeweg, omdat ik zag dat andere seminaristen dat ook deden, ben ik gaan nadenken over, ja, waarom doen ze dat? En zal ik dat zelf ook eens proberen? En inderdaad, op een gegeven moment heb ik die stap gezet. En vanaf dat moment heb ik ook een hele nieuwe, andere relatie gekregen met Jezus in de communie. En juist omdat je hem ontvangt, hè, als geschenk, zonder dat je je handen uitstrekt naar hem. Juist vanwege het feit dat je knielt, hè, dat je ook erkent van, het is mijn Heer en mijn God, de Allerhoogste Heer, die komt nu tot mij. Ik kniel voor hem. Hè, ook dat moment van knielen, wat bevestigt dat we geloven dat hij er werkelijk aanwezig is. Het heeft mijn geloof verdiept. En ik durf te beweren dat niemand die stap zet, hè, van de handcommunie naar de tongcommunie, dat hij iets anders zal beweren. Want ik geloof dat iedereen uiteindelijk die ervaring zal hebben. Hè, dat het je geloof verdiept en dat het je als het ware een nieuwe, meer afhankelijke relatie geeft tot God. Hij is de gever, hij is de schepper. Wij zijn de ontvangers, wij zijn de schepselen. Goed, dus nou ja, ik was dit vorige week begonnen. Ik had dit thema aangesneden als iets waar u ook in de vakantie wat over kunt nadenken, hè, over kunt mediteren. En misschien wel overwegen om inderdaad zelf ook die stap te zetten, hè, om dat eens te proberen als u dat niet doet. Dus nogmaals, het is geen veroordeling of iets dergelijks, hè. Het gebeurt op vele plaatsen in de kerk en ja, de kerk heeft het nou eenmaal goedgekeurd. Maar probeer al deze overwegingen die u vandaag gehoord heeft, probeer die toch eens te laten landen en probeer dan in gebed dit thema met de Heer te bespreken. Goed, dan wens ik u een hele mooie, goede vakantie toe en ik hoop u snel weer te ontmoeten hier voor een nieuwe uitzending van Zuiderlicht.
1: U heeft geluisterd naar Zuiderlicht, de podcast van priesterdirecteur Pieter Zimmerman. U kunt de podcast terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

0: Je luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app.
1: Een gezegende goedemorgen, beste luisteraars van Radio Maria. Radio Maria, een helder katholiek geluid in Nederland. U bent live verbonden met de thuisstudio van Radio Maria in Hoensbroek. Vandaag is het zaterdag 1 augustus, in de 17e week door het jaar. De kerk gedenkt vandaag de gedachtenis van de heilige Alphonsus Maria de Liguori, bisschop en kerkleraar. De gedachtenis vieren wij vandaag ook van Maria op zaterdag. Maria, uw leven was blijde ontvankelijkheid voor het woord van de Heer. We zijn dikwijls onverschillig en koud voor de boodschap van uw Zoon. Daarom vragen wij: Heer, ontferm u. Maria, uw leven was een blijvend ja op de liefde van de Heer. En wij zijn zo gemakkelijk ondankbaar en gesloten tegenover zijn aanbod. Daarom vragen wij: Christus, ontferm u. Maria, uw liefdevolle aandacht gaat eeuwenlang reeds uit naar armen, zieken, zondaars en misdeelden. Wij vergeten zo gemakkelijk de anderen om alleen aan onszelf te denken. Daarom vragen wij door uw voorspraak: Heer, ontferm u. Moge God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en met ons de weg blijven gaan naar eeuwig leven. Amen. Om 9:30 schakelen we live over naar het heiligdom van Onze Lieve Vrouw, Sterren der Zee, in Maastricht voor de heilige Eucharistie ter ere van de heilige maagd Maria. Bidden wij het gebed van voorbereiding tot de heilige Eucharistie. Maria, moeder van liefde en barmhartigheid, ik, arme en onwaardige zondaar, neem van ganse harte tot u mij toevlucht en doe een beroep op uw liefde. Zoals gij eens uw beminde zoon hebt bijgestaan toen hij aan het kruis hing. Sta zo ook mij zondaars genadig bij en alle priesters die op deze morgen hier en in heel de heilige kerk de Eucharistie vieren. Schenk ons de genade van uw hulp voor het aanschijn van de verheven en ongedeelde drie-eenheid. Eén offer aan te bieden dat God waardig en welgevallig is. Ik wens u luisteraars vanuit Hoensbroek veel devotie toe.

Maria Sterder, zij is meer neergeknield voor uw genadetroon. Waar ontelbare minnaren van uw moeder hart de grootste gunsten door u hebben ontvangen. Waar u voor de bedroefden troost, de noodlijdenden hulp, de zieken genezing en voor de zondaars vergeving verkrijgt. O lieve moeder, u komt tot tot u met het grootste vertrouwen. De vele wonderen die er op uw voorspraak geschied zijn, vervullen mij, ellendige zondaar, met de zoetste hoop. Dat gij, moeder van barmhartigheid, ook mijn beden zult verhoren. Ja, ik smeek en bid u, o zoetste moeder, o genaderijke sterren der zee. Laat me van hier niet weggaan zonder verhoord te zijn. Je kunt me helpen, je zijt immers de machtigste naar God. En je wilt mij helpen, omdat je zo vol liefde zijt voor al uw kinderen. Herinner u, goedertierendste maagd, dat het niet gehoord is, dat iemand die vol vertrouwen tot u zijn toevlucht nam, door u verlaten is. Zorg dan de eerste zijn die gij onverhoord van u laat heen gaan. Nee, uw goede moeder, op deze heilige plaats, zult ge door uw alvermogende voorspraak mijn hulp en mijn nood en troost in mijn lijden verwerven. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons vandaag, nu en in de uur van onze dood. Onze lieve vrouw, sterren der zee.

In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Goedemorgen en hartelijk welkom, u allen hier in de kerk, leden van de broederschap van Sterren der Zee. En ook u die via Radio Maria vandaag met ons meeviert. De kerk gedenkt vandaag de heilige Alphonsus Maria Liguori. Een jurist uit Napels, die leefde in de 18e eeuw, die later priester werd en de evangelische liefde terugbracht in de toen nogal starre kerkelijke moraal. Hij werd de stichter van de Redemptoristen, we kennen ze uit Wittem, de orde van de bevrijder, de verlosser. Wij denken deze heilige die veel voor de kerk betekende met dankbaarheid. En ook natuurlijk op zaterdag zoals altijd, Moeder Maria, aan wie deze dag elke zaterdag gewijd is. Laat ons eerst om de heilige Eucharistie goed te vieren, God aan elkaar om vergeving vragen voor al ons falen. Ik belijd voor de almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten, door mijn schuld, door mijn schuld, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de heilige Maria altijd, maagd, alle engelen en heiligen, en uw broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer onze God. Mogen Hij die barmhartig is, u over ons ontfermen, ons van zonde bevrijden en ons leiden naar eeuwig leven. Amen.

Laten wij bidden. God, gij geeft uw kerk altijd weer opnieuw voorbeelden van deugdzaam leven. Laat ons vol ijver voor het geestelijk heil van de mensen zo in het voetspoor mogen treden van de heilige Alphonsus Maria, dat wij met hem ook het loon mogen ontvangen in de hemel door Christus onze Heer. Amen.

0: Lezing uit de profeet Jeremia. In die dagen zeiden de priesters en de profeten tot de edelen en tot alle aanwezigen: deze man, Jeremia, is de dood schuldig. Hij heeft tegen de stad geprofeteerd en gij hebt het zelf gehoord. Maar Jeremia zei tot de edelen en tot alle aanwezigen: alle bedreigingen tegen deze tempel en tegen deze stad heb gij gehoord, heb ik uitgesproken in opdracht van de Heer. Betwijfel uw leven, luister naar de Heer uw God. Misschien krijg je dan spijt over het onheil waarmee je u heeft bedreigd. Van mij kunt u natuurlijk doen wat ge wilt. Ik ben in uw macht. Maar als ge mij doodt, moet ge wel weten dat ge onschuldig bloed brengt over uzelf, over deze stad en over haar inwoners. Want het is een opdracht van de Heer dat dit alles verkondigd wordt. Daarop zeiden de edelen en alle aanwezigen tot de priesters en de profeten: deze man is dood, niet schuldig. Hij heeft tot ons gesproken namens de Heer. En was vooral Achikem, zoon van Safan, te danken dat Jeremia niet in de handen viel van het gepeupel dat hem wilde doden. Zo spreekt de Heer.
1: Wij zingen nummertje 7 uit de boekjes.

De Heer zij met u uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus, volgens Matteüs.

In die dagen begon Jezus' vermaardheid door te dringen tot de viervorst Herodes. En die zei daarom tot zijn hovelingen: dat moet Johannes de Doper zijn, die uit de doden is opgestaan. Vandaar dat die wonderkrachten in hem werken. Want omwille van Herodias, de vrouw van zijn broer Filippus, had Herodes Johannes laten grijpen en geboeid in de gevangenis geworpen. Omdat Johannes tot hem gezegd had: het is u niet geoorloofd haar als vrouw te hebben. Daarom had Herodes hem eigenlijk ter dood willen brengen, maar hij was hiervoor teruggeschrokken omdat het volk Johannes voor een profeet hield. Toen de dochter van Herodias echter op de verjaardag van Herodes voor het gezelschap danste, beviel zij hem zozeer dat hij een eed zwoer haar alles te zullen geven wat zij zou vragen. Haar moeder had haar het antwoord ingescherpt en daarom zei ze: geef mij hier nog op een schotel het hoofd van Johannes de Doper. Ofschoon dit de koning aan zijn hart ging, wilde hij toch ook wegens zijn tafelgenoten zijn eed gestand te doen en hij gelastte haar het te geven. En hij gaf daarom opdracht Johannes in de gevangenis te onthoofden. Zijn hoofd werd op een schotel binnengebracht en aan het meisje gegeven dat het aan haar moeder bracht. Zijn leerlingen kwamen nu het lijk halen en begroeven het. En daarna gingen ze het aan Jezus melden. Zo spreekt de Heer.

Zusters en broeders, mensen die onrecht ontmaskeren, of de waarheid durven zeggen, mensen die het geweten aanklagen en die wijzen op wat niet goed is en niet eerlijk, die komen niet zelden te staan op de dodenlijst van machthebbers. Denk maar recent nog aan Navalny in Rusland of aan mensen zoals onze eigen Titus Brandsma in de Laatste Wereldoorlog. En zo verging het ook Jeremia, zoals we hoorden in de eerste lezing. Ze willen deze profeet uit de weg ruimen. Totdat enkele inzien dat Jeremia een eerlijk mens is, dat hij Gods woord spreekt. En dan voorkomen zij dat hij gelyncht wordt door het gepeupel, zo staat er. En hetzelfde verging het Johannes de Doper. Zoals we dat in het evangelie zojuist hoorden. Hij valt ten offer aan de wraak van de minnares van Herodes, Herodias. Bang voor zijn gezichtsverlies had deze Herodes Johannes ter dood laten brengen. Terwijl hij hem eigenlijk in zijn hart, dat staat er ook, wilde sparen omdat hij hem voor een profeet van God hield. Maar hij is bang dat Jezus, die nieuwe Johannes is, we weten dat Jezus ook slachtoffer is geworden van die Herodes. Ook in onze dagen zijn er van die niets ontziende machthebbers die lastige mensen uit de weg ruimen. Dat gebeurt in Rusland, dat gebeurt in China, ook in Iran. En daarom laten we toch zuinig zijn op onze profeten en eerlijk naar hen luisteren, om te zien wat zij te zeggen hebben niet van God is en voortkomt uit liefde en bewogenheid voor gerechtigheid en voor het heil van deze wereld. En laten we dan zo nodig ons gedrag veranderen en op anderen een betere gedachte komen. En dat heet bekering. En dat is eigenlijk wat alle profeten vragen. Ook wij zelf zijn eigenlijk geroepen als christenen om kleine profeten te zijn. Door te staan voor wat wij geloven, voor onze christelijke overtuiging. Weliswaar zal het ons niet de kop gaan kosten, zoals Johannes. Want we leven in een vrij land. Hoewel, ook hier zijn soms dingen die niet meer gezegd kunnen worden. En waar je risico's voor loopt. Maar het kan ons altijd iets kosten. Dat christen zijn, namelijk de moed en de durf om te zeggen wat gezegd moet worden en te doen wat gedaan moet worden, omdat het uit God is. Ook Maria had iets profetisch. Als je haar danklied leest of zingt, het danklied van Maria, het Magnificat, dan zie je dat ze moed toonde en zong tegen de machthebbers van die dagen dat ze van hun troon zullen vallen, zegt ze. En dat kleine verheven zullen worden. Amen.

0: Laten wij bidden.
1: Bidden wij voor de kerk, dat zij moed en nederigheid in het evangelie blijft verkondigen, ook wanneer ze weerstand of onbegrip ontmoet. Laat ons bidden. Voor allen die vervolgd worden om hun geloof of hun inzet voor waarheid en gerechtigheid, dat ze kracht mogen ontvangen van Gods geest. Laat ons bidden. Voor priesters, bisschoppen en verkondigers van het evangelie, naar het voorbeeld van Alphonsus Maria de Lyon, dat ze mensen blijven begeleiden met wijsheid en barmhartigheid. Laat ons bidden. Voor mensen die ontmoedigd zijn geraakt, die twijfelen aan zichzelf of aan Gods nabijheid, dat zij opnieuw hoop mogen vinden. Laat ons bidden. Bidden wij voor onszelf dat we leren vertrouwen op Gods trouw, ook wanneer de weg van het geloof moeilijk wordt. Laat ons bidden.
0: Bidden wij voor onze eigen intenties en voor alle die wij in ons gebed bij de Heer willen brengen. En vergeten we daarbij niet ook onze dierbare overledenen. Vandaag bidden we voor mevrouw Burg Bolle, die in de kerk op de berg begraven wordt vandaag. En ook voor Mietz Moreau Magnier van Sint-Pieter, die overleden is. Dat ze in Gods vrede mogen zijn. Laat ons bidden.
2: Heer, onze God, wij bidden u.
0: Heer, die onze harten kent en die ons nabij blijft, hoor deze gebeden en leid ons op de weg van uw Zoon. Door Maria. En doet u dat alle dagen van ons leven tot in eeuwigheid. Amen. Amen.

Bid, zusters en broeders, dat mijn en uw gave aanvaard mag worden door God, ons Allervader. God, je hebt de heilige Alphonsus Maria de gave geschonken zichzelf aan u op te dragen als een heilige offergave, u ter eer. We vragen, laat door uw genade het heilig vuur van uw geest ook in ons branden, door Christus onze Heer. De Heer zal bij u zijn. Verheft uw hart. Brengen wij dank aan de Heer onze God. Heilige Vader, eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil en genezing te vinden, zullen wij u danken altijd en overal door Christus onze Heer. Want gij schenkt uw kerk vandaag vreugde op het feest van de heilige Alphonsus Maria. Door zijn voorbeeld geeft ge ons kracht, door zijn woord verdiept ge ons geloof en door zijn voorspraak bij u biedt ge ons bescherming. Daarom met alle heiligen en engelen loven en aanbidden ook wij u, zolang er woorden zijn en we zingen u toe vol vreugde.

Ja, waarlijk heilig zijt gij, Vader, de bron waaruit alle heiligheid stroomt. Zend uw geest dan nu uit over deze gaven, zodat zij voor ons geheiligd worden, lichaam en bloed van Jezus Christus, onze Heer. Toen hij werd overgeleverd en vrijwillig zijn lijden op zich nam, nam hij brood in zijn handen en dankte u. Hij brak het om het te verdelen onder zijn leerlingen en zei: neemt en eet hiervan gij allen, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt.

Na de maaltijd nam u ook de kelk en sprak opnieuw de dankzegging. Hij reikte hem zijn leerlingen en zei: neemt deze beker en drinkt hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed dat voor u en voor allen vergoten wordt, tot vergeving van zonde. Blijft dit doen om mij te gedenken.

verkondigen wij het mysterie van ons geloof. Daarom gedenken wij, zoals Hij het heeft gewild, Vader, het leven, de dood en de verrijzenis van uw Zoon, en we bieden u wat Hij ons gaf, dit brood dat leven geeft en deze beker van ons heil. We danken u dat we sinds die dag voor uw aanschijn mogen staan en u dit offer bereiden. We hebben deel voortaan aan het lichaam en bloed van uw eerstgeboren Zoon en vragen u met aandrang dat we naar elkaar mogen toegroeien steeds meer door de kracht van uw Heilige Geest. Denk aan uw kerk over heel de aarde. Voltooi uw liefde in onze gemeenschap rond de bisschop van Rome, paus Leo, onze bisschop Cornelis en alle die gij tot uw dienst hebt geroepen. Gedenk ook onze broeders en zusters die we in onze gebeden bij u willen aanbevelen. Gedenk hen die door de dood zijn gegaan in de hoop op de verrijzenis. Alle die gestorven zijn, neem hen op in uw barmhartigheid en laat hen nu leven in het vriendelijke licht van uw gelaat. Neem ook ons allen op in uw liefde. Dan zullen wij met de maagd Maria, moeder van uw Zoon, met zijn apostelen en met alle die op deze aarde leefden in uw welbehagen, delen in uw eeuwige leven. En dan zal deze lofzang die we hier nu hebben aangeheven in dankbaar gedenken van uw geliefde Zoon aanhouden tot in uw heerlijkheid. Door hem en met hem en in hem zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God, Almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest hier en nu en tot in eeuwigheid. Bidden we samen. Zoals Jezus ons leerde. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het kwade. Ja, verlos ons, Heer, van al wat kwaad is en geef vrede in onze dagen, dat wij met de steun van uw barmhartigheid vrij mogen blijven van alle zonde, veilig tegen alle angst en onrust, hoopvol wachtend op de komst van Jezus, Messias, uw Zoon. Want van u is het Koninkrijk. Heer Jezus, gij hebt aan uw apostelen gezegd, vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u, vervul uw belofte, geef vrede in uw naam en maak ons alle één, gij die leeft in eeuwigheid. De vrede van de Heer zij altijd met u. Schenk ook elkaar een gebaar van vrede.

Zalig wie genodigd zijn aan de maaltijd van de Heer. Zie dan hier het Lam Gods dat wegneemt de zonde van de wereld. Heer, ik ben niet waardig dat je tot mij komt, maar spreek en ik zal gezond worden. Het heilig lichaam en bloed van Christus bewaren ons tot eeuwig leven.

Nu de gelovigen de heilige communie ontvangen, bidden wij het gebed voor een geestelijke communie. Mijn Jezus, ik geloof dat u in het allerheiligste sacrament tegenwoordig bent. Ik bemin u boven alles en wens u in mijn hart te verwelkomen. Nu ik niet de communie daadwerkelijk kan ontvangen, vraag ik van u de genade van de geestelijke communie. Omhels mij en zuiver mijn verlangen naar de hemelse Vader. Draag mij in uw geest en laat mij nooit van u gescheiden worden. Amen.

Laten wij bidden. God, gij hebt aan uw volk de heilige Alphonsus Maria geschonken, als een trouw beheerder en verkondiger van ons geloof en van de Eucharistie. En we bidden dat wij, uw gelovigen, ook deze gave steeds weer mogen ontvangen en u zonder ophouden verheerlijken en loven, als wij deel mogen hebben aan dit grote mysterie. Dat vragen wij door Christus onze Heer. De Heer zal bij u zijn. De zegen van onze God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest komen over u allen en blijven vandaag en altijd met u. Een fijne dag, een goede zondag. Ga heen in de vrede waarin we hier samen waren. Wij danken God.

0: Voor de viering van de heilige Eucharistie was u live verbonden met het heiligdom van onze lieve vrouw, Sterre der Zee, in Maastricht. Celebrant was emeritus pastoor Frans de La Haye. Ik dank onze vrijwilligers ter plaatse voor de goede verbinding naar de studio in Hoensbroek. Ik wens u vanuit de thuisstudio in Hoensbroek een fijne dag en vanmorgen een gezegende zondag toe. En blijft u alstublieft gezond.
1: Je luistert naar Radio Maria via DAB+, internet of de Radio Maria app.

Heilige van de dag. Ze zijn een voorbeeld voor ons en we mogen hun voorspraak inroepen. In dit programma hoort u het levensverhaal van een heilige uit de rijke geschiedenis van de kerk.

0: Ave Maria. Hij was een wonderkind, geliefd, geprezen en verguisd. En nu vereren we hem als kerkleraar, moraaltheoloog en ordestichter, Alfonso Maria de Liguori. De kleine Alfonso kwam als oudste van 7 kinderen op 27 september 1696. In het Italiaanse Marianella, onder rook van Napels, ter wereld. 2 dagen later werd de kleine boven het doopvont gehouden. En er kwam heel wat water aan te pas. We zouden hem tekort doen als we hem niet een keer bij al zijn doopnamen zouden noemen. De dolgelukkige ouders gaven hun oudste zoon de volgende naam mee: Alfons, Maria, Antonius, Johannes, Cosmas, Damianus, Michael, Gasparus. Bij zijn oudste had vader Giuseppe, Jozef, een marineofficier, nog duidelijk voor ogen hoe de ideale opvoeding eruit zag. Moeder Anna Gavrieri was markiezin van Avenia. Papa Giuseppe stuurde Alfonso niet naar school, maar haalde de leraren in huis. De jongen kreeg voor zijn culturele ontwikkeling wekelijks 3 uur klaversymbolles. Te veel verwennen is dodelijk, vond papa, en daarom moest Alfonso 1 nacht per week op de harde vloer slapen. Als vertier mocht hij paardrijden en schermen of 's avonds een potje kaarten. Ja, vader wist wat goed was voor zijn zoon. Alfonso was een subliem student. Op zijn 13e begint hij aan zijn rechtenstudie. 3 jaar later slaagt hij 2 maal summa cum laude. Later zou hij vertellen hoe iedereen lachte zoals hij verdronk in zijn toog. Als advocaat is er geen betere dan hij. En dat vindt hij zelf ook. Het gebedsleven waar zijn ouders op gehamerd hadden, verwatert echter bij alle toegezongen lof. Nog nooit had hij een proces verloren. Tot hij in de zomer van 1723, 27 jaar oud, volledig voor schut staat. In een sensationeel miljoenenproces tussen 2 hertogen leidt hij door duistere onderlinge afspraken een bittere nederlaag. Trillend van onmacht verlaat hij de rechtszaal met de woorden: wereld, nu ken ik u. Gerechtshof, nooit zult u mij hier weer zien. Diep vernederd zondert hij zich af, ziet 3 dagen lang af van alle eten en drinken. Terug in de wereld bezoekt Alfonso een hospice. En daar, te midden van de ongeneeslijke zieke armen, roept God hen. Helder wordt Alfonso hoe de Heer zegt: verlaat de wereld, geef je helemaal aan mij. En met de tranen in de ogen antwoordt Alfonso: Heer, hier ben ik. Doe met mij wat u wilt. Hij verlaat het hospice, loopt naar de kerk. De kerk, Onze Lieve Vrouw, tot vrijkoping der slaven. Legt daar voor Maria zijn zwaard neer en belooft haar priester te worden. Vader, die al naastig op zoek was naar een schoondochter, vond dit niet zo leuk. Is zo ontstemd dat hij zijn zoon een jaar lang niet wil zien. Er zullen overigens nog 2 van zijn zonen priester worden. En wat hij daarvan vond, dat weten we niet. Alfonso wordt op 21 december 1726 priester gewijd. Hij missioneert, hoort niet alleen biecht en bezoekt zieken, maar wordt beste vriend van de 30.000 armen en daklozen van Napels. Bij het geven van zogenaamde volksmissies ziet hij de diepste armoede, en ontmoet hij de religieuze onwetendheid van de boerenbevolking. Om hen bekommert niemand zich. Boven in de bergen bij Scala verblijft de jonge priester onder de haveloze geitenhoeders, met wie hij bidt en zingt en zo over God vertelt dat ook zij het kunnen bevatten. En daar sticht deze apostel in 1732, nu 36 jaar oud, de congregatie van de Allerheiligste Vlossen, oftewel de Redemptoristen. Een jaar eerder had Alfonso overigens al de zusters Redemptoristinnen gesticht. Dus helemaal uit de lucht vallen kwam het niet. Nadat de paus de regel van de Redemptorist had goedgekeurd, moest de koning van Napels, Ferdinando IV, deze goedkeuring nog bekrachtigen. Alfonso sprak het koninkhof, waar hij zeer koel werd ontvangen, herhaaldelijk toe. Eindelijk leek het erop dat hij zijn goedkeuring zou krijgen. Twee priesters werden naar Napels gestuurd voor de koninklijke handtekening. Maar deze priesters wijzigden de regel zo, dat hij in geen enkel opzicht meer leek op de oorspronkelijke. De gelofte van God van armoede en kuisheid en gehoorzaamheid waren zelfs niet eens in opgenomen. Koning Ferdinand IV gaf snel zijn goedkeuring. Alfonso, die toen al gedeeltelijk blind en ernstig ziek was, verzocht de nieuwe regel voor te lezen. Maar deze werd op bedriegelijke wijze gepresenteerd, alsof het de originele was. En Alfonso zette zijn handtekening onder het document. De redemptoristen waren verontwaardigd over de nieuwe regel, die geen enkele gelijkenis vertoonde met de originele. En gaven stichter Alfonso de schuld. De twee priesters die de regel hadden gewijzigd, verlieten de orde en er stond totale verwarring. De zaak werd in 1781 voorgelegd aan de paus en die te horen kreeg dat Alfonso verantwoordelijk was voor de wijzigingen in de regel. En daarop ontsloeg de paus Alfonso als generaal overste van de door hem gestichte redemptoristen. En verklaarde dat alle kloosters van Napels uitgesloten waren van de redemptoristenorde. Alfonso was toen 86 jaar oud. De redemptoristenkloosters in de pauselijke staat mochten blijven. Waar stichter Alfonso vervolgens persona non grata was en zijn gezicht niet hoefde, zelfs niet mocht laten zien. Verwarring, verdeeldheid en oneenigheid alom. 2 jaar later verleende paus Pius weliswaar missionaire bevoegdheden aan de kloosters in Napels, maar deze zouden gescheiden blijven van de redemptoristen in de pauselijke staat. In de herfst van zijn leven wordt Alfonso Maria de Liguori zwaar door de duivel beproefd. De test doorstaan volgt nog een tijd van wonderen en verrukking. Zijn grootheid en geleerdheid had altijd bestaan uit zijn eenvoud. Eens zei hij, ik heb nooit een preek gehouden die het armste oude vrouwtje in de kerk niet zou kunnen begrijpen. 7 jaar nadat de heer Alfonso op 1 augustus 1787, 90 jaar oud, naar de hemel haalde, wordt het zalenverklaringsproces opgestart. En velen hebben toen onder ede getuigd van het wonder van Foggia. En nu denkt u waarschijnlijk, het wonder van Foggia, waar heeft die man het over? Nou, nadat in 1731... een aardbeving een groot deel van het zuiden van het in het zuiden van Italië gelegen Foggia had weggevaagd, liep de 35 jaar oude priester Alphonsus de Liguori door de puinhopen van de stad om de arme, radeloze bevolking bij te staan. Bij zijn bezoek aan de kathedraal bescheen op de eeuwenoude icoon van Maria van de Zeven Sluiers het gezicht van de moeder Gods. Alfonso vertelt, haar gezicht was niet zoals dat op een Mariabeeld of op een schilderij, maar het was het frisse, blozende gezicht van een jong meisje. Zij draaide haar hoofd heen en weer. Ik was niet de enige die het zag. Met mij zagen ook alle andere aanwezigen het. We knielden neer en baden samen vuur tot de Allerheiligste Maagd. 14 jaar later, in 1745, keerde Alphonsus met 15 priesters naar de stad terug voor een volksmissie, waarbij zij 36 dagen lang in de vier hoofdkerken van de stad preekten ter voorbereiding op kerstmis. Alfonso preekte op 20 december in de kathedraal over zijn favoriete onderwerp, Maria. Hij sprak, jullie moeten veel, heel veel van haar houden en op haar vertrouwen. Plots vulde geroezemoes de bomvolle kathedraal. Zagen ontelbaar ogen nu het frisse en mooie gelaat van de heilige Maagd Maria op de icoon van Maria van de Zeven Sluiers. Dan schoot een verblindend licht door de kerk en landde op het gezicht van Alfonso. De gelovigen zagen hoe dat gezicht wonderlijk begon te stralen. Hoorde de Italiaanse priester hakkelen. Lieve, lieve moeder, u behoort toe. Ik ben helemaal de uwe. Daarop raakte de heilige in extase. De gelovigen zien hoe hij, met de ogen op Maria gericht, de armen naar haar uitgestrekt, losraakt van de stenen vloer. Zweeft. Levitatie noemen we dat. Het lijkt wel of hij vliegt. Een speld kon je horen vallen totdat die stilte werd omgezet in een oorverdovend lawaai. Mensen buiten de oude kerkmuren houden stil, horen daarbinnen de opgewonden menigte. Een wonder. Mannen slaan zich vol berouw op de borst. Vrouwen storten daarom hun tranen. Zondaars gooien zich de angst bevangen op de grond, roepen het hardst om vergeving. Voordat hij volgend jaar verlaat, knielt Alfonso ter afscheid nog eenmaal neer voor de Madonna. En als was het om hem te bedanken voor al het goede dat hij voor haar had gedaan en voor haar kinderen, zou Maria nog eenmaal verschijnen. Heilige Alfonso Liguori, bid voor ons. Ave Maria.
1: U hebt geluisterd naar het levensverhaal van de Heilige van de Dag. Dagelijks kiest Radio Maria een Heilige van de Heiligenkalender van de Katholieke Kerk.

0: Goedemorgen. Hier aan de voeten van onze lieve Heer.
1: Als er iemand in de kerk aanwezig is die orgel kan spelen, dan zou het fijn zijn als die even zijn zuster Castissima die afdeling moet.
0: Ik herhaal, als er iemand is die orgel kan spelen of die dan even naar achteren kan lopen bij zuster Castissima om te vragen of die misschien kan bijstaan. Want onze vaste organist is vandaag helaas op het laatste moment verhinderd. Dat gaat dan om ondersteuning tijdens de heilige mis. En dan zullen we nu beginnen met het bidden van de rozenkrans.

In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levenden en de doden. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Wij groeten u, dochter van God de Vader. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Wij groeten u, moeder van God de Zoon. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Wij groeten u, bruid van God de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

Wij overwegen vandaag de blijde geheimen. De engel Gabriel brengt de blijde boodschap aan Maria. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben. Het tweede van de blijde geheimen. Maria bezoekt haar nicht Elisabeth. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Amen.
Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zieken naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben. Het derde van de blijde geheimen. Jezus wordt geboren in een stal van Bethlehem. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Voor al degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben. Vierde van de blijde geheimen. Jezus wordt in de tempel opgedragen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.

Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral degenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben. Vijfde van de blijde geheimen. Jezus wordt in de tempel teruggevonden. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Wees
Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral degenen die barmhartigheid het meeste nodig hebben. De engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Zie de dienstmaagd des Heren. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. En het woord is vlees geworden. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Bid voor ons, Heilige Moeder van God. Laat ons bidden. Heer, wij hebben door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, leren kennen. Wij bidden u, stort uw genade in onze harten, opdat wij door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van zijn verrijzenis. Door dezelfde Christus, onze Heer. Amen. Heilige aartsengel Michael, verdedig ons in de strijd. Wees onze bescherming tegen de boosheid en de listen van de duivel. Wij smeken ootmoedig dat God hem zijn macht doet gevoelen. En gij, vorst van de macht, ons heeft geschapen. Drijf Satan en de andere boze geesten, die tot verderf van de zielen over de wereld rondgaan, door de goddelijke kracht en de heil terug. In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest. Amen.

Tot de volgende.

Welkom u allen bij de eerste zaterdag van de maand. Zoals gebruikelijk zal er zometeen bij aanvang direct een collecte plaatsvinden. En die is bestemd voor de kapel. En tijdens de offerande zal er gecollecteerd worden ter ondersteuning van de priesteropleidingen in ons bisdom. Ik wens u veel devotie.

0: In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: De Heer zij met u.
1: En met uw geest.
0: Heel hartelijk welkom bij deze viering van de eerste zaterdag van de maand. En we hebben een gedachtenis, niet van de Maagd Maria op zaterdag, maar van de heilige Alphonsus de Liguori. Het is een heilige, een grote heilige in de Rooms-Katholieke Kerk, Alphonsus. De bekende moraaltheoloog die vooral de mensen op een eenvoudige manier kon inspireren om in een normale manier van leven vooral boven alles de liefde tot God te stellen. Laten ook wij, wanneer we Eucharistie vieren, dat navolgen. Hem er navolgen, omdat de liefde van God in de Eucharistie tot ons komt wanneer Jezus zijn leven schenkt. Wanneer hij zijn lichaam en bloed aan ons uitdeelt. Wanneer priesters de Eucharistie vieren met u, de gelovigen. Welkom ook aan de luisteraars van Radio Maria en degenen die met de livestream ook verbonden zijn. Bidden wij ook in deze Eucharistie heel bijzonder voor de priesters, voor nieuwe en voor bestaande priesterroepingen. Broeders en zusters, belijden wij onze zonden en bekeren wij ons tot God om de geheimen van de Eucharistie daadwerkelijk goed te kunnen vieren. Ik belijd voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten, door mijn schuld, door mijn schuld, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de heilige Maria altijd maakt, alle engelen en heiligen, en u broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer onze God. Mogen de almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven.
1: Amen.

Laat ons bidden. God, telkens weer schenkt gij uw kerk nieuwe voorbeelden van deugdzaam leven. Laat ons vol ijver voor het geestelijk heil van de mensen zo in het voetspoor treden van de heilige Alphonsus Maria, dat wij met hem het loon ontvangen in de hemel door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die in de eenheid van de Heilige Geest met u leeft en heerst, God, door de eeuwen der eeuwen. Amen.

0: Uit de profeet Jeremia. In die dagen zeiden de priesters en de profeten tot de edelen en tot alle aanwezigen: deze man, Jeremia, is de dood schuldig. Hij heeft tegen deze stad geprofeteerd. Gij hebt het zelf gehoord. Maar Jeremia zei tot de edelen en tot alle aanwezigen: alle bedreigingen tegen deze tempel en tegen deze stad die gij hebt gehoord, heb ik uitgesproken in opdracht van de Heer. Betert dus uw leven, luistert naar de Heer uw God. Misschien krijgt hij dan spijt over het onheil waarmee hij u heeft bedreigd. Met mij kunt gij natuurlijk doen wat gij wilt. Ik ben in uw macht. Maar als gij mij doodt, moet ge wel weten dat ge onschuldig bloed brengt over uzelf, over de stad en over haar inwoners. Want het is in opdracht van de Heer dat ik dit alles verkondig. Daarop zeiden de edelen en alle aanwezigen tot de priesters en de profeten: deze man is de dood niet schuldig. Hij heeft tot ons gesproken namens de Heer. Het was vooral aan Achikam, zoon van Safan, te danken dat Jeremia niet in de handen viel van het gepeupel dat hem wilde doden. Woord van de Heer. Mijn gebed, Heer, richt ik tot u. Nu is het de tijd van genade.
1: Mijn gebed, Heer, richt ik tot u. Nu is het de tijd van genade.
0: Red mij uit de modder waarin ik verzink. Bevrijd mij van hen die mij haten. Geef dat ik niet in de diepte verdrink, niet meegevoerd word door de stroom. Zorg dat de afgrond mij niet verslindt, de mond van de put niet boven mij dichtslaat. Mijn gebed, Heer, richt ik tot u. En nu is het de tijd van genade. Ik ga gebogen onder mijn smart. God, laat uw hulp mij beschermen. Gods naam zal ik loven in mijn gezang. Hem dankbaar overal prijzen. Mijn gebed, Heer, richt ik tot u. Nu is het de tijd van genade. Ziet toe, geringen, en weest verheugd. Schept moed, gij allen die God zoekt. God luistert naar wat een arme hem vraagt. Vergeet zijn gevangenen niet. Mijn God, ik zeg tot u, nu is het de tijd van genade.

zij met u. Uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus, volgens Matteüs. Lof zij u, Christus.

die tijd begon Jezus' vermaardheid tot de viervorst Herodes door te dringen. En hij zei daarom tot zijn hovelingen: dat moet Johannes de Doper zijn. Hij is uit de doden opgestaan. Vandaar dat die wonderkrachten in hem werken. Want omwille van Herodias, de vrouw van zijn broer Filippus, had Herodes Johannes laten grijpen en geboeid in de gevangenis geworpen, omdat Johannes tot hem gezegd had: het is u niet geoorloofd haar als vrouw te hebben. Daarom had Herodes hem eigenlijk ter dood willen brengen, maar hij was hiervoor teruggeschrokken, omdat het volk Johannes voor een profeet hield. Toen de dochter van Herodias echter op de verjaardag van Herodes voor het gezelschap danste, beviel ze hem zozeer dat hij een eed zwoer haar alles te zullen geven wat ze zou vragen. Haar moeder had haar het antwoord ingescherpt en daarom zei ze: geef mij hier nog op een schotel het hoofd van Johannes de Doper. Ofschoon dit de koning aan zijn hart ging, wilde hij toch ook wegens zijn tafelgenoten zijn eed gestand doen. En hij gelastte het te geven. Hij gaf daarom opdracht Johannes in de gevangenis te onthoofden. Zijn hoofd werd op een schotel binnengebracht en aan het meisje gegeven dat het aan haar moeder bracht. Zijn leerlingen kwamen het lijk halen en begroeven het. Daarna gingen zij het aan Jezus melden. Woord van de Heer. Wij danken God. Neemt u plaats. U mag ook wel staande blijven luisteren naar de preek, maar het is beter om te gaan zitten, denk ik. Alphonsus Maria de Liguori, groot vermaard moraaltheoloog en bisschop. Als het erop aankomt, zul je toch in de manier waarop je leeft moeten laten zien dat je de geboden van Christus niet alleen met de mond beleidt, maar ook daadwerkelijk navolgt in de manier waarop je spreekt, de woorden die je spreekt en die je voor je houdt, maar ook in de handelingen die je verricht of die je achterwege laat. Onze schuldbelijdenis aan het begin van iedere Eucharistieviering is daarvan een hele duidelijke samenvatting in woord en gedachte, in doen en laten. Door mijn schuld, door mijn schuld, door mijn grote schuld. Het valt niet altijd mee om daarvoor uit te komen en de manier van leven als christenen ook voortdurend te moeten verdedigen in een wereld waarin we, zoals we dat vorige week zondag hoorden, wij opgroeien als goed gewas tussen het vele onkruid. Het lag natuurlijk in de goede veronderstelling om dat onkruid maar zo snel mogelijk weg te halen als je dat in je tuintje ziet opkomen. Maar als je dat doet tussen het goede gewas, zegt Jezus, loop je ook het risico het goede gewas ermee uit te trekken. En we leven nu eenmaal in een wereld die heel divers is. Als u daar nog niet van overtuigd van bent, raad ik u eigenlijk ook niet aan om naar Amsterdam te gaan de komende weken. De moraliteit is iets wat natuurlijk verbonden is vanuit ons christelijk geloof en wat geïnspireerd wordt door het voorbeeld en de leer van onze Heer Jezus Christus. Hij die zijn leven geeft aan de allerzwakste om mensen daarmee te kunnen redden, is het leidend motief daarvan. Altijd weer opnieuw. En de wet van Mozes staat er vol van om op te komen voor de allerzwakste. Ik herinner mij een moment toen ik nog leraar was in Wassenaar, dat ik een keer op belet werd gevraagd bij een meerdere van mij die dus moest vertellen dat er een klacht was over mij binnengekomen. En de klacht was dat ik tijdens een van mijn lessen op de vraag van een van de leerlingen klaarhelder had geantwoord en de vraag luidde: is abortus moord of niet? Ze was gewoon klaarduidelijk in haar hele verhaal. En toen heb ik gezegd ja. Omdat het gaat om het vernietigen van menselijk leven. Vanaf het begin dat een mensje ontstaat, is het een volledig mens. En die leidinggevende, die vond dat eigenlijk niet kunnen in die tijd. Dat was nog niet zo heel lang geleden. Zijzelf was een overtuigd katholiek. Haar man was ook lid van het parochiebestuur. Ik ga geen namen noemen.
Maar zij was ook zelf aangestuurd door de schoolmaatschappelijk werker, zoals dat toen heette. En die kwam met dit verhaal naar haar en zij uiteindelijk naar mij toe. Ze vond het eigenlijk ook best moeilijk om dat aan mij voor te leggen. We waren ook goed bevriend en nog altijd. Toch kon ik uitleggen dat op dat moment ik dit moest zeggen. En ik weet dat er heel veel priesters zijn, bisschoppen soms ook zijn, die daar heel en veel terughoudender in zijn dan ik. En dat is eigenlijk heel erg jammer. Want gaan we terugkijken naar het evangelie van deze dag, dan zien we dat Jezus ook heel helder en heel duidelijk de problemen aanscherpt en laat zien, naar aanleiding van de onterechte executie van Johannes de Doper. Johannes, die omwille van pure haat, omwille van het feit dat hij het duidelijk had gezegd, dat de vrouw Herodias niet de echte vrouw is van degene die hier daadwerkelijk zou trouwen, met wie de koning samenleefde, dat niet kon omdat er een getrouwde vrouw het betrof. En Johannes kwam daarvoor uit. Ook wij zullen daar tegenwoordig wat meer terughoudend in zijn, gezien dat we weten dat we vaak ook opgroeien en leven met mensen die natuurlijk uit gescheiden huwelijken weer opnieuw hun levensweg delen met andere mensen. En we zijn er niet om te oordelen of te veroordelen. Maar we moeten wel helder blijven voor ogen houden dat ons leven, willen we daadwerkelijk ook echt een leven zijn, leiden van een christen, dat we daarmee uiteindelijk voor onszelf duidelijk moeten hebben dat dit eigenlijk niet kan, dat dit niet mogelijk is. Johannes werd in de gevangenis onthoofd. En het schandaal werd nog groter en verergerd door het hele circus wat er omheen werd opgevoerd toen hij weer op een schotel de feestzaal werd binnengebracht, het hoofd althans. Dit hoofd werd gegeven aan het meisje en het meisje weer aan haar moeder. En de leerlingen kwamen uiteindelijk om het lijk te halen en begroeven het en brachten toen verslag uit bij Jezus. Ook wij kunnen vaak in onze nood naar Christus toe gaan. In ons gebed, wanneer we toch benauwenis voelen, omwille van het feit dat wij uiteindelijk gesproken hebben om de werkelijkheid, Gods liefde, Gods werkelijkheid te benadrukken in een wereld waar deze niet altijd wordt gevolgd en wordt gezien, laat staan, wordt ontvangen en wordt aanvaard. Dat we dan uiteindelijk toch daar moeite mee hebben om in dat schandaal opgenomen te worden. En dan kan het je in je hart best moeilijk gaan. Toch staat ons lieve Heer gereed om naar ons te luisteren. Waarom? Omdat hij aan ons de liefde gegeven heeft vanaf het moment dat wij werden geschapen. Zo stelt ook de heilige Alphonsus Maria. God heeft ons zijn liefde betoond vanaf het moment van onze schepping, maar ook nog veel meer vanaf het moment van onze verlossing. En omdat wij verlost zijn en als verloste mensen in deze wereld een duidelijke taak hebben om ons geloof ook daadwerkelijk te verbreiden, is het voor ons van belang dat we dat doen op basis van de liefde die God aan ons heeft gegeven. Nooit om mensen te schofferen. Nooit om andere mensen in benauwenis te brengen. Maar om pure liefde God willen dienen omdat hij van ons zoveel houdt. En er is niemand die ons zo goed kan leren hoe de liefde van God in je leven daadwerkelijk zich heeft gegrondvest dan Maria, de moeder van Jezus. Zij is het die daadwerkelijk door alles heen, door alle wederwaardigheden heen van haar eigen leven, stand heeft gehouden in haar geloof. En volmondig heeft gezegd, zie de dienstmaagd des Heren, mij geschiede naar uw woord, het woord van God. En zo mogen ook wij onze toevlucht nemen tot Maria, de moeder van

En zo mogen ook wij onze toevlucht nemen tot Maria, de moeder van Jezus, die wanneer het op aankomt altijd, maar ook echt altijd bij ons is, om ons te troosten. Om wanneer we niet begrepen worden omwille van ons geloof, te troosten en te helpen om te kunnen standhouden. En die standvastigheid is een enorm groot geschenk. Laten we daar dan ook altijd dankbaar voor blijven. Zeker ook in de viering van iedere Eucharistie. Wanneer het erop aankomt dat wij daadwerkelijk belijden dat Christus de Verlosser is, die voor ons mensen, voor alle mensen is gestorven en die ons opneemt in de heerlijkheid van het huis van zijn Vader. Amen.

0: vraag om te gaan staan bij het uitspreken van onze voorbeden. U zult merken dat het credo achterwege blijft. Het is in overleg, hebben we dit zo bepaald, omdat het de liturgie betreft van een gedachtenis en de credo, de geloofsbelijdenis, alleen gezegd wordt, gebeden of gezongen wordt bij hoogfeesten en op zondagen. Broeders en zusters, laten wij op voorspraak van de heilige Alphonsus Maria de Ligori bidden tot God, die zijn dienaar nabij blijft in tijden van beproeving en onzekerheid.
1: Bidden wij voor de kerk, dat zij met moed en nederigheid het evangelie blijft verkondigen, en ook wanneer zij weerstand of onbegrip ontmoet. Laat ons bidden.
0: Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons.
1: Voor bisschoppen, priesters en verkondigers van de blijde boodschap, naar het voorbeeld van Alphonsus Maria de Ligori, dat zij hun gelovigen voorgaan op de weg van het evangelie en voor velen een uitnodiging en inspiratie mogen zijn om ook zelf de Heer te volgen. Laat ons bidden.
0: Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons.
1: Voor onze zieken, voor mensen die ontmoedigd zijn geraakt en voor onszelf, dat wij allen opnieuw hoop mogen vinden en leren vertrouwen op Gods trouw, ook wanneer de weg van het geloof moeilijk wordt. Laat ons bidden.
0: Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons.
1: Voor onze dierbare overledenen, dat zij deel mogen hebben aan het leven van de verrezen Heer. Laat ons bidden.
0: Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons.
2: Bidden we ook voor de intenties van deze heilige mis. Om roepingen tot het priesterschap, het diaconaat en het religieuze leven, dat de goede herder weerspiegeld mag worden in vele jonge mensen. Ook bidden wij voor de zielenrust van pater Gerard Weijers. Voor de zielenrust van de families De Klerk, Ribbens, Vermunt en Veringa. Voor de gezondheid van Bets Portugies. En bidden wij voor Schelte Tuinstra en zegen over zijn gezin. Bidden wij ook voor de bescherming van het ongeboren leven en voor allen die zich daarvoor met hart en ziel inzetten. Heer onze God, gij kent ons hart en gij blijft uw volk nabij. Hoor onze gebeden en leid ons op de weg van uw Zoon, vandaag en alle dagen van ons leven. Dat vragen wij u op voorspraak van onze lieve vrouw ter nood, door Christus onze Heer. Amen. Van harte wordt de collecte aanbevolen die bestemd is voor de priesteropleiding van ons bisdom. En u hebt gemerkt dat er geen organist is vandaag. Die staat met pech langs de weg, helaas. En ja, dat is nu eenmaal zo. Wij kunnen proberen om samen nog een lied bij de offeranden te zingen. Het lied wat aangegeven staat is Blijf mij nabij. Dat is een bekend lied met een bekende melodie. Bladzijde 23 onderaan.

0: Bid, broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard kan worden door God, de Almachtige Vader. Lof en Heer, over uit uw handen aannemen, tot lof en eer van zijn naam, tot welzijn van ons en van heel zijn heilige kerk. Heer, ge hebt de heilige Alfonsus Maria de gave geschonken dit mysterie te vieren en zichzelf daarbij op te dragen als een heilige offerande, u ter eer. Wij vragen u, laat door uw genade het heilig vuur van uw geest ook branden in ons hart, door Christus onze Heer.
1: Amen.
0: De Heer zij met u.
1: En met uw geest.
0: Verheft uw hart.
1: Wij zijn met ons hart bij de Heer.
0: Brengen wij dank aan de Heer, onze God.
1: Hij is onze dank en
0: Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil en genezing te vinden, zullen wij u danken altijd en overal door Christus onze Heer. Want gij schenkt uw kerk vreugde op het feest van de heilige Alfonsus Maria. Door zijn voorbeeld geeft gij ons kracht, door zijn woord verdiept gij ons geloof en door zijn voorspraak biedt gij ons bescherming. Daarom met alle engelen en heiligen loven en aanbidden wij u, zolang er woorden zijn en wij zingen u.

wij vervolgen met het tweede eucharistische gebed. Gij zijt waarlijk heilig onze Heer, de bron van alle heiligheid. Heilig dan deze gaven met de dauw van uw heilige geest, dat zij voor ons worden tot lichaam en bloed van Jezus Christus onze Heer. Toen hij werd overgeleverd en vrijwillig zijn lijden op zich nam, nam hij het brood, sprak de dankzegging uit, brak het en gaf het zijn leerlingen met deze woorden: neemt en eet hiervan gij allen, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt.

Zo nam hij na de maaltijd ook de kelk, sprak opnieuw de dankzegging uit en gaf hem zijn leerlingen met deze woorden. Neemt deze beker en drinkt hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden. Blijf dit doen om mij te gedenken.

0: verkondigen wij het mysterie van het geloof. Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden tot gij wederkeert dat gij verrezen zijt. Zijn dood en verrijzenis indachtig God, bieden wij u aan het levensbrood en de kelk van het heil. Wij danken u omdat gij ons waardig keurt om voor uw aangezicht te staan en uw heilige dienst te verrichten. Zo delen wij in het lichaam en bloed van Christus en wij smeken u dat wij door de Heilige Geest worden vergaderd tot één enige kudde. Denk toch, Heer, aan uw kerk verspreid over de hele wereld, dat haar liefde volkomen wordt één heilig volk met Leo onze paus en Johannes onze bisschop en allen die uw heilig dienstwerk verrichten. Gedenk ook onze broeders en zusters die reeds ontslapen zijn in de hoop der verrijzenis. Ja, alle gestorvenen dragen wij op aan uw zorg. Neem hen aan en laat hen verschijnen in het licht van uw gelaat. Wij vragen u, ontferm u over ons allen, opdat wij tezamen met de maagd Maria, de moeder van Christus, met de heilige Jozef, haar bruidegom, met de apostelen en met alle heiligen die hierin leefden in uw welbehagen, waardig bevonden worden het eeuwig leven deelachtig te zijn en u loven en eren door Jezus Christus, uw Zoon. Door hem en met hem en in hem zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid.
1: Amen.
0: Aangespoord door een gebod van de Heer en door zijn goddelijk woord onderricht, durven wij zeggen: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwaad. Verlos ons, Heer, van alle kwaad. Geef genade vrede in onze dagen, dat wij gesteund door uw barmhartigheid altijd vrij mogen zijn van zonde en beveiligd tegen alle angst en onrust, terwijl wij uitzien naar de zalige vervulling van onze hoop, de komst van onze Verlosser, Jezus Christus. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. Heer Jezus Christus, gij hebt uw apostelen gezegd: vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonden, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte, geef vrede in uw naam en maak ons één, gij die leeft in eeuwigheid.
1: Amen.
0: De vrede des Heeren zij altijd met u.
1: Amen.
0: Wenst elkaar de vrede. Thank you.

0: Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd des Heren. Zie het Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld.
1: Heer, ik ben niet waardig dat gij tot mij komt. Maar spreek.

0: Dit zegt de Heer, niet gij hebt mij uitgekozen, maar ik u. En ik heb u taak gegeven op tocht te gaan en vruchten voort te brengen die blijvend mogen zijn.
1: Ik mijn bloed van de steeds.

Thank you.

0: Laat ons bidden. God, ge hebt aan uw volk de heilige Alphonsus Maria geschonken als een trouwbeheerder en verkondiger van de Eucharistie. Wij bidden u, laat uw gelovigen deze gaven telkens weer ontvangen en u zonder ophouden verheerlijken en loven als zij deel hebben aan dit grote mysterie door Christus onze Heer. Amen. Ik wens u een heel mooi verloop, een devout verloop ook, van deze eerste zaterdagbijeenkomst hier, met een mooi lof vanmiddag nog. Gods rijkste zegen en het zeer zalige communie, wanneer u die Heer mocht ontvangen. Na de zegen zingen we het lied God groet u zuivere bloemen in de blauwe bundel op bladzijde 52 bovenaan. Er zijn nog mededelingen.
1: Alleen om even toe te voegen dat we vanmiddag om 14:15 de uitstelling hebben zoals gebruikelijk. Dat zal in deze kapel zijn. En we hebben het geluk dat pater Reginald, die op doorreis is, volgens mij gaat hij naar Egypte of Jordanië, dat die beschikbaar is ook om daarna het zegen met het Allerheiligste te geven na afloop van het lof. Allen van harte welkom. En hij is ook beschikbaar voor de biecht, voor degenen die vanmorgen niet in de gelegenheid waren om ter biecht te gaan. Tijdens de stille aanbidding is er gelegenheid tot het biechten. En ik wil ook een bijzonder woord van dank aan rector Jacques in het bijzonder, maar ook u allen, om het gemis van onze organist vandaag op te vangen door zo samen te zingen. Dank u wel.
0: We hebben eigenlijk helemaal geen organist nodig, heb ik zo gemerkt. We kunnen het zo ook wel. En het klonk nog mooi ook. Dus dat is allemaal prachtig. Ik wens u nogmaals een hele fijne dag. Ook na de mis geef ik u ongeveer een half uurtje de tijd om nog te kunnen komen biechten. Mijn biechtstoel is altijd de eerste biechtstoel achterin rechts, als u de kerk verlaat. En van harte welkom om het sacrament van de verzoening te ontvangen. De Heer zij met u. Zegen u de Almachtige God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
0: Van alle heen in vrede, wij danken God.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. De boodschap is helder.
1: Een dorpspastoor maakt heel wat mee. Chronieken uit de parochie zijn korte, soms ontroerende en dan weer wonderlijke verhalen van pastoor Andy Penne over zijn belevenissen in de parochie. Met altijd een wijze les of gelovige kwinkslag.

0: De voorbije weken werd er aan de pastorie opvallend vaak aangeklopt met dezelfde vraag: Pastoor, hebt u misschien nog een Sint-Christoffel voor in de auto? Gelukkig wel, ik had onlangs een kleine voorraad aangeschaft. En nee, niet omdat Sint-Christoffel in de solde stond, maar omdat er elk jaar opnieuw vraag naar is. Veel mensen leggen zo'n medaille of tientje op hun dashboard, hangen een sleutelhanger aan de autosleutels of bewaren hem ergens in de wagen. Een klein teken van geloof dat al eeuwenlang met christenen meereist. Maar wie was Sint-Christoffel eigenlijk? Historisch weten we niet zoveel over hem. Hij leefde waarschijnlijk in de derde eeuw in Lycië, het huidige Turkije, waar hij als martelaar stierf voor zijn geloof. Rond zijn leven ontstond een prachtige legende die nog altijd iets heel wezenlijks vertelt. Volgens die overlevering was Christoffel een reus van een kerel, enorm sterk. Oorspronkelijk heette hij Reprobus. Hij had zich voorgenomen alleen de machtigste koning te dienen. Eerst kwam hij terecht bij een aardse koning, maar toen hij zag dat hij bang was voor de keizer, stapte hij over naar de keizer. Toen hij ontdekte dat zelfs de keizer schrik had voor de duivel, dan maar de duivel volgen, dacht hij. Maar ook dat duurde niet lang, want telkens de duivel een kruis zag, deinsde hij achteruit. En toen besefte Reprobus dat er iemand was die machtiger was dan iedereen, Jezus Christus. Na onderricht van een kluizenaar liet hij zich dopen en kreeg hij een nieuwe naam, Christophorus, wat betekent Christusdrager. De kluizenaar gaf hem een bijzondere taak. Aan een gevaarlijke rivier moest hij reizigers veilig naar de overkant dragen. En dat deed hij met zijn grote kracht en met een nog groter hart. Op een dag kwam een klein kind hem vragen om ook hem over te zetten. Christoffel nam het op zijn schouders en stapte de rivier in. Maar met elke stap leek het kind zwaarder te worden. Het voelde alsof hij de hele wereld droeg. Uitgeput bereikte hij de overkant. Toen sprak het kind: Christoffel, je hebt niet alleen de wereld gedragen, maar ook hem die de wereld heeft geschapen. Ik ben Christus. Dat is de kern van deze prachtige legende. Christoffel droeg niet zomaar een kind, hij droeg de Heer zelf. Later bracht hij velen tot het christelijk geloof. Toen de koning hem dwong de heidense goden te vereren, weigerde hij. Zijn trouw aan Christus kostte hem uiteindelijk het leven. Hij stierf als martelaar. De christelijke traditie zegt dat Christoffel Christus op vier manieren heeft gedragen. Op zijn schouders, in zijn lichaam door zijn levenswijze, in zijn hart door zijn geloof en met zijn mond door hem moedig te belijden. Daarom is Sint Christoffel door de eeuwen heen de patroonheilige geworden van reizigers, pelgrims, schippers en tegenwoordig ook van automobilisten, fietsers en motorrijders. Zo'n medaille is natuurlijk geen magisch verkeersveiligheidssysteem. Ze vervangt geen veiligheidsgordel, geen fietshelm en ook geen gezonde aandacht in het verkeer. Maar ze herinnert ons eraan dat we elke reis mogen beginnen in Gods hand en dat Christus met ons op weg wil gaan. Vorige week, op 24 juli, vierde de kerk het feest van Sint Christoffel. Misschien was dat een mooie aanleiding om opnieuw te bidden voor een behouden reis. Niet alleen voor onszelf, maar ook voor alle mensen die we onderweg ontmoeten. Want uiteindelijk is er geen betere reisgezel dan Christus zelf. Als hij meereidt, hoeft u zich tenminste nooit zorgen te maken dat hij vraagt: zijn we er nog niet?
1: U hebt geluisterd naar pastoor Andy Penne. die in Chronieken uit de Parochie verhaalt over zijn belevenissen in de parochie.

Leerzaam, onderhoudend, ontroerend. Dat zijn de boeken die Radio Maria voor u uitkiest en voorleest in Wij lezen voor. Ontspannen luisteren naar een historisch drama, een wetenschappelijk werk, een roman of biografie. Met zorg en aandacht voorgelezen door een van de vrijwilligers van Radio Maria.

Ik heb dorst. Over Thérèse van Lisieux en moeder Thérèse van Calcutta. Beste luisteraars, ook vandaag mogen we weer verder lezen in het boek Ik heb dorst. En dat gaat over Thérèse van Lisieux en moeder Thérèse van Calcutta, geschreven door Jacques Gauthier. En dan lezen we verder. Laten we onze eigen concrete middelen niet onderschatten. De werken voor de armen. Hoe klein of nederig het ook is, die iets heel moois van ons leven maken, in de ogen van de Heer. Dit zijn de kostbaarste geschenken van God aan onze congregatie, zegt moeder Thérèse. Door deze tegenwoordigheid van Jezus, zo verborgen en toch zo nabij, hij heeft de mogelijkheid om ons aan te raken. In ons werk voor de armen zou ons doel verdwijnen en de dorst van Jezus zou zich tot woorden beperken, leeg van betekenis en antwoord. Maar door de twee te verenigen zal onze roeping tot missionaris levend en echt blijven, precies zoals ons lieve vrouw vroeg. Wees ook verstandig als er gekozen moet worden wie onze retraten prikt. Niet iedereen begrijpt onze spiritualiteit. Zelfs als het wijze mannen en heiligen betreft, is dit nog geen garantie dat ze zonder meer onze roeping verstaan. Als ze daarbij iets anders komen zeggen dan wat ik in deze brief heb geschreven, dan smeek ik je om niet naar hen te luisteren en je niet door hen in verwarring te laten brengen. De dorst van Jezus is de bron, de kern en het doel van alles wat de missionarissen van naastenliefde zijn en doen. De kerk heeft dit vele malen bevestigd. Onze roeping is het lessen van Jezus' dorst, de dorst naar liefde van zielen, door te werken voor de redding en de heiliging van de armste van de armen. Dat en niets dan dat, niets anders. Laten we alles doen wat in onze macht ligt om het geschenk van God aan onze congregatie te beschermen. Lieve kinderen, heb vertrouwen in mij en luister aandachtig naar wat ik jullie nu ga zeggen. Uitsluitend de dorst van Jezus samen met ons voortdurend luisteren, ons zoeken en ons oprecht antwoord, alleen die dorst zal onze congregatie levend houden nadat ik jullie zal hebben verlaten. Als deze dorst werkelijk de basis is van jullie leven, dan zal alles ons goed gaan. Op een dag zal ik jullie hebben verlaten, maar de dorst van Jezus zal jullie nooit verlaten. De dorstige Jezus in de armen zullen jullie altijd bij jullie hebben. Daarom wil ik dat de actieve zusters en de actieve broeders, de contemplatieve zusters met de broeders en de priesters, elkaar wederzijds helpen om Jezus te voeden, om zijn dorst te lessen met de middelen van hun verschillende gaven. Door elkaar te ondersteunen, met elkaar te delen, jullie zijn één familie, verenigd in het ene doel en die unieke doelstelling. Sluit de medewerkers of de leken van de missionarissen van naastenliefde niet buiten van dit verzoek, maar help hen deze roeping beter te leren kennen, want het is ook hun roeping. Aangezien de eerste taak van de priester de verkondiging is, heb ik alweer enkele jaren geleden aan onze paters gevraagd om te preken over het thema
Ik heb dorst. En zo dieper in te gaan op het geschenk dat God ons op 10 september gaf. En ik besef heel duidelijk dat Jezus dit vaker van hen verlangt in de komende tijd. Bid daarom tot ons lieve vrouw dat zij aandacht blijft houden voor dit belangrijke aspect van hun vierde gelofte. Ons lieve vrouw zal ons allen helpen om trouw te blijven zoals zij met de heilige Johannes en ik weet zeker ook met Maria Magdalena, de eerste persoon die deze kreet van Jezus, ik heb dorst, hoorde. Zij was erbij op Calvarië en ze weet hoe intens en diep dit vervurige verlangen van Jezus is naar jullie en naar de armen. Maar wij, weten wij het? Voelen wij het zoals zij? Vraag haar om met jullie te leren, want jullie en heel de congregatie zijn van haar. Het is haar zending om jullie te leiden, zodat jullie de liefde zien in het hart van de gekruisigde Jezus, zoals ze deed met de heilige Johannes en de heilige Maria Magdalena. Eerder stelde ons lieve vrouw mij de vraag, maar nu ben ik het die jullie in haar naam vraag, jullie smeek, luister naar de dorst van Jezus. Mogen het voor ieder van jullie zijn, zoals de Heilige Vader het ook zegt in zijn brief, ik heb dorst. Hoe nader je tot de dorst van Jezus? Een eenvoudig geheim. Hoe dichter je bij Jezus komt, hoe beter je zijn dorst gaat kennen. Bekeert u en geloof in het evangelie, zegt Jezus ons. Waarvan moeten we ons bekeren? Van onze onverschilligheid, onze hardheid van hart? En wat moeten we geloven? Dat Jezus dorst heeft, van nu af, naar jullie hart en naar de armen. Hij die jullie zwakheid kent, verlangt niettemin alleen naar jullie hart. Hij wil eenvoudig dat jullie hem de gelegenheid geven jullie te beminnen. Hij is de meester van de tijd. Telkens als we tot hem naderen, verbindt hij ons met ons lieve vrouw, met de heilige Johannes, met Maria Magdalena. Luister naar hem. Hoor hem jouw eigen naam uitspreken en derhalve zal mijn vreugde en die van jullie volkomen zijn. Bid en God zal jullie zegenen. Dat heeft moeder Teresa opgeschreven op 25 maart 1993 in India. En mogen we dan dit stukje afsluiten met haar gebed. Bidden leidt tot een zuiver hart. Een zuiver hart dat leidt tot liefde. Liefde zet je aan tot daden voor je naaste. En deze inzet leidt op zijn beurt tot de vrede van het hart. Dus door het gebed hebben wij alles. Zuiverheid, vreugde, liefde, inzet en vrede. Het is uitgegeven bij De Boog, Petsaya en Katholiek Alpha Centrum en het is geschreven door Jacques Gauthier.

was Wij lezen voor, het voorleesprogramma van Radio Maria. De boeken die voorbij komen kunt u ook terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

Radio Maria is volledig afhankelijk van giften van luisteraars en ontvangt geen financiële steun van de overheid of van de bisdommen. Help ons in onze missie om deze belangrijke katholieke stem overal in Nederland te laten klinken. Als u graag een bijdrage wilt leveren, kijk dan op www.radiomaria.nl/doneren voor meer informatie. Of bel op werkdagen tussen 10 en 12 uur naar het nummer 073-687-2000. Geef vandaag nog. We zijn dankbaar voor elke bijdrage.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.
1: Emmausgangers. Journalist Joop van der Elst gaat in een boeiend gesprek met zeer afwisselende gasten op zoek naar Christus in de ander.

0: Voor deze aflevering van Emmausgangers ga ik in gesprek met Rob Vazen. En we zitten hier in een kloostertuin. Dat hou je niet voor mogelijk. Onder de rook van Gent. Ingesloten door Drongen naar Gent. En het is redelijk stil. We zullen zo meteen de trein horen langskomen. Maar dit is toch... Ja, als je hier kunt toeven, is het niet verkeerd, denk ik.
1: Het is zeker niet verkeerd. Ik kom hier zelf heel graag en al vele jaren. Het is een heel mooie plek die mij heel dierbaar is. Ja.
0: Ja. Ja, we zijn hier tijdens de mystieke lesweek die hier elk jaar gegeven wordt. Dit is de 28e alweer. En dit keer gaat het over de Karthuizers. En jij geeft lezingen aan de hand van een boek geschreven door Willem van Saint-Thierry, De Gulden Brief. Laten we bij die Karthuizers beginnen. Ja, een korte schets, de tijd, wie waren zij, waarom zijn ze begonnen überhaupt?
1: De Karthuizerorde is eigenlijk een opmerkelijke orde in de geschiedenis van de spirituele ontwikkeling in de kerk in de 11e eeuw, 11e, 12e eeuw. En het is, laten we zeggen, een levenswijze die het kluizenaarsleven combineert met een minimum van gemeenschapsleven. Dus de Karthuizers leven het leven van een kluizenaar in een kluis. Ze hebben al elk hun eigen huisje, waar een plek is om een werkplek en een kleine gebedshoek. Er is een slaaphoek en waar ze eten ook en een tuintje. En een heel groot gedeelte van de dag brengen ze gewoon in eenzaamheid door. Ze komen, 3 keer per dag komen ze samen in de kerk om samen te bidden. De rest van de tijd bidden ze afzonderlijk in hun kluis, zoals een kluisenaar. Maar dus met een minimum aan gemeenschapsleven. De zondag eten ze samen en maken ze samen ook een wandeling. En dus dat is een manier waarop de heilige Bruno, want dat is de stichter van die orde, het geconcipieerd heeft als een soort combinatie van het kluizenaarsleven, wat in de extreme vorm helemaal alleen betekent. Hè. Dus er zijn kluizenaars die helemaal alleen leven. Maar waar er toch een minimum aan gemeenschapsleven is. Hè. Het is ontstaan in de Alpen, hè, niet zo ver van Grenoble. In de streek die La Chartreuse toen al heette, waar de bisschop van Grenoble aan de heilige Bruno een plek toegewezen heeft, heel verlaten, afgelegen, waar hij met een groepje dat experiment, want het was eigenlijk een soort experiment, kon beginnen van dit kluizenaarsleven met een beetje gemeenschapsleven. En ja, dat heeft zich ontwikkeld in de loop van de jaren. Ze hebben zeker in het begin veel tegenslag gehad. Ze hebben een keer een lawine gehad, waardoor dat alles verwoest is geweest. Dus een paar monniken zijn daar gestorven in die lawine. Een tweede keer geprobeerd. Maar geleidelijk aan heeft dat toch wel enig succes gehad. Het is nooit een belangrijke grote orde geweest. En dus het is eigenlijk altijd een kleine groep van mensen geweest. Ook per klooster was het heel beperkt. Hè. Dus ze dachten altijd aan 12 leden plus de prior. Hè. Zoals het getal 13, hè, zoals de 12 apostelen met Jezus. Hè. Dus zijn er 12 kluizen. In sommige gevallen zijn het er een paar meer. Hè. Maar dus het zijn nooit grote kloostergemeenschappen geweest. Zoals je dat bijvoorbeeld wel hebt bij Benedictijnen of Cisterciënzers of zo, die soms heel grote kloostergemeenschappen gehad hebben. Hè. Dat is bij de Karthuizers nooit geweest. Het is ook omdat het zo'n besloten leven is. Een heel teruggetrokken leven in de verborgenheid van de contemplatie. Dat is het eigenlijk waar ze voor komen. Hè. Dus dat het ook maar aan weinigen gegeven is om dat leven vol te houden. Ik denk dat 80% van degenen die daar intreden, dat was vroeger zo en dat is nu ook zo, 80% van degenen die daar intreden, terug weggaan. En dat is maar een klein percentage die werkelijk volhouden tot op het einde van hun leven, omdat het zo'n heel ongewone levenswijze is.
0: Waarom is Bruno dit begonnen? Is dat de reactie geweest op?
1: Wel, Bruno is eigenlijk een heel een beetje een mysterieuze figuur. We weten daar niet zoveel van. Hè. Maar wat we wel weten is dat hij iemand was die want dat is een van de weinige dingen die historisch wel correct schijnen te zijn, dat hij nogal in het toenmalige academische leven van de scholen, enfin, de universiteiten bestonden nog niet in zijn tijd, maar laten we nu maar zeggen, ik noem nu academisch een beetje in een anachronistische zin van het woord, hè, maar dus dat hij betrokken was, hij was verbonden aan de scholen van de stad Reims, die heel bekend waren, hè. Dus dat was de stad Reims was daarom beroemd, omwille van het goede hoger onderwijs dat daar gegeven werd. En hij was dus eigenlijk iemand die, ja, laten we, van, anachronistisch gezegd, hè, iemand die een academische carrière aan het maken was. Ja, en blijkbaar is daar iets gebeurd in het leven van die man, dat hij gezegd heeft, ik doe helemaal iets anders. Het is in zekere zin een reactie op een vorm van kloosterleven wat een beetje te gemakkelijk en te veel aangepast aan de tijd was. Hè. Maar ik denk dat hij vooral positief, hè, dus niet zozeer negatief tegen wat de anderen zogezegd niet goed zouden doen, hè, maar dat hij vooral positief aangetrokken was tot een leven van een heel verborgen, eenvoudig, arm leven van contemplatie. Een echt op God gericht zijn. Dat eigenlijk op een gegeven moment in zijn leven het doel werd. Hè. En hij is daarvoor dan eerst naar La Grande Chartreuse geweest. Hè, dus waar het klooster dat tot op de dag van vandaag nog altijd bestaat. Maar door omstandigheden heeft hij daar niet zo heel lang kunnen verblijven. En is nadien iets anders begonnen, maar van heel gelijkaardige opzet, in het zuiden van Italië, in Calabrië. Dus, en is daar overleden. Dus ik denk dat het echt wel, ja, de roots daarvan moeten gezocht worden in een positief verlangen, hunker naar God. He, om exclusief helemaal voor God te leven.
0: Dat kan toch ook buiten het klooster, denk ik dan?
1: Ja, tuurlijk. Ja. Ik vermoed van, we zouden het hem moeten vragen, hè, maar ik vermoed dat Bruno dat waarschijnlijk ook wel zou toegeven. Maar dat is toch wel iets wat in het religieuze leven, het kloosterleven, dikwijls gezegd wordt van, dat kan daar buiten ook. Maar voor mij persoonlijk is dit de beste weg, hè. Ja, het is een vorm van roeping, hè. Dus zoals, ja, wat zal ik zeggen, elke levensoptie een bepaalde roeping is die niet veralgemeend hoeft te worden. Hè. Dus dat is, niet iedereen moet die weg volgen, helemaal niet. Hè. Maar voor mij is het wel de beste weg.
0: De Gouden Brief werd geschreven een soort van manier van leven, mag ik het zo zeggen, of een manier waarop je zou kunnen leven. Willem van Saint-Thierry is daar redelijk duidelijk in die brief. Dat begin, hoe hij het aanschrijft, want het bestaat uit een soort briefgedeelte waar hij gewoon in gesprek is met de monnik, om het zo te zeggen, en dan een aantal stappen van het animale naar het redelijke, naar het geestelijk leven. Die wou ik naar het eind toe brengen, of naar een volgende uitzending, maar het begin van die brief, hoe, want er staat, wat mij verbaasde, een bol van de Bijbelteksten bijvoorbeeld.
1: Ja, misschien moet ik eerst eens zeggen wie die auteur is, hè. Wie Willem van Saint-Thierry is. Want er is ook de tekst, hè, de Gulden Brief. Hij heeft een heel specifieke zits in leven, hè, om nu die uitdrukking te gebruiken. Hè. Dus Willem van Saint-Thierry is afkomstig van de omgeving van Luik, geboren 1075, van, we weten niet heel zeker wanneer hij geboren is, maar meestal zegt men omstreeks 1075 in de streek van Luik. Hè. Hij heeft daar zijn eerste opleiding gekregen, dus een heel goede, degelijke, intellectueel goed gevormde man, die als jonge student, laten we maar zeggen, naar de stad Reims gegaan is. Daar is de stad Reims weer. Hè. Dus naar die fameuze scholen waar heel grondig, degelijk onderwijs gegeven werd. Niet alleen profaan onderwijs, maar ook theologisch. Hè. Dus je ziet dat Willem daar wel zijn theologie gekregen heeft. Hè. En hij is dan op een gegeven moment ingetreden in de Benedictijnse gemeenschap van Saint-Nicaise. Kleine Benedictijnse gemeenschap, waar wel een goede religieuze sfeer heerste. Maar hij is dan op een gegeven moment in zijn monnikenleven gekozen geweest als abt van een ander klooster, niet zo ver daar vandaan, het klooster van Saint-Thierry. En daarom noemen we hem trouwens Willem van Saint-Thierry. Hij is daar abt geworden en is dat vele jaren gebleven. Dus hij werd gekozen toen hij 46 jaar was en hij is dat gebleven tot hij 60 jaar was. En toen vond hij dat hij verandering wilde in zijn leven, dat hij, ja, wij zouden zeggen dat het tijd was om op pensioen te gaan. Hij heeft dat trouwens beargumenteerd door te zeggen, in het Romeinse leger mocht men, als men 60 jaar was, mocht men van de actieve diensten, mocht men daarmee stoppen. Ik denk dat mijn tijd nu ook gekomen is. En hij is dan eenvoudige monnik geworden, niet in de Benedictijnerorde, maar bij de Cisterciensers, in een klein kloostertje in de Franse Ardennen in Signy. Niks van overgebleven. Saint-Thierry bestaat nog wel, hè? Dus dat is een klooster wat nog bestaat. Maar Signy, dat is met de Franse Revolutie helemaal afgebroken. Er is nauwelijks nog iets van te zien. En hij werd Cisterciënzer. Hij was al jarenlang heel goed bevriend met Bernardus van Clairvaux. Hij kende heel die Cisterciënzerbeweging, die dat redelijk nieuw was toen. Hè? Want dat is allemaal te danken aan Bernardus van Clairvaux. Dus dat lokte hem veel meer dan die gesettelde Benedictijnen die allemaal al kloosters hadden van, die al eeuwen oud waren en met veel pachters en gronden en terwijl die Cisterciënzerorde was veel, veel eenvoudiger, veel meer op het contemplatieve leven, veel armer ook, op het contemplatieve leven gericht. Dus heel sober, weinig versiering en heel de pure vormen, niet te veel versieringen. En dus daar voelde hij zich toe aangetrokken. Ziet dat het een man was die eigenlijk op dat heel contemplatieve leven daardoor aangetrokken werd. En hij is dan op een gegeven moment op bezoek geweest bij de Carthuizers van Mont Dieu. Hè, dus de berg van God, niet mijn God, maar Mont met een T. Hè, dus niet zo ver daar vandaan, hè, dus ook in de Franse Ardennen. En daar was hij enorm enthousiast over. De Carthuizerorde, zoals ik het daar juist verteld heb.
0: Denk ik, sorry dat ik je even interrompeer, maar ik denk dat is een jonge orde. Het zijn jonge mensen waarschijnlijk. Een bepaalde vurigheid, een bepaald verlangen.
1: Dat klopt, ja. Dus als hij daar kwam, hij was 68 jaar. Hij moet daar de oudste geweest zijn. Die monniken waren, die Carthuizers waren allemaal een stuk jonger. Hè? Met de vurigheid, inderdaad, van wij zijn hier iets nieuws aan het beginnen. Een nieuwe stichting, een nieuwe klooster. Het was trouwens het eerste klooster van die Carthuizerorde wat boven ten noorden van de Alpen gesticht was. Dus de rest is allemaal in de streek van de Alpen, de oudere kloosters. Maar dus voor de eerste keer gaan ze dus naar het noordelijker. Hè. En hij is daar, komt daar op bezoek. En ik denk, had hij jonger geweest, zou hij zeker daar gebleven zijn. Maar ja, 68 jaar, dat is dat gaat niet meer om dan nog een nieuw religieus leven te beginnen. Zeker niet in de 12e eeuw. Maar hij heeft een tijdje verbleven en uit dankbaarheid heeft hij die brief geschreven. Hè, dus die we nu noemen, hè, de brief aan de broeders van de Godsberg, zoals dat in Nederlands, hè, dus de broeders van Mont Dieu. Uit een soort een geste van dankbaarheid voor de gastvrijheid die hij daar heeft mogen meemaken. En waarin hij eigenlijk een soort synthese geeft van de verschillende vormen van religieuze beleving, ik zal het nu zo zeggen. Maar hij begint inderdaad, en dat is het interessante, die zit in leven, dus dat hij begint met te zeggen, hij drukt eigenlijk zijn enthousiasme daarover uit en hij zegt, eindelijk is hier in het koude, donkere noorden van Gallië, zo noemt hij het dan, is hier het vurige leven van de woestijnmonniken aangekomen. Ik heb daar over in de boeken gelezen en ik dacht dat niet bestond. En nu heb ik het eindelijk met mijn eigen ogen gezien. Voor hem is dus dat Carthuizerleven een soort hedendaagse vertaling, ja, in de 12e eeuw, een hedendaagse vertaling van de woestijnmonniken in Egypte. Dus nu zie ik het, zegt hij, wat dat geweest is. En in zekere zin is dat nog niet zo slecht gezien. Want bij die woestijnmonniken in Egypte, ja, je hebt daar verschillende vormen van leven gehad. Je hebt daar echt kluizenaars gehad, ook kloostergemeenschappen. Maar in veel gevallen was dat iets gelijkaardigs. Zo, ja, verschillende kluizen die gegroepeerd waren en die een soort gemeenschap vormden. Dus wat zijn inschatting daarvan en het verbinden met het model van de Egyptische woestijnmonniken, dat is nog niet zo gek. Hè? Dus, en voor hem is dat, ja, nu is er toekomst. Hè? Dus nu die mensen hier zijn, nu is er toekomst voor het geloof in onze streken. Hè?
0: En dan beschrijft hij een brief, gaat hij schrijven. En ik ga nog niet naar die drie fasen toe, want dat wil ik verlaten bewaren. Dan gaat hij een brief schrijven. Hoe begint hij dat? Want je hebt een stuk uitgelezen. En ik vind het, dan ben ik het heel erg met je eens geworden, denk ik. Soms prettiger om te horen wat Willem van Citieri zelf zegt. Ja, niet dan wat jij zegt, maar goed, dat zeg je in een interview niet zo makkelijk. Maar ik bedoel, het is heerlijk om de man aan het woord te laten. En gewoon je commentaris bij te geven. Want hij heeft het over thuiskomen bij God, thuiskomen bij jezelf. Hij heeft het over het volgen van Christus, over bijbellezen. Een heleboel van die dingen die komen daar naar voren toe op een hele rustige manier. Soms moet je wat tussen de regels doorlezen. Maar over het algemeen denk ik, ja, dit zou nu tegen een gemiddelde kerkganger, gemeentelid, gezegd kunnen worden. In mijn ogen, ik ben een andere mans ogen misschien niet.
1: Ja, dat klopt, ja. Ja. Dan zijn we eigenlijk al een beetje verder in de brief. Hè. Dus er is eerst dat heel enthousiaste begin, hè, waar hij zegt, hè, dus gij broeders brengt ons het licht uit het oosten. De originele, oorspronkelijke religieuze vurigheid van de Egyptische kloosters. Een eerste voorbeeld van een leven in eenzaamheid en een model van hemelse levenswandel enzovoort. Dat is waar we het daar juist over hadden. Hè. En dan geleidelijk aan begint hij inderdaad allerlei facetten van dat kloosterleven te beschrijven. En dus met het grote enthousiasme dat hem kenmerkt bij het schrijven van die brief. Ik lees een stukje voor. Hè. Dus na de passie van de Heer. Hè, dus hij gaat terug naar de vroege tijd. Helemaal de begintijd van de kerk. Hè. Na de passie van de Heer. Toen de herinnering aan zijn vergoten bloed nog gloedvol in de harten van de gelovigen aanwezig bleef, werden veel woestijnen bevolkt door zoekers naar het eenzaam leven. Ze omhelsden de armoede van geest en wedijverden met elkaar in het zoeken naar een vruchtbare ledigheid door middel van geestelijke oefeningen en door het aanschouwen van God. Kijk, hier hebben we nu, en dat is helemaal de stijl van Willem van Saint-Thierry, die schrijft nogal beknopt, hè, en hij heeft hier verschillende elementen heel mooi samengevat. Hè. Dus het is iets wat voortvloeit uit het geloof, van de dankbaarheid voor het lijden van onze Heer en het geloof in de verrijzenis. En dat is een uitvloeisel daarvan. Hè. Dat was die herinnering, in de volle zin van het woord, hè, dus de actieve herinnering, leefde nog gloedvol in de harten van de gelovigen. Hè. En de woestijnen worden dan bevolkt door zoekers naar het eenzaam leven. En dan zegt hij waarom. Hè. Ze omhelzen de armoede van geest. En dat is iets wat hij later gaat uitwerken in zijn tekst. Dat is echt een gericht zijn op God en een besef. Ik heb God voor alles nodig. Hè. En heel mijn geest is gericht op de ene. Hè. En dus, ik ben niet vol van mezelf, maar ik ben vol van hem. Hè. Armoede van geest en wedijverden met elkaar in het zoeken naar een vruchtbare ledigheid. Ja, dat is zo. In het moderne Nederlands klinkt dat een beetje vreemd, maar in de Latijnse terminologie zal dat, ik weet nu niet van buiten wat het is, dat zijn termen die een hele wereld oproepen van het rusten in God, hè, de Sabbat in God. Hè. Ja, er is enerzijds de activiteit, hè, 6 dagen van de week werken we, niet alleen met onze handen, maar ook met onze geest en in het zoeken naar God. Hè. En dan is er de ledigheid, de rust, het bij God zijn. Het gewoon samen vertoeven. Hè. Met God, de God en mens die bij elkaar zijn. Geestelijke oefeningen door geestelijke oefeningen en het aanschouwen van God. Hè. Dus die twee, activiteit en ontvankelijkheid, komen allebei samen en krijgen allebei hun belang en hun waarde. En dan gaat hij, dus dat leven, dat is eigenlijk een leven van die monniken, waar er een grotere toeleg is op de relatie met God dan, laten we zeggen, de doorsnee. Hè? Waarmee hij natuurlijk niet bedoelt dat die monniken beter zouden zijn of dat die een soort elite zouden vormen, maar wel dat er een grotere en intensere toeleg is. Hè? Hij spreekt aan, hè? Geen verzuim, geen gedraal, je hebt nog een lange weg af te leggen. Uw roeping is zeer verheven. Ze reikt verder dan de hemel. Ze lijkt op die van engelen. Lijkt op engelachtige zuiverheid. Je hebt niet alleen een volstrekte heiligheid beloofd, maar de perfectie van alle heiligheid en het summum van volkomenheid. Klinkt natuurlijk heel veeleisend, maar is tegelijk, kunt het ook heel positief verstaan, in de zin van, hebben jullie op weg gezet om het gelovige leven helemaal tot bloei te laten komen. En alles wat er aan mogelijkheden

0: alles wat er aan mogelijkheden is echt te laten tot bloei laten komen. Er wordt u niet alleen gevraagd stipt zorg te besteden aan de gewone voorschriften, evenmin alleen aandacht te besteden aan Gods expliciete geboden, maar je moet nog onderscheiden wat hij echt van u wil, wat hem goed lijkt, wat hem volmaakt welgevallig is. Dus wat hij hier zegt is, er zijn de geboden. Ja, en iedereen is verplicht om de geboden te onderhouden. Dat is die gelden voor iedereen. Hè? Er wordt aan niemand toegestaan om te moorden of te stelen. Hè? Dus de 10 geboden moeten onderhouden worden. Maar hè, jullie zijn nu bezig met te onderzoeken, te experimenteren, te zoeken naar wat God eigenlijk specifiek van u persoonlijk verlangt. De meer persoonlijke roeping. Hè? Ja, dus onderscheiden wat hij echt van u wil. En dan zegt hij, ik vind dat is een heel bekende, beroemde passage die dikwijls aangehaald wordt. Hè. Soms ook een beetje verkeerd begrepen wordt, maar het is, als je het neemt wat er staat, is het eigenlijk heel mooi. Hè. Aan anderen komt het toe God te dienen, u komt het toe uzelf aan hem te hechten. En hij zegt helemaal niet dat de dienst niet goed is, of dat dat te weinig is, of nee, dat is natuurlijk is dat goed. Hè. Maar er is misschien nog iets meer mogelijk, namelijk een persoonlijke gehechtheid aan God. En, om terug te komen op uw vraag, dat is iets wat eigenlijk voor iedere gelovige geldt. Het is natuurlijk het geval voor die monniken, hè, aan wie hij dat zegt. Maar eigenlijk kunnen we dat zeggen aan iedere gelovige, dienen. Jazeker, de geboden onderhouden natuurlijk, maar misschien is er nog iets meer mogelijk van een meer persoonlijke betrokkenheid, liefde, vriendschap met God, hè, dus een persoonlijke band. Voor anderen volstaat het in God te geloven, hem te kennen, te beminnen en te eerbiedigen. U is het gegeven hem te smaken, hem innerlijk te kennen en te genieten. Innerlijk te kennen en te genieten. Is toch mooi gezegd, het gaat niet alleen om een soort exterieure kennis. Ik weet dat God bestaat, want mijn reden heeft mij dat gezegd. Of ik heb het gehoord van, het is mij overgeleverd. Maar er is een innerlijk kennen, wat toch veel meer is nog dan dat ja, exterieure kennen. Hij zegt daarvan, verheven, maar ook zware roeping. Dus ja, het is een verheven roeping en eigenlijk, opnieuw, ik zou kunnen zeggen, het is een roeping voor iedere gelovige. Hè. Niet iedere gelovige zal zo ver gaan. En er wordt helemaal niet gezegd dat het, als iemand niet zo ver gaat, dat dat te weinig is of dat dat slecht is. Hè. Dus dat zegt Willem helemaal niet. Maar het is een verheven roeping, hè. Dus we zijn eigenlijk tot iets heel verhevens en diepzinnigs uitgenodigd. Maar het is een zware roeping. Het is niet gemakkelijk. Hè?
1: Hoe kom je erachter dat je die roeping hebt?
0: Ja, dat is een... Dat is iets wat hij voortdurend veronderstelt. Hij gaat daar eigenlijk verrassend weinig op in. Maar het wordt verondersteld. Want ongeveer alles wat hij schrijft over de levensstijl van de Kartuizer, over dingen waar hij zich aan te houden heeft, ja, dingen waartoe hij geroepen is. Eigenlijk is dat altijd aanzien als een antwoord op het initiatief van God. Hè. En dus dat blijkbaar, als ik mij goed herinner, staat dat toch nergens in de brief, dat hij uitlegt wat het moment van ommekeer, ja, af en toe verwijst hij daar wel eens naar, maar heel, heel kort. Hè. Dus het is eigenlijk de veronderstelling dat iedere lezer van deze brief, hè, eigenlijk van die monniken, ze direct wel weten, ja, ik weet wel wat je bedoelt. Hè. En dus dat het Gods initiatief is, die de mens raakt, waarop dan het antwoord is, maar dan wil ik helemaal voor u leven. Dat is het, dan wil ik echt helemaal voor u leven. Wat ze dan tot uitdrukking brengen in zo'n kloosterleven. Het is zo'n kluizenaarsleven.
1: Kun je zeggen dat het intro van die brief, hè, dat het epistelachtige, dat het eigenlijk een respons wel is op datgene wat hij er al gezien heeft. En niet op dat hij wenst dat dat zal zijn. Want dat is vaak, zoals wij dan brieven lezen, een brief van Paulus lezen, denk ik, ja, hoe zouden wij daarin gekend worden? Maar dat dit iets is van,

0: Zo zijn jullie al.
1: Heel zeker, hè. En het is daarmee dat ik ook zei, hè, dus we moeten, om die tekst goed te lezen, moeten we die Sitz im Leben kennen en weten. Hij is daar op bezoek geweest. Ja. En hij heeft dat gezien en hij heeft gezegd, maar dat is fantastisch wat ik hier zie. Hè. Dus het is helemaal niet een tekst, dat zou het ook, dat had het ook kunnen zijn, een tekst van... Ik ga eens iets schrijven aan mijn medebroeders hoe ze beter kunnen leven. Hè? Maar dat is het niet. Hè? Nee. Hij heeft het gezien en hij zegt, ja, dat zijn jullie aan het beleven. Hè? En eigenlijk doet hij niks anders dan hen helpen door te expliciteren, door ja, te beschrijven en hier en daar wat raadgevingen en aansporingen te geven. Maar dat zijn dingen die ze eigenlijk al doen. Dus expliciteren wat hun leven eigenlijk is en wat de doelstellingen van hun leven zijn. En ja, die monniken, die veel jonger waren dan hij zelf waarschijnlijk, hè, dus die hebben hoogstwaarschijnlijk gezegd, jazeker, Pater Willem, dat is het. Hè? Dat is het wat wij willen. Hè? Ja.
0: Heeft hij namelijk hun gevoelens of hun abstracte gevoelens beschreven of woorden gegeven?
1: Ja, dat is iets... Ik denk dat je dat inderdaad wel kunt zeggen. Dat is trouwens iets wat Jan van Ruusbroek ook doet. Hè? Dus het verwoorden datgene wat er beleefd wordt door de geadresseerde. En dat de geadresseerde daarom juist zo geholpen is en zo dankbaar daarvoor is. De veel van die schrijvers, mystieke schrijvers uit de hoge middeleeuwen, schrijven verrassend weinig instructies van wat men moet doen om dit of dat te bereiken.
0: Dat kan in wezen niet, hè?
1: Nee, dat klopt. Hè. Het is helemaal geen toeval. Hè. Trouwens, Ruusbroek zegt het ergens letterlijk. Hè. De contemplatie kan niemand aan een ander aanleren. Hè. Dus dat gaat niet. Hè. Maar wat ze wel doen, en Willem doet dat hier duidelijk voor de monniken van Monlieu. En later heeft Ruusbroek dat ook echt gedaan voor zijn geadresseerden. Beschrijven wat zij beleven. En daardoor is hij natuurlijk een geestelijke meester. Niet zozeer omdat hij hen zou zeggen wat ze nog niet beleven, maar hen verduidelijken de fantastische dimensies van datgene wat ze eigenlijk aan het beleven zijn. En dat voor een mens ja, geweldig belangrijk is, hè, die dat te lezen krijgt en die zegt, ja, inderdaad, dat is het. Hè. Nu zie ik het perspectief waarin ik heel mijn leven kan plaatsen. Hè.
0: Ja, hij noemt het ook naar de oversten toe bijvoorbeeld, of naar medebroeders toe, die verder zijn dan hun. Die zeggen, je kijkt naar het goede in hen en probeert dat wat zij goed vinden na te volgen. En niet de mens zelf. Ik zeg het in mijn eigen woorden, waarschijnlijk niet helemaal correct.
1: Nee, maar zo is het ongeveer wel. Hè? Dus dat hij de raad geeft, een van zijn vele raadgevingen. Hè? Hou iemand in gedachten. Iemand, ja, wij zouden zeggen, waar je naar opkijkt. Hè? Dus... Maar geestelijk gesproken, dan spiritueel gesproken, die als, waar je als gelovige naar kunt opkijken. En dat is bij de meeste van die monniken, is dat natuurlijk al het geval. Natuurlijk zijn zij aangesproken geweest in hun jeugdjaren of later door iemand die hen geweldig geïnspireerd heeft en die hen eigenlijk op het goede, geestelijk gezien, gelovig gezien, op het goede pad gezet heeft. Hè. En Willem denkt waarschijnlijk zelf aan zijn ontmoeting met Bernardus van Clairvaux. Dat is echt een openbaring voor hem geweest. Wauw, fantastische man. Hè. En dat zijn mensen die inspirerend kunnen werken. Opnieuw, is dat een set van regels? Nee, eigenlijk niet. Van de regels zijn er, hè. Die moeten juist zoals de geboden er zijn. Hè. Maar ja, zo'n inspirerende figuur doet eigenlijk meer. Hè. Brengt de mens eigenlijk verder dan juist die en die en die regels onderhouden. Hè.
0: Schept hij de ruimte voor de ander om met Christus om te gaan?
1: Uiteindelijk is het dat helemaal. Hè. En dus dat is iets wat verderop in de tekst, wanneer de tekst eigenlijk niet echt een brief meer is, maar een traktaat wordt. Hè. Dus dan spreekt hij over het aanwezig zijn in de cel bij de aanwezige God. Hè. En hem te zien van aangezicht tot aangezicht. Je zou natuurlijk direct kunnen zeggen, ja maar Willem, van aangezicht tot aangezicht. De mens kan God niet zien van aangezicht tot aangezicht, maar hij bedoelt daar natuurlijk mee de persoon van Jezus Christus, die het aangezicht, het aanschijn van God is. Hè. En dan, hè, dan gaat hij... Er komt een heel een mooie passage waarin hij heel christocentrisch eigenlijk het leven van de Kartuizer duidt. Hè. Het is werkelijk een leven dat gericht is op de persoon van Jezus Christus. De voortdurende overweging van wat Christus voor ons gedaan heeft. Hè. En hij heeft daarbij die... manier van spreken over de aanwezigheid en de memoria dei. We vertalen dat dan dikwijls, de herinnering aan, want memoria, herinnering, het is veel meer dan dat. De middeleeuwse memoria betekent ook het aanwezig weten, dat God aanwezig is, dat de persoon van Jezus Christus aanwezig is, dat wat Christus voor ons gedaan heeft, niet een afgesloten verhaal in het verleden is, eeuwen geleden. Nee, het is iets wat levend aanwezig is. Hè? En dat de Kartuizer daar dag aan dag in zijn cel op gericht is. En met een dankbaar hart. En steeds dieper en dieper probeert het mysterie daarvan daar dichterbij te komen. Hè? Dat is van een prachtige opgave eigenlijk. Hè?
0: Dan zijn ze dus, ze staan voor stilte en eenzaamheid. Zoals we zeggen, de cel. Eén keer in de week een wandeling met z'n tweeën, steeds een andere broeder, met wie je dus eigenlijk die ruimte voor elkaar kunt creëren waarin Christus een speelveld heeft, laat ik het zo zeggen. Maar die cel, dan kom je naar binnen, deze mensen waren nog vurig, net begonnen, dan kom je naar binnen als monnik en denk van ja, ik ben geroepen. Dan gaat de deur achter je dicht en denk je, ja, daar zit je dan in je eentje. Lusteloosheid en noem het allemaal maar op.
1: Ja. Nee, dat is waar. Hè. En hij heeft daar heel realistische passages over. Hè, waarin hij beschrijft, en waarschijnlijk zal elk van die monniken die dat gelezen heeft, zal waarschijnlijk beaamd hebben dat in het begin, als de novice daaraan begint, het zal waarschijnlijk wel zo de eerste twee dagen zal het wel helemaal fantastisch geweest zijn. Maar dan begon het. En dan, ja, dan is weer diezelfde cel. En weer diezelfde dagorde. En dat dan er een soort weerzin begint te groeien. En hij duidt dat heel, wat qua religieuze psychologie betreft, heel precies. Hij eigenlijk komt er dan, hè, dus de afkeer voor die... Ja, die beslotenheid en de eenzaamheid en de routine van de cel heeft eigenlijk te maken met het feit dat je met jezelf geconfronteerd wordt. En dat hij zegt, het grote gevaar is dan te gaan denken, ik moet ergens anders naartoe. Ik ga in dit klooster niet blijven, ik ga naar een ander klooster. Ik ga naar de noviesmeester, ik zal zeggen, ik denk dat ik ginder beter ben. Willem zegt dus, iemand die dat doet, die loopt eigenlijk voor zichzelf weg. Hij geeft die uitdrukking, hè. Het is iemand die zijn schaduw ontvlucht, zegt hij. Ja, ga maar weg, die schaduw blijft u volgen. Hè. Dus je kunt, het is niet door naar andere plaatsen te gaan, dat je zelf gaat veranderen. En dus, het is eigenlijk een heel realistische inschatting van op een gegeven moment wordt het heel moeilijk om trouw te blijven aan de cel. Maar, zegt hij dus dat het is precies omwille van de geestelijke betekenis daarvan, een cel, die muren op zich, dat betekent natuurlijk niks, hè, maar het is wel de symboliek daarvan die toont, hè, dat je geconfronteerd wordt met jezelf en dat het uiteindelijk gaat om de geestelijke cel. Dat geestelijke kluis, namelijk de band met God, de relatie met God. En wat daar goed is of wat daar tekort is of wat daar misloopt. En dat is hetgene dat naar boven moet komen. En daar dient die fysieke ruimte voor om dat geestelijke zijn kans en zijn groeikans te geven.
0: Hoe kom je dan tot dat vertrouwen op God dat het goed is?
1: Dat is inderdaad wel iets wat hij blijft benadrukken. En ja, ik kan mij zo voorstellen dat voor iemand die zo'n tijd lang in zo'n kluis verblijft, een echt gevecht wordt, hè, om tot dat fundamentele vertrouwen te komen. Dat het inderdaad goed is. Dat een grote geestelijke maturiteit veronderstelt. En een soort gevecht met God, hè, waar ja, de mens voortdurend denkt het zelf beter te weten en aan God te moeten duidelijk maken: God, dat en dat is wat ik nodig heb. Hè. Misschien dat u het nog niet door hebt, maar ik heb dit en dit nodig. U wil geschieden, maar dat, ik zal u wel eventjes zeggen wat u moet willen voor mij. Zo,
0: zijn we heel sterk in.
1: Daar zijn we heel sterk in, ja. Maar allez, het is altijd... Maar als men uiteindelijk dan komt tot een soort diepe overgave en een vertrouwen in dat alles wat er gebeurt, dat dat eigenlijk in Gods handen is en dat goed is en dat we in goede handen zijn. Hè, dus dat is eigenlijk wel iets waar het leven van zo'n Kartuizenmonnik tot voltooiing komt. En eigenlijk kunnen zeggen, dat is iets dat geldt voor elke gelovige mens. Hè. Dat is voor elke gelovige mens een punt van geestelijke volwassenheid. Ertoe te komen dat men, ja, dat men God vertrouwt. Hè. Ja, en dat als we zeggen, u wil geschieden, dat we dan iets heel moois en iets heel goeds zeggen. Hè.
0: En niet een nonchalant van... We zien wel.
1: Ja, dat klopt. Ja, want dat is een mogelijkheid ook. Hè. Dus als levenshouding, zo stoïcijns, we zien wel, ja, gaat het zo, dan gaat het zo. Regent het, dan regent het, schijnt de zon, dan schijnt de zon. Nee, er is eigenlijk datgene wat de christelijke houding van de gelovige houding van overgave, is eigenlijk veel rijker en veel dieper in de zin dat het een persoonlijk contact met God impliceert. Een persoonlijke overgave. He, zo die stoïcijnse houding, dat is mogelijk ook in een blind noodlot. Ja, het noodlot beslist nu dit ook even uit, dan is het maar zo. He, terwijl als gelovigen, van de gelovigen eigenlijk geroepen is om tot een persoonlijk contact van vertrouwen te komen. Ten slotte is het Griekse woord voor geloof en het woord voor vertrouwen is hetzelfde. Hè? Dat is één en hetzelfde woord. Hè? Dus wanneer op een gegeven moment Jezus zegt tegen degene die hij genezen heeft, uw geloof heeft u gered, zegt hij eigenlijk ook, uw vertrouwen heeft u gered. En dat is het. Hè? Dat, we zien dat voortdurend in de evangelies, dat zieke mensen, blinde mensen die in nood zijn, dat ze in vertrouwen tot Jezus komen en mensen worden genezen.
0: Ja, en hij geneest, dat vergeten we ook wel eens, hè?
1: Ja, inderdaad. Ja, dat zeker. Ja. En dat konden zij op voorhand, van ze hadden er misschien van horen spreken, hè, over die bijzondere rabbi, maar in veel gevallen was het toch echt wel een daad van vertrouwen. Ja, zou hij, ja, we kunnen het alleen maar vragen, gaat hij het doen? Hè? Gaat het gebeuren? Hè? We zullen, ja, en inderdaad, hè, groot vertrouwen op, en terecht. Hè? Het is geen dom vertrouwen, het is geen dwaas vertrouwen, in tegendeel. Het is heel terecht. Hè? Ja.
0: Is dan in het cel, hè? Stel me zo die situatie voor, dan zit je in je uppie. Je doet je gebeden, je bent voortdurend bezig. Komt er dat moment van verstilling dat je op een gegeven moment begrijpt van God is dichter bij mezelf dan ik mezelf ken, maar ook dat je een soort thuiskomen beleeft, als ik het zo mag noemen. Ik heb het zo genoemd toen ik jou hoorde spreken. Ik denk, zou dat het zijn?
1: Dat is eigenlijk, daar denkt Willem van Saint-Thierry heel zeker aan. Aan een thuis zijn bij elkaar. Dat de biddende kluizenaar, de biddende monnik en God echt thuis zijn bij elkaar. En ja, ook dat veronderstelt eigenlijk een grote geestelijke maturiteit. Hè. Dat, want ja, God is tenslotte God. Hè. We spreken niet over iemand van mijn familie. Ik spreek over de totaal andere God, die van de schepper van hemel en aarde. Maar die tegelijkertijd, en dat is het intrigerende woord dat Augustinus ooit geschreven heeft. Hè? Deus intimior intimo meo. Hè? God is intiemer bij mij dan mijn intiemste dimensie, mijn intiemste ik. Hè? Betekent dus eigenlijk dat wij geroepen zijn om thuis te zijn bij elkaar. Hè? Zoals ik thuis ben bij mezelf. Hè. En ja, ik kan misschien soms wel verbaasd zijn over mezelf, maar uiteindelijk, hè, wie kent mij beter dan mezelf? Wel God, hè. Want hij is dichter bij mij dan ik bij mezelf ben. En dat de kluizenaar zo, en dus die vormgeving van de cel, want dat is ook wel iets in de Kartuizer traditie. Normaal komen Kartuizers nooit bij elkaar op de cel. Hè? Dus ze komen nooit op bezoek bij elkaar.
0: Nooit is gezellig praten.
1: Nooit zo is gezellig samen een kop koffie drinken, dat doen ze niet. Hè? Dus alleen in heel uitzonderlijke gevallen, in het geval van nood of zo, dat de ene Kartuizer in de cel van aan. Dus de cel is echt iets. Ja, dat is zoals de ziel van de Kartuizer zelf is. Hè? En het is daar dat hij bij God is en God bij hem is. En dat er een soort vertrouwdheid kan groeien met elkaar. Hè? Een bij God zijn, ja, zoals ik ben. Hè? En want ik ben hier alleen in de cel en er is niemand anders die naar mij kijkt. Ik gedraag me gewoon zoals ik ben. In de aanwezigheid van God. Hè? Want dat is natuurlijk datgene waar het voortdurend over gaat. Hè? Mij in de aanwezigheid van God weten, die heel intiem bij mij aanwezig is. Hè? En in die zin is het wel interessant om te overdenken dat Jan van Ruusbroek dat uitgewerkt heeft in een van zijn traktaten, waar hij het gaat over de zeven sloten, noemt hij dat. En dus een zevenvoudige clausuur. En hij begint met het uiterlijke slot. Hè, van het slotklooster. En hij gaat heel snel naar de geestelijke betekenis daarvan. En zegt dat uiteindelijk in het diepste van wezen van de mens er een soort ruimte is. Hè, laten we het nu maar zo noemen. Hè, de ruimte in de ziel waar het echt alleen God en de mensen samen zijn. En daar kan niemand anders bij komen. En dus dat is de schepselen, de medemensen, noem maar op, die kunnen in ons verstand, in onze verbeelding, in onze drijfveren enzovoort, kunnen die binnenkomen en een plek hebben en belang hebben. Maar op het diepste niveau is het echt God en de mens, hè, dus die daar staan, de schepper met zijn schepsel. En om zo thuis te zijn bij elkaar, dat is het ideaal wat Willem van Saint-Thierry voor de monniken toewenst, ja.
0: Moet ik toch aan Jezus Christus denken. En in relatie tot de scheppingstekst waar je het over hebt. Laat ons mensen maken. Ik ga er vanuit de Triniteit daar met elkaar in overleg is, als ik het zo mag zeggen. Want het is niet goed dat de mens alleen. De mens wordt gemaakt en daarna wordt gezegd. Het is niet goed dat de mens alleen is. Speelt Jezus Christus in zijn mensheid daar een rol in? Want dat kan ik me voorstellen. Dat schijnbaar dat Adam ook niet genoeg aan God op dat moment. Gek genoeg, ik zeg het heel gechargeerd.
1: Ja, nee, maar dat is eigenlijk waar. Hè? Ja. Ja, ja, ja, ja, ja. En dat is het mens zijn van Jezus Christus voor ieder van ons als mensen een enorm belangrijk gegeven is. Hè? En het is werkelijk, van we mogen de traditie, onze geloofstraditie daarvoor geweldig dankbaar zijn, dat men daar altijd aan vastgehouden heeft. En dat er, wanneer er in de loop van de geschiedenis periodes zijn geweest waarin tendensen zich voordeden, bij mensen zeiden, ja, die mensheid, dat was wel goed in het begin, maar dat hebben we nu allemaal niet meer nodig. En dat de gelovige gemeenschap daar altijd aan vastgehouden heeft. Nee. Dat we gaan dat mens zijn van Jezus nooit zomaar opzij zetten, want dat is hier en nu van ons van heel groot belang. Hè? Dus dat, ja.
0: Ja, ik heb er ook de gedachte bij dat toen de mens geschapen werd, dat ze het risico kenden onderling. En dat Jezus zich op de enige manier toen al, hij is een lam van geslacht en voor de grondlegging in de wereld, of bij de grondlegging, dat hij toen al heeft gezegd, ik stel me garant en ik wil dit anders. Dus dat verlangen naar ons toe. Ja, ja. Mijn fantasie, hè?
1: Ja, nee, maar ik denk, daar is iets heel moois. Hadwig heeft, als ik me niet vergis, is het in een van haar brieven, dat ze spreekt over dat ze de verbijstering die de mens kan overvallen, wanneer die mens tot het besef komt, wat een enorm risico dat God neemt. Hè? Door zich te engageren ten opzichte van de mens. Hè. Zeg, maar God, wat heb je toch gedaan? Hè? Dus, het is ongelooflijk dat God dat risico neemt. Hè. Maar inderdaad, zo en niet anders is het gewild. Hè. Ja, ja.
0: Een van de eerste stappen die hij in het traktaat zet is de ziel gedreven, mens zal ik het maar noemen. Daar beschreef hij vandaag in het stukje over conscientia. eigenlijk het samen zijn, het met zijn. Ik ga nu een hele gekke dwarsstraat in. Ik heb ooit een leraar die ik vroeger had horen bidden. Ik dacht, wat is dit? Die bad in de trant van vader. Zou het niet een goed idee zijn als... En ik dacht, hè? Ik heb de laatste tijd in een aantal gevallen, een hele simpele gevallen, die waarschijnlijk als ik het vertel, denken mensen, waar gaat dat over? Denk ik, ja, het lijkt mij zo toch te zijn dat je die samenwerking kunt hebben.
1: Het is interessant om dat woord conscientia te vernoemen, want dat is een term die bij ons in het hedendaagse taalgebruik helemaal een heel andere betekenis gekregen heeft. Hè. Conscience in het Engels, we zitten dan in de sfeer van ofwel het bewustzijn ofwel het geweten. Hè. Het geweten van, heb ik iets goed gedaan of heb ik iets verkeerd gedaan? Het knaagt aan mijn geweten en zo, die dingen. Terwijl de bedoeling, de oorspronkelijke Latijnse term en de manier waarop Willem het ook bedoelt, hè, veel relationeler is opnieuw. Hè. Het is conscientia. Hè. Dus een scientia, een weten, een kennis die men deelt met elkaar. Hè. En wie, van, dat is in het diepste wezen van de mens, hè, dat diepste niveau waar alleen God en mens bij elkaar zijn, waar geen enkel schepsel kan komen. En daar is een soort wederzijds weten. En inderdaad een relationeel met elkaar omgaan. En dus God die mij kent en ik die geleidelijk aan God die begint te kennen. Hij kent mij natuurlijk als God, kent hij mij veel beter dan wie ook. Hè. En de mens moet geleidelijk aan, op dat diepste niveau, God stilaan leren kennen. Maar het is een wederzijds relationeel kennen van elkaar. Hè.
0: En dan zit hij daar in de cel. Ik ga even naar de eerste, naar die, wat hij dan vertaald wordt in de Gulden Brief. Als de animale mens, of door de ziel gedreven mens, zou ik het liever denk ik noemen, maar dat weet ik ook niet zeker. Het feit, dat zit hij daar en dat lichaam dat trekt ook. Dat heeft honger, dat heeft behoefte, dat kan allerlei. En in wezen moet het door de ziel gestuurd worden. Hoe benadert hij dat lichamelijke aspect? Want het is verdraaid bij ons aanwezig. Ik bedoel, als ik zo meteen naar het toilet moet, dan leg ik de microfoon in en dan ren ik als het maar kan. Dus dan word ik niet gedreven door geestelijke verlangens, maar echt mijn lichaam.
1: Ja, dat is juist. Ja. En Willem van Saint-Thierry is daar heel realistisch over. Hè. Dus de drijfveren van het lichaam, daar spreekt hij heel uitvoerig over. En die neemt hij echt zoals ze zijn. En er is iets, maar hij zegt dat eigenlijk niet met zoveel woorden, maar het helpt wel, vind ik, als we dat voor ogen houden, dat er in de lichamelijke impuls, en dat hebben we natuurlijk gemeen met de dieren, dat onze lichamelijke drijfveren altijd zelfzuchtig zijn. Het lichaam wil zichzelf in stand houden. Waarom wil ik eten als ik honger heb? Wel, als ik niet eet, dan ga ik dood uiteindelijk. Hè? Dat zijn heel zelfzuchtige impulsen die in die zin natuurlijk goed zijn om het lichaam in stand te houden of om de soort in stand te houden. Hè? Maar datgene waartoe de mens geroepen is, het geestelijke, hè, dat is niet zozeer het onlichamelijke, maar dit is het relationele. Het zich wegschenkende, de liefde die zich wegschenkt. En dus de bedoeling is, hè, dus zoals Willem van Saint-Thierry dat schetst, is om het lichaam te laten meewerken met dat geestelijke, wat eigenlijk relationeel op God gericht, op de liefde gericht is. Hè, zodanig dat het lichaam een liefhebbend lichaam wordt. Want als het lichaam gewoon aan zijn eigen impulsen is overgeleverd, maar hij is daar nogal expliciet in, hè, dus dan, ja, dan worden we inderdaad, dan gaan we zoals wilde dieren leven. Hè. Dus dat, het lichaam wil gewoon zichzelf in stand houden. Hè.
0: Wat suggereert hij de Karthuizers?
1: Gehoorzaamheid. Hè. Dus dat is een heel belangrijk punt.
0: Dat is ook een raar woord in onze tijd, hè, gehoorzaamheid.
1: Ja, dat klopt. Ja. Maar opnieuw, het is een woord wat, of de manier waarop hij het ziet en de manier waarop hij het beschrijft, dat aangeeft hoe belangrijk het is dat de mens niet op zichzelf gericht is, maar oefent en tot bloei laat komen de gerichtheid op de ander. Hè. En de gehoorzaamheid, het In het geval van de Kartuizer heel eenvoudige gehoorzaamheid dan aan de novicemeester voor de novice en later aan de prior, dus de overste van het klooster, is eigenlijk een symbool, een manier om uit te drukken dat het niet om mijn wil gaat, maar om Gods wil. Ja, en ik weet natuurlijk ook wel dat de novicemeester of de prior God niet is, hè, maar het is een symbolische uitdrukking van die relationaliteit op God. En dus het gaat niet om mezelf, het is niet mijn wil geschieden, hè, maar uw wil geschieden. Hè.
0: Hebben wij dan symbolen en rituelen nodig?
1: Ik denk het wel. Ik denk dat dat werkelijk onze, ja, onze zijnswijze geweldig beïnvloedt. Hè? En dat we daar misschien te weinig aandacht aan hebben. Hè? Dat we het, ik denk nu zo spontaan in onze cultuur, ik kan me vergissen hoor, maar dat wij in onze cultuur daar veel te weinig aandacht aan besteden. Aan de symbolische waarde van allerlei dingen die in ons leven aanwezig zijn en waar we zelfs niet eens over nadenken wat de symbolische betekenis daarvan is. In een religieus leven, zoals een Kartuizer leven, ja, zij zijn er zich voortdurend van bewust. Het is iets, want zij hebben allerlei liturgische symbolen, allerlei religieuze symbolen waar ze over spreken, die ook aangeleerd worden en zo. Dus, maar ik denk in het algemeen is een mens een heel symbolisch wezen. En dat wij allerlei symbolen hebben die we zomaar aannemen en waar we weinig over nadenken. En misschien is het niet kwaad om daar, zoals een monnik, daar af en toe eens over na te denken. Hè? En wat de waarde daarvan is. Want anders dan laten we ons maar leven. Hè? Ja.
0: We hadden het over de Kartuizers, stilte en eenzaamheid. Die stilte. Wat is stilte? Want stilte is lijkt iets te zijn wat wij behoefte aan hebben in deze maatschappij. Ook in de kerken merk ik. Als het er even 10 minuten of een paar minuten stilte is, dan raakt de goede gemeente in paniek, om het gechargeerd te zeggen. Maar goed, dat stilte.
1: Ja, er is iets wonderlijks met stilte. En stilte brengt ons heel krachtig tot gewoon de werkelijkheid zoals ze is. Niet de werkelijkheid zoals ik ze graag zou vormen. Hè? Of zoals ik ze graag zou zien. Hè? Dus we zetten voortdurend muziek op. Of we brengen ons in een omgeving waar allerlei dingen gezegd of gedaan worden. Of ik hoor verkeer rondom mij. Maar de stilte puur zoals ze is. Het is trouwens niet zo eenvoudig om plekken te vinden waar het echt stil is. Hè? Zo zijn er in onze streken niet veel. Maar dan is de werkelijkheid gewoon zoals ze is. Het geluid van de wind of van een blad dat valt. En die Kartuizer kloosters zijn zeker in oorsprong op plaatsen gebouwd waar het ongelooflijk stil is. Hè. Dus het goede, de La Grande Chartreuse is een goed voorbeeld daarvan. Dat is echt hoog in de bergen, in de Alpen. En als ze daar in de winter ingesneeuwd zijn, en dat gebeurt natuurlijk heel regelmatig, het is maar een heel klein weggetje dat daar naartoe leidt. En als het goed gesneeuwd is, dan is dat onbereidbaar. En dan zitten ze daar werkelijk, als het gesneeuwd heeft, kan het heel stil zijn. En dat is heel confronterend. Hè. Dus ik denk dat dat ook wel iets... Dus het stilte is iets... In zekere zin verlangen wij daarnaar in onze maatschappij. Maar in een ander opzicht is het ook iets wat de mens helemaal onrustig maakt en bijna beangstigt.
0: Ja, we hebben het erover gehad. Het confronteert je met jezelf ook nog een keer. Maar goed, ik wou het hier voor dit moment bij laten. Waar gaat de traktaat of waar gaat de brief verder over? Vooral de traktaatvorm die zich aandient.
1: Ja, dat is, daar gaat hij de geestelijke dynamiek ontwikkelen, beschrijven, opnieuw, om te verhelderen aan de monniken wat ze impliciet eigenlijk allemaal al weten, maar om dat te verhelderen op basis van een structuur die hij eigenlijk bij Origenes gevonden heeft. Hè. Origenes die een onderscheid maakt tussen de lichamelijke mens, de psychische mens, zoals hij dat noemt, hè, en dan de spirituele mens. En bij Willem wordt dat dan de animale mens, maar dus animaal niet in de zin van zoals de dieren. Enfin, in zekere zin delen, zijn er een aantal dingen die we wel delen met de dieren daarin. Maar het is de bezielde mens, een bezield lichaam. En vervolgens noemt hij dan de redelijke mens. Wat echt wel wat duiding nodig heeft, want het is niet redelijk in de zin zoals wij het spontaan zouden verstaan. Het heeft meer met wijsheid te maken dan met reden. En ten derde, de spirituele, ik denk dat dat vrij duidelijk is. Jan van Ruusbroek heeft dat nog eens omgewerkt. En ik vind dat heel goed gezien van hem. Hè. Dus dat het eerste gaat over de activiteit en het werkende leven. Dat is lichamelijk. Werkende leven, nee, doen handen en voeten. Hè. En bij Jan van Ruusbroek is het tweede, het innerlijke leven. Wel nu, dat heeft veel te maken met wat Willem van Saint-Thierry bedoelt wanneer hij spreekt over de redelijke mens. Hè. Dus dat, het gaat meer over het innerlijke leven van de mensen. En het derde is dan het leven met God. Hè. Dus de ontmoeting, de relatie en zelfs de eenwording met God. Hè.
0: Dat voor de volgende keer. Hey, bedankt voor dit gesprek.
1: Graag gedaan.
0: En dit zit op Fasen. En meteen was ik in gesprek. Het eerste deel van een tweeluik op basis van de guldenbrief van Willem van Saint-Thierry. En dat deed ik in deze uitzending van Emmausgangers.
2: U hebt geluisterd naar een interview door journalist Joop van der Elst in het programma Emmausgangers.

0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levende en de doden.
1: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonde, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en het bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en het bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en het bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en het bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus,
1: tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en het bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer, Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke, ontferm u over ons en over de hele wereld. Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke, ontferm u over ons en over de hele wereld. Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke, ontferm u over ons en over de hele wereld. De liefde van God is de bloem, barmhartigheid de vrucht. Laat de twijfelende ziel deze overwegingen over de goddelijke barmhartigheid horen en vertrouwend worden. Goddelijke barmhartigheid die uit de boezem van de Vader stroomt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, grootste eigenschap van God.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, onbegrijpelijk mysterie.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron die voortkomt uit het mysterie van de Allerheiligste Drie-eenheid.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, ondoorgrondelijk voor elk verstand, zowel van mensen als van engelen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, uit wie elk leven en elk geluk voortkomt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, heerlijker dan de hemelen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron van mirakelen en wonderen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die het heelal omgeeft.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die op aarde neerdaalt in de persoon van het vlees geworden woord.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die uit de open wonden van het hart van Jezus stroomde.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid voor ons besloten in het hart van Jezus, bijzonder voor de arme zondaren.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid onpeilbaar bij de instelling van het heilig sacrament.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid bij het stichten van de heilige kerk.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid in het sacrament van het heilig doopsel.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid in onze rechtvaardiging door Jezus Christus.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons heel ons leven lang vergezelt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons in het bijzonder op het uur van de dood omhelst.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons onsterfelijk leven schenkt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons op ieder ogenblik van ons leven begeleidt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons behoedt voor het vuur van de hel.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid in de bekering van verharde zondaren.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, verbazendwekkend voor de engelen en onbegrijpelijk voor de heiligen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, ondoorgrondelijk in alle mysteries van God.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons boven alle ellende uittilt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron van onze vreugde en geluk.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons uit het niets tot het bestaan roept.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die al de werken van zijn handen omsluit.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bekroning van al Gods werken.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid in wie wij allen zijn ondergedompeld.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, zoete troost voor angstige harten.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, enige hoop van wanhopige zielen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, rust van de harten, vrede te midden van angst.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, verrukking en extase van de heiligen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, hoop schenkend tegen alle wanhoop in.
1: Ik vertrouw op u.
0: Laat ons bidden. Eeuwige God, in wie de barmhartigheid eindeloos is en de rijkdommen van de ontferming onuitputtelijk zijn, zie goedgunstig op ons neer en vermeerder uw barmhartigheid in ons, zodat we in moeilijke ogenblikken niet zullen wanhopen of moedeloos zullen worden, maar met groot vertrouwen onszelf aan uw heilige wil, die liefde en barmhartigheid zelf is, onderwerpen. O onbegrijpelijke en onbeperkte goddelijke barmhartigheid. Wie kan u op waardige wijze verhogen en aanbidden? Hoogste eigenschap van de Almachtige God, u bent de zoete hoop voor de zondige mens. Verenig uzelf in een lofzang, sterren, aarde en zee, en zing vurig, eenstemmig en dankbaar over de onbegrijpelijke goddelijke barmhartigheid. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app.
1: Abdij Saint-Joseph de Clairvaux, 25 maart 2026. Dierbare vrienden, zalig de treurenden, want zij zullen getroost worden, zegt de Heer. Deze zaligspreking lijkt paradoxaal. Hoe gelukkig zijn en toch lijden? Het leven van Cesare Pisano, broeder Ave Maria in het religieuze leven, toont aan dat je gelukkig kunt zijn in een zwaar beproefd leven, op voorwaarde dat je zoals hij God zoekt en ontmoet. Cesare Pisano werd op 24 februari 1900 geboren in Pogli di Ortovero, een stadje in Ligurië in Noord-Italië. Hij is de oudste van 5 kinderen en heeft christelijke, hardwerkende ouders. Zijn vader, Cesare, is een bakker die, om zijn gezin een beter leven te kunnen bieden, alleen naar Zuid-Amerika emigreert. De opvoeding van de 5 kinderen komt helemaal terecht op de schouders van hun moeder, Serafina, een moedige, intelligente en gevoelige vrouw, die ten koste van vele offers haar plicht vervult. Cesare groeit vroom en sober op. Hij is sterk, levendig en intelligent. Hij slaagt in zijn studies, eerst in het dorp, daarna aan het Instituut van het Heilig Hart in Albenga. Het leven lijkt hem toe te lachen. Op 1 november 1912, het hoogfeest van alle heiligen, ziet zijn grootvader hem in het gezelschap van enkele kwajongens en wenkt hem om mee te gaan naar het kerkhof om voor de overledene te bidden. Maar de jongen doet alsof hij het niet ziet en gaat met zijn vriend Tumulin, Barthélemy en enkele andere deugnieten in het naburige bos spelen. In een openstaande paardenstal vinden ze een geweer, waarvan ze denken dat het niet geladen is. Nieuwsgierig, uit op avontuur of onbedachtzaam, spelen ze oorlogje en wisselen vrolijk van geweer en van rol. Schiet maar, ik ben niet bang, roept Cesare, terwijl hij zijn armen spreidt, klaar om voor dood te spelen. Tumulin haalt de trekker over. Het schot hagel treft Cesare in beide ogen. Hij zakt in elkaar en roept, mama. Het spel eindigt in een tragedie. De gewonde wordt naar het ziekenhuis gebracht. De arts ziet zich genoodzaakt het linkeroog te verwijderen en heeft slechts weinig hoop dat het rechteroog gered kan worden. Maar de toekomst zal deze prognose tegenspreken. Veel later vertelt Cesare, in het ziekenhuis vertelde mijn broer me dat ik mijn ogen kwijt was en toen mijn vader terug was uit Amerika, vertrouwde de dokter hem toe dat een wonder nodig was om mijn gezichtsvermogen te herstellen. Hij zei dat in mijn bijzijn. Ik was wanhopig. De genegenheid waarmee hij wordt omringd kan zijn troosteloze eenzaamheid niet verzachten. Zijn toekomst en zijn hoop stortten in. Met het zicht verloor ik beetje bij beetje ook mijn kalmte en mijn geloof. Ik geloofde dat deze wereld overgeleverd was aan de willekeur van een grote, grillige, vrede en onrechtvaardige geest. Op zijn 13e wordt Cesare ondergebracht in het blinde instituut David Chiossone in Genua. Voor hem begint een crisisperiode. Hij wordt levensmoe en is de wanhoop nabij. Op school leert hij braille om te lezen en te schrijven, maar hij doet niet echt zijn best. Hij sleept zich apathisch door de dag en ergert zich aan alles. Hij wordt opstandig tegen het noodlot waarvan hij denkt het slachtoffer te zijn. Zijn sombere gedachten verbrijzelen zijn vertrouwen in God. Cesare bidt niet meer, verwerpt de kerk en gaat niet meer naar de mis. Uit wrok ontkent hij het bestaan van God. Er volgen 4 jaren van grote spirituele leegte. Later erkent hij dat hij een grote zondaar is geweest. Ik schaamde me voor mijn lichamelijke en intellectuele blindheid, maar niet voor mijn morele en spirituele blindheid. Cesare was al 3 jaar blind toen een dochter van liefde, zuster Teresa Chiapponi, als verpleegster in het instituut David Chiossone kwam werken. De zuster begint het hart van de opstandige jongen te bewerken met tedere gebaren van naastenliefde en eenvoudige maar krachtige woorden van geloof. Ze maakt hem bewust van zijn spiritueel en moreel verval. Ze vraagt hem: is het niet genoeg dat je blind bent aan je ogen? Wil je ook dat je ziel blind wordt? Cesare herinnert zich, bij de aanblik van deze zuster, die altijd begaan was met God en de naaste, dacht ik: ofwel is zij gek, ofwel een heilige. In 1919 overlijdt zijn grootmoeder. Dit doet de jongen nadenken over de zin van het leven. Op een dag treft zuster Teresa hem aan in een neerslachtige bui en zegt: waarom bid je niet voor je grootmoeder? Je houdt zoveel van haar. Cesare doet het. Kort nadien gaat hij biechten en te communie. Het is een moment van genade. Nieuw gezelschap, dat van God, geeft zin en betekenis aan zijn dagen van wanhoop. Hij begint uit eigen beweging te bidden, alleen en met anderen. Hij, die allang niets met vreugde doet, is nu graag bij God. Losgerukt van en gedesillusioneerd door de schepping, realiseert hij zich dat God alles is. Enthousiast zet hij zich opnieuw aan de studie en leert hij verschillende kleine ambachten die hem later van pas zullen komen. Het ontwaken van een roeping. Op een dag vraagt zuster Teresa: Cesare, wat ga je met je leven doen? Ik word monnik, luidde het als grap bedoelde antwoord. De zuster zwijgt en bidt. Enkele dagen later vraagt Cesare haar, dit keer ernstig: zuster Teresa, denkt u dat ik mij aan de Heer zou kunnen wijden? Ze antwoordt: ja, dat kan je, en dat moet je zelfs. Denk er goed over na. Zij heeft Don Orione in gedachten, een priester die het religieuze leven voor blinden toegankelijk wil maken. Don Luigi Orione, heilig verklaard in 2004, is een priester uit Piemont, die in 1903 het kleine werk van de goddelijke voorzienigheid heeft opgericht. Die congregatie speelt soepel in op de spirituele noden van zeer uiteenlopende groepen mensen, zoals arme kinderen, zieken en slachtoffers van natuurrampen. Zuster Teresa heeft horen spreken over de heremieten van de goddelijke voorzienigheid, een contemplatieve tak van de congregatie. Misschien is daar plaats voor Cesare. Ze begeeft zich naar Tortone om Don Orione te ontmoeten en vraagt hem schoorvoetend wat de voorwaarden zijn om een blinde jongeman in het noviciaat te laten toetreden. De priester antwoordt: er is maar één ding absoluut noodzakelijk en onmisbaar, dat hij zich persoonlijk aan de poort meldt. Vanaf zijn eerste ontmoeting met Don Orione is Cesare diep getroffen door de hartstochtelijke en concrete woorden van de priester. Woorden die opwellen uit diens grenzeloos vertrouwen in de goddelijke voorzienigheid. De jonge man schrijft: Don Orione heeft mij overtuigd om de eeuwige rijkdommen, het ware licht, de goddelijke wijsheid te veroveren. Wanhopig over aardse zaken, werd mijn hart vervuld van vreugdevolle en stralende hoop en van de zekerheid dat het mogelijk en gemakkelijk is om het ware geluk te bereiken in het onsterfelijk leven waarnaar ieder mens streeft en verlangt. Op 18 maart 1920 arriveert Cesare in het moederhuis van het kleine werk in Tortone. Daar hervindt hij zijn levenswil, vrede en die serene vreugde die voor altijd van zijn gezicht verdwenen leek. In juli begint hij zijn noviciaat in Villa Moffa, in Bra, in de provincie Cuneo. De stichter bemerkt dat zijn novice aanleg heeft voor het contemplatieve leven, gericht op eucharistische aanbidding. Cesare, in de nacht van Maria ten hemelopneming in 1920, viel mij de genade te beurt het heilige habit te ontvangen uit handen van mijn zeer vereerde pater Don Luigi Orione. Dit habit was zo pover dat de serafijnse armen van Assisi, de heilige Franciscus, het mij had kunnen benijden. Cesare brengt een vol jaar door in het Paterno, het moederhuis in Tortone. Na een retraite vestigt hij zich in het jaar daarop in Bra. Hij gaat naar de lagere en de middelbare school en leert Latijn dankzij de Braille-methode. Gebed en werk vullen de rest van zijn tijd. Ik ga hout zagen voor de keuken. De koster roept me om hem te helpen. Ik schil ook aardappelen, pompoenen en rapen. Zoals vele blinden heeft hij geleerd met zijn handicap om te gaan door zich van zijn andere zintuigen te bedienen. Gehoor, tastzin, reuk. Hij neemt actief deel aan de bouw van een grote loerdersgrot in het park. Ik was lui en bovendien blind en ik had dit werk nog nooit gedaan. Maar uit liefde voor onze lieve vrouw nam ik houweel en spade ter hand. Geleidelijk aan werd het werk iets aangenaams voor mij. Veel aangenamer dan het spel in mijn kindertijd. Deze wereld een schop geven. In 1922 begint Cesare zijn noviciaat. Niet zonder momenten van innerlijke strijd, waarbij zuster Teresa Ciapponi hem per brief kostbare raad geeft. Hij beseft dat hij zonder het ongeluk dat hem blind maakte nooit Gods liefdevolle plannen voor hem zou hebben ontdekt. Heel nederig wordt hij overmand door zijn zonde uit het verleden. Hij heeft al zijn vertrouwen in Gods barmhartigheid en de voorspraak van Maria nodig om dit gevoel van onwaardigheid te overwinnen. Als ik bedenk wat zich in korte tijd in mij heeft voorgedaan, mijn vastberaden besluit om eens en voor altijd een schop te geven aan deze corrupte en corrumperende wereld, meester van haat, nijd, laster, bedrog, zwendel, voor gevaar en misleiding, dan moet ik de waarheid erkennen. Niet ik heb het beste deel gekozen. Niet ik heb het goed gedaan. Het zijn de Heer en onze lieve vrouw die de keuzes hebben gemaakt en alles in mij hebben bereikt. Op 13 mei 1923 klimt Cesare naar de hermitage van Sant'Alberto di Butrio. Een afgelegen plek op 700 meter hoogte in de Ligurische Appenijnen. Hij treft er een kleine gemeenschap aan die daar 2 jaar voordien door Don Orione gevestigd was. De gemeenschap bestaat uit een priester en 3 kluizenaars. Verrukt schrijft hij: ik ben naar dit kleine stukje paradijs gekomen en werd er vaderlijk, moederlijk en broederlijk ontvangen door 4 heilige zielen die hier in heldhaftige naastenliefde leven. Hier ontbreekt alles, of beter, niets ontbreekt voor wie heilig wil worden. Op 9 september 1923, het feest van de heilige Albertus, stichter van de abdij van Butrio rond 1030, ontvangt Cesare uit handen van Don Orione het kluizenaarshabit, wit met 2 beige stroken. Don Orione geeft hem een nieuwe naam, Frate Ave Maria, broeder, wees gegroet, en zegt tegen hem: ik vertrouw je een taak toe, die van het gebed. Bid altijd, bid voor iedereen. Elke dag ziet men hem geknield in de kerk, vanaf 4 uur 's morgens. Hij ademt op de maat van onophoudelijke weesgegroeten. Hij bidt meerdere rozenkransen per dag. Men vraagt hem: wordt u niet moe, zo ingetogen en geknield? Hij antwoordt: je wordt alleen moe van dingen die je niet graag doet. En hij merkt op: als we met de Heer praten, vragen we eerst wat we graag willen, maar geven we uiteindelijk de voorkeur aan zijn wil boven de onze. Zijn gezicht, met een lange baard en golvend haar, geeft Cesare het uiterlijk van een woestijnvader. Zijn winterhemd. Na slechts 1 jaar in de hermitage tekent een pijnlijke gebeurtenis de roeping van Frate Ave Maria. In de nacht van 6 november 1924 spuwt hij bloed, wat zich de volgende dagen herhaalt. de dorpsdokter, stelt gevorderde tuberculose vast en kondigt zijn naderende dood aan. Tot grote verbazing van de arts overleeft de zieke het, maar hij zal ziekelijk en zwak blijven. Hij lijdt erg onder de winterkou in de onverwarmde hermitage. Ik ben een arme blinde, niet alleen in het gezelschap van zuster Blindheid, maar ook getroffen door andere kwalen, met een zwakke, heese, amper hoorbare stem. Hoestaanvallen en verlies van eetlust worden zijn winterhemd. Hij zegt hierover: het zijn allemaal juwelen die de Heer mij geeft. Zou ik zo dwaas zijn ze te weigeren? Misschien zullen die juwelen mij tot mijn dood vergezellen. Ik mag dus geen andere verkiezen. Sant'Alberto telt in de jaren 30 van de vorige eeuw 7 kluizenaars. Sommige van hen zijn blind, andere kunnen zien. Frate Ave Maria houdt vanaf dat moment de draden in handen waarmee hij zijn leven zal weven. Uiterlijk zijn dat de hermitage, de gemeenschap, het gebed, de boetedoening, het werk en wisselende taken. Innerlijk zijn het de ervaring van zijn eigen ellende en van de goddelijke voorzienigheid. Het licht van het geloof, de naasteliefde, de vertrouwelijkheid met God en onze lieve vrouw. Het vol vertrouwen wachten op de hemel. De eerste brieven van Frate Ave Maria dateren uit 1924 en worden in de loop der jaren steeds talrijker. Voor 1942 gebruikte hij een braillemachine voor blinden. Vanaf 1942 beschikt hij over een gewone Olivetti typemachine, waarop hij blindelings kan typen. Het geheel van zijn bewaarde brieven beslaat 14 delen. Gehoorzaamheid doet wonderen. In de zomer van 1928 staat de enige waterput waar de hermitage zich van bedient bijna droog. Don Orione heeft een 50-tal jonge geestelijken van het college van Tortone uitgenodigd om op deze mooie plek een maand vakantie door te brengen. Een priester op doortocht raadt dit verblijf sterk af, uit voorzichtigheid en omwille van de hygiëne. Wat als deze jongeren zich niet kunnen wassen en alleen maar modderig water kunnen drinken? Gewaarschuwd door een jongeman die 30 kilometer naar Tortone is afgedaald, stuurt Don Orione de boodschapper terug met de instructie: zeg uit mijn naam tegen Frate Ave Maria dat hij naar de rand van de put moet gaan en er 3 onze vaders moet binnen. God zal zijn gehoorzaamheid zegenen. De broeder aarzelt niet. Hij gaat naar de put en bidt met veel devotie 3 onze vaders. Daarna laat hij de emmer aan een katrol naar de bodem van de put zakken. En tot ieders verbazing komt de emmer weer boven vol helder, fris water. Heel die vakantiemaand hebben de geestelijke water in overvloed. Tot de dag na hun vertrek, dan staat de put weer droog. De nederige broeder schrijft dit wonder uitsluitend toe aan het geloof van Don Orione. Slechts op doortocht. Met uitzondering van 2 verblijven in de hermitage van Monte Soracte bij Rome van 1952 tot 1954 en die van San Corrado di Noto op Sicilië van 1954 tot 1957 brengt Frate Ave Maria de rest van zijn leven door in de hermitage van Sant'Alberto di Butrio. Hij leidt overal een leven in stilte, ingetogenheid en gebed, om beter te kunnen mediteren over de eeuwige waarheden. Don Orione stuurt hem graag zoekende mensen en mensen die lijden onder hun angsten of beproevingen, opdat hij hen zou troosten en zou aansporen tot gebed en overgave aan de voorzienigheid. Het gaat dikwijls om sociaal hooggeplaatste personen, zoals aristocraten, professoren, wetenschappers en schrijvers. Op een dag bezoekt een rijke inwoner van Genua de hermitage en de cel van de broeder. Hij is verwonderd bij het zien van de armoede waarin deze monnik leeft en vraagt hem: maar waar zijn uw bezittingen? De kluizenaar stelt de wedervraag: en u? Waar zijn die van u? De Genuees antwoordt: ik ben hier slechts op doortocht. Frate Ave Maria verklaart: wel, ik ook. In de jaren 30 van de vorige eeuw, na de dood van Don Orione, wordt Frate Ave Maria ondanks zichzelf beroemd. De mensen verdringen zich op feestdagen om hem te zien en een woord van bemoediging te horen. Eén woord volstaat, alleen al vanwege de toestand van zijn longen. Tijdens de Tweede Wereldoorlog offert hij zijn lijden, vooral de honger in de Hermitage, voor zijn volk dat door rampen wordt getroffen. De Hermitage biedt onderdak aan vele vluchtelingen, vooral aan vervolgde Joden. Na de oorlog merkt de broeder op: iedereen spreekt over vrijheid en vrede, maar God alleen is vrij en alleen wie zijn wil doet, geniet de vrijheid van de kinderen Gods, die een overvloed aan vrede en vreugde in de Heilige Geest is. Ofwel bidt de mens tot God, ofwel moppert hij. Broeder Ave Maria genoot bijzondere genade en bezat bovennatuurlijke gaven die hij verborgen hield onder de schijn van een normaal leven. God spreekt tot hem met influisteringen. Ik hoor een stem in mijn hart die mij onderricht. Een stem alleen tot mij gericht en die begint met mij mijn zonde te tonen, die ik vervolgens uit heel mijn hart verfoei. O, welke vrede overstelt mijn hart telkens wanneer ik deze stem hoor. Hij beschrijft zijn spirituele ervaring als volgt: het is de liefdevolle omhelzing van het oneindig grote en het oneindig kleine. Mensen zijn getroffen door het gemak waarmee hij van natuurlijke zaken overstapt naar de bovennatuurlijke. Over de mis zegt de broeder: voor ons is de mis aanwezig zijn op Golgotha, met Maria en Johannes. Het is hetzelfde offer. Je gaat als het ware terug in de tijd. Daar zijn op de Calvarieberg, waar Jezus sterft. De heilige Johannes Paulus II schrijft hierover: wanneer de kerk de heilige Eucharistie, de gedachtenis van de dood en de verrijzenis van haar Heer viert, wordt dit centraal geheim van het heil werkelijk tegenwoordig gesteld en wordt het werk van onze verlossing voltrokken. Dit offer is voor de verlossing van het mensengeslacht zo beslissend dat Jezus Christus het pas toen heeft voltooid en naar de Vader is teruggekeerd, nadat hij ons het middel heeft nagelaten om eraan deel te nemen, alsof wij erbij aanwezig waren geweest. Iedere gelovige kan al dus eraan deelnemen en er onuitputtelijk de vruchten van verkrijgen. Dat is het geloof waaruit de christelijke generaties in de loop van de eeuwen geleefd hebben. Dit geloof heeft het leergezag van de kerk onophoudelijk met blijde dankbaarheid voor het onschatbare geschenk bevestigd. Ik zou nog eenmaal aan deze waarheid willen herinneren en mij met u, mijn zeergeliefde broeders en zusters, willen verenigen in aanbidding voor dit mysterie. Een groot mysterie, het mysterie van de barmhartigheid. Wat had Jezus nog meer kunnen doen voor ons? Waarachtig, in de Eucharistie toont hij ons een liefde die tot het uiterste gaat. Een liefde die geen maat kent. De ware goede dood. Op Allerheilige 1962, de 50ste verjaardag van zijn blindheid, parafraseert hij de heilige Paulus wanneer hij zijn aanwezige medebroeders toespreekt: ja, blindheid is een kruis, maar dit kruis is tijdelijk en is heel licht in vergelijking met het gelukzalige en eeuwige licht dat voor ons bereid wordt. Als hij het over zijn naderend einde heeft, schrijft Frate Ave Maria: hoe zoet is de dood voor wie heel zijn aardse leven geleerd heeft goed te sterven. Niet de dood is bitter, het zijn de daden die we in dit leven hebben verricht die de dood bitter kunnen maken. Maar zondaars die tussen hun zonde en dood jaren van boetvaardigheid hebben gekend, die geleefd hebben in de vreze Gods en de liefde voor God, sterven ook goed. Wat belang heeft het jong of oud te sterven, arm of rijk? Wat telt is goed te sterven, heilig te sterven. En om heilig te sterven moet men heilig leven door dikwijls aan de dood te denken. Door dikwijls voor men iets doet te denken: wat zal ik in het uur van mijn dood wensen dat ik nu zou hebben gedaan? De dood wordt door Christus veranderd. Ook Jezus, de Zoon van God, heeft de dood, die eigen is aan het menselijk bestaan, ondergaan. Maar ondanks zijn angst ervoor aanvaarde hij die in een daad van totale en vrijwillige onderwerping aan de wil van zijn Vader. De gehoorzaamheid van Jezus heeft de vloek van de dood in een zegen veranderd. In januari 1964 verslechtert de gezondheidstoestand van Frate Ave Maria en sturen zijn oversten hem naar het ziekenhuis van Voghera, dat door de congregatie wordt gerund. Ondanks de verleende zorg gaat hij snel achteruit. Op 20 januari ontvangt hij bij volle bewustzijn en met vreugde de sacramenten en fluistert hij: alles is Gods goedheid en barmhartigheid. Hij sterft op 21 januari. Zijn graf bevindt zich tegenwoordig in de kerk van de Hermitage van Sant'Alberto. Op 18 december 1982 heeft de heilige paus Johannes Paulus II het decreet ondertekend waarin de heldhaftigheid van zijn deugden wordt verkondigd. Frate Ave Maria is nu eerbiedwaardig, in afwachting van het wonder dat zijn zaligverklaring mogelijk zal maken. Een gelukkig mens, zo omschreef de broeder zichzelf. Het is een wonder van de Heer en onze lieve vrouw. Een blinde, een groot zondaar, vergeven door God, in boetekleed, teruggetrokken tussen de vier muren van een kluis. Deze blinde is gelukkig. Gelukkig genoeg om medelijden te hebben met de rijke, machtige en wijze van deze wereld, die geen geloof of liefde voor God hebben. Deze gelukkige blinde vraagt aan God en zijn hemelse moeder dat het aantal van deze ongelukkige mensen zo laag mogelijk mag worden. Broeder Jean Bernard Marie, abt en de monniken van de abdij.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Op 1 augustus viert de kerk de gedachtenis van de heilige Alphonsus de Liguori, bisschop en kerkleraar. Alphonsus Marie de Liguori, geboren in 1696 en hij werd 91 jaar oud, stierf op 1787. Hij was van een hoog adellijk geslacht, kreeg een bijzondere opvoeding. De kinderen de Liguori kregen onderwijs thuis van privéleraren. Hij leerde ook schilderen, laf cymbal spelen, schreef gedichten. Als oudste zoon was hij ervoor bestemd zijn vader op te volgen als admiraal. Hij begon als 13-jarige rechten te studeren aan de universiteit. En met 16 jaar was hij al dokter in de beide rechten, het burgerlijk en het kerkelijk recht. En wel summa cum laude met de hoogste lof. Als jonge man van 19 jaar werd hij ingeschreven als advocaat aan de balie te Napels. Alphonsus had de gewoonte als kind en als advocaat dagelijks de heilige mis bij te wonen. Maar hij merkte dat hij in zijn beroep er niet omheen kon om niet alleen het recht te verdedigen, maar ook het onrecht. En als 27-jarige advocaat verliest hij het pleit in een miljoenenzaak voor de hertog de Gravina, terwijl hij het recht aan zijn zijde had. Hij wordt door de betere argumenten van de tegenpartij schaakmat gezet en hij verloor het pleit. En toen sprak hij de woorden: wereld, nu heb ik je leren kennen. Hij verliet de rechtszitting en zijn rechtenloopbaan, zijn carrière. Hij besloot priester te worden en zijn leven in dienst te stellen van de genade, van de barmhartigheid, niet van het recht. Hij stichtte de congregatie van de Allerheiligste Verlosser. De paters moesten vooral de lagere klassen van de bevolking in hun geestelijk-religieuze verlatenheid te hulp komen. Als advocaat ging hij op een menselijke wijze om met het kwaad. Als priester ging hij op een goddelijke wijze om met het kwaad. Dulden, dragen, vergeven. We nemen het misformulier in de lezing dus van zaterdag in de 17e week door het jaar. Ik lees u nu voor uit het Heilige Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matthäus. In die tijd begon Jezus vermaardheid tot de vier vorst Herodes door te dringen. En hij zei daarom tot zijn hovelingen: dat moet Johannes de Doper zijn. Hij is uit de doden opgestaan. Vandaar dat die wonderkrachten in hem werken. Want omwille van Herodias, de vrouw van zijn broer Filippus, had Herodes Johannes laten grijpen en geboeid in de gevangenis geworpen, omdat Johannes tot hem gezegd had: het is u niet geoorloofd haar als vrouw te hebben. Daarom had Herodes hem eigenlijk ter dood willen brengen, maar hij was hiervoor teruggeschrokken, omdat het volk Johannes voor een profeet hield. Toen de dochter van Herodias echter op de verjaardag van Herodes voor het gezelschap danste, beviel ze hem zozeer dat hij een eed zwoer haar alles te zullen geven wat ze maar zou vragen. Maar haar moeder had haar het antwoord ingescherpt en daarom zei ze: geef mij hier nog op een schotel het hoofd van Johannes de Doper. Dit ging de koning aan zijn hart. Maar toch wilde hij ook wegens zijn tafelgenoten zijn eed gestand doen en hij gelastte het te geven. Hij gaf daarom opdracht Johannes in de gevangenis te onthoofden. Zijn hoofd werd op een schotel binnengebracht en aan het meisje gegeven dat het aan haar moeder bracht. Zijn leerlingen kwamen het lijk halen en begroeven het. Daarna gingen zij het aan Jezus melden. Dit is het woord van God. Het begin van het gebed ligt buiten het gebed. Dat wil zeggen, je moet niet meteen met bidden beginnen. Want bidden vereist van een gelovige een bepaalde grondhouding, een ander soort houding dan een mens normaal gesproken heeft. Door doopsel ben ik namelijk kind van God geworden. Ik ben dus niet zomaar mens, iemand met een eigen ik, met een eigen wil,
Ik ben als kind van God een vergoddelijkte mens. Voor wie God in het middelpunt staat. En voor wie dus het gebed des Heren geldt. U wil geschieden op aarde als in de hemel. En onze plaats in de heilige drievuldigheid is de plaats van de Zoon. Die zegt tot zijn vader, Abba, lieve vader, niet wat ik, maar wat gij wilt. En dat moet ik me steeds weer in herinnering brengen. Mijn plaats is niet die van de vader, maar die van de Zoon. Evenals de Zoon moet ik steeds weer mijn geest laten rusten bij de vader. Bij de plaats van het gebed even stil blijven staan, de blik omhoog, zien hoe hij u ziet. Als een vader ziet hij neer op zijn kleine kind. Een gebaar maken van eerbied, van aanbidding. De houding van het gebed aannemen en in die houding om de genade vragen dat zo ook mijn levenshouding mag zijn, dat ik ook met mijn leven mag knielen, zodat al mijn bedoelingen, daden en werkzaamheden zuiver geordend mogen zijn in dienst en tot lof van zijn goddelijke majesteit. Ik maak me de geschiedenis bewust. In de evangelische traditie wordt Herodes voorgesteld als een zwakkeling, heen en weer geslingerd door goede en slechte neigingen. Hij heeft iets goeds, hij luistert naar de zachte stem van zijn geweten. Herodes had ontzag voor Johannes de Doper en elke keer dat hij naar hem luisterde werd hij geraakt tot in zijn geweten. Maar Herodes wist dat zijn vrouw Herodias Johannes doodzocht en hij nam hem tegen haar in bescherming. Hij wilde wel het goede, maar als het erop aankomt, komt het er gewoon niet van. Hij is in tweestrijd, hij is verdeeld, hij is niet heilig, hij is niet heel. Bij al het goede dat hij heeft, heeft hij een paar ondeugden die hij niet bestrijdt. En dat is genoeg om groot kwaad te doen. Tenminste, wanneer de omstandigheden er naar zijn. Die ondeugden zijn hier, zijn ongeordende liefde, zijn grootspraak, door de drank nog meer vergroot. Zij beviel hem zozeer dat hij een eed zwoer haar alles te zullen geven wat ze maar zou vragen. En tenslotte zijn eerzucht. Tegenover zijn tafelgenoten wilde hij zijn gezicht niet verliezen. En deze situatie herhaalt zich overal ter wereld, doorheen de tijden, tot in mijn eigen leven. Je hoeft maar een paar ondeugden te hebben en je maakt het leven van een ander zo niet tot een helden, maar dan toch tot een zware beproeving. En van dat kleine kwaad dat je hebt, iets laten zitten, komt op een gegeven ogenblik het grote kwaad. Die gevoeligheid voor het kleine, voor die zachte stem van het geweten, moeten wij dus ontwikkelen. Niets laten zitten, ook niet het allerkleinste. Waarom? Uit liefde voor Jezus. Zoals de kleine Theresia van Lisieux zich voornam om speldenprikken te verdragen uit liefde voor hem. Of zoals moeder Theresia van Calcutta een kampioen wilde zijn, een wereldkampioen willen zijn in de liefde, in de totale zelfovergave, in het gewone, het buitengewone. Het gewone doen op een buitengewone wijze. Het liefde voor Jezus, maar ook het liefde voor de ander. Want we weten wat er gebeurt als je het kwaad in het kleine laat zitten. Zo wil Jezus ook onder ons zijn, in het gewone, in de eucharistie, in brood en wijn, en in de armen, en ook in de stem van je eigen geweten. Dat is maar heel klein, maar het kan wel de stem van God zijn. Dat nodigt uit tot het vragen om een bijzondere genade. Dat we Jezus zo mogen leren kennen, dat ons hart ontvlamt in liefde tot hem, en bij de gewone dingen van ons leven op buitengewone wijze gaan doen, uit liefde voor hem. De overweging.
Dat moet Johannes de Doper zijn, zegt Herodes tot zijn hovelingen over Jezus. Wat een eer voor Johannes de Doper. Dat het leven van Jezus, zijn manier van doen, Herodes deed terugdenken aan hem, Johannes de Doper. En wat een eer voor Johannes de Doper zo op Jezus te lijken. Stel je voor dat mensen van jou zouden zeggen, dat lijkt Jezus wel. Herodes had hem eigenlijk ter dood willen brengen. Mensen gaan over lijken als ze niet op God geordend zijn. Als mensen zich niet willen bekeren, hun leven naar eigen willekeur willen blijven inrichten en blijven leiden, dan kunnen ze gewoon niet verdragen dat iemand hun iets in de weg legt, hun de voet dwars zet. En dan maken ze soms korte metten met zo iemand. Vooral als ze macht hebben, zoals Herodes. Dan is het ergste te vrezen. Mensen zijn zo weinig waard in de ogen van mensen. En het tegenovergestelde is nu juist wat er in het evangelie uitspringt. Daar telt de mens. Daar is de mens kostbaar. En juist de allerkleinste. Hij kent je. Haar fijn, ieder haar op uw hoofd is geteld. Matteüs 10:30. Johannes de Doper is het slachtoffer van menselijke willekeur. Hij is een martelaar. En toch heeft iemand nog geprobeerd het voor hem op te nemen. En dat was Herodes. Maar dat was vooral Herodias, de vrouw van zijn broer Filippus, die Herodes tot vrouw genomen had, die het op Johannes de Doper gemunt had. En toen zij het door een list zo ver gedreven had dat hij Johannes de Doper zou onthoofden, ging dat de koning aan het hart. Maar de stem van zijn geweten dan? Wegens zijn tafelgenoten wilde hij zijn eed gestand doen. Dus je geweten wordt onder druk gezet door allerlei motieven, drukmiddelen, beweegkrachten. En die drijven je ertoe om iets anders te doen dan je geweten je ingeeft. Die drijven je ertoe om niet te luisteren naar de stem van God in je hart. Je wilt je eigen zin doordrijven, je eigen wil doordrukken. Je lusten, je gemak, je comfort, het geld. Er zijn allerlei hartstochten die macht willen uitoefenen. Maar de machtigste tegenspeler van het geweten, dat zijn de mensen. Wat men zegt, wat de mensen denken, de publieke opinie. Mensen met wie je een eigen kring vormt. Ons soort mensen, zoals de tafelgenoten bij Herodes, omwille van de tafelgenoten, de hovelingen en de familie. In de Eucharistie vieren we dat we een rechtshulp hebben die voor ons opkomt ten koste van zijn eigen leven, ten koste van zijn bloed, zodat wij altijd zeker weten dat we nooit uit de handen van de barmhartige God zullen vallen. Het einde van het gebed laten beantwoorden aan het begin. Aan het begin zochten we contact met God door ons hart open te stellen voor hem. Door onze geest te laten rusten bij hem. Aan het einde niet abrupt afbreken, maar de genade van de gegroeide intimiteit met hem behoedzaam over de grens heen tillen door gesprekjes te voeren met Maria, met Johannes de Doper, met Jezus, die zo aangegrepen is door de dood van zijn voorloper, dat hij de stilte in is willen gaan. En dan ook met de Vader, die in stilte heeft meegeleden met het lijden van de Doper, voorloper van het lijden van zijn eigen Zoon. En dan sluiten met een Onze Vader.

Radio Maria is volledig afhankelijk van giften van luisteraars en ontvangt geen financiële steun van de overheid of van de bisdommen. Help ons in onze missie om deze belangrijke katholieke stem overal in Nederland te laten klinken. Als u graag een bijdrage wilt leveren, kijk dan op www.radiomaria.nl/doneren voor meer informatie. Of bel op werkdagen tussen 10 en 12 uur naar het nummer 073-687-2000. Geef vandaag nog. We zijn dankbaar voor elke bijdrage.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app.
1: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonde, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, dochter van God de Vader. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, moeder van God de Zoon. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, bruid van God de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu, en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Overwegen wij het eerste blijde geheim. De engel Gabriël brengt de blijde boodschap aan Maria. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu, en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Overwegen wij het tweede blijde geheim. Maria bezoekt haar nicht Elisabeth. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu, en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Overwegen wij het derde blijde geheim. Jezus wordt geboren in de stal van Bethlehem. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu, en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Overwegen wij het vierde blijde geheim. Jezus wordt in de tempel aan God opgedragen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu, en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Overwegen wij het vijfde blijde geheim. Jezus wordt in de tempel teruggevonden. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria,

0: Van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
0: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Amen.

0: Een hele goede avond. Heel graag gaan we hier bij Radio Maria samen met u de Vespers bidden. Op de vooravond van de 18e zondag door het jaar. In het Kleingetijdenboek beginnen we op bladzijde 149. We gaan dus de tweede week gaan we in. 149. In het Groot Getijdenboek beginnen we met de hymne op bladzijde 691. En dan gaan we naar de psalmen op bladzijde 878. En dan geef ik u nog een andere bladzijde, namelijk bladzijde 616. Daar vindt u de antifoon voor de lofzang van Maria. En daar vindt u ook op bladzijde 617 het slotgebed. En daar pakken we gebed A. We gaan dus nu beginnen op bladzijde 149 in het Kleingetijdenboek. En bladzijde 691 in het Grootgetijdenboek. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: God, kom mij te hulp.
1: Heer, haast u mij te helpen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Gij zijt de bron van al wat is, het leven en de lafenis, die heel de wereld wijd en zijt, geschapen hebt in heerlijkheid.
1: Gij hebt uw grote werk gedaan. Gij rust en geeft in ons bestaan, na onze arbeid zoete rust, die ons verkwikt naar hartelust.
0: Tot stille inkeer komen wij, zo worden wij van zonde vrij. Als wij uw wegen willen gaan, dan zegent gij ons aards bestaan.
1: En als de dag des oordeels komt, in laatste schrik het al verstomt, dan groeten wij elkaar verblijd, vervuld van vrede en zaligheid.
0: Getrouwe Vader, zie ons aan, wees Zoon van God met ons begaan. Vertroost ons, Geest, in deze tijd, Gij die regeert in eeuwigheid. Bladzijde 878. Uw woord, Heer, is een lamp voor mijn voeten. Alleluia. Uw woord is een lamp voor mijn voeten. Het is een licht op mijn pad.
1: Ik heb het gezworen en zal het gestand doen. Ik houd mij aan wat Gij rechtvaardig bepaalt.
0: Ontzettend ben ik gekweld, Heer. Bescherm mijn leven volgens uw woord.
1: Aanvaard, Heer, de lof die mijn mond u aanbiedt. En leer mij wat Gij bepaalt.
0: Al ligt mijn leven los in mijn handen, uw wet vergeet ik toch niet.
1: Al spannen de zondaars mij strikken, van uw bevelen wijk ik niet af.
0: Mijn erfdeel is altijd wat Gij verordent. Dat is de vreugd van mijn hart.
1: Wat Gij beschikt, wil ik trouw volbrengen. Nauwkeurig, mijn leven lang.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Uw woord, Heer, is een lamp voor mijn voeten. Alleluia. Gij laat mijn heel mijn vreugde vinden bij u, Heer. Alleluia. Behoed mij, God, tot u neem ik mijn toevlucht. Gij zijt mijn Heer, ik erken het. Ik vind geen geluk buiten u.
1: Met alle Godvrezenden in zijn land voel ik mij innig verbonden.
0: Maar hij stort zichzelf in het ongeluk, die vreemde afgoden naloopt.
1: Ik zal ze geen plengoffers brengen van bloed. Hun naam komt niet over mijn lippen.
0: De Heer is mijn erfdeel, mijn dronk uit de beker. Hij heeft mijn lot in zijn hand.
1: Een heerlijk land is mij toegemeten. Mijn erfdeel is al wat ik wens.
0: Ik dank de Heer die mij altijd geleid heeft. Hij spreekt ook des nachts in mijn hart.
1: Steeds houd ik mijn ogen gericht op de Heer. Ik val niet, want Hij staat naast mij.
0: Daarom ben ik rustig en blij van hart, en zonder zorg is mijn geest. Mijn lichaam kan veilig rusten.
1: Mijn ziel laat Gij niet aan het dodenrijk over. Gij geeft uw dienaar niet prijs aan bederf.
0: Gij zult mij de weg van het leven wijzen om heel mijn vreugde te vinden bij u. Bestendig geluk aan uw zijde.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Gij laat mij heel vreugde vinden bij u, Heer.
0: Alleluia. Bij het noemen van Jezus' naam moet iedere knie zich buigen in de hemel en op aarde. Alleluia. Hij die bestond in goddelijke majesteit heeft zich niet willen vastklampen aan de gelijkheid met God.
1: Hij heeft zichzelf ontledigd en het bestaan van een slaaf op zich genomen. Hij is aan de mensen gelijk geworden.
0: En als mens verschenen heeft hij zich vernederd door gehoorzaam te worden tot de dood. Tot de dood aan het kruis.
1: Daarom heeft God hem hoog verheven en hem de naam verleend, die boven alle namen is.
0: Opdat bij het noemen van zijn naam zich iedere knie zou buigen. In de hemel, op aarde en onder de aarde.
1: Opdat iedere tong zou belijden tot eer van God de Vader. Jezus Christus is de Heer.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Bij het noemen van Jezus' naam moet iedere knie zich buigen in de hemel en op aarde. Alleluia.
1: Genade voor u en vrede vanwege God onze Vader. Wij zeggen God de Vader van onze Heer Jezus Christus dank, telkens als wij u in onze gebeden gedenken. Wij hebben immers gehoord van uw geloof in Christus Jezus en van de liefde die gij alle heiligen toedraagt, omwille van de hoop die voor u in de hemel is weggelegd. Gij hebt daarvan vernomen toen het evangelie, het woord van de waarheid, tot u kwam. In heel de wereld is het bezig vrucht te dragen en te gedijen, evenals bij u.
0: De naam van de Heer zij geprezen van ochtendgloren tot avondrood.
1: De naam van de Heer zij geprezen van ochtendgloren tot avondrood.
0: Zijn glorie beheerst de hemel.
1: Van ochtendgloren tot avondrood.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: De naam van de Heer zij geprezen van ochtendgloren tot avondrood.
0: Gaan we naar bladzijde 616, antifoon A. Toen er veel mensen bijeen waren en zij niets te eten hadden, riep Jezus zijn leerlingen bij zich en sprak tot hen: Ik heb medelijden met deze mensen. Hoog verheft nu mijn ziel de Heer. Verrukt is mijn geest om God mijn Verlosser.
1: Zijn keus viel op zijn eenvoudige dienstmaagd. Van nu af prijst ieder geslacht mij zalig.
0: Wonderbaar is het wat hij mij deed. De machtige, groot is zijn naam.
1: Barmhartig is hij tot een lengte van dagen. Voor ieder die hem erkent.
0: Hij doet zich gelden met krachtige arm. Vermetelen drijft hij uiteen.
1: Machtigen haalt hij omlaag van hun troon. Eenvoudigen brengt hij tot aanzien.
0: Behoeftigen schenkt hij overvloed. Maar rijken gaan heen met ledige handen.
1: Hij trekt zich zijn dienaar Israël aan. Zijn milde erbarming indachtig.
0: Zoals hij de vaderen heeft beloofd. Voor Abraham en zijn geslacht voor altijd.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Toen er veel mensen bijeen waren en zij niets te eten hadden, riep Jezus zijn leerlingen bij zich en sprak tot hen: Ik heb medelijden met deze mensen. Voor de slotgebeden gaan we terug naar bladzijde 882. Wij zijn het volk van God, tot zijn erfdeel gekozen. Hij helpt en beschermt ons om ons gelukkig te maken. Zijn liefde indachtig bidden wij dankbaar.
1: Heer, op u hopen wij.
0: God onze Vader, wij bidden u voor uw bedienaren, voor onze paus Franciscus en onze bisschoppen. Sta hen bij en schenk hun uw leiding.
1: Heer, op u hopen wij.
0: Wij bidden u voor de zieken en voor alle die lijden. Sterk hen door het kruis en de verrijzenis van uw Zoon.
1: Heer, op u hopen wij.
0: Wij bidden u voor vluchtelingen en daklozen. Laat hen een goed tehuis vinden.
1: Heer, op u hopen wij.
0: Wij bidden u om zegen voor de vruchten der aarde. Geef iedere mens zijn dagelijks brood.
1: Heer, op u hopen wij.
0: Behoed ons volk voor alle kwaad en laat het in vrede en voorspoed leven.
1: Heer, op u hopen wij.
0: Toon uw goedheid en almacht aan de gestorvenen. Geef hun een plaats in uw hemelse woning.
1: Heer, op u hopen wij.
0: Eeuwige God, uw Zoon heeft zijn lijden geduldig gedragen om ons mensen met u te verzoenen. Wij bidden u voor alle mensen in India die van goede wil zijn. Wij vragen uw zegen voor mensen die vrede zoeken en die gerechtigheid verkondigen. Wij bidden voor allen die op u hun hoop hebben gevestigd.
1: Heer, op u hopen wij.
0: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schuld, zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven. En leid ons niet in bekoring, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Bladzijde 617. Heer, onze God, behoeftigen schenkt hij overvloed en voor wie honger heeft, breekt gij het brood. Leer ons de zin te verstaan van de Eucharistie. Neem van ons weg al wat verhindert aan uw liefde te beantwoorden. Breng ons dichter bij u en bij elkaar door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God in alle eeuwen der eeuwen.
1: Amen.
0: De Heer schenke ons zijn zegen, hij beware ons voor onheil en geleide ons tot het eeuwig leven.
1: Amen.
0: Loven wij de Heer.
1: Wij danken God.
0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.

0: De engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
1: En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Zie de dienstmaagd des Heren.
1: Mij geschieden naar uw woord.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: En het woord is vlees geworden.
1: En het heeft onder ons gewoond.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
1: Opdat wij de belofte van Christus waardig worden.
0: Laat ons bidden. Heer, wij hebben door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, leren kennen. Wij bidden u, stort uw genade in onze harten, opdat wij door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis. Door Christus, onze Heer.
1: Amen.

Pelgrim in eigen land. God brengen en ontmoeten onderweg. Gebracht door uw medepelgrim Kevin.

Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria en dierbare medepelgrims van Pelgrim in Eigen Land. We staan aan het begin van een nieuwe aflevering in onze prachtige pelgrimstocht langsheen de Belgische kust en waar we handig gebruik maken van de kusttram. Voor zij die de tocht een beetje hebben gevolgd, die weten dat we ondertussen aangekomen zijn in Middelkerke, meer bepaald in de Sint-Theresia-kapel. Deze indrukwekkende Art Deco-kapel leert ons onder meer wat meer over het leven van de heilige Therese van Lisieux, maar we vonden er ook, op basis van twee afbeeldingen die men kan terugvinden, respectievelijk links en rechts van het hoofdaltaar, inspiratie om bepaalde passages uit de heilige schrift te lezen en tot ons te laten komen. Zo spraken we in de vorige aflevering op het einde over de twee passages waar er sprake is van een wonderbaarlijke visvangst. En vandaag mogen we een andere passage tot ons laten komen bij het begin van onze pelgrimstocht. Want ja, we bevinden ons nog steeds in de Sint-Theresia-kapel voor een allerlaatste moment van meditatie. Het beeld dat we hier zien aan de rechterzijde van het altaar is Jezus die op de woelige wateren staat. En dat doet natuurlijk onmiddellijk denken aan de passage waar Jezus de storm tot bedaren brengt. We luisteren naar deze passage uit de Heilige Schrift. En wij mogen nog een derde passage ontvangen uit het Heilige Evangelie volgens de heilige Matthäus. Toen hij in de boot stapte, volgden zijn leerlingen hem. Opeens raakte de zee in hevige beroering, zodat de golven over de boot sloegen. Hij echter lag te slapen. Zij gingen naar hem toe en maakten hem wakker met de woorden: Heer, red ons, wij vergaan. Hij sprak tot hen: Waarom zijt gij bang, kleingelovigen? Dan stond hij op, richtte zich met een dwingend woord tot de winden en de zee, en het water werd volmaakt stil. De mensen stonden verbaasd en zeiden: Wat voor iemand is dat toch, dat zelfs de winden en de zee hem gehoorzamen? En natuurlijk geen toepasselijkere plaats om dergelijke passages te mogen ontvangen dan hier op deze plaats waar we echt een steenworp van de Noordzee zijn. Op deze wijze ontvangen we enkele passages uit de Heilige Schrift die te maken hebben met water en lieten we ons vandaag in het bijzonder leiden door de inspiratie van de Sint-Theresia-kapel hier in Middelkerke. We gaan opnieuw onze rugzak opnemen, we gaan terug de tram op en naar onze volgende halte, naar de halte Duinenkerkje. Ja, heel toepasselijk, of meer toepasselijk kan het niet worden. We gaan naar Onze Lieve Vrouw ter Duinen, een kerkje vlak aan de tramlijn eigenlijk, waar onder meer het graf van Ensor terug te vinden is.

Zo, we verlaten de Sint-Theresia-kapel en zien aan onze linkerzijde eigenlijk nog de aanwezigheid van de Warandeduinen. We zijn daar langsgekomen toen we van Westende zo naar Middelkerke reden. En misschien is het wel goed om daar ook nog even te blijven. Bij stilstaan altijd interessant om iets te leren over de fauna en de flora van de gebieden waar wij langskomen. Iets heel typisch voor het duinlandschap, zo leert ons de website van natuur.be, is verstuiving. Door de fixatie van zandkorrels tussen het helmgras worden stuifduinen gevormd, die dus ook continu veranderen. Deze witte duinen, of zeereepduinen, zijn het leefmilieu van typische soorten zoals de zeewinde, de blauwe zeedistel, die we de vorige keer al mochten ontmoeten, de zeeraket en de heivlinder. Verderop, waar het duinzand dan langer gefixeerd wordt door vooral zandzeggen, ontstaan mosduinen en kleurrijke kalkgraslandjes met vleugeltjesbloem, muurpeper, blauwe bremraap en bruin blauwtje. Hier groeit ook de zeldzame liggende asperge en er zijn konijnen te zien. Waar de wind tot duinzand weg doet stuiven, tot op het grondwatertafel, ontstaat een natte duinvallei. Er groeien parnassia en zelfs orchideeën. En hier en daar in het gebied zijn ook enkele bijzondere duinpoelen. Je vindt er onder meer de zeldzame kamsalamander en vele soorten libellen. Door de kleiige bodem van de dijk en de kwelwerking vanuit de duinen is er een unieke biotoop ontstaan, namelijk een waterplas met zoet water, die ongeveer 1 meter hoger gelegen is dan het achterliggende land. Gezien de waterplas gevoed wordt door kwelwater afkomstig uit de duinen, zijn er belangrijke schommelingen in het waterpeil, die een waardevolle, dynamische plantenontwikkeling van de oevers bewerkstelligen. In het oostelijke gedeelte loopt deze rietkraag over in een rietveld dat in periodes van hoge regenval helemaal onder water komt te staan. In drogere periodes zien we hier een droog, verruigd rietveld overgaand in een veldje met hoofdzakelijk watermunt. U kan het zich voorstellen, het zijn plaatsen waar amfibieën, zoals kikkers, padden en salamanders, het naar hun zin hebben. En allerlei rietvogels bouwen hier hun nesten. Denk maar aan de kleine karekiet. De rietzanger en de dodaars. Soms ontwikkelen zich dwergstruwelen met kruipwillig rond wintergroen en puntwasplaten. Maar bijna de helft van de warande- en sluispuitduinen is ingenomen door duindoornstruweel. Via hun worteluitlopers kunnen duindoorn en sleedoorn zich snel uitbreiden en het overige duinlandschap overwoekeren ten koste van duingrasland en vochtige duinpannen. Het is in dit struweel dat we de nachtegaal terugvinden, de fytis en de braamsluiper. En daarnaast bieden de bessen in het najaar natuurlijk welgekomen voedsel voor de vele trekvogels. Ja, we hoorden dus toch wel enkele bijzondere namen, zoals die kamsalamander, de grootste salamandersoort van ons land. En hij dankt zijn naam aan de hoge, gekartelde kam die de mannetjes op hun rug dragen tijdens het voorjaar. Ze lijken dan wel een klein waterdraakje. Ze kunnen maar liefst 16 centimeter groot worden, de mannetjes en de vrouwtjes nog iets groter, een 18 centimeter, en leven zowat 20 jaar. Het gaat dus over een zeldzame, inheemse salamandersoort.
Naast de kamsalamander zijn er nog twee andere soorten gemakkelijk terug te vinden op deze plaats, de kleine watersalamander en de alpenwatersalamander, voor wie er interesse in heeft. Deze warandeduinen die vormen dus eigenlijk een smalle duingordel die loopt over een lengte van ongeveer 2 kilometer tussen Middelkerken en Westende. De breedte van de strook is beperkt, ongeveer 185 meter op het allerbreedste punt. En de zogenaamde Drakentoren van Middelkerken duidt het midden van het gebied aan. Hier stond vroeger de Watertoren. Het ligt dus vlak aan de zee, want onze tramlijn die, ja, volgt eigenlijk de contour van het strand. En het is dus hier echt een wandelparadijs voor zij die er graag van willen genieten. De warandeduinen zijn zeker een plaats waar u terecht kan. Met dank aan Natuurpunt voor deze informatie, die we natuurlijk heel graag met u delen. De maand juni trouwens is een mooie maand om dit te doen, omwille van het feit dat er duizenden orchideeën in bloei staan en dat maakt het ook nog eens een bloemenparadijs voor de liefhebbers. Van onze kennismaking met de warandeduinen, en natuurlijk ook uitgebreid in onze vorige aflevering, de Sint-Theresia-kapel, gaan wij opnieuw de kusttram nemen, dierbare medepelgrims. En we nemen u natuurlijk heel graag met ons mee. We gaan opnieuw richting de Leopoldlaan. En dan heeft u eigenlijk twee mogelijkheden. Ofwel keren we een stukje terug richting de warandeduinen en dan neemt u de tram op het station Middelkerken-Krokodil. Dat is een mogelijkheid. Na een mooie wandeling gewoon even de kusttram op en dan verder onze pelgrimstocht afleggen. Dan komt u opnieuw voorbij de Sint-Theresia-kapel, helemaal langs de Leopoldlaan, tot men aan Middelkerken Casino halte komt. Daar kan men ook de tram nemen. Wij gaan naar die richting wandelen. Zo nemen wij dus de kusttram richting Oostende, dat we langzamerhand zullen naderen. Maar alvorens we dat gaan doen, komen we nog voorbij een bijzonder domein waar ik zo meteen graag iets over vertel. Laten we de tram opstappen, genieten van het uitzicht, van de zee, van de duinen die ons voorbij gaan en van deze dag aan de Belgische kust.

Alvorens wij op bezoek gaan in de volgende halte, de volgende bijzondere kapel die we mogen leren kennen, zo vlakbij Oostende, komen we met de tram voorbij een bijzonder domein, dat heet Atlantic Wall. En daar kan u eigenlijk hoofdzakelijk drie zaken bezoeken. Opnieuw een hele dag uitstap, de moeite om naar de kust te komen en u daarvan te laten genieten. Wij zelf hebben geen halt gehouden op deze plaats. Het zou ons te ver brengen om dat te doen, maar ik mocht al eerder op een andere gelegenheid hier een daguitstap van maken die absoluut de moeite waard is. En daarom willen we toch ook graag er zeker even de aandacht op vestigen. Voor eerst brengt het een beetje koninklijke geschiedenis naar boven. In het jaar 1902 zal koning Leopold II de kern van het huidige domein aankopen. Dus begon de historiek van deze plaats ook als koninklijk domein. Er werden onder meer een Noors chalet en paardenstallen gebouwd. In 1906 werd het park met vijver aangelegd en het domein dat deel uitmaakte van de koninklijke schenking werd nadien door koning Albert I en dat is een figuur die hier onlosmakelijk mee verbonden is, prins Karel stelselmatig vergroot. Tijdens de Eerste Wereldoorlog werd de batterij Aken gebouwd en tijdens Wereldoorlog II werd de Atlantic Wall uitgebouwd, beide in de duinengordel. Na de Tweede Wereldoorlog zal prins Karel intrek nemen in het domein en het park verder uitbreiden. Het gaat hier natuurlijk over de regent van België. Nu, wie was deze prins Karel? Wordt ook de redder van de Belgische monarchie genoemd. Hij was prins van België en graaf van Vlaanderen. Hij was de tweede zoon van

Graaf van Vlaanderen. Hij was de tweede zoon van de latere koning Albert I en koningin Elisabeth. Op 10 oktober 1903 in Brussel geboren. Zijn broer, Leopold, zou in 1934 de koningstroon bestijgen. Maar onverwachts kwam daar verandering in toen Karel in september 1944 als regent en dus tijdelijk staatshoofd van België werd aangesteld. En dat heeft natuurlijk te maken met de koningskwestie. De Duitse troepen die vallen België binnen op 10 mei 1940. En het werd toen al vrij vlug duidelijk dat het Belgische leger niet helemaal was opgewassen tegen de Duitse oorlogsmachine. Koning Leopold III nam daarop de beslissing om tegen de zin van de regering in op 28 mei de capitulatie van België te ondertekenen. Het op dat ogenblik in Frankrijk verblijvend Belgisch kabinet van de eerste minister Hubert Pirlot distancieerde zich hiervan fel en sprak in een radioboodschap zelfs van defaitisme. Meteen daarna verklaarden de regeringsleden dat de koning als krijgsgevangene in de onmogelijkheid verkeerde om te regeren. De breuk tussen de escalatie van het conflict bereikte daarna een nieuw hoogtepunt toen bleek dat koning Leopold reeds in september 1941 een huwelijk was aangegaan met de gouverneursdochter Lilian Baals, terwijl de burgerlijke echtverbintenis pas een goede 3 maanden later plaatsvond, zonder voorafgaandelijk overleg met de regering in ballingschap. Groot probleem dus, zowel prins Karel van België als de koninklijke familie werd intussen tijd door de Duitsers onder huisarrest geplaatst in het paleis van Laeken. Na de landing van de geallieerden op de Normandische stranden in juni 1944 werd koning Leopold samen met zijn gezin door een detachement van de Schutzstaffel, de SS, overgebracht naar het kasteel van Hirstein in Duitsland en vervolgens naar Strobel, een dorpje aan de Wolfgangzee in Oostenrijk. Prins Karel kon aan deze gevangenschap ontsnappen door zich op een boerderij in de Belgische Ardennen te verschuilen. Uiteindelijk zou hij dus de vraag krijgen op 21 september 1944 om de grondwettelijke eed af te leggen als regent en werd zo de facto het feitelijk staatshoofd van België. Een oplossing dus voor die zogenaamde koningskwestie. Uiteindelijk zou er een stemming plaatsvinden, een volksraadpleging, of de koning kon terugkeren. Dat was onder leiding van de toenmalige premier Gaston Eyskens in maart 1950. Uiteindelijk zou het vooral Vlaanderen zijn, met 72% die ervoor zou kiezen om de koning te laten terugkomen. Terwijl in Wallonië eerder groot verzet werd aangetekend. Slechts 58% bleek bereid om de koning opnieuw met open armen te ontvangen. Hoe dan ook, de koning kon terugkeren na een nipte meerderheid. En kort daarna, op 22 juli, zal de koning afreizen naar Brussel. Dit leidde trouwens tot hevige rellen in het Franstalig landsgedeelte. Uiteindelijk zal op aanraden en het vrees ook voor een verdere escalatie van de situatie, de toenmalige eerste minister, we spreken dan al over Jean Duvieussart, zal koning Leopold III erin toestemmen om troonsafstand te doen ten gunste van zijn zoon Boudewijn, die daardoor de 5e koning der Belgen werd. Op 20 juli 1950 legde prins Karel van België op verzoek van de regering zijn functie als regent neer. En hij verkoos zich terug te trekken uit het openbaar leven hier op het domein Raverszijde, vlakbij Oostende. Hij legde zich in de daaropvolgende jaren toe op tekenen en schilderen van onder meer portretten en vergezichten, die ook in het huis, zeg maar, de residentie van prins Karel, te bewonderen zijn. Uiteindelijk zou hij overlijden op 1 juni 1983. Hij werd met groot

de dankbaarheid en nationale eer begraven en nadien bijgezet in de koninklijke crypte te Laken. En u hoort het al, het thema van de wereldoorlogen, ja, dat spreekt hier in alles wat men kan terugvinden in de duinen, hier in dit duinengebied. Je kan hier namelijk een selectie van de best bewaarde restanten van de Duitse verdedigingslinie bezoeken, met meer dan 60 bunkers, open- en ondergrondse gangen, observatieposten en geschutsstellingen. Je kan enkele gerestaureerde collectiestukken bekijken, waaronder een echte codeermachine, een Enigma, en je komt er meer over te weten natuurlijk wat zich hier heeft afgespeeld. Je kan je hier verdiepen in de boeiende geschiedenis van het dagelijks leven in de kustbatterij en aan de bezette kust. En men gebruikt hier ook tal van technieken voor om dat verhaal te vertellen aan de bezoeker. Verder is het ook mogelijk om batterij Salzwedel-Neu te bezoeken en ontdek je zo meer over de Tweede Wereldoorlog. Beide wereldoorlogen komen hier samen en vertellen dit verhaal. Zeker de moeite dus, al twee redenen om hier halt te houden. En dan een derde reden die we toch ook even willen vermelden. Momenteel helaas gesloten omwille van restauratiewerken, maar zoals ik u al aangaf, heb ik op een andere gelegenheid de mogelijkheid gehad om deze tentoonstelling te bezoeken. En dat is namelijk anno 1465. U kan dus altijd even op de website gaan kijken om te zien wanneer deze opnieuw zou geopend zijn, maar het is dus een gereconstrueerde middeleeuws landschap langs het huis van een rijke reder en de woons van een vissersweduwe word je onder meer geleid. Je loopt dus rond in walraverszijde naar anno 1465. Een vissersdorpje dat uiteindelijk onder water kwam te staan en het is dus een van de belangrijkste archeologische sites in Vlaanderen. Een beetje veel informatie, maar het is dan ook een heel rijk gebied hier dat men kan bezoeken. Zeker de moeite om halt te houden in Atlantic Wall als u er de mogelijkheid toe heeft. Goed, wij snorren verder langs het spoor en komen zo terecht bij onze volgende halte en maken kennis met de halte Duinenkerkje, vlak in een gebied van Oostende dat Mariakerke Bad heet, de Onze Lieve Vrouw ter Duinenkerk.

0: En zo zijn we dus in Mariakerke beland. Nee, we zijn niet teruggekeerd naar Oost-Vlaanderen, want daar heb je natuurlijk ook een Mariakerke vlakbij Gent. Maar we bevinden ons vlakbij Oostende, Mariakerkebad. En daar heb je een halte van de kusttram die heet het Duinenkerkje. En uiteraard als pelgrim is het voor ons een uitnodiging om uit te stappen en even te ontdekken waarover dat nu eigenlijk gaat. En wanneer je onderweg bent naar het Duinenkerkje, dan zie je een verwijzing naar het graf van James Ensor. Die ligt hier vlakbij op het kerkhof begraven. En dan ga je het Duinenkerkje binnen en dan komen we plots in een totaal andere stijl terecht, zoals we in de afgelopen afleveringen al verschillende soorten architectuur en tijdsperiodes hebben mogen ontmoeten, ontmoeten we nu een veel oudere kerk. Het is zo dat in 1071 reeds gewag wordt gemaakt op deze plaats van een parochiegemeenschap met een kapel, gesticht door graaf Robrecht de Vries, Onze Lieve Vrouw ter Streep, met een verwijzing naar een parochiegemeenschap op het oostelijke uiteinde van Testerp, het eiland voor de kust ervan afgescheiden door een wijde kreek. In 1171 is hier reeds sprake van een kerk of kapel, Sancte Maria Capella, later Maria de Testerp genoemd in 1236. En in 1266 Onze Vrouwe de Testreep. In 1304 is er duidelijk sprake van een kerk Sinte Mariakerke Testreep of Beata Maria Testreep. Bij de grote dijkbreuk van november 1334, waarbij grote delen van het land eigenlijk verzwolgen werden door de zee die hier zich vlakbij bevindt, zo zegt in de Chronieken van Vlaanderen van Nicolaas Despars, die parochiekerke in het dorp ter Strepe bij Oostende, toegewijd aan de heilige moeder gods, door de zee ingenomen geweest ten jare 1334. Op die plaats werd een eenbeukige bakstenen kerk vervolgens gebouwd en een lage toren in gotische stijl in de tweede helft van de 14e eeuw. En men vermoedt eigenlijk dat de kerktoren, die nu een spits heeft, vroeger plat was en moet dienst gedaan hebben als een soort van vuurtoren. De kerk heette Sinte Mariekerke. Het waren de heren van Wijnendalen die het recht hadden een kandidaat aan te duiden voor het pastoorschap van deze kerk. In juli 1489 zal Oostende worden geplunderd en in brand gestoken door de Oostenrijkers, aanhangers van de aartshertog Maximiliaan van Oostenrijk, aangevoerd door Daniel van Praat, kapitein van Nieuwpoort. En het kerkje werd vernield. In 1548 wordt de kerk helemaal verwoest bij de inname van Oostende door de Engelsen en de Hollanders, maar wordt opnieuw opgebouwd in 1568. En we zien hier van voor aan het hoofdaltaar. Er zijn twee altaren naast elkaar eigenlijk, wat toch wel heel bijzonder is, want de Maria-kapel, zeg maar, of het Maria-altaar dat zich aan de linkerkant van het hoofdaltaar bevindt, is bijna even groot als de ruimte waar het hoofdaltaar staat. Nu, daarbij zien we een hele oude doopvont met het jaartal 1594. En inderdaad, in 1594 werd deze doopvont in Doornikse steen toegevoegd aan de kapel. En in die periode zal het kerkje een bepaalde weelde kennen. Doordat de vroegere moerassen in de omgeving van de kerk omgebouwd werden tot landerijen, dat betekende natuurlijk ook mogelijkheid tot schenkingen, inkomsten van de parochianen die de kerk omringden. Na de slag bij Nieuwpoort op 2 juli 1600 dan, trok het leger van de prins van Oranje zich terug naar Oostende. En zo staat er in de archieven, is gelogeerd geweest omtrent de kerken van Sainte Marie bij Albertus Schansen, verwijzend naar dit mooie kerkgebouw. Tijdens het beleg van Oostende, wat een van de bloedigste periodes is uit de 17e eeuw, werd het kerkje gedeeltelijk verwoest. Hier vlakbij vond men het Spaanse fort van Sint Albertus, het hoofdkwartier en de residentie van de aartshertog Albrecht en de aartshertogin Isabella. Bij de belegering die hier heeft plaatsgevonden, die ook vele mensenlevens heeft gekost trouwens, vermoedt men dat het kerkje opnieuw vernield werd. En daarna werd het bij gebrek aan fondsen tot herstel begonnen met de herstellingen, maar dat gebeurde zeer langzaam. En dat onder de hoede van verschillende pastoors. Het jaartal 1638 vinden we terug in de nis met het Mariabeeld in de toren. En in 1642 weten we dat de herstelde kerk opnieuw wordt ingewijd door de bisschop van Brugge. Ten tijde van de Spaanse successieoorlog werd deze kerk ingericht als militair hospitaal. Verschillende zware stormen die plaatsvonden in november 1716 zouden nog meer schade aanrichten aan de kerk, onder andere aan het dak. Het mag een mirakel wezen dat het kerkje uiteindelijk toch bewaard kon blijven, dankzij een rechtszaak voor de Raad van Vlaanderen tegen de abdis van Petegem, die verantwoordelijk was voor het onderhoud van de kerk. De nieuwe pastoor, Josephus de la Bulke, die zal voor een verdere uitbouw van de kerk zorgen. Opnieuw zal het Duinenkerkje zwaar te lijden hebben onder de Oostenrijkse successieoorlog, wanneer Oostende zich overgeeft op 23 augustus 1748, ligt de stad half in puin en ook het kerkje heeft heel veel schade geleden. Het wordt opnieuw hersteld in 1758 en er wordt zelfs een sacristie bijgebouwd. We kunnen zeker zeggen, als we kijken naar de geschiedenis, dat de mensen hier op een of andere manier er alles aan gedaan hebben om dat kerkje hier te behouden. En dat ook onze lieve vrouw en onze Heer hier zeker een plaats hebben willen hebben, zo vlakbij Oostende. Het is in de periode van de restauratie dat er 5 zeer kunstzinnige plafondschilderingen van Emmanuel Lacroix worden toegevoegd en een rococo-lambrisering in 42 panelen van de bruggelingen Frans Vijs en Sébastien Widou. De pastoor die dit alles heeft in goede banen geleid, die overleed in 1761. En achteraan de kerk is er een devotiekapel waar de pastoor te rusten is gelegd. Helemaal aan de linkerkant zien we ook de preekstoel die in 1763 werd toegevoegd. Deze wordt ondersteund door een vrouwenfiguur met kruis in de linkerhand, een beeld van de lerende kerk die het woord verkondigt. De 3 panelen in de kuip verbeelden een zegenende Christus met wereldbol, de heilige maagd met 7 sterren en Sint-Jozef. Het hoofdaltaar is klassicistisch in stijl en dateert uit 1771 en heeft de vorm van een graftombe. En we zitten er eigenlijk vlakbij en dat geeft ons de mogelijkheid om de schilderijen die boven het hoofdaltaar hangen even te bewonderen. Het grootste schilderij, denkt men, is van de hand van Gaspar de Kraaier uit de Antwerpse school. Hofschilder van de toenmalige aartshertog, een pronkstuk gemaakt met meesterlijk talent. Een tafereel met schipbreukelingen omgeven door Spaanse schepen. Boven de wolken kijkt Jezus Christus toe in rode mantel, terwijl een smekende Onze Lieve Vrouw wijst naar het drama van 3 schepen en 8 drenkelingen in de ontketende zee. En vroeger stond het hoofdaltaar een beetje meer naar voren eigenlijk. En er is dus een roos, een windroos op de vloer hier in het koor dat aanduidt waar dat altaar vroeger zou gestaan hebben. Onder het altaar bevindt er zich een graf van een onbekende adellijke geestelijke die stierf in 12 januari 1095. En dat werpt natuurlijk wel enkele vragen op. Stond de oorspronkelijke kapel reeds op deze plaats of werd het graf later naar hier overgebracht? Het zijn vragen die momenteel nog niet beantwoord zijn. Ook heel interessant is dat dus diezelfde Emmanuel Lacroix voor 10 verschillende religieuze schilderijen heeft gezorgd. De 5 blijde mysteriën en de 5 droevige mysteriën. En dus zien we dat er een hele grote devotie is geweest altijd tot de heilige maagd Maria. En dat deze ook werd uitgedrukt in de kunstwerken die hier terug te vinden zijn. Ook zeer interessant dat is dat men weet dat deze werken, die ja, de tand destijds, die is natuurlijk soms ook genadeloos voor schilderijen, deze werden gerestaureerd door Henri Permeke en Constant Permeke. En het feit dat het graf van James Ensor hier terug te vinden is ook een bijzonder iets, want het is James Ensor die zeer sterk zal protesteren tegen de plannen die men had om het kerkje af te breken, omdat er verderop een grotere kerk zou gebouwd worden. En onder andere August Vermeijlen, samen met James Ensor, heeft hier eigenlijk echt protest op aangetekend, waardoor het dus niet verder kwam dan maar enkele plannen en dat het al heel snel werd afgevoerd. Het was de Commissie voor Monumenten en Landschappen die zal beslissen om het kerkje te restaureren, wat ook gebeurt in 1905. Gedurende de Eerste Wereldoorlog stond tegenover dit duinenkerkje de batterij Cecilia van de Duitse kustverdediging. Op bevel van de Duitse commandant moest de toren gehalveerd worden om geen richtpunt te worden voor geallieerd geschut van op zee. En dus werd de toren gesloopt, tot juist boven de nis met het Onze Lieve Vrouw beeld. Naast James Ensor liggen hier 3 Oostense burgemeesters begraven. Ook de laatste burgemeester van Mariakerke heeft hier ook zijn laatste rustplaats. En dat het de moeite is om deze mooie kerk te bezoeken, getuigen ook het feit dat het de hoofdrol heeft gespeeld in tal van kunstwerken van belangrijke kunstenaars, waaronder natuurlijk James Ensor. Opnieuw een prachtige halte op weg naar Knokke, want dat is natuurlijk de eindbestemming voor vandaag. Alvorens wij dus opnieuw de rugzak opnemen richting de tramhalte gaan, die hier niet ver vandaan ligt, is het ook zeker het moment om opnieuw een weesgegroet te bidden in deze kerk die toegewijd is aan Onze Lieve Vrouw. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Onze Lieve Vrouw ter Duinen, bid voor ons. Momenteel nog geen mensen ontmoet in dit deel van de tocht, maar niet getreurd, we gaan onze weg verder zetten. En wie weet krijgen we nog het geschenk van enkele ontmoetingen in een van onze komende haltes. Wij gaan van hieruit richting Oostende. Daar hebben we nog de mooie Petrus en Pauluskerk te bezoeken, waar we ook een bijzonder praalgraf kunnen terugvinden. En gaan we even aankloppen bij de zusters Clarisse. En wij nemen u zeer graag mee. En u kon het horen, we hadden nog niemand ontmoet op onze weg. 1 weesgegroetje en de laatste klank van het amen was nog niet uitgestorven, of er kwam iemand binnen in de kerk. Het is werkelijk bijzonder om te zien hoe Onze Lieve Vrouw voorziet, hoe God voorziet op onze pelgrimstocht. Daar zag ik Antoinette een kaarsje branden bij onder meer een beeld van de heilige Antonius, en dat was voor mij de gelegenheid om met haar in gesprek te gaan. Ja, beste luisteraars, ik zei daarnet, we hebben jammer genoeg nog niemand ontmoet op onze tocht. En mijn woorden waren nog niet koud en Antoinette kwam de kerk binnen wandelen. Kijk, zie, zo werkt dat nu eenmaal. En ik zag u hier, Antoinette, een kaarsje aansteken in de kapel hier achteraan bij Onze Lieve Vrouw ter Duinen, bij de heilige Antonius. U heet Antoinette, ik zie de link al een klein beetje. Kunt u misschien u kort voorstellen en eens komen vertellen wat u hier komt doen vandaag?
1: Ja, ik kom iedere dinsdag hier in de kerk van Ensor mijn kaarsje aansteken voor Sint Antonius, voor te bekomen dat alles goed gaat. Dat is al.
0: Ja, dus iedere dinsdag, vanwaar de traditie om dat iedere dinsdag te komen doen?
1: Dat is zijn feest, de dag van zijn feestdag is, hè. Mm-hmm. En daardoor kom ik iedere dinsdag. Mm-hmm. Want in het binnenland was er iedere dinsdag een mis, waar dan mijn mama altijd naartoe ging. En die is dan gestorven op de dag dat ze belde. Het is te zeggen dat Sint-Antonius haar hout opgeheeft. En ik vergeet dat niet. Ze wilde niemand ten laste zijn. Ja. En ze heeft 9 dinsdagen gebeden om niemand ten laste te zijn. En de 9e dinsdag zat ze dood in haar zetel. Een hartaderbreuk. En ik heb dat gesignaleerd in Padua bij Sint-Antonius. En ze zei, het is een echt mirakel.
0: Ja, want dat is wel heel bijzonder. Zij is een noveen begonnen tot Sint-Antonius. En op de 9e dag is ze heen gegaan.
1: Op de 9e dinsdag. Ja. 'S morgens zat ze dood in haar zetel. Dat is echt waar.
0: Natuurlijk, het moeten afgeven van uw mama is altijd heel moeilijk, maar hoe heeft u dat zelf ervaren, dat dat op die 9e dinsdag was?
1: Omdat ze altijd zo devoot was voor Sint-Antonius. Alleen maar naar de kerk ging ze wel, soms, weet wel. Maar Sint-Antonius was haar heilige.
0: Weet u van waar dat kwam? Hoe heeft zij zelf Sint-Antonius leren kennen? Heeft ze er ooit over iets over verteld?
1: Van vroeger zeker, van in de familie, ik weet het niet. Mm-hmm. Ik weet niet hoe dat zij daar zo devoot voor was. Ja.
0: Is ze ooit in Padua geweest?
1: Nee, ik ben in Padua geweest. Voor te bedanken.
0: U zet dus eigenlijk die traditie verder, omdat uw mama eigenlijk toch wel een geschenk heeft gekregen.
1: Ja. Ja, want ze was maar 72, dus ze was niemand. Ze had een grote familie en ze wilde niemand, ze wilde niet in rust, zelf niks. Ze wilde niemand te lasten zijn. Dus dat was haar wens. En daardoor doe ik dat verder. Mm-hmm. Omdat ik ook het een en het ander heb, maar ik kan niet zeggen wat. Mijn man is ook niet goed. En ik wil hebben dat in orde komt.
0: Ik ga, als de microfoon uitzet, u toch de naam vragen van uw man. En dan neem ik hem zeker mee in ons gebed onderweg. We gaan dat zeker doen, hè? Want we zijn onderweg naar Knokken. We hebben nog heel wat plaatsen te bezoeken, dus we gaan daar zeker aan denken. Heeft u misschien een voorbeeld van iets waar de heilige Antonius u al concreet mee geholpen heeft in uw leven?
1: Ja, natuurlijk verloren voorwerpen. Ja, ik was gisteren al mijn sleutels van mijn auto kwijt. En als ik thuis kwam, lagen ze tussen de garage en de ding. Voilà.
0: Een klein gebedje tot Sint-Antonius en daar zijn ze.
1: Kom maar, mijn kerie.
0: Wel, maar als u zo spreekt tot Sint-Antonius, dan is het toch wel een echte vriend van u.
1: Ah, ja, natuurlijk, natuurlijk. Anders doe je dat niet. Hè. Mm-hmm. Maar naar de kerk gaan we zo heel de tijd. Het is alleen die. Ik kom altijd naar dat kerkje hier. Als ik niet kan komen, ben ik niet op mijn gemak.
0: Ja.
1: Ja, ik ga dan in dat dorp waar wij wonen, maar dat is hetzelfde niet.
0: Ja. Ik vind het wel heel mooi. Uw band met Sint-Antonius heeft natuurlijk zeker ook te maken met wat uw moeder u ergens heeft geleerd.
1: Ja.
0: Was het voor u een verrassing dat op de 9e dag van die noveen dat uw moeder kwam te overlijden?
1: Ah ja, natuurlijk. Natuurlijk, want dat was een mirakel. Ze hebben dat gezegd in Padua, dat is een echt mirakel. Ik heb dat gesignaleerd en ze zeiden dat is een echt mirakel. Ja, wat moet we ervan geloven?
0: Wel, het is natuurlijk een feit, hè?
1: De auto staat slecht geparkeerd.
0: U hoort het, beste luisteraars, we gaan aan het toilet moeten laten gaan, want we zouden niet willen dat je een boete hebt.
1: Ja, die sleutels, ja.
0: Ja, voilà. Anders een gebedje tot Sint-Antonius en je zult ze wel vinden, uw sleutels. Zijn ze nu weer kwijt? Voilà. Zie?
1: Knipt hem.
0: Het is altijd zo, we beschouwen één ieder die we ontmoeten op onze weg als een cadeau van God. Hoe dan ook, ja? En we zullen hoe dan ook bidden voor uw man.
1: Emotioneel een beetje van gepakt, omdat je dat doet. Ja, omdat dat is iets speciaals.
0: Ja.
1: Hey?
0: Ja, absoluut. En we delen het ook op die manier een stukje met onze luisteraars. En zij kunnen zich ook weer bemoedigd voelen in hun eigen geloof. Dus dat is toch een cadeautje.
1: Je moet geloven in iets. Dan geeft je steun.
0: Ja.
1: En anders, wat is de wereld? Hey, wat is het leven? Als er niets is, staat voor de deur. Hey?
0: Ja, ja.
1: Voilà, dat is al.
0: Ik ga u laten gaan, zodat je zeker geen boete hebt. Dank u wel en nog een hele fijne dag. Hè? Ja, dierbare luisteraars, dierbare medepelgrims, we zijn aan het einde gekomen van deze aflevering van onze pelgrimstocht. Een volgende keer gaan we naar het graf van baron James Ensor. En gaan we een klein beetje over zijn leven vertellen en ook over enkele van de belangrijke kunstwerken van zijn hand. Van daaruit gaan wij opnieuw de kusttram nemen en houden wij halt bij de zusters Clarisse. Daar zijn we te gast bij zuster Martien, die de overste is van de laatste vrouwelijke congregatie in Oostende. Een boeiend gesprek mag u zeker verwachten in een volgende aflevering. Zo, dierbare medepelgrims, ik dank u opnieuw dat u bent meegegaan tot hier, tot aan het Duinenkerkje vlakbij Oostende en het graf van James Ensor. En dan gaan wij van hieruit een volgende keer verder richting Krokke. Van harte dank voor uw meegaan op deze pelgrimstocht. Graag tot een volgende keer.

Heiligen van de dag. Ze zijn een voorbeeld voor ons en we mogen hun voorspraak inroepen. In dit programma hoort u het levensverhaal van een heilige uit de rijke geschiedenis van de kerk.

0: Vandaag, 1 augustus, zien we de naam staan van de heilige Alphonsus de Liguori. Hij werd op 27 september van het jaar 1696 in Marianella bij Napels geboren. Op zijn 20ste stond hij al in geheel Napels bekend als een bekwaam en betrouwbaar advocaat. Eens ontdekte hij, toen hij na een proces de rechtszaal verliet, dat hij het onrecht verdedigd had. Zo gebrekkig en onvolmaakt was blijkbaar het menselijke kennen en weten. Van toen af ging hij voor priester studeren. Hij ontving de priesterwijding toen hij 30 jaar oud was. Onmiddellijk ging hij preken voor het volk. Het was zijn ideaal om eenvoudige, ongeschoolde mensen het evangelie te doen begrijpen. Vandaar dat hij in de taal van het volk preekte met hele eenvoudige woorden. Niet iedereen kon dat waarderen. Hij ondervond veel tegenstand van zijn vader, van de koning en enige tijd ook van de paus. Maar intussen sloten anderen zich bij hem aan en uiteindelijk groeide deze beweging uit tot een nieuwe congregatie van religieuzen, de zogenoemde Redemptoristen. Zij leefden in uiterste eenvoud, voelden zich aangetrokken tot de gewone mensen en brachten grote predikanten voort. Hij zelf schreef meer dan 100 boeken waarvan zijn moraaltheologie het bekendste zou worden. Beroemd is ook zijn boek De Heerlijkheid van Maria, een samenvatting van Maria's rol in de kerk tot dat moment. Hij toont er Maria als doorgeefster, middelares van alle genadegaven. Uiteindelijk werd Alphonsus de bisschop van het plaatsje Agata de Gotti. In de laatste 10 tot 20 jaren van zijn leven ging zijn gezondheid alsmaar achteruit. Hij had overal pijn, groeide krom van de jicht, werd doof en zo goed als blind, terwijl ook zijn verstand ernstig achteruit ging. Maar zijn allerergste beproeving was wel dat hij in ongenade viel bij de paus en dat er in zijn religieuze congregatie een scheuring ontstond. Op zulke momenten van zwaarmoedigheid liet hij zich graag voorlezen uit zijn eigen boek over Maria en knapte er prompt van op. De heilige Alphonsus de Liguori stierf op 1 augustus 1787 in Norcera del Pagani, dat is bij Napels. En hij is ruim 90 jaar oud geworden. In 1871 werd hij paus door paus Pius IX tot kerkleraar uitgeroepen. De Liguori is patroon van de biechtvaders, theologen en in het bijzonder de moraaltheologen. Het eerste redemptoristenklooster in Nederland, in Wettum in Limburg, dateert van 1832. Hij wordt afgebeeld als een enigszins gebogen grijsaard in redemptoristenabdijt, een zwart kleed met witte boord, of in bisschopskledij met staf, mijter en tabbert. Vaak heeft hij een rozenkrans, een missiekruis of een boek. Alphonsus de Liguori is patroon, hoe kan het ook anders, van de redemptoristen. Daarnaast van biechtvaders, professoren in de moraaltheologie en theologen in het algemeen. Vanwege het moeizame einde van zijn leven zou zijn voorspraak zeer geschikt kunnen zijn tegen depressie en neerslachtigheid. Aldus deze tekst, de website van Pater Dries van den Akker, heilige.net. Heilige Alphonsus de Liguori, bid voor ons.
1: U hebt geluisterd naar het levensverhaal van de heilige van de dag. Dagelijks kiest Radio Maria een heilige van de heiligenkalender van de Katholieke Kerk.

0: Iconenkwartier. Een moment van verdieping en gebed, samen met Maria, kijkend naar het hogere, naar het eeuwige, door het venster van de icoon. Als u in de radiogids kijkt bij het programma Iconenkwartier, vindt u een linkje naar de afbeelding van de icoon die nu wordt besproken. Dus gaat u naar de radiogids en dan naar het programma Iconenkwartier. Daar vindt u de afbeelding. Ik wens u veel luisterplezier.
1: ICK 31. Mozes, de heilige grond van Gods 10 geboden. Mozes is een van de grootste voorafbeeldingen van Christus in het Oude Testament. Zoals hij Israël bevrijdt uit de slavernij van Egypte en het volk door de woestijn leidt naar het beloofde land, zo bevrijdt Christus de mens uit de slavernij van de zonde en opent hij de weg naar het eeuwig leven. Ook de christelijke icoon wil ons binnenleiden in dit heilswerkelijkheid. Zij wordt geschreven op een houten paneel die met lage krijt en aarde wordt voorbereid. Uit dezelfde aarde vormde God eens de mens. Zo wordt de schepping zelf drager van Gods aanwezigheid. De icoon wil ons niet bij verf en hout laten stilstaan, maar ons brengen tot de ontmoeting met de levende God, zoals de braamstruik voor Mozes heilige grond werd. Zo kan ook de icoon voor de gelovigen een venster op de hemel worden, een stukje heilige grond midden in onze wereld. Na de doortocht door de Rode Zee trekt Israël 40 jaar door de woestijn. Ook Jezus wordt na zijn doop 40 dagen door de Heilige Geest de woestijn ingevoerd. Israël bezwijkt daar vaak onder de beproeving, maar Christus blijft zijn Vader trouw. Zo openbaart hij zich als de nieuwe Mozes, de nieuwe Adam en de mens die zich terugbrengt, die de mens terugbrengt naar de gemeenschap met God.
2: We zien dus dat die terugkeer begint bij de brandende braamstruik, waar God tot Mozes zegt: doe uw sandalen uit, want de plaats waarop hij staat is heilige grond. Heilige grond ontstaat dus waar God aanwezig is en waar de mens luistert naar zijn woord. Daarom schenkt God op de Sinaï de 10 woorden. Het zijn geen zware lasten, maar woorden van leven. De schepper kent zijn schepsel en weet wat de mens gelukkig maakt. We zien hoe de eerste 2 woorden het fundament vormen van alle anderen. Dat zijn: gij zult geen andere goden hebben naast mij, en gij zult de naam van de Heer uw God niet ijdel gebruiken. Waar God de eerste plaats in ons leven krijgt en zijn naam met eerbied wordt uitgesproken, wordt de aarde opnieuw heilige grond. En de overige woorden, geboden, helpen ons om samen op die heilige grond te blijven. Daarom zegt God ook: gedenk de Sabbatdag en heilig die. En het 4e gebod: eer uw vader en uw moeder. De mens leeft niet alleen om te werken, maar om in vriendschap met God te leven. Rust, dankbaarheid en eerbied brengen de mens terug naar zijn oorspronkelijke roeping. God vraagt nooit iets wat onmogelijk is. Hij heeft ons geschapen en weet waartoe wij in staat zijn. Daarom zegt hij: wees heilig, want ik ben heilig. Jezus bekrachtigt dit zelf als hij zegt aan zijn volgelingen: wees volmaakt, zoals uw hemelse Vader volmaakt is.
1: De andere woorden beschermen het leven, de liefde, de waarheid en de gerechtigheid. Het laatste woord gaat nog dieper: ge zult niet begeren. Al in het paradijs begon de zonde met het verlangen naar de verboden vrucht. Begeerte wil grijpen wat geen gave meer is, maar God verbiedt dit niet om ons iets af te nemen. Hij wil juist ons geluk beschermen. Hij weet wat de mens werkelijk gelukkig maakt. Wanneer wij zijn woorden bewaren, groeien wij in het leven waardoor we geschapen zijn. Wanneer we ze loslaten, brengen wij verdriet over onszelf en bedroeven we ook het liefdevolle hart van God en dat van anderen. Zo zijn de 10 geboden de heilige grond waarop de nieuwe mens kan groeien. Ze brengen ons stap voor stap terug naar het paradijs. Arbeid wordt weer samenwerken met God. Vasten bevrijdt ons hart. Gebed wordt opnieuw wandelen met de Heer, zoals Adam en Eva voor de zondeval met hem wandelden. Ook het manna in de woestijn wijst vooruit naar Christus. God gaf zijn volk het brood uit de hemel om het in leven te houden. Jezus openbaart zichzelf als het brood, het ware brood des levens. Hij is het levende brood dat de diepste honger van de mens verzadigt. De tabernakel en later de tempel wijzen eveneens naar hem. Daar woont God te midden van zijn volk. In Christus wordt deze belofte volledig werkelijkheid. Hij is de ware tempel waarin God onder de mensen woont en waarin de hemel en aarde elkaar ontmoeten.
2: Zo lezen we ook in het boek Jezus van Nazareth van Paus Benedictus, hoe Mozes Jezus reeds aankondigt met de woorden: de Heer uw God zal een profeet doen opstaan zoals ik. In Jezus worden deze woorden dus vervuld. Hij schrijft Gods wet niet langer op stenen tafelen, maar door de Heilige Geest in het hart van iedere gelovige. Zo houdt onze kerk ons Maria voor ogen als de nieuwe Eva. Waar Eva haar hand uitstak om te nemen, opent Maria haar handen om te ontvangen. Begeerte grijpt, liefde ontvangt. Door haar fiat wordt zij de levende ark van het nieuwe verbond en de ware heilige grond, waarop het eeuwige woord vlees wordt. In haar begint de nieuwe schepping. Zo zien we één lijn door heel de heilsgeschiedenis. De aarde waaruit Adam werd gevormd, de heilige grond bij de braamstruik, de Sinaï, de stenen tafelen en de icoon, het hart van ons en Maria. Steeds zoekt God een plaats waar hij onder de mensen kan wonen. In Christus wordt die belofte vervuld. Hij brengt ons terug naar het verloren paradijs. Wie zijn woord bewaart, wandelt opnieuw met God op heilige grond en vindt het leven waarvoor de mens vanaf het begin geschapen is.
1: Heilige God, gij die Mozes hebt geroepen te midden van de woestijn, leer ook ons de plaatsen herkennen waar gij aanwezig zijt. Open onze ogen voor de heilige grond waarop we staan. Maak ons stil genoeg om uw stem te horen, zoals Mozes bij de brandende braamstruik. Schrijf uw woord niet alleen op stenen tafelen, maar schrijf het in ons hart. Leer ons leven volgens uw geboden, niet uit angst, maar uit liefde. Bevrijd ons van alles wat ons verwijdert van u en leid ons opnieuw naar de vreugde waarvoor gij ons geschapen hebt.
2: Heer Jezus Christus, gij zijt de nieuwe Mozes, het levende woord van de Vader. Gij zijt het brood uit de hemel dat onze diepste honger verzadigt. Gij zijt de ware tempel waarin God onder de mensen woont. Laat ons door u opnieuw wandelen met God, zoals de mens bedoeld was in het paradijs. Heilige Maria, nieuwe Eva, heilige grond waarin het woord vlees werd, leer ons met uw fiat ons hart geheel voor God te openen, niet te grijpen, maar in liefde te ontvangen. Mogen zo ons leven zelf een plaats worden waar God woont. Amen.
1: Heer, Toon ons uw gelaat en we zijn gered.

Dit was het Iconenkwartier met Geert en Angelique Huustegen. Volgende keer een ander icoon. Opnieuw kijken, biddend en luisterend door het venster van de icoon.

0: De ladder van Jacob. Literatuur, geschiedenis en muziek met Theo Parlevliet.
1: Beste luisteraar, hartelijk welkom bij de derde en laatste aflevering van mijn serie Willem Nuyens en het herwonnen vaderland. Deze aflevering heet Ruzies over het vaderlands verleden. Tijdens twee uitzendingen vertelde ik u over het leven en werk van Willem Nuyens, die geboren werd in 1823 en stierf in 1894. En we zagen hoe zijn leven in vier kernbegrippen kan worden samengevat. Katholiek, West-Fries, huisarts en amateurhistoricus. We hebben ons bezig gehouden met de toenmalige historische beeldvorming van ons vaderlands verleden en hoe Nuyens gewerkt heeft aan een historische reconstructie waarin meer recht werd gedaan aan de positie van de katholieken in de vaderlandse geschiedenis. We hebben gezien hoe er in Nederland in de 19e eeuwse geschiedschrijving twee richtingen waren. Een liberale school, die vooral streefde naar een soort verzoenend nationaal geschiedbeeld waarin alle stromingen in ons land zich zouden kunnen vinden. De belangrijkste vertegenwoordiger was de Leidse hoogleraar Robert Fruin. Fruin stond sympathiek tegenover het streven van Nuyens om het katholieke volksdeel een belangrijkere plaats te geven in het geschiedbeeld. De tweede richting was de protestantse, die sterk de nadruk legde op Nederland als een exclusief protestantse natie. De belangrijkste vertegenwoordiger daarvan was Groen van Prinsterer. En je zou dan Nuyens als de pionier van een derde richting, de katholieken, kunnen beschouwen.

Zijn eerste boek hebben we uitvoerig besproken. Geschiedenis der Nederlandse beroerte in de 16e eeuw. Wat gaat over de 80-jarige oorlog. Aldus mijn korte samenvatting van het voorafgaande. Om de betekenis van het historische werk van Nuyens te begrijpen, is het nodig in te zien dat hij leefde in een tijd dat veel landen in Europa druk bezig waren aan de opbouw van een moderne nationale identiteit. Modern betekent hier vooral een nationaal gevoel gedragen door de massa, niet alleen door een kleine bovenlaag. De 19e eeuw was overal in Europa de eeuw van het nationalisme. Anders dan een populair beeld ons wil doen geloven, hebben we in het 19e eeuwse Nederland wel degelijk ook vormen van nationalisme gekend. In de tijd van Nuyens was er ook in ons land een enorme behoefte om het verleden in dienst te stellen van de natie. En dat gebeurde op talloze manieren. Via stambeelden, monumenten, historische romans, historische thema's in de schilderkunst, historische optochten, historische gedenkdagen, nationale feesten en, niet onbelangrijk, de invoering van het vak Vaderlandse Geschiedenis op de lagere school. Het zou verkeerd zijn om deze overdaad van vaderlandsliefde in ons land alleen maar voor te stellen als een uiting van trots, zelfvertrouwen en optimisme. Er was in het midden van de 19e eeuw vooral veel onzekerheid in ons land. Wanneer we even in vogelvlucht onze geschiedenis vanaf 1795 bezien, dan valt het op dat de grenzen en de identiteit van het vaderland in korte tijd verschillende keren ingrijpend gewijzigd werden. In 1795 komt er een eind aan de Confederale Republiek, die formeel uit 7 staatjes bestond. Daarvoor in de plaats komt een soort eenheidsstaat, de Bataafse Republiek. En dan worden we in 1806 een soort Frans satellietstaatje onder koning Lodewijk Napoleon. En vervolgens worden we tussen 1810 en 1813 zelfs door Frankrijk geannexeerd. En daarna volgt het grote experiment van het Verenigd Koninkrijk, dat zo ongeveer de huidige Benelux omvatte. En dit experiment mislukte 15 jaar later, jammerlijk, met de Belgische opstand. Onder andere veroorzaakt door de anti-katholieke politiek van koning Willem I in België. Al dat inschakelen van het verleden werd dus vooral in dienst gesteld van een soort legitimering van het Koninkrijk der Nederlanden zoals dat na de Belgische opstand in feite bestond. En dat gebeurde minder in een sfeer van nationaal enthousiasme dan tegen een algemene achtergrond van onzekerheid. Want was het bestaan van het Koninkrijk der Nederlanden zo vanzelfsprekend in het Europa van die dagen? Laten we een blik op een kaart van het 18e eeuwse Europa werpen. En dan vragen we ons bijvoorbeeld af waar in de 19e eeuw die Venetiaanse Republiek is gebleven. Venetië was een koopmansrepubliek die lange tijd een regionale grootmacht was in het oostelijk bekken van de Middellandse Zee. Die roemrijke republiek was in de 19e eeuw van de kaart verdwenen. Het is dan een provincie van het Oostenrijkse Keizerrijk. Hetzelfde geldt voor Hongarije. En waar is de staat Polen gebleven op de kaart van de 19e eeuw? Polen, een regionale grootmacht in de 17e eeuw, is na een drietal delingen aan het eind van de 18e eeuw ook letterlijk van de kaart verdwenen. En later in de 19e eeuw zagen de Nederlanders koninkrijken als Beieren en Saksen opgenomen worden in het Duitse Rijk. Ook dat zorgde toch voor enige zenuwachtigheid onder de vaderlandse elite. Was daar dan een reden voor?
Ik geef u een sprekend voorbeeld. U kunt het nog steeds bezoeken in de buurt van Regensburg. Op een heuveltop daar werd na 1830 door Duitse nationalisten een monument gebouwd in de vorm van een soort Griekse tempel dat de naam Walhalla droeg. Dat Walhalla stond vol met standbeelden en bustes van grote mannen uit de Duitse geschiedenis. Let wel, in die tijd was de politieke Duitse eenheid nog lang niet tot stand gekomen. Maar er was in bepaalde kringen wel een sterk streven om al die Duitse staten en staatjes in één Duits Rijk te verenigen. Wanneer u nu als toerist het Walhalla bezoekt, dat moet u zeker doen als u in de buurt bent, dan zult u daar bijvoorbeeld beelden kunnen zien van Beethoven, Goethe, Schiller, Kant. En na de Tweede Wereldoorlog zijn daar nog afbeeldingen geplaatst van bijvoorbeeld Konrad Adenauer en Edith Stein. Maar de nationalisten van 1830 vonden het heel normaal ook enkele vertegenwoordigers uit onze streken op te nemen. Dus de verbaasde Nederlandse toerist van nu ziet daar nog steeds afbeeldingen van bijvoorbeeld Willem van Oranje, stadhouder Willem III, Michiel de Ruiter, Maarten Tromp, Erasmus en de schilders Rubens en Jan van Eyck. In een historisch perspectief ook helemaal niet zo gek, want de streken waar deze mensen leefden en werkten hebben immers lange tijd tot het Heilige Roomse Rijk behoord. Dat rijk heeft tot 1806 bestaan. In het denken van veel 19e-eeuwse Duitse nationalisten werd het toenmalige Nederland en het Nederlandstalige deel van België zonder veel problemen bij dat Duitse eenheidsstreven betrokken. Toen in 1871 het Duitse Keizerrijk werd gesticht, zorgde dat wel degelijk voor enige ongerustheid onder onze vaderlandse elite. Ik wil met dit voorbeeld maar zeggen, het was bepaald geen overbodige luxe, die pogingen om de Nederlandse natie van een duidelijke identiteit te voorzien, gedragen door zoveel mogelijk burgers. U kunt in de pauzes luisteren naar muziek van de Leidse componist Cornelis Schuit. Hij leefde van 1557 tot 1616. Zijn vader was de Leidse organist Floris Schuit. Schuit maakte met zijn vader in zijn jonge jaren een studiereis naar Italië en was later verbonden aan de Pieterskerk als organist. Zeer waarschijnlijk waren hij en zijn vader katholiek. U gaat nu luisteren naar zijn lied O Leida Graziosa uit zijn eerste madrigaalboek, uitgegeven in 1600, waarin hij in het Italiaans schrijft blij te zijn dat hij in Leiden is teruggekeerd na veel werkzaamheden en omzwervingen in Italië en elders. En hij droeg het madrigaalboek op aan de Praetore Consuli et Senato van Leiden. Dus aan de schout, schepenen en vroedschap van Leiden. En met dit lied wilde Schuit zijn dankbaarheid tonen voor de weldaden die het stadsbestuur hem en zijn vader hadden bewezen. Schuit leefde uiteraard in een tijd dat de mensen hier zich nog geen Nederlander voelden. Stad en gewest stonden in de beleving van toen centraal.

Een dergelijk proces van nationale identiteitsvorming is vaak ingewikkeld en verliep moeizaam, ook in andere Europese landen. Immers, wat is identiteit? Identiteit is het verhaal dat iemand over zichzelf of over zijn groep vertelt. Als een volk een verhaal over zichzelf wil horen, is dat vaak een historisch verhaal. Als iemand bijvoorbeeld zegt dat Nederland een burgerlijk land was, waar verdraagzaamheid altijd een belangrijke plaats in het sociale leven innam, dan hoort daar een bepaald historische opvatting bij. Historici zijn dus in de 19e eeuw belangrijke architecten geweest van de vorming van die nationale identiteit. Maar nu het probleem. Elke groep heeft herinneringen nodig die haar als groep samenbindt. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor een familie. De leden van de verschillende generaties vertellen op allerlei momenten hun herinneringen aan elkaar. En door dat vertellen ontstaat er iets als een collectief geheugen. Maar, misschien heeft u die ervaring ook, binnen dat collectieve geheugen kunnen grote verschillen optreden. Ik heb het hier niet alleen over feitelijke verschillen, maar vooral over verschil in waardering. Zelfs leden van eenzelfde generatie uit hetzelfde gezin kunnen een verschillende waardering hebben over aspecten van dat verleden. Bijvoorbeeld over de rol van de kerk vroeger, over de waardering van de school vroeger, over de opvoeding door de ouders. Etcetera, etcetera. En wat voor een familie geldt, geldt zeker ook voor een natie. Ook een natie heeft gemeenschappelijke herinneringen nodig, een gemeenschappelijk verhaal, maar tegelijkertijd blijkt al snel dat dat verleden vaak niet onproblematisch is. Vooral voor een levensbeschouwelijk verdeeld volk als het Nederlandse leverde het verleden in de 19e eeuw gemakkelijk controverses op. Ik geef hier een tweetal voorbeelden van het herdenken van een historische gebeurtenis. Hoe dat tot conflicten leidde en welke rol het werk van Nuyens daarin gespeeld heeft. We zijn in het jaar 1868. Het is dan precies 3 eeuwen geleden dat anti-Spaanse opstandelingen onder leiding van 2 broers van Willem van Oranje, Lodewijk en Adolf van Nassau, bij Heiligerlee voor het eerst een militaire overwinning op de Spanjaarden behaald hebben. Adolf sneuvelt tijdens die slag. 1568, het begin van de 80-jarige oorlog, zo leerden we dat vroeger op school. Dan komt er in 1868 een initiatief om dat jubileum van 3 eeuwen te gaan vieren. Het besluit om die gebeurtenis in de vorm van een nationale feestdag te vieren leidt tot een felle polemiek, waarin de verschillen tussen protestanten, liberalen en katholieken duidelijk aan de oppervlakte kwamen. Het katholieke dagblad De Tijd spreekt zich in ronde bewoordingen uit tegen het idee. Het terugroepen in de herinnering van tegenstellingen uit de 16e eeuw zou slechts tot nieuwe oneenigheden leiden, zo schreef de krant. In een open brief wees de katholieke voorman Albertine Tijm erop dat een dergelijke viering nooit nationaal kon zijn. De katholieken konden het begin van de opstand niet herdenken als een vrijheidsstrijd, omdat het immers was samengegaan met het begin van een eeuwenlange onderdrukking. Een minderheid van Calvinisten had het resultaat van een geslaagde revolutie naar zich toegetrokken en aldus een godsdienstoorlog gemaakt van een beweging die dit oorspronkelijk niet geweest was. In dat Calvinistisch gelijkschakelingsproces waren katholieken van hun kerken beroofd en hun geestelijkheid werd vermoord of verjaagd. Zij gingen een eeuwenlang bestaan van tweederangs burgers tegemoet. Wat was er voor katholieken rondom de slag bij Heiligerlee te vieren? Aldus de retorische vraag die Albertine Tijm in zijn open brief stelde. U hoorde hier overigens duidelijk de invloed van het boek van Nuyens dat we vorige week bespraken.
Liberalen daarentegen benadrukten de betekenis van de slag bij Heiligerlee als de geboorte van de Nederlandse natie, te vieren door alle Nederlanders. Fruin beschreef het slagveld als de plaats, citaat, waar 3 eeuwen geleden gestreden is voor de onafhankelijkheid van de Nederlandse staat. Natuurlijk heeft dat ook enkele onaangename gevolgen gehad voor de katholieken. Voor hun gevoelens had hij begrip, maar hij vond dat ze zich daar maar overheen moesten zetten. Een veel opzienbarend geschrift was het boekje dat de Limburgse priester Jan Willem Brouwers aan de zaak wijdde. Brouwers was de rector van het Sint-Bernardus-gesticht in Amsterdam, benevens redacteur van de Tijd. Hij was een veelgevraagd redenaar in katholieke kring. Ook een hedendaags lezer zal zijn retorische gaven niet ontkennen, al moet diezelfde hedendaagse lezer wel erg wennen aan diens zelfs voor een 19e eeuwer grote wijdlopigheid. Interessant was nu dat Brouwers de meeste inhoudelijke munitie duidelijk aan Nuyens ontleende. Hij schilderde Lodewijk van Nassau af als een opportunistische avonturier die vooral op zijn eigen belang uit was. Veel protestantse woede kreeg Brouwers over zich heen, omdat hij, in het voetspoor van Nuyens, Lodewijk als medeplichtig zag aan de beeldenstorm van 2 jaar daarvoor. En, ook aan Nuyens ontleend, hij betwiste dat Lodewijk als een nationale figuur gezien kan worden. Lodewijk was een Duitser die geen Nederlands sprak en die met een Duits huurlingenleger de boel hier onveilig kwam maken. En venijnig noemde Brouwers Lodewijk in zijn boekje enkele malen Ludwig. Om steun te krijgen bij andere landen was Lodewijk van Nassau bereid geweest om een groot deel van de Nederlandse gewesten in de verkoop te doen. Frankrijk bood hij Vlaanderen en Artois aan. Engeland paaide hij met Holland en Zeeland. Dat was nu nog eens echt de nationale politiek, spotte de eerwaarde heer Brouwers. De officiële feestredenaar tijdens de herdenkingsplechtigheden, de liberale hoogleraar Jongbloed, had nu juist zijn best gedaan in zijn toespraak op het nationale orgel te spelen en iedere gevoeligheid te ontzien. Voor hem ging het in Heiligerlee om, citaat, een heugelijke gebeurtenis, die de eerste was ener reeks van heldendaden die ons zelfstandige volksbestaan verzekerde en dus wel geëigend was om ons feestelijk te stemmen. Een onverbrekelijke band tussen Nederland en Oranje werd hier gesmeed. De eerste schreden op weg naar de vrijheid, waarbij het eerste oranje bloed stroomde voor Slans zaak. En Jongbloed was dan ook woedend op de katholieke verstoringen van het nationale feest. In de Tweede Kamer wond hij zich over Brouwers op, die, zo zei hij daar, onze geschiedenis verguist en de helden van onze onafhankelijkheid door het slijk sleept en tracht verachtelijk te maken.

Ik liet u dit alles maar even horen om duidelijk te maken hoe in de periode van Nuyens de vaderlandse geschiedenis en als een belangrijke eenheid bevorderende factor werd gezien en in grote mate ook potentiële conflictstof bevatte en dus juist een bron van tegenstellingen kon vormen. Overigens, alle opvattingen over dit soort kwesties werden door iedereen met nationaal gevoel voorgedragen. Ook een katholiek als Brouwers begon zijn boekje met het uitspreken van de gehechtheid van de katholieken aan het vaderland, aan de nationale zelfstandigheid en aan de regerend Oranjevorst van toen, koning Willem III. Katholieken deden dus geen aanvallen op de natie, maar op bepaalde interpretaties van het nationale verleden. In deze kwestie komen we ook de jonge Schaapman al tegen, die zich in een artikel over de kwestie Heiligerlee verzette tegen de liberale opvattingen. Zij probeerde iets nationaals te maken van iets dat niet nationaal was. Hij wees erop dat het nationale gevoel, zoals de liberalen dat propageerden, niet al eeuwen oud was, maar iets betrekkelijk nieuws. Het ging hier volgens hem om een droom die betrekkelijk kunstmatig was. In een artikel schreef hij in die dagen: Nederlands profeten hebben het bestaan van een nieuw nationaal feest aan het goede volk verkondigd. Want dit is een nieuw opmerkelijk verschijnsel. Van dit feest wist het volk niets en het bekommerde zich ook niet om. Terecht wees Schaapman hier op het betrekkelijk kunstmatige van een van bovenaf gepropageerd nationalisme. Daar ergerde Schaapman zich aan en hij wees op het gevaar ervan. Met een viering als die van Heiligerlee werd de nationale eenheid niet bevorderd, maar het zou juist zorgen voor nieuwe twisten. Intussen waren het niet alleen katholieke auteurs die niet mee wilden doen aan het nationale herdenkingsfeestje. Ook een protestant-orthodoxe schrijver als Groen van Prinsterer had bedenkingen, zowel over het karakter van de nationale feestdag als over de katholieke kritiek erop. Ook hij schreef er een dikke brochure over. Groen vond dat men bij de viering van dergelijke herdenkingsdagen te veel bezig was met het iedereen naar de zin te maken. Dat leidde tot een verwatering, tot een oranje liefde zonder geloof aan Oranje's goddelijke roeping. Tot een vaderlandsliefde zonder geloof aan de God der Vaderen. En de vaderlandsliefde verloor daarmee voor hem zijn eigenlijke kern. De protestantse wortels van de Nederlandse natie. Een groot deel van zijn boekje richtte zich overigens op de kritiek van de eerwaarde Brouwers en daarmee indirect op de geschiedschrijving van Nuyens. Vooral de medeplichtigheid aan de beeldenstorm van 1566 van Lodewijk van Nassau, een van de helden van Heiligerlee, had Groens verontwaardiging gewekt. Voor protestanten als Groen was Lodewijk nu juist een van de iconen van de Nederlandse vrijheidsstrijd. Het is hier natuurlijk niet de plaats om verder in te gaan op allerlei historische strijdpunten van toen. Veel interessanter is het om te zien hoe de verschillende richtingen in de geschiedschrijving in het debat rondom de Heiligerlee kwestie vertegenwoordigd zijn. Een liberaal-nationale, een protestants-orthodoxe en het begin van een katholieke geschiedopvatting, vooral gevoed door het werk van Nuyens.

Dan is het 4 jaar later. We zijn in het jaar 1872. Opnieuw heftige debatten. Want in 1872 was het 300 jaar geleden dat de stad Den Briel op 1 april 1572 door de watergeuzen werd ingenomen. Weer moest er een vaderlandse gebeurtenis herdacht worden. Maar ook hier was feestvieren voor de Nederlandse katholieken uiterst problematisch. Op 26 juni 1572 was de stad Gorinchem door de watergeuzen ingenomen. 17 priesters en 2 lekenbroeders werden vervolgens gevangen genomen en gemarteld. Op 9 juli werden ze bij Den Briel in een turfschuur dat bij een vernietigd klooster hoorde, opgehangen. Vervolgens werden hun lichamen verminkt. Andere priesters werden op de grote markt van Den Briel op een brandstapel gezet. In 1869, dus 3 jaar voor het Nederlandse herdenkingsfeest, werden zij door Pius de IX heilig verklaard. De Nederlandse katholieken kennen hen nog steeds als de martelaren van Gorinchem. Aanvankelijk nam Nuyens een negatieve houding aan in zaken de herdenking van de inname van Den Briel door de geuzen. Hij deelde de verontwaardiging van zijn vriend Alberting Tijm over de plaatselijke pastoor in Den Briel die zijn medewerking aan de herdenking had gegeven. Deze pastoor had zichzelf zelfs als voorzitter van het feestcomité laten benoemen. Ik ken de lokale omstandigheden van toen niet, maar ik vermoed dat dat natuurlijk gedaan werd in een poging om de katholieken bij de feestelijkheden te betrekken. Tijm schreef in een heftige brief aan Nuyens: "Wat zullen we met dat domme katholieke volk beginnen? Ik weet niet waarom gij uw geschiedenis der troebelen geschreven hebt. Daar komt me nu de zeer eerwaarde heer J.W. van Saagsveld, pastoor van Den Briel, en die zet zich aan het hoofd eener commissie die een monument voor de watergeuzen zal oprichten. We maken het malste figuur van de wereld." Nee, voor katholieken kon 1 april geen nationale feestdag zijn, volgens Tijm. Het revolutionaire optreden van een misdadige bende van plunderaars en moordenaars liet dat niet toe. Ook hier zien we dezelfde lijnen in het debat. De liberalen probeerden 1 april 1572 vooral van een verzoenend standpunt te belichten als het begin van de nationale vrijheid, waarbij het feitelijke optreden van de watergeuzen zoveel als mogelijk was naar de achtergrond werd gedrongen. In de feestelijke historische optocht in Den Briel stond vooral het Oranjehuis centraal, met bijvoorbeeld een praalwagen waarvan de paarden gemend werden door de Nederlandse maagd en met 2 borstbeelden van koning Willem III en zijn vrouw. Ook in diverse geschriften werd geprobeerd het de katholieken mogelijk te maken mee te vieren. Intussen waren er van katholieke zijde nu meer gematigde geluiden te horen waarin geprobeerd werd de katholieke opvattingen te verzoenen met de vaderlandsliefde. Vanuit het episcopaat werd vooral geprobeerd de godsdienstvrede te bewaren. Wie als katholiek op 1 april de vlag wilde uitsteken, kon dat doen, al betekende dat natuurlijk niet het symbolisch goedkeuren van de verschrikkelijke gebeurtenissen van 1572. Wel kreeg de pastoor van Den Briel van zijn bisschop de stille hint uit het feestcomité te treden. In de katholieke pers overheersten ook gematigde geluiden. Als men de overwinning van het protestantisme of de vervolging van de katholieken wilde vieren, zouden katholieken niet meedoen. Maar wanneer men de staatkundige vrijheid wilde gedenken, konden katholieken meedoen. Ook Nuyens kwam enigszins terug op zijn aanvankelijke militante negatieve standpunt. Hij schreef in een brochure over de kwestie: "Geeft men aan de 1 april 1872, let wel op, ik noem uitdrukkelijk 1872, geeft men aan die dag de betekenis dat wij, Nederlanders, allen onze vrijheid en onafhankelijkheid beminnen en willen verdedigen, tegen wien ook, dat ook wij ons allen willen scharen om een geëerbiedigd nationaal vorstenhuis,
dan kunnen, mijns inziens, alle Nederlanders eendrachtelijk samenwerken. De luisteraar moet zich bij dit alles bedenken dat het debat rondom de inname van de Bril gevoerd werd in een periode dat, zoals eerder gezegd, de realisering van de Duitse eenheid in Nederland met een zekere ongerustheid werd gadegeslagen. De behoefte om nationale eensgezindheid uit te stralen zal daardoor ook in katholieke kring vergroot zijn. Maar bij Nuyen speelde ongetwijfeld vooral zijn persoonlijke gematigde instelling een belangrijke rol. Tijd voor een liefdeslied van Cornelis Schuit. Opgedragen aan ene Andrea van Oudshoorn.

Nog even terug naar het historische werk van Nuyens zelf. In 1870 was Nuyens hoofdwerk, de geschiedenis der Nederlandse beroerte, voltooid. Meer dan 10 jaar had hij eraan gewerkt. Ondanks zijn drukke artsenpraktijk, de zorg voor zijn grote gezin en de talloze andere bezigheden, vatte hij opnieuw een groot historisch werk aan. Ook dat zou hem ongeveer 10 jaar gaan bezighouden. In 1882 verscheen het 20e en laatste deel van zijn Algemene Geschiedenis des Nederlandsen Volks, van de vroege tijden tot op onze dagen. In mijn editie beslaat een en ander 7 omvangrijke boekdelen. Waarom begon Nuyens aan dit enorme werk? Nog minder dan zijn geschiedenis van de opstand was dit werk bedoeld voor de vakgeleerde. In tegenstelling tot zijn eerste werk bevat zijn Algemene Geschiedenis geen voetnoten. Het lijkt minder op bronnenonderzoek te steunen en meer op secundaire literatuur. Wat natuurlijk niet verwonderlijk is gezien de duur van de behandelde periode. Nuyens had met zijn vorige boek het historisch bewustzijn van zijn geloofsgenoten wakker geschud. Nu wilde hij hun de mogelijkheid geven kennis te maken met de gehele geschiedenis van hun vaderland. Heel duidelijk zet hij in een brief aan Fruin zijn bedoelingen uiteen. Nu wij het onderwijs van onze kinderen in onze geest willen hebben, moet de opvatting der historie, waarop zoveel aankomt, ook voor de onze geformuleerd worden. Het werk dat ik thans schrijf, is met dat doel geschreven. Geen Rooms-Katholiek geestelijke, geen Rooms-Katholiek onderwijzer die het mag missen. Daarom, ge zult dit begrijpen, moest ik aan het werk. Ik zal dan ook niets nieuws leveren, weinig kritiek, maar een levendige voorstelling. Einde citaat. Het werk staat dus met name in dienst van een toekomstig katholiek onderwijs, waar katholieke voormannen in die tijd steeds meer naar begonnen te streven. Het moest een algemeen overzicht van de Nederlandse geschiedenis worden, van waaruit bijvoorbeeld schoolboeken geschreven zouden kunnen worden. Al in 1870 had de onvermoeibare Nuyens trouwens zelf al zo'n schoolboekje geschreven. Wanneer Nuyens hier zegt niets nieuws te zullen leveren, doelt hij op nieuwe historische feiten uit nieuw ontdekte bronnen. De opzet en de totale visie van waaruit zijn boek geschreven is, was wel degelijk nieuw voor zijn tijd. 2 belangrijke punten vallen de moderne lezer op. Allereerst wil hij een echte vaderlandse geschiedenis schrijven, dus niet een geschiedenis die pas begint met de opstand en het ontstaan van de republiek. Laten we ter verduidelijking Nuyens werk even vergelijken met het Handboek der geschiedenis van het vaderland van Groen van Prinsterer. Mijn eigen 2-delige uitgave van Groens werk omvat ongeveer 900 bladzijden. Daarvan zijn er maar 50 gereserveerd voor de geschiedenis van voor 1517. Met andere woorden, Groens vaderlands geschiedenis begint pas echt goed op het moment dat hij voor dat vaderland protestantse wortels kan onderscheiden. Wel nu, de eerste leidende gedachte in het overzichtswerk van Nuyens is dat de geschiedenis van het Nederlandse volk niet begint in de 16e eeuw, maar veel vroeger. Niet alleen Willem van Oranje, Oldenbarneveld, stadhouder Willem III, Rembrandt en P.C. Hooft zijn grote vertegenwoordigers van het volk der Lage Landen geweest. Maar ook Godfried van Bouillon, de Hollandse graaf Willem II, Thomas à Kempis en Geert Grote, om er maar een paar te noemen. Nuyens zag de middeleeuwen als een volwaardig onderdeel van de vaderlandse geschiedenis, terwijl Groen deze periode toch niet veel meer zag als een soort historische achterbuurt. Lang bleef de vroege kerkgeschiedenis zich voor de gemiddelde protestant concentreren rondom het boek van Handelingen
en het jaar 1517. De geschiedenis sprong als het ware met zevenmijlslaarzen van Paulus naar Luther. Want daartussenin lag alleen maar bederf en duisternis. En was er wel wat goeds te ontdekken, als bijvoorbeeld de moderne devotie, dan haastte men zich vertegenwoordigers als Geert Grote als voorlopers van de reformatie uit te roepen. Het katholicisme begon pas in het protestants bewustzijn te leven bij de aflatenhandel, eeuwig verbonden met de naam van de aflaatprediker Tetzel. Dit naar aanleiding van het eerste kenmerk van Nuyens algemene geschiedenis, de grote ruimte die voor de middeleeuwen is ingeruimd. De impliciete boodschap was hier natuurlijk: wij katholieken hebben in de nationale geschiedenis de oudste papieren. Jullie kunnen ons niet zomaar buitensluiten en ons als een niet-volk blijven beschouwen. Cornelis Schuit componeerde ook met Hollandse teksten. Luistert u naar een kanon met een korte tekst, ontleend aan een opschrift op een schild dat de voorgevel van het Leids stadhuis sierde. Luistert u naar Bewaar Heer Holland en zalig Leiden. Een gebed dat verwijst naar het beleg van Leiden.

Toch moeten we ook weer niet de fout maken te denken dat de vaderlandse middeleeuwen door Nederlandse katholieken ontdekt is. Niets is minder waar. Een schrijver die ruim een generatie eerder optrad en voor wie Albert Dikteim een grote bewondering koesterde, was Willem Bilderdijk. Bilderdijk wordt terecht gezien als dé vertegenwoordiger van de romantiek in ons land. Maar hij was ook protestant. Net als zoveel andere romantici voelde Bilderdijk zich niet thuis in zijn eigen tijd. Zijn uitspraak, deze eeuw zal nooit de mijne zijn, drukte zijn verachting uit voor de moderne tijd, de tijd van technische uitvindingen en revoluties. En anders dan schrijvers als Potgieter zag hij ook niets in de Koopmansrepubliek van de 17e eeuw. Nee, hij voelde zich meer dan aangetrokken tot de middeleeuwen. Van zijn Geschiedenis des Vaderlands spelen maar liefst 5 van de 12 delen voor het jaar 1555. Wat ook opvalt is de genadige behandeling van Philips II. Zelfs Alva krijgt een paar goede woorden. De geuzenleiders worden sterk veroordeeld en de folteringen van katholieke martelaars verafschuwd. Ook heeft hij sympathie voor sommige katholieke theologische opvattingen. Iemand als Walter Scott heeft met zijn fascinatie voor de middeleeuwen ongetwijfeld ook vele Nederlandse schrijvers beïnvloed. Zowel Schotland als Holland waren door het Calvinisme beroofd van hun kapellen en legenden, hun kloosters en hun openbare kerkfeesten. En in de 19e eeuwse literatuur kan men heimwee naar die vervlogen tijden vinden in dichtwerken en historische romans van bekende Nederlandse literatoren uit die tijd. Maar zowel Scott als zijn Nederlandse bewonderaars waren protestant en begrepen de middeleeuwen slechts van de uiterlijke kant, in de sfeer van verbeelding en sentiment. Ik kan het hier niet laten de jonge protestantse dichter en theoloog Nicolaas Beets even te laten horen. Luistert u hoe hij de middeleeuwen ziet. Men schelt steeds op der middeleeuwen nacht. Het is waar, Europa lag in een nacht verzonken. Die afschuw baart aan ons verlicht geslacht. Maar het was een nacht waarin de starren blonken van riddereer en heldenmoed en kracht. Daar waren toen geen kunstenaars, geen geleerden, geen schrijvers en geen dichters bij de vleet, maar mannen die zich mannelijk het lijf verweerden en in wier vuist het zwaard zich helder deed. Geen redenaars die als zieners redeneerden, maar helden, trouw aan koning, eer en eed. En waar een troubadour de harp bespeelde. Hij zong de strijd waarin hij zelf ook deelde. In Beets' enthousiasmerende visie zien we dus een volstrekte miskenning van het geestelijk gehalte van de middeleeuwse cultuur. Geen kunstenaars, schrijvers, dichters ontwaart Beets in de middeleeuwen, maar vechtersbazen domineren dit tijdsgewricht. De middeleeuwen als een tijd van schilderachtige helden, van riddereer, heldenmoed en koningstrouw. De katholieke cultuurhistoricus Gerard Brom schreef ooit eens treffend dat in dit soort beeldvorming over de middeleeuwen meer de sfeer van Achilles en Agamemnon heerste dan van Thomas van Aquino en Lodewijk de Heilige. Nog een instrumentaal werkje van Cornelis Schuit.

0: Dit alles dus naar aanleiding van het eerste kenmerk van Nuyens algemene vaderlandse geschiedenis. De grote aandacht voor de middeleeuwen. Het tweede kenmerk. Het boek bevat een algemene geschiedschrijving die voor het eerst het gehele Nederlandse verleden beschouwt vanuit katholiek standpunt. De anti-katholieke wijze van voorstellen in andere werken, de hatelijkheden die er vaak in werden gedebiteerd, zij hebben er volgens Nuyens voor gezorgd dat veel katholieken überhaupt weinig meer lazen en dus buitengewoon onbekend waren met onze landsgeschiedenis. Wij raken hier aan een probleem waarmee ook andere katholieke voormannen in de 19e eeuw geconfronteerd werden. Katholieken lazen niet. Een mentale schuilkerkenmentaliteit, de neiging zich in eigen sociale wereld terug te trekken, de geringe deelname aan hoger onderwijs en cultuur en het dominante antipapisme maakten veel gelovigen niet alleen kopschuw, maar voedden ook een zekere anti-intellectuele mentaliteit. Een cultureel blad als De Wachter werd grotendeels volgeschreven door de twee oprichters Nuyens en Schaapman. En het blad zal nooit meer dan 600 lezers gehad hebben. Het is tijd ons drieluik over Willem Nuyens af te ronden. Onvoorstelbaar de werkkracht van deze man. Bewonderenswaardig wat deze arts gepresteerd heeft. Hij was zeker niet de grootste historicus die ons land in de 19e eeuw kende. Fruin en Groen van Prinsterer overtroffen hem in bronnengebruik en taalkundige vormgeving. Maar wij moeten hem blijven gedenken en eren als de pionier die voor het eerst in de geschiedschrijving de katholieke Nederlanders een volwaardige plaats gaf in de nationale beeldvorming, zonder zich te buiten te gaan aan intolerante vooroordelen. Nuyens was een echte Nederlander. Hij combineerde een gematigde instelling met een voor die tijd opmerkelijke tolerantie ten aanzien van anderen. Terwijl hij, als hij het nodig vond, het publieke debat niet uit de weg ging. Beste luisteraar, ik hoop u volgende keer weer bij de Ladder van Jacob aan te treffen. Gegevens over de muziekfragmenten en de literatuur die hier gebruikt zijn, vindt u in de programmatoelichting van deze aflevering op de site van Radio Maria bij dit programma, in de programmatoelichting en op de podcastplatforms waar u zich ook kunt abonneren op de Ladder van Jacob. Ik dank u weer voor uw gewaardeerde aandacht.
1: U hebt geluisterd naar De Ladder van Jacob door Theo Parlevliet.

Op de 18e zondag door het jaar leidt de kerk ons binnen in de heilige geheimen van de Eucharistie met enige versen uit Psalm 17. De Heer heeft zich mijn beschermer getoond. Hij heeft mij in veiligheid gebracht. Omdat hij mij lief had, heeft hij mij gered. Lees u voor uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matthäus. In die tijd voer Jezus in een boot naar een eenzame plaats om alleen te zijn. Maar het volk kwam dit te weten en ze gingen hem vanuit hun steden te voet achterna. Toen hij bij zijn landing dan ook een grote menigte zag, kreeg hij diep medelijden met hen en hij genas hun zieken. Tegen het vallen van de avond kwamen zijn leerlingen naar hem toe en zeiden: deze plek is eenzaam en het is al laat op de dag. Stuur dus het volk weg om in de dorpen eten te gaan kopen. Het is niet nodig dat zij weggaan, zei Jezus hun. Geef gij hun maar te eten. Doch zij antwoordden: wij hebben hier niet meer dan 5 broden en 2 vissen. Waarop Jezus sprak: breng die dan hier. En hij gaf opdracht dat het volk zich zou neerzetten op het gras. Hij nam de 5 broden en de 2 vissen, sloeg de ogen ten hemel, en nadat hij de zegen had uitgesproken, brak hij de broden die hij aan zijn leerlingen gaf, en de leerlingen gaven ze weer aan het volk. Allen aten tot ze verzadigd waren. En de overgebleven brokken haalde men nog 12 volle korven op. Het waren ongeveer 5000 mannen die hadden gegeten, vrouwen en kinderen niet meegerekend. Dit is het woord van God. En mee beginnen de geest wat te laten rusten bij hem. Bidden is niet je verzadigen aan gedachten of gevoelens, want daarmee kun je nog wel heel goed in je eigen wereld blijven zitten. Het eigenlijke van het gebed is dat je uittreedt uit jezelf. De hoogste vorm van gebed, de Eucharistie, heeft dan ook de vorm van een broedermaal. Elk gebed moet daar iets van hebben, ook het persoonlijke gebed. Eerst uittreden uit jezelf en bij hem je geest laten rusten. Voor de plaats van het gebed even stil blijven staan. De blik omhoog. Zien hoe hij u ziet. Met diep medelijden. Gebaar maken van eerbied. Beklein maken voor hem. En dan de houding van het gebed aannemen. Zitten, liggen of knielen. Maar niet bewegen en zo min mogelijk zien bewegen. Zodat ik mijn aandacht vrij houd voor hoe ik bewogen word. Hoe ik genezen, gevoed en verzadigd word. Maar God wordt pas helemaal God voor me, wanneer ik hem helemaal dien, met heel mijn leven. En dat vraag ik dan ook als een genade, dat al mijn bedoelingen, daden en werkzaamheden zuiver geordend mogen zijn, in dienst en lof van de goddelijke majesteit. En dan pas haal ik me de geschiedenis voor de geest, de geschiedenis van Gods toenadering tot ons in Jezus. En dat is hier. Jezus hoort van de moord op Johannes de Doper. Hierop trekt hij zich terug. Jezus wil alleen zijn. Maar wanneer de menigte zich opnieuw aan hem opdringt, vergeet hij zijn eigen belangen en laat hij de menigte bij zich toe. Ik kom pas helemaal in die geschiedenis binnen wanneer ik me de plaats voor ogen stel. En dat is hier een eenzame plek. Deze plek is eenzaam. Zo'n plaats als waarin Jezus zich terugtrok toen hij door de duivel op de proef werd gesteld. Het is een heilshistorische situatie die levendige herinneringen oproept aan Gods liefdevol ingrijpen in het lot van zijn uitverkoren volk toen zij van honger dreigden om te komen in de woestijn. Ik breng mij ook de situaties in mijn eigen leven te binnen, mijn eigen menselijke onvruchtbaarheid, in contacten, in werk, periodes van dorheid in het gebed. En dan vraag ik om de bijzondere genade, dat ik hem mag leren kennen met een innerlijke kennis, zodat ik voortaan beter weet
hoe hij mij in menselijke verlatenheid nabij is. De overweging. Ze gingen hem vanuit hun steden te voet achterna. Jezus, die gehoord had dat Johannes de Doper was onthoofd, trekt zich terug in de eenzaamheid. Hij is op de vlucht. De grond wordt hem te heet onder de voeten. Jezus is in nood. Wat met de voorloper is gebeurd, dat zal ook degene overkomen van wie Johannes de voorloper was. Maar al was Jezus in de eenzaamheid, toch gingen de mensen hem achterna. En wonder boven wonder, Jezus die zelf in nood was, had medelijden met de mensen in nood. Zij hadden honger. Hebben wij honger? Zijn wij in nood? Als je niet in nood bent, hoeft Jezus er ook niets aan te doen. Kom je hier om te eten zonder dat je er behoefte aan hebt, dan komt het niet aan. Is het vervelend? Duurt het lang? Te lang? Is het saai? Is het een plicht? Het moeten we eenmaal op zondag? Dan gaat dat goddelijk brood er niet bij je in. Het is de kunst om je in de omgang met God, die zelf het brood uit de hemel is, je eigen noden bewust te maken en te doorleven. En dan te zien hoe hij medelijden heeft. Hij kreeg diep medelijden. Voordat Jezus er iets aan gaat doen, is het eerste dat hij aan ons wil geven, niet het brood, maar zijn medelijden. Het eerste is niet dat Jezus iets doet, het eerste is dat hij diep medelijden krijgt. Bij al het lijden mee willen lijden, dat is een hele opgave. Bij groot lijden is het zaak om bij de mensen te blijven, niet te vluchten. Wat mensen doen als ze op de televisie geconfronteerd worden met lijden van allerlei soorten, ze draaien de knop om, zappen naar een andere zender en vinden daar allerlei vormen van amusement die hun het lijden doet vergeten. Maar het is veel beter om niet op de vlucht te slaan, maar bij het lijden van de mensen te blijven en te doen zoals God doet in de gestalte van Jezus. Als niemand meer medelijden met je heeft, als er geen oor is dat naar je luistert, geen oog dat je ziet, niemand aandacht voor je heeft, dan is het goed om geen medelijden met jezelf te krijgen of in wanhoop te vervallen, want God zelf heeft medelijden met je. Wat doe je anders hier in de kerk? Het eerste wat je daar toch zegt is, Kyrie eleison, Heer, heb medelijden. En denkt u nu heus dat de mensen dat generaties lang en de eeuwen door zomaar hebben gebeden en zijn blijven bidden, alleen omdat ze er behoefte aan hadden? Nee, ze baden en bleven bidden omdat ze gemerkt hadden dat hij medelijden heeft. Als je aan Jezus denkt, denk eraan dat God de eeuwige je lief heeft en met je meevoelt. Nu denkt u misschien, ja, wat hebben wij daaraan? Daarmee is de honger de wereld niet uit. Dat denken de leerlingen ook, stuur het volk weg, verzuchten de leerlingen. Nee, zegt Jezus, jullie hebben ze iets te bieden. Wat hebben wij die mensen dan te bieden? Wat kunnen wij doen aan hun eenzaamheid? Wat kunnen wij doen aan mensen die in nood verkeren? Laat ze maar naar elders gaan. Wij kunnen ze niet helpen. De nood is te groot, het water stijgt ons tot de lippen. Zouden wij dan anderen moeten helpen? Jezus gelooft meer in ons dan wij in onszelf geloven. Als wij aanhouden, er zijn niet meer dan 5 broden en 2 vissen, dan zegt Jezus, breng die dan hier. Durf nu eens te geloven in het vertrouwen dat Jezus in u stelt. Hij brak de broden, gaf ze aan zijn leerlingen en de leerlingen gaven ze weer aan het volk. Ziet u nu wel dat u iets te geven hebt? En wat hebt u dan te geven? Brood? Nee, uw hart.
Wanneer u de goddelijke liefde in uw hart opneemt, echt opneemt, en u laat doordringen van zijn medelijden, van zijn liefde, van zijn barmhartige liefde, van zijn medelijdende liefde, dan wordt uw hart daar anders door. Uw hart wordt anders als u gaat zien dat bij alle noden die er in de wereld zijn, in één nood altijd weer wordt voorzien, de nood aan God, de nood aan Gods liefde, de nood aan zijn medelijden. Als je je vervult van hoop naar de mensen toekeert, dan hebben de mensen iets aan je. Ze hebben meer aan een perspectief, aan een hoopvol uitzicht, aan een blij gelaat met hoop vervuld, dan aan brood in hun hand. Dat is ook nodig, maar eerst dat ene. Zoals Jezus eerst zijn medelijden geeft, zo moeten wij eerst aan de mensen hoop geven. Christus zelf wordt ons toevertrouwd. En in Christus wordt ons Gods liefde toevertrouwd. Hij sloeg immers de ogen op, omhoog, naar God, zijn Vader in de hemel. Die stelde Jezus tegenwoordig. Zijn liefde stelde hij uit, zoals ook straks weer in het Heilig Sacrament. Hij is er altijd. Zijn liefde is er altijd. En daarom bent u er ook altijd. Want hij zoekt mensen aan wie hij zijn liefde kan uitdelen. En hij zoekt mensen die zijn liefde in de wereld kunnen bemiddelen. Aan het einde het gebed niet abrupt afbreken, maar langzaam afsluiten, zoals men doet wanneer men ergens te gast is geweest. Bij het afscheid richt men zich nog even persoonlijk tot de gasten, en in het bijzonder tot de gastheer en gastvrouw. Ik richt me in een gesprekje tot Jezus en stort bij hem mijn hart uit, zoals bij een vriend. Dan ga ik naar de Vader van Jezus. In zijn handen beveel ik mijn geest. En ik sluit met een Onze Vader.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Overwegen wij een kort moment in stilte deze dag. Ik belijd, voor Almachtige God en voor u allen, dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de Heilige Maria, altijd Maagd, alle engelen en heiligen, en uw broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer onze God. Moge de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven, en ons geleiden tot het eeuwig leven. Amen.

0: Wees mij genadig, Heer, en verhoor mijn gebed. Als ik u roep, geef mij antwoord. God die mij recht verschaft.
1: Gij die mij redt uit verdrukking. Wees mij genadig, verhoor mijn gebed.
0: Vrienden, hoe lang blijft uw hart nog gesloten? Hecht gij aan voosheid en zoekt gij bedrog?
1: Zie hoe de Heer zijn getrouwen begunstigt. Altijd luistert hij als ik hem roep.
0: Vreest hem en hoedt u voor zonde, wat ge bedenkt in doorwaakte nachten? Spreekt het niet uit.
1: Offert uw gaven met zuiver geweten. Stelt uw vertrouwen op God.
0: Als velen zeggen, wie geeft ons hoop? Toon ons dan, Heer, het licht van uw aanschijn.
1: Gij hebt mijn hart met vreugde vervuld. Meer dan een rijke oogst mij kan geven.
0: Als ik mij neerleg, slaap ik in vrede. Gij, Heer, alleen geeft mij veilige rust.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Wees mij genadig, Heer, en verhoor mijn gebed.
0: Brengt aan de Heer uw lof als de duisternis valt. Komt de Heer nu loven. Gij dienaars van de Heer.
1: Die staat in de tempel des Heren. Wanneer de duisternis valt.
0: Strek naar het heiligdom uit uw handen. En brengt aan de Heer uw lof.
1: Uit Sion zegene u de Heer. Die hemel en aarde gemaakt heeft.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Brengt aan de Heer uw lof als de duisternis valt.
1: Luister, Israël, de Heer is onze God, de Heer alleen. Gij moet de Heer uw God beminnen met heel uw hart, met heel uw ziel en met al uw krachten. De geboden die ik u heden voorschrijf, moet ge in uw hart prenten. Ge moet er met uw kinderen telkens opnieuw over spreken, wanneer ge thuis zijt en onderweg, als ge slapen gaat en opstaat.
0: In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest.
1: In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest.

0: Geest.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest.

Laat ons bidden. Heer, wees met ons deze nacht en laat ons morgen door uw kracht weer opstaan om met vreugde de verrijzenis te gedenken van Christus, uw Zoon, die leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen. Amen. Een rustige nacht en een goed einde schenken ons de Almachtige Heer. Amen.

Een dorpspastoor maakt heel wat mee. Chronieken uit de parochie zijn korte, soms ontroerende en dan weer wonderlijke verhalen van pastoor Andy Penne over zijn belevenissen in de parochie. Met altijd een wijze les of gelovige kwinkslag.

0: De voorbije weken werd er aan de pastorie opvallend vaak aangeklopt met dezelfde vraag: Pastoor, hebt u misschien nog een Sint-Christoffel voor in de auto? Gelukkig wel. Ik had onlangs een kleine voorraad aangeschaft. En nee, niet omdat Sint-Christoffel in de solde stond, maar omdat er elk jaar opnieuw vraag naar is. Veel mensen leggen zo'n medaille of tientje op hun dashboard, hangen een sleutelhanger aan de autosleutels of bewaren hem ergens in de wagen. Een klein teken van geloof dat al eeuwenlang met christenen meereist. Maar wie was Sint-Christoffel eigenlijk? Historisch weten we niet zoveel over hem. Hij leefde waarschijnlijk in de derde eeuw in Lycië, het huidige Turkije, waar hij als martelaar stierf voor zijn geloof. Rond zijn leven ontstond een prachtige legende die nog altijd iets heel wezenlijks vertelt. Volgens die overlevering was Christoffel een reus van een kerel, enorm sterk. Oorspronkelijk heette hij Reprobus. Hij had zich voorgenomen alleen de machtigste koning te dienen. Eerst kwam hij terecht bij een aardse koning, maar toen hij zag dat hij bang was voor de keizer, stapte hij over naar de keizer. Toen hij ontdekte dat zelfs de keizer schrik had voor de duivel, dan maar de duivel volgen, dacht hij. Maar ook dat duurde niet lang, want telkens de duivel een kruis zag, deinsde hij achteruit. En toen besefte Reprobus dat er iemand was die machtiger was dan iedereen, Jezus Christus. Na onderricht van een kluizenaar liet hij zich dopen en kreeg hij een nieuwe naam, Christophorus, wat betekent Christusdrager. De kluizenaar gaf hem een bijzondere taak. Aan een gevaarlijke rivier moest hij reizigers veilig naar de overkant dragen. En dat deed hij met zijn grote kracht en met een nog groter hart. Op een dag kwam een klein kind hem vragen om ook hem over te zetten. Christoffel nam het op zijn schouders en stapte de rivier in. Maar met elke stap leek het kind zwaarder te worden. Het voelde alsof hij de hele wereld droeg. Uitgeput bereikte hij de overkant. Toen sprak het kind: Christoffel, je hebt niet alleen de wereld gedragen, maar ook hem die de wereld heeft geschapen. Ik ben Christus. Dat is de kern van deze prachtige legende. Christoffel droeg niet zomaar een kind, hij droeg de Heer zelf. Later bracht hij velen tot het christelijk geloof. Toen de koning hem dwong de heidense goden te vereren, weigerde hij. Zijn trouw aan Christus kostte hem uiteindelijk het leven. Hij stierf als martelaar. De christelijke traditie zegt dat Christoffel Christus op vier manieren heeft gedragen. Op zijn schouders, in zijn lichaam door zijn levenswijze, in zijn hart door zijn geloof en met zijn mond door hem moedig te belijden. Daarom is Sint-Christoffel door de eeuwen heen de patroonheilige geworden van reizigers, pelgrims, schippers en tegenwoordig ook van automobilisten, fietsers en motorrijders. Zo'n medaille is natuurlijk geen magisch verkeersveiligheidssysteem. Ze vervangt geen veiligheidsgordel, geen fietshelm en ook geen gezonde aandacht in het verkeer. Maar ze herinnert ons eraan dat we elke reis mogen beginnen in Gods hand en dat Christus met ons op weg wil gaan. Vorige week, op 24 juli, vierde de kerk het feest van Sint-Christoffel. Misschien was dat een mooie aanleiding om opnieuw te bidden voor een behouden reis. Niet alleen voor onszelf, maar ook voor alle mensen die we onderweg ontmoeten. Want uiteindelijk is er geen betere reisgezel dan Christus zelf. Als hij meereidt, hoeft u zich tenminste nooit zorgen te maken dat hij vraagt: zijn we er nog niet?
1: U hebt geluisterd naar pastoor Andy Penne. die in Kronieken uit de parochie verhaalt over zijn belevenissen in de parochie.

Radio Maria weet zich geroepen de blijde boodschap aan iedereen aan te bieden. Te delen in de zorgen en vreugde van de luisteraars. En een metgezel te zijn voor wie naar God verlangt. Priester-directeur Pieter Zimmerman geeft komend uur ruim aandacht aan deze missionaire opdracht. Door in gesprek te gaan met luisteraars, vrijwilligers en medewerkers.

0: We zitten hier in de toch nog redelijk nieuwe studio van Radio Maria Maastricht. En ik ben heel verheugd om hier vandaag als gast te hebben Eloïse Fransen. Eloïse is een bekende stem voor de radio. Want Eloïse die bidt al, hoe lang Eloïse?
1: Enkele maanden, maar ik ben nu pas echt actief sinds het begin van september.
0: Oké, Eloïse die bidt al enkele maanden de Rozenkrans op donderdagochtend. En voordat wij samen in gesprek gaan, Eloïse, van harte welkom in deze uitzending. Ja, ontzettend leuk en mooi dat jij tijd wilde maken op dinsdagochtend. Is dat te doen, zomaar in jouw drukke schema, of valt dat wel mee?
1: Dat is te doen als ik me organiseer. Dus ik moet altijd tijden inplannen, maar wanneer het is gepland, is het een heilige tijd. Dus dat kan ik niet onderbreken.
0: Oké, dus dit is een heilige tijd die
1: jullie ingaan.
0: Nou, dat is goed om te weten. Eloïse, supermooi dat je er bent. Zoals gezegd, jij bent een van onze vrijwilligers hier in Maastricht. Hè? Goed bevriend ook met onze voormalige stagiaires, hè? Joey en Laurens en Joshua, die we natuurlijk ook volop voor de radio hebben gehoord. En we zijn ontzettend blij dat jij vandaag wat wil gaan vertellen over wie jij eigenlijk bent. Hè? Wij vinden het altijd mooi als de anonimiteit een beetje wordt doorbroken. Hè? Als we weten van, dit is een van onze vrijwilligers en dit is haar verhaal. Dus ik ben heel benieuwd. Eloïse Fransen, 22 jaar geloof ik.
1: Ja, inderdaad. Ja.
0: Student geneeskunde.
1: Ja.
0: Hier in de stad?
1: Hier in de stad, ja. Vlakbij het ziekenhuis. Ja.
0: Oké. En je weet al wat voor arts je wil worden of is dat nog een vraag?
1: Ik zou graag spoedarts willen worden.
0: Spoedarts, oké. Okay. Ja. Dus als je dadelijk snel weg moet, dan weten we waarom.
1: Inderdaad, adrenaline.
0: Ja, ja, precies. Hé, jij zit hier natuurlijk als gelovige jonge vrouw. En ik vind het altijd heel interessant om te horen, zeker bij jongeren, van hoe kan dat nou? Hoe kun je nou zo geraakt zijn door God en door het evangelie? Is dat bij jou altijd zo geweest? Of is dat iets wat gaandeweg gegroeid is?
1: Het is gaandeweg gegroeid. Ik ben niet altijd zo katholiek geweest. Maar ik ben wel katholiek opgevoed. Dus dat helpt me natuurlijk in het vinden van mijn geloof. In moeilijkere tijden heeft dat me wel geholpen, ja. Ja. Om daar naartoe te komen, terug te komen.
0: Precies. En je zegt van ik ben een katholiek opgevoed. Ja, dan weten we eigenlijk nog niet zo heel veel. Hè? Want dat kan betekenen dat je met kerstmis naar de kerk ging. Hè? Dat noemen ze tegenwoordig ook al katholiek. Of dat je misschien elke zondag naar de kerk ging. En dat je bad voor het eten thuis. Wat betekende bij jullie thuis katholiek?
1: Het betekende, het was wel katholiek in de zin dat wij eigenlijk elke zondag naar de kerk gingen. Mijn vader is diepgelovig en heeft eigenlijk met zich mee de hele familie in zijn geloof erbij betrokken. Dus mijn moeder is ook katholiek. En ja, samen gingen we dan met mijn broer en mijn zus naar de kerk. We hebben wel gebeden voor het eten, maar het was niet... Vroeger, toen wij kind waren, was het natuurlijk voor mijn ouders moeilijk om eigenlijk het geloof een beetje niet te veel op te dringen. Maar ook het evenwicht moest worden geworden tussen het geloof opdringen aan de kinderen en eigenlijk het gewoon meebrengen.
0: Het hoort er wel echt helemaal bij, maar je kunt het ook weer niet te veel dwingen, want dan stoot je de kinderen misschien weer af. Ja, ik hoor dat dat een dilemma is van veel jonge ouders.
1: Ja.
0: Maar dat is bij jou dus heel aardig gelukt, als ik goed begrijp.
1: Het is gelukt en het is ook een persoonlijke reis, een persoonlijke zoektocht geweest. Vooral in de maatschappij van vandaag. Wij zijn op een normale school zijn wij geweest als met mijn broer en mijn zus. En natuurlijk kom je daar jongeren tegen die helemaal geen geloof hebben en die eigenlijk zonder geloof en met helemaal andere waarden opgroeien. Dus we hebben dat wel gekregen. Hè? En het is natuurlijk. Het is natuurlijk dat krijg je mee als kind. Maar als je andere jongeren gaat treffen, vooral op middelbare leeftijd, ga je je wel vragen stellen. Waarom doen mijn vrienden dit? En waarom willen mijn ouders? Hè? Waarom moet ik?
0: Waarom wijk ik af?
1: Waarom moet ik naar de kerk op zondag bijvoorbeeld? Ja. Die vraag heb ik me vanaf mijn 12e gesteld. Ja. En ik ben voor een tijdje dan als tiener ben ik niet meer naar de kerk gegaan, vooral in de tienerjaren. Want je ziet je vrienden die lekker gaan feesten op zaterdag en jij moet dan naar de kerk. Ik vond het hartstikke saai, dus voor een tijdje ben ik niet meer naar de kerk gegaan en heb ik mijn geloof niet actief geleefd. Ja.
0: Was er ook een soort schaamte? Ik kan dat zelf nog herinneren aan mijn middelbare schooltijd. Ik was misdienaar en koster. Maar bij mij was het eigenlijk niet de bedoeling dat iemand het wist. Dus ik probeerde dat altijd een beetje stil te houden. En dan moest ik koster op zondag en dan had er een klasgenootje gebeld. En dan was ik heel bang dat het was uitgelekt dat ik koster was en zo. Inmiddels ben ik over die schroom heen natuurlijk. Maar Herken je dat of niet? Of was het bij jou anders?
1: Bij mij was het anders. Het is nooit een schaamte geweest. Omdat ik in die jaren mijn geloof niet... Ja, ik leefde mijn geloof niet actief. Het stond niet op de voorgrond. Dus ik ging er niet spontaan over spreken. Dus nee. ik had er geen schaamte over, omdat het niet op de voorgrond stond.
0: Nee.
1: Ja.
0: Hey, en jouw weg terug, want je zegt dit was tienerjaren, hey, je bent nu inmiddels 22, mm-hmm. Dus het is ook weer niet zo heel lang geleden, maar er is een beweging teruggekomen. Hoe is dat gegaan?
1: Ja, inderdaad. Dus ik was dus rond de 17e, 18e leeftijd was ik heel erg op zoektocht naar wijsheid. Waar kan ik de waarheid vinden? Dus echt een zoektocht, intellectuele zoektocht naar waarheid.
0: Hoe kwam dat? Wat was de prikkel dat je daarna op zoek ging?
1: Ik was heel geïnteresseerd in de natuurkunde. Okay. En ik dacht van, wij zijn zo klein, die sterren. Het is allemaal zo groot.
0: Ja.
1: Hoe kan dat nou? Waarom voel ik me zo klein als ik naar de sterren kijk? En ik vond dat ik vond dat prachtig. En ik ging dan eerst in de wetenschap zoeken. Van, kan ik daar antwoorden vinden op mijn vragen? Het moreel aspect. Waarom vinden die mensen dit, de andere mensen dat? Dus ik had ook een klein interesse in de filosofie.
0: Ja.
1: En dan de weg terug. Ik ben van de corona-generatie, dus opeens kwam corona. En zaten wij, middelbare studenten, thuis voor 1 à 2 jaar.
0: Zat jij toen in jouw examenjaar? Of kwam dat later?
1: Ik zat in het 5e middelbaar.
0: Okay.
1: En in het 6e middelbaar hadden wij voor de helft van de week les. Dus heel veel les was het ook niet.
0: Ja, ja.
1: Dus wij hebben heel lang gezweefd als studenten.
0: Ja.
1: En dat is voor mij dan een moeilijke tijd geweest.
0: Ja, dat begrijp ik. Ik zag in die tijd op een gegeven moment een foto van een meisje wat dan in haar examenjaar zat. En die moest toch haar eindexamen doen. En die had dan een t-shirt met daarop de tekst, ik ben geslaagd, maar dan wel met een T aan het einde.
1: Oh ja.
0: Dus dat zei wel iets over het niveau van het onderwijs misschien toen. Ja.
1: Ja.
0: Maar dat lijkt me enorm moeilijk, dat je die sprong wil maken, diepe in, ergens wil gaan studeren. En je wordt ineens afgeremd als het ware.
1: Ja.
0: Maar het was dus wel een prikkel om op zoek te gaan, begrijp ik.
1: Ja, inderdaad. Op zoek te gaan in eerste instantie. En dan, ik zat een beetje geïsoleerd, zoals heel veel andere jongeren. En ik weet ook, voor andere, net zoals andere jongeren, zijn mij dan bepaalde moeilijkheden overgekomen. Ik heb bijvoorbeeld een eetstoornis ontwikkeld in die tijd. En dat lag eigenlijk een beetje op de achtergrond, dat realiseerde ik me niet. En die eetstoornis zit ook tot bepaalde manier aan de waarden van de maatschappij gebonden. Van je moet er mooi uitzien, hè? Je moet gezond gaan leven. En er kwam heel veel druk op mij. Met dat een beetje, die struggle, ben ik dan doorgestroomd naar de eerste jaar op de universiteit.
0: Ja.
1: Geloof zat ook op de achtergrond. Ik dacht er niet aan, ook al had ik die bagage wel. En dan in het einde van het eerste jaar, 2021, 2022, is er nog iets gebeurd, een heel periode waar ik liefdesverdriet had gekomen. En met die eetstoornis was dat een heleboel dat mij eigenlijk, zonder enige weg achterliet.
0: Ja. Dus het versterkt elkaar ook nog eens een keer heel erg.
1: Inderdaad. Ja. Ik kon mijn weg niet vinden. Ik dacht van er was echt een periode van 2 maanden waar ik heel slecht ging. En ik vroeg me af van, waar moet ik naartoe? Wat is de weg? Hoe kan ik nu op deze aarde gelukkig zijn? En het mooie is, wanneer je dat als kind krijgt, ga je er wel gemakkelijker terug naartoe. Ik kon natuurlijk naar alle... Ik kon alles... In alle spiritualiteiten kon ik een kijkje gaan nemen. Maar ik had het wel als kind gekregen. Dat katholieke geloof had ik als kind gekregen. En dat voelde voor mij als, als bekend. Als een warme vader die mij terug verwelkomt.
0: Dus je hoefde niet al die geloven af om bij de katholieke kerk te komen. Je wist eigenlijk wel meteen van als ik dan terug ga, dan is het ook naar de eigen kerk.
1: Ja, ja. Eigenlijk is Jezus de weg. Mijn ouders waren wel, ze hadden gelijk om elke zondag naar de mis te gaan.
0: Wauw, wat een prachtig besef.
1: Ja.
0: Wat je net vertelde, dus ook in de natuurkunde ging je op zoek, de sterren zijn zo groot, wij zijn zelfs zo klein. Heb je daar nog iets gevonden in die zoektocht ook? Dat je een soort bevestiging kreeg van wat je nu gelooft? Of kwam dat echt pas erachteraan?
1: Omdat het geloof is, zal het geloof nooit kunnen bevestigen. Maar ik vind wel dat het mooi bij elkaar past. De zoektocht naar waarheid, ook in de wetenschap. Ik studeer inmiddels geneeskunde. Nou, dat is ook wetenschap.
0: Ja.
1: En dat gaat goed samen, want ja, de ene sluit de andere niet buiten. Nee. Er is, we noemen wel vaker de vraag naar waarom, het geloof, en de vraag naar hoe. Nou, hoe is dat gebeurd? Hoe zitten mensen in elkaar? Het is heel mooi en ik denk niet, ja, de christelijk geloof verbied je niet om ja, eigenlijk ook de wetenschap erbij te betrekken. En, ja.
0: Gek dat die vaak tegen elkaar worden uitgespeeld. Hè? Dat mensen dan zeggen, ja, maar met de natuurkunde kunnen we van alles ontdekken. Hè? Of met de geneeskunde. En dan komen we steeds meer achter dat God eigenlijk niet bestaat. Dat is wat vaak de conclusie is. Hè? Terwijl je ook zou kunnen zeggen, ja, dat heelal, die schepping zit zo complex en tegelijkertijd zo goed geordend in elkaar. Mm-hmm. Daar moet toch iemand achter zitten die dat heeft ontworpen, zou je denken. Hè? Ja.
1: Ja.
0: Dus het kan ook juist een hele mooie bevestiging zijn van het geloof. Je vertelde net een moeilijke periode gehad, hè? Eetstoornis, liefdesverdriet. Je was 21, dus dat is heel recent.
1: Ik was 19.
0: Oh, 19. Oh, sorry, had ik verkeerd verstaan. 19.
1: Dat is geen probleem.
0: Een paar jaar geleden, oké. En jij ging eigenlijk die fundamentele vraag stellen, die ook in de oude schoolcatechismus nog zo heel mooi staat, van waartoe zijn wij op aarde?
1: Mm-hmm.
0: Wat doen we hier eigenlijk, toch?
1: Ja. Ja.
0: En je leerde toen ontdekken van de waarde van dat je het katholieke geloof als kind meekrijgt. Dat je niet eindeloos een zoektocht hoeft door te maken, maar dat je eigenlijk weet, oh ja, ik heb al iets meegekregen. Was er een moment waarop je echt zei van, oh ja, ik zat toen en toen in de kerk op een zondagochtend en ineens kwam het binnen? Of hoe is dat gegaan?
1: Dat is een goede vraag. Geen één moment. Wel een periode van enkele weken. Ja, natuurlijk ben ik inmiddels wat meer gegroeid hierin. Er zijn nog andere veranderingen gekomen. Dus de eerste terugbekering, als ik kan zeggen. Ik interesseerde me in die periode aan de kunst. En het is door de kunst, dus liederen, poëzie, dat ik daar... Ik ben niet meer naar de waarheid, maar naar de schoonheid ik op zoek gegaan. En ja, God kwam heel snel... die schoonheid bevorderen en verschonen.
0: Ja. En kun je een voorbeeld geven? Wat las je bijvoorbeeld voor poëten? Of welke muziek luisterde je?
1: Ik luisterde in die periode heel veel naar klassieke piano.
0: Oké.
1: Okay. Ja. Ludovico Einaudi bijvoorbeeld. Vond ik heel
0: Ludovico?
1: Fijn. Ludovico Einaudi.
0: Einaudi, oké. Okay. Ja. Okay. Ik zou hem moeten kennen waarschijnlijk. Maar...
1: Dat is geen probleem, ja.
0: Oké. Nou, heel mooi. Even voordat we daar nog wat meer over gaan praten. Even een vraag namens alle jonge mensen in Nederland. Stel nou dat er jongeren op dit moment naar deze uitzending luisteren en denken, ik zit met diezelfde vragen te worstelen. Hè, van wat doe ik hier op aarde? Misschien hebben ze ook wel problemen in hun leven. Misschien ook wel eetstoornissen. Wat adviseer je ze? Waar moeten ze als eerste gaan zoeken? Wat is de eerste stap die ze kunnen zetten?
1: Ik denk dat het eerder... Ze moeten die gedachte veranderen dat redelijkheid eigenlijk heel goed gaat met katholicisme. Dat eigenlijk dat katholicisme je niet verbiedt de waarheid te zoeken. En dat het eigenlijk goed samengaat. Eigenlijk katholiek zijn is eigenlijk een oneindige zoektocht naar waarheid, naar schoonheid.
0: Ja.
1: En dat ze zich niet geremd moeten worden. Ja, dat ze zich niet geremd voelen.
0: Ja.
1: En vooral naar de kerk gaan en heel open zijn. Heel open zijn voor de woorden van Jezus.
0: Ja, open zijn is belangrijk, denk ik. Hè? Ook als je naar de kerk gaat, dat je niet meteen een heel pakket aan vooroordelen meeneemt, maar gewoon eerst de kerk eens laten uitspreken.
1: Inderdaad.
0: Van wat heeft de kerk nou te zeggen? Hè? En ook in de heilige mis. Ja, nou, heel mooi. Eloïse, we gaan zo even luisteren naar een lied dat jij hebt opgegeven.
1: Ja.
0: Het eerste lied dat jij hebt opgegeven is Dies Irae. Dat is meteen heel spannend, want het gaat over het einde der tijden. Hè? De dag des oordeels, de dag van de wrake gods.
1: Uh-huh.
0: Waarom dit lied?
1: Nou, hier een korte tijd geleden is mijn grootvader gestorven. Dus voor de familie was het wel een moeilijkere tijd. En ja, ik ben nu inmiddels naar de traditionele tak van de kerk gegaan. Ik vind Latijn heel mooi, vooral in liederen. De Latijnse muziek, Gregoriaans muziek. En je wordt natuurlijk geconfronteerd met de dood. En ja, daar sta je even bij stil. Hè? We hebben allemaal een drukke gewoontes, een druk programma. Maar nou, als er iemand in je omgeving doodgaat, dan ja, dat voel je je een beetje duizelig bij. En toen dacht ik van nou, oké. Hoe zou het gaan? Hoe zou het na de dood gaan? En ik vind dat lied, hè, Dies Irae, eigenlijk er goed bij past van nou wat we zouden kunnen verwachten als katholieken. Vroeger werd het altijd, ja, in de traditionele Latijnse mis werd het gespeeld op begrafenissen.
0: Gebeurt het nog, hè? In de oude mis doen ze, gebeurt het nog, ja.
1: Inderdaad. En ik vind dat eigenlijk heel goed. Het einde van het leven, het leven omvat. Ik vind dat het, ja, het is moeilijk te verwoorden, maar ja, de titel ziet er natuurlijk niet heel vroegig uit. Ja, ja, de woede van God. Maar als we verder gaan luisteren, het is een lied dat duurt 7 minuten, zien we eigenlijk in de woorden van nou, God, ja natuurlijk, we gaan dood. Het is worden beoordeeld, persoonlijke beoordeling van God op onze daden, op aarde. Maar uiteindelijk is God bemachtig.
0: Ja.
1: En aan het einde van dit lied is het heel mooi, omdat het slot, het liedje sluit zich af met de woorden. Dus met de woorden, nou God, wees bemachtig, laat me bij uw schapen horen. Oké, we worden beoordeeld, maar we kunnen altijd kiezen voor God.
0: Ja, dus het is niet een veroordeling, maar het is juist een oproep om op tijd bij God te zijn.
1: Inderdaad.
0: Om je nu al tot hem te wenden, tot hem te keren.
1: Inderdaad.
0: Ja, wat mooi. Goed, we gaan luisteren naar het Dies Irae. Ik hoop dat het hier met de techniek allemaal lukt. Dat is voor mij een beetje nieuw, maar we gaan het gewoon proberen. En dan zijn we zo weer terug in de uitzending.

0: Ja, beste luisteraars, we zijn weer terug in de uitzending. Ja, niet de hele versie van het DSIR, een klein stukje. We zullen de link naar de hele versie nog wel delen met de luisteraars thuis. Dan kunnen ze ook de hele versie luisteren. Ja, Eloïse, ik ben deze ochtend met jou in gesprek. En je had net toegelicht, hè, verdriet bij jullie in de familie. Jouw opa is overleden, nog niet zo lang geleden. En DSIR, vertelde je al, werd in de traditionele mis altijd gezongen, hè, tijdens de uitvaartliturgie. En ja, eigenlijk een voorbereiding op het einde, hè. Nou, we leven nu toe naar aanstaand weekend, hè, 1 en 2 november, Allerheilige, Allerzielen, daar gaat daar ook over in feite. Hè, dus een voorbereiding op het einde, maar ook het bidden voor de zielenrust van de overledenen. En wat wel heel mooi is om te weten, is ook dat DSIR, dat wordt altijd gezongen in de laatste week van het kerkelijk jaar ook, hè, in het breviergebed. Dus om ons ook echt bewust te worden van, er komt een einde aan dit leven hier op aarde en we moeten voorbereid zijn. Hè? Ja.
1: En ook om in tweede instantie voor de zielen te bidden, die nog in het vagevuur zitten.
0: Precies, precies. Ja.
1: Want daar gaat het ook over, van hé, nou, niet iedereen is bevrijd, niet iedereen is bij de Heer.
0: Nee. Ja, dat is toch wel een boodschap, hè, die we te brengen hebben. Hè?
1: Ja. Denk ik, ja.
0: Kleinigheidje, ja. Hey, jij vertelde net van, dit wordt altijd gezongen in de traditionele liturgie. Je bent 22 jaar, je ziet er ook nog niet oud uit. Hoezo traditionele liturgie? Wat wil dat zeggen? Wat heb je daarmee?
1: Nou, traditionele liturgie is eigenlijk de oudere vorm van de mis. Hoe hij dan eigenlijk voor 1969 werd gevierd. Dus dat is eigenlijk in het Latijn. Nou, Latijn, wij verstaan natuurlijk Latijn niet dagelijks.
0: Nee.
1: Maar het werd eigenlijk... Men gebruikte de missel eigenlijk om mee te volgen in die mis. En dat is eigenlijk een liturgie waarbij veel gebaren en ook veel gebeden hardop en eigenlijk zacht worden verteld. Wat eigenlijk in mijn mening de mis wat verrijkt. En je groeit eigenlijk gedurende de mis, groei je toe naar de hoogtepunt, de Eucharistie.
0: Ja.
1: Dat is wat verduidelijkt in dat oudere manier van vieren. De priester is ook niet naar het volk gericht. De priester is echt naar Jezus toegericht.
0: Ja,
1: omdat het offer dan, dat heeft plaats, dat vindt plaats dan voor Christus. Ja.
0: Je hoort de interesse van jonge mensen voor de oude liturgie steeds meer. Zie je dat ook in jouw eigen omgeving of ben je daar een beetje een eenling in?
1: Dat zie ik ook in mijn omgeving, maar die omgeving heb ik wel gezocht, ja.
0: Ja.
1: Het is niet zo dat je mensen tegenkomt op straat die van de traditionele mis houden.
0: Nee,
1: ja.
0: Dus je moet die plekken opzoeken. Ja. Mm-hmm. Hoe is dat gekomen, als ik vraag mag? Hoe heb je die weg daar naartoe gevonden?
1: Ik had die keuze gemaakt van oké, Jezus is de waarheid. Maar ik stond nog in een modernere manier van veren. Ik vond lofprijzing heel fijn bijvoorbeeld. En dan, hoe is het gekomen? Ik ben ook een tijdje in Finland gaan leven. En Finland, vooral Lapland, dat is een gebied waar het hartstikke koud is. En daar zijn hartstikke geen katholieken.
0: Wat ben je daar toch gaan doen?
1: Ja, nou, voor de studie. Okay, en ik vond het heel fijn. Nou,
0: Niels Holgersson achterna.
1: Ik ben een winterliefhebber.
0: Okay.
1: Maar daar zijn heel weinig priesters. En die priester die eigenlijk kwam, want er kwam wel een katholieke priester, nou, die kwam één keer per maand, omdat hij het hele land rond moest reizen. En daar heb ik dan een tweede geloofscrisis gehad. En heb ik eigenlijk, toen ik hier naar Nederland terug ben gekomen, heb ik begrepen dat de gemeenschap ook heel erg van belang was. Dat ik niet in mijn eentje zomaar mijn geloof kon leven. En
0: had je dat hier in Nederland te weinig nog, dat besef?
1: Ja, te weinig,
0: hoe
1: inderdaad.
0: Hoe kon dat? Want je ging wel op zondag al naar de kerk.
1: Ik ging wel inmiddels wel naar de kerk, maar ik ging dan naar België naar de kerk. En in België is de kerk... Is het nog heel, het is wat meer in de cultuur. Het zit nog meer in de cultuur dan in Nederland, waar het echt los zit van de cultuur. En ik kan merken dat de priesters eigenlijk de jongeren, ze willen de jongeren zoveel bij betrekken, dat ze bepaalde dingen gaan doen die eigenlijk het geloof verminderen. Dus ga je meer zingen en minder binnen of meer dansen gedurende de mis.
0: Dansen zelfs. Wat voor dansjes zijn dat dan?
1: Dat
0: kennen we hier nog niet. Nee.
1: Ja, nou, in handen klappen of
0: ja, ja, ja.
1: lofprijzing. Net zoals dat bij de protestanten doen, bijvoorbeeld. Ja. Okay. En ik had wel jongeren om me heen, maar ze waren een beetje lauw in het geloof. Ze leefden hun geloof niet. En nou, mijn vader, die niks van miste, stelde voor in de familie van... Nou, gaan jullie maar een keer naar de... Ik ken die mis, hè, dat is een beetje in het Latijn, een beetje lang, maar ik vind het hartstikke interessant. Nou, Robin en Eloïse, kom maar een keertje naartoe.
0: Robin is jouw broertje?
1: Mijn Robin is mijn broer.
0: Ja.
1: En Robin vond het... Ja, sinds de eerste keer vond hij het helemaal iets voor hem. Hij vond het prachtig. Bij mij was dat niet zozeer.
0: Okay.
1: Dus dat was dan de traditie. En ik vond dat niet... Ja, ik vond dat een beetje saai. Het was een beetje lang.
0: Er gebeurt
1: lang.
0: Niet zoveel, hè? Tenminste, dat lijkt als je er voor het eerst naar kijkt. Ja, op afstand.
1: Als je geen boekje gebruikt, dan kan je er ook niks van snappen.
0: En dat was een doordeweekse stille mis, of was dat een zondagse mis?
1: Het was een zondagsmis, dus gezongen mis.
0: Ja.
1: Maar ja, zelfs begreep ik het niet en was ik daar een beetje... Ja, ik had daar ook bepaalde vooroordelen bij. Nou ja, het is toch heel oud, wie gaat er daar naartoe?
0: Ja.
1: En dan, nou... en toen leerde ik over de Bedevaart Paris Chartres.
0: Mm-hmm.
1: En dus dat was dan, ja... Een jaar na mijn terugkomst van Finland.
0: Ik ben daar heel benieuwd naar, want daar hoor ik ook vaak allerlei verhalen over, mooie verhalen over. Maar nog heel even hierover. Hè. Dus jouw gang naar die oude mis. De eerste keer was je niet meteen helemaal verkocht, hè. Je was niet meteen helemaal geraakt. Maar gaandeweg toch steeds meer. Hè. Stel dat er iemand voor het eerst daar naartoe gaat, wat adviseer je dan? Heb je dan een soort... tips die je kunt meenemen, hoe je dat het beste kunt beleven?
1: Als tip zou ik zeggen dat je daar met iemand naartoe gaat die het wel begrijpt. Die je kunt uitleggen. En ook met een boekje. Eigenlijk lezen. Heel rustig. Ja, er is voor iedereen een eerste keer.
0: Ja, maar dan nog is het moeilijk, hè, want veel is in stilte. Dus op het moment dat je meeleest in het boekje, dan weet je ook niet precies waar de priester is. Ik heb dat wel eens vaak als ik zelf deze mis celebreer, dat dan op een gegeven moment zeg je iets hardop. En dan hoor je allemaal gebladeren in de boekjes, want dan denken mensen, oh, we zitten op de verkeerde pagina blijkbaar. Maar gaandeweg kun je dat toch wel volgen, ook met een boekje.
1: Ja, daarom stel ik voor om ook met een kennis daar naartoe te gaan die het wel kent.
0: Ja, die wijst dan de pagina nummer.
1: Ik doe dat soms af en toe. Ja, van, ik kom er even bij of op bepaalde zomerkampen. Oké, en er zijn altijd nieuwe mensen die zich bekeren. En ja, nieuwe bekeerlingen, er zijn heel veel nieuwe bekeerlingen in de traditionele tak van de kerk.
0: Ja.
1: En die mensen moet je het ook aanleren. Maar ja, na enkele maanden, dan
0: zit je er wel in. Het is niet dat je daar jaren thuis in moet raken. Ja. Ik hoorde ooit een mooie vergelijking van, het is een beetje net als met hele lekkere Franse kaas. Als je daar voor het eerst een hapje van neemt, dan smaakt het vreemd. Maar gaandeweg ga je het steeds meer waarderen.
1: Mm-hmm.
0: Dat is ook wel mijn ervaring geweest. Ik herken dit trouwens heel sterk. De eerste keer dat ik naar de Tridentijnse mis ging, toen was ik nog leek. Hè. Ik was seminarist. Ja, ik had een beetje hetzelfde. Hè. Je zit een uur te kijken en er gebeurt niet zo heel veel. De priester is met de rug naar je gekeerd. Dus denk je, ja, is dit nou die Tridentijnse mis waar iedereen het over heeft?
1: Mm-hmm.
0: Maar gaandeweg word je als het ware in die stilte toch opgenomen. Hè? Meegetrokken als het ware. En dat is toch wel heel mooi. Hè? Goed, jij zei net iets over Parijs-Chartres, even voor de luisteraars thuis. Hè. Dat is een hele oude bedevaart. Hè. Die gaat van, nou, de naam zegt het al, van Parijs naar Chartres. 3 dagen lopen, geloof ik. Hè.
1: Ja.
0: En dit is met...
1: Pinksterweekend.
0: Het Pinksterweekend, ja. Jij bent daar meerdere keren al bij geweest?
1: Ja, inmiddels. Twee keer.
0: Ja.
1: Ja.
0: Wat trekt zo aan die speciale bedevaart? Het trekt namelijk duizenden mensen, ik geloof 20.000, zoiets?
1: 20.000, ja.
0: Ja, 20.000. En overwegend jongeren. Ik geloof dat de gemiddelde leeftijd van jouw leeftijd 22,
1: is.
0: Zoiets. Ja. Dus ontzettend veel jongeren, 20.000 jongeren van rond de 20, ook wel wat ouderen natuurlijk, en een hoop kinderen die meelopen. Wat gebeurt daar? Wat is daar de magie, om het even zo te noemen?
1: Ja, de magie.
0: Slecht woord, weet ik, maar vooruit. Je snapt wat ik bedoel. Ja.
1: Dat heeft me verkocht eigenlijk, voor de traditionele tak. Dus toen ik terugkwam, was ik daar helemaal enthousiast over. Wat gebeurt er? Nou, dat zijn jongeren die besluiten te lopen. En dat is honderdtal kilometers op 3 dagen, dus best wel heftig.
0: Dat is best wel heftig,
1: dus ja, 2 dagen 35 kilometer. Ja, en dan de derde dag dan zo'n 30, 20. En nou, dat is niet eenvoudig. Soms is er regen, soms is er zon. De weeromstandigheden zijn niet altijd perfect. En het is wel een grote afstand lopen. Het is ook niet comfortabel. Dus ja, waarom zouden jongeren daar naartoe willen gaan? Nou, het is denk ik Het is, van belang is de kracht van de gemeenschap. Dat je daar met eigenlijk 20.000 jongeren meeloopt. Jongeren en...
0: Uit heel de wereld natuurlijk, alle nationaliteiten. Uit
1: de wereld, veel Fransen, ja. Omdat ze daar ja, een grote tak hebben. Maar ook natuurlijk uit de hele wereld. En ja, en die jongeren, die zijn niet lauw zoals ik er gewend aan was. Maar dat zijn echt jongeren die hun geloof leven. En die bereid zijn om 3 dagen te gaan lopen. Zelfs is het niet gemakkelijk. Want ik vind lopen fijn, maar lang niet iedereen vindt dat fijn. Heel veel jongeren doen dat voor de Heer. Doen dat voor, en offeren het aan de Heer op. En ja, en samen ga je dan de rozenkrans bidden. Samen ga je zingen. Samen loop je naar Pinksteren toe, naar Chartres. En heb je daar een heel mooie mis op de maandag. En ja.
0: Klinkt prachtig. Ja. Ik heb prachtig. Altijd mijn verplichting in de parochie. Maar als ik ze niet zou hebben, dan zou ik heel graag een keer meegaan als ik het zo hoor. Ja. Even een beetje advocaat van de duivel. Hè? Over de meer traditionele kant van de kerk hoor je ook wel eens boze stemmen beweren van ja, dat is eigenlijk een soort beweging die zich afzet tegen alles wat modern is. Hè, die moeten niks hebben van nieuwe ontwikkelingen, al helemaal niet in de kerk. Wat is jouw antwoord daarop?
1: Nou, natuurlijk is de kerk veranderd met de tijd. De moderne mis hè, bestaat nu. Het is niet... Het is er geen sprake om de moderne mis buiten te sluiten, maar eerder om de aandacht te richten waar het echt over gaat. Dus over de Eucharistie.
0: En, ja, dus het is geen afwijzing van de Novus Ordo in
1: nee.
0: die zin, maar... Ja,
1: het is een andere manier van vieren. En een manier die op een andere... Ja, het kan op een andere manier innerlijkheid en gebed bevorderen. En ja... De Latijnse mis is eigenlijk eeuwenlang heeft het bestaan. Dus waarom zou het ineens ja, slecht worden of te traditioneel? Nou, ja. Nee, ik denk dat ja, de Latijnse mis heeft ons dingen te leren. Dat we ook ja, in de moderne mis ook kunnen meenemen. Bijvoorbeeld ja, Gregoriaans gezang. Prachtig.
0: Ja. Ik hoor veel jongeren daar heel enthousiast over inderdaad. Ja, ja dat zei je net ook. Hè, van de schoonheid die jou ook voor een deel weer terug heeft gebracht bij God. Die is ook zo nauw verbonden daarmee. Hè, met de waarheid, met God zelf. Als het God is, dan is het ook mooi. Hè, dan kan het niet anders dan ook mooi zijn. Ja, nou heel mooi om te horen. Ik heb deze wereld ook sinds een paar jaar meer ontdekt. Hè. Het heeft mijn geloof ook enorm verrijkt en verdiept. En wat ik zelf ook altijd heel belangrijk vind, is te benadrukken van ja, het is geen afzetbeweging. Het is iets wat in alle eeuwen zo is gevierd en wat ook altijd goed is geweest, maar ook voor jong en oud. Hè? Want
1: ook
0: soms dan wordt er wel eens gedaan van ja, maar dat is voor oudere mensen. Jongeren en kinderen hebben daar helemaal niks mee. Ja, dat was in de tijd van Therese van Lisieux precies hetzelfde. Toen waren er ook gezinnen, toen waren er ook kinderen en die gingen ook gewoon naar deze mis. Dat was in de tijd van, als we nog verder teruggaan in de geschiedenis van de kerk, dat was in de tijd van Franciscus van Assisi in de middeleeuwen ook zo. Ja, dus die mis die heeft in die loop van die eeuwen eigenlijk maar heel weinig veranderingen ondergaan. En het geeft ook een enorme, hoe moet ik het zeggen, een enorme soort van steun in de rug, wetende dat je al die heiligen van al die eeuwen achter je hebt staan. Hè? Dus dat je niet iets totaal nieuw project lanceert of zo. Maar dat je iets wat altijd goed was, dat je binnentreedt in dat prachtige huis, dat mystieke huis. En dat je daar maar gewoon vol verbazing om je heen kijkt, als het ware. Wat voor moois er allemaal te vinden is. Hè? Ja.
1: En heel veel jongeren vinden dat fijn. Heel veel eigenlijk, het zou u verbazen, het zou veel mensen verbazen hoeveel jongeren dat aantrekt. Ja. Het is eigenlijk zo dat ze in de... Ja, In de missen waar ik naartoe ga, of ja, in Frankrijk eigenlijk, veel meer jongeren zijn en families, het leeft, dan wat oudere mensen. Ja. En dat is eigenlijk heel raar, heel opvallend. Want ja, je zou denken van nou, in de mis hier, ja, in de weegmis op de zondagmis, in een wat modernere rites, dan heb je wat oudere mensen, zal ik zeggen. En dat... Ook als tiener. En kan je dat wat minder inspireren. Het is eigenlijk heel voor veel jongeren inspirerend om zoveel andere jongeren te zien. Ja.
0: Ik weet niet of je het mee hebt gekregen. Afgelopen zondag in Rome, in de Sint-Pieter. Was voor het eerst in, ik geloof iets van 10 jaar, ook weer de oude mis in de Sint-Pieter. gecelebreerd door kardinaal Burke. En de Sint-Pieter zat bomvol. Ik geloof 5000 man was daar aanwezig. En ik heb de preek teruggeluisterd. Ik was er niet bij aanwezig helaas. Maar... En hij sprak daar ook over de oude mis ook als een heel belangrijk instrument. Hè. Dat geldt in feite voor alle mis, maar de oude mis benadrukt dat misschien nog wat meer. Van catechese. Mm-hmm. Dus dat ook datgene wat je viert... is ook wat we geloven. Mm-hmm. En die link die wordt wel eens vergeten. Soms dan denken we van, ja, dit is toch vooral een persoonlijke smaak van een groepje mensen, hè, wat nou eenmaal maar niet kan loskomen van dat Latijn of zo. Hè. Nou ja, jij zegt net al dat het helemaal niet is natuurlijk. Hè. Dat is een karikatuur. Maar dat ook die mis ons ook als het ware opvoedt in het geloof. Dat die ons ook die rijke geloofschat opent. Hè. Dus dat die wat jij zegt, de schoonheid van het mooie Gregoriaanse gezang. Maar het is ook de betekenis van wat je zingt. Hè. Je gaf het net al aan met Dies Irae. Er zit ook een hele rijke geloofsoverdracht in. En dat wordt wel eens vergeten. Hè. Dat het ook inderdaad een verdieping is van het geloof op die manier. Ja. Is dat voor jou ook een reden om je te gaan verdiepen in de betekenis van de teksten? Van de misteksten, van datgene wat er gezongen wordt?
1: Ja, inderdaad. Ja. En ik durf te zeggen dat ik de mis ook wat beter begrijp. Wat er gaande is. Dat Jezus echt aanwezig is. En dat het door de Eucharistie komt. Het bouwt zich naar de Eucharistie toe. Dat gezang, dat is Latijn, dat wil ik ook snappen. Ik ga daar de mening van zoeken. Kyrie eleison. Inmiddels weten heel veel mensen wat dat betekent. Maar ja, ook wat andere liederen.
0: Je raakt nooit uitgezocht. Hè?
1: Het is oneindig bijna. Ja,
0: het is een soort bibliotheek die je binnenstapt, waarvan je misschien 3 boeken hebt gelezen. En er zijn nog planken vol met boeken die je nog niet hebt gelezen.
1: Ja.
0: Heel mooi. Hey, we gaan even luisteren naar het tweede lied dat jij hebt opgegeven, Psalm 135. Nou, je mag het zelf weer even toelichten, waarom deze psalm?
1: Ik ben er toevallig... Toevallig ben ik dat op YouTube tegengekomen. En dat is de Psalm 135, die komt van de Bijbel. Hè? En die eigenlijk, dat wordt in het Romeins gezongen. En eigenlijk vind ik dat liedje heel mooi... omdat het, het is een psalm. Het is een psalm dat wordt gezongen in het Romeins. En
0: wat betekent dat, Romeins? In het Latijn?
1: Roemeens.
0: Oh, sorry, ik verstond in het Romeins. Romeins. Ja. Ik denk dat is toch het Latijn, de taal van Rome, maar het Roemeens.
1: Roemeens, ja.
0: Je hebt een prachtig Frans accent, hè, want je bent opgegroeid deels in België.
1: Ja, in Franstalig België, ja, okay, inderdaad.
0: Roemeens, ja.
1: Dus Roemeens, ja, en eigenlijk kan men in dat lied eigenlijk een Byzantijnse invloed horen.
0: Okay.
1: En dat is eigenlijk een liedje dat is geïnspireerd ook op de orthodoxe traditie.
0: Okay.
1: Ook om daarbij te vertellen dat bij de orthodoxe ook heel, heel mooie, heel schone liedjes te horen zijn. En ja, dat het christendom is dan ook meer dan alleen katholiek zijn. Het is een grote familie, gesplitst natuurlijk door de jaren heen. Maar dat zij ook bepaalde dingen hebben in de traditie die ook heel verrijkend zijn.
0: Ja. En de Byzantijnse traditie is zelfs katholiek ook. Hè?
1: Ja,
0: dat valt gewoon helemaal onder onze katholieke kerk.
1: Ja,
0: en dat heeft ook weer zijn hele eigen rijkdom. Ja. Nou, we zijn heel benieuwd. Psalm 135. We gaan er naar luisteren.

0: Ja, beste luisteraars, we zijn weer terug in de uitzending. Deze ochtend in gesprek met Eloïse Fransen, ja, die net weer een prachtig lied had uitgekozen, Psalm 135 uit de Byzantijnse traditie. Ja, heel mooi. Goeie keuze, ja. Ja, daar kun je niks van zeggen. Hey Eloïse, ja, jij zei net al van, als kind opgevoed in de katholieke kerk, daarna toch wel een beetje een zoektocht doorgemaakt. Uiteindelijk sinds een paar jaar echt weer volop thuis in de kerk en zelfs in de traditie van de kerk, hè, wat toch opvallend is voor zo'n jonge vrouw. Maar jij zegt van ja, zo heel bijzonder is dat tegenwoordig niet meer, want er zijn steeds meer jonge mensen die dat opzoeken. Hè. Je hebt net verteld over de bedevaart van Parijs naar Chartres ook. Je studeert nu in Maastricht. Hè? Wat doe je hier? Behalve studeren, hè? Kun je daar iets over vertellen? Ook misschien hoe je hier je geloof beleeft?
1: Ja, zeker. Dus inmiddels leef ik en studeer ik in Maastricht. Nou, het is fijn om je geloof te leven. Alleen zijn is niet genoeg in het geloof. Het is belangrijk dat je daar ook een gemeenschap bij hebt. En in Maastricht vul ik de rest van mijn vrije tijd, mijn weekenden, namelijk door het leven van dit geloof met andere mensen. We hebben een immense kans in Maastricht om eigenlijk een hele gemeenschap van

0: een immense kans in Maastricht om eigenlijk een hele gemeenschap van jonge katholieke studenten te hebben. Ook internationaal, want het is eigenlijk dankzij de Dominicanessen van Sittard zijn er door de week en op bijvoorbeeld zaterdagavond evenementen georganiseerd. Dus bijvoorbeeld, ja, het voornaamste element is bijvoorbeeld, ja, een mis op de zaterdag om 5 uur in de Onze Lieve Vrouwenbasiliek. En aansluitend daarbij avondeten. Ja, okay, tussen studenten, ja, ja, in het Engels. Maar niet alleen. Er is ook bijvoorbeeld op de dinsdag een catechisme. Dat wordt gegeven in een andere kerk.
1: Ook door de zusters dan?
0: Nee, eigenlijk andere priesters zijn daarbij betrokken. Dat, ja. In Sint-Martinus bijvoorbeeld, Pater, ja, Geraldo. Of dan, ja, rozenkransgebeden gedurende de week. Ook groepen waar je over je geloof kunt spreken. Heel veel door de paters Dominicanessen, maar ook door de studenten georganiseerd.
1: Ja, wat goed. En, ja, en de zusters Dominicanessen uit Sittard, die komen dan speciaal daarvoor hier naartoe? Of hoe, ja, heet dat?
0: Wat zei u? Kunt u herhalen? Ja.
1: Nee, de zusters die komen daar speciaal voor naar Maastricht. Want, ja, u zei ze wonen in Sittard.
0: Ja.
1: Ja. Maar ze komen dan speciaal naar Maastricht om, ja, jullie te begeleiden.
0: Inderdaad, ja, ja. Om het leven hier, ja, om het katholieke leven levendiger te maken.
1: En hoe groot, ja, is die groep? Wat moeten we, ja, ons daarbij voorstellen?
0: Het is een grote groep, eigenlijk. Ja? Er is inmiddels een WhatsApp-groep, WhatsApp-community, hoe we dat tegenwoordig hebben. En ja, daar zijn 300 leden op, 300 tot 400 leden.
1: Allemaal hier uit de regio, allemaal regio Maastricht?
0: Niet alleen. Er is een groep Nederlanders, maar ook heel veel internationale studenten. En ik denk dat dat ook de gemeenschap draagt, omdat die studenten, die komen dan van andere landen, van, ja, Spanje, van Taiwan.
1: Maar ze studeren nu dan hier, of ze kunnen in heel Nederland studeren?
0: Ze studeren hier, ja, ja, en ze nemen hun geloof mee. En die geloof, ze hebben dat geloof dat ze willen leven met andere mensen, en dat nemen ze mee, en ja, dat verrijkt ook de gemeenschap. Dus ja, ja, een mix eigenlijk.
1: En gaat dat goed,
0: ja,
1: samen? Want je hebt misschien ook weer allemaal andere achtergronden, misschien ook wel andere kijk op het geloof, of kun je toch wel, heb je al een soort gemene deler? Behalve de heer zelf, ja, natuurlijk, maar ik bedoel, zitten jullie ongeveer op één lijn zo? Want dat lijkt me ook nog niet zo makkelijk.
0: Ik heb het gevoel van wel, want we weten wel, we zijn wel bewust dat iedereen van andere landen komt, maar wij delen het geloof.
1: Ja.
0: En dat is het mooie, en eigenlijk is dat eigenlijk de kern waar wij dagelijks voor bidden en voor leven. Ja. Dus het gaat eigenlijk heel, heel vloeiend.
1: En jullie zijn niet lauw, zoals je net zelf zei, want dat was een woord wat jij net gebruikt. Hè? Lauwe katholieken die het er maar een beetje bij doen als een soort hobby wat ze één keer in de maand wat aandacht aan geven. Jullie zijn vurig in geloof?
0: Ik durf te zeggen van ja. Nou, van wat ik zie, wordt er gewoon dagelijks gebeden. Er is bijvoorbeeld een ochtendmis die door de week en op zaterdag elke dag om 7 uur in de morgen plaatsvindt hier in de Sint-Sylvaasbasiliek. En ja, daar gaan jongeren naartoe. 7 uur in de morgen, dat is hartstikke vroeg.
1: Ja, dat is toch wel een type vurigheid wat we een tijdje niet hebben gezien misschien in onze kerk, ja. Nou, wat bijzonder zeg.
0: Ja,
1: maar ook dus, ook wat je zegt van dat samen het geloof beleven. Hè? Die gemeenschap, wat je eigenlijk miste toen in Finland, vertelde je, in Lapland. Dat je dat hier veel meer hebt. Jij zit volgens mij ook in verschillende andere WhatsApp-groepjes. Hè? Mm-hmm. Binnenkort is hier een ontmoeting van de NCY. Mm-hmm. Ik weet niet of de luisteraars dat weten, maar dat is de Netherlands Catholic Youth. Hè? Dat zeg ik goed volgens mij. Dus de Nederlandse katholieke jeugd, maar dan vanuit heel de wereld studenten. Hè? Ook Nederlandse studenten, maar ook internationale studenten die hier studeren. En die van alles organiseren. Hè? Ik zit zelf ook in de groep en heel de dag door worden we bestookt met allerlei evenementen in het hele land. Hè? Dat gaat maar door. Nou, prachtig om dat te zien. Even kijken. Aanstaande zaterdag is het hier in Maastricht.
0: Mm-hmm.
1: Ben je daar nog bij betrokken op de een of andere manier?
0: Niet specifiek bij dat evenement. Maar ga ik proberen bij te wonen. Ja.
1: Ja, ja, ja.
0: Ik wil het nog even zeggen. Ik probeer me heel veel te investeren in het gebed van de Rozenkrans. Want ik denk dat heel veel jongeren dat niet beseffen. De belangrijkheid daarvan. En in mijn jeugd werd dat niet genoeg gezegd bijvoorbeeld, of ja, dat er ook een manier is van bidden.
1: Ja. En waarom? Waarom de Rozenkrans?
0: Omdat het gebed naar Maria, het gebed naar Maria is hartstikke mooi. We spreken over virtues,
1: deugden,
0: deugden waar we naartoe kunnen groeien. En Maria helpt.

0: helpt ons heel veel daarbij. De deugden, ze is ook, ze verdedigt ons, hè, bij God van, hey, nou, als je sterft bijvoorbeeld, is Maria onze grootste verdediger. Ja, en het is heel mooi.
1: Advocata Nostra.
0: Advocata Nostra, onze advocaat, ja, inderdaad, heel goed gezegd.
1: Ja.
0: En ja, heel simpele manier om te bidden, om eigenlijk een half uurtje elke dag te bidden.
1: Ja,
0: samen groeien daar naartoe.
1: En dat doe je samen met de student of dat doe je alleen? Sowieso samen met de luisteraars op donderdagochtend natuurlijk voor de radio. Maar, ja.
0: We proberen dat samen te doen tussen studenten. Dus nu worden groepjes georganiseerd op vrijdag en zondag bijvoorbeeld. We beginnen de week op zondag, de volgende week op zondagavond. En eindigen de week op vrijdagavond met dat Rozenkransgebed. En wij lopen dan door de stad met onze Rozenkrans voor die mensen. En dat is heel fijn, want eigenlijk in het begin, je zou je daarvoor kunnen schamen. Hè? Waarom lopen die mensen zo binnen met een Rozenkrans? Maar daar groei je in, daar groei je. Daar raak je
1: een getuigenis op een gegeven moment. Dat je dat niet zozeer van, zie ons nou eens hier lopen, maar meer zo van, wij bidden.
0: En
1: dat doen we heel graag en dat mag gezien worden.
0: Het is een bedevaart als het ware, ja. En ik ben er heel, ik word daar heel enthousiast over, want ja, op zondag bijvoorbeeld, had ik een bericht gestuurd van, we gaan de Rozenkrans bidden. En er kwamen 17 mensen mee.
1: Kijk, ja. Ja, wat mooi.
0: Nou,
1: ik denk dat de luisteraars thuis jou helemaal beamen op dit vlak. Hè? Want dat zijn ook allemaal fans van de Rozenkrans. Tenminste, de luisteraars, voor zover ik ze ken, die bidden ook inderdaad dagelijks de Rozenkrans. Wat ik zelf ook een heel mooi beeld vind van de Rozenkrans. Het is natuurlijk een gebedsketting, hè, met allemaal bolletjes.
0: Ja.
1: En het is een ketting die ons met Maria verbindt, hè, met de hemel verbindt, maar ook met elkaar.
0: Ja.
1: Het schept ook gemeenschap. Dus ook zoals die kraaltjes aan een ketting zitten, zo worden we ook met elkaar, verbonden. Hè?
0: Ja.
1: Ja. Ik vind dat ook een heel mooi beeld. Hè? Dus het is ook een krans van mensen die rond Maria gaat staan, als het ware.
0: Ja. En ongelooflijk hoe je ook voor elkaar kan bidden. Niet alleen voor elkaar, maar ook voor de zielen in het vagevuur. Het is eigenlijk, het is niet tijdsgebonden. En dat is het mooie daarvan. Het verbindt je niet alleen met de anderen om je heen, maar niet alleen. Het verbindt je alleen ook met Maria, met Jezus, maar ook alle heiligen die voor
1: die
0: ons zijn.
1: Die ook diezelfde rozenkrans hebben gebeden.
0: Die ook dezelfde rozenkrans hebben gebeden,
1: Ja, ik vind het ook een prachtig besef dat de Rozenkrans is natuurlijk aan de heilige Dominicus gegeven. Hè? Dat is wat wij eigenlijk geloven. Er zijn ook prachtige afbeeldingen van Maria die de ketting aan Dominicus geeft. En dat vanaf dat moment, hè, dat de kerk dat ontvangt als geschenk, dat Maria ook blijft herhalen, bid die Rozenkrans. Hè? Dus ook bijvoorbeeld in Lourdes, hè, wanneer ze aan de heilige Bernadette verschijnt, ook met de Rozenkrans in de hand, Fatima, La Salette, hè, al die plaatsen waar Maria is verschenen, wordt steeds weer benadrukt van, maak het jezelf ook niet te moeilijk. Hè? Ga niet elke keer weer dat wiel opnieuw uitvinden, maar bid gewoon die heilige Rozenkrans. En dat is een prachtig middel, maar ook echt een wapen in die strijd. Hè?
0: En dat help je ook in de weg, ja? Op zich, hoef je niet de slimste, de mooiste te zijn. Hè? Terugkomend op mijn onderzoek van waarheid, als je maar God vindt.
1: Ja.
0: Het gebed, als je maar kan bidden en dicht bij God blijft. Eigenlijk is dat het eindepunt van het leven. De goal, het doel die wij als katholieken hebben om naartoe te groeien.
1: Ja, en die Rozenkrans helpt daarbij. Hè?
0: En die Rozenkrans,
1: bij God te staan. Ja.
0: Ik merk dat inmiddels. Nou.
1: En wat je ook zegt, het groeien in deugden. Hè? De deugden natuurlijk, hè? Geloof, hoop en liefde. Hè? Dat zijn dan de kardinale deugden, zoals dat met zo'n prachtige term heeft. Maar ook al die andere deugden, hè? Dat we steeds beter ook, als het ware, dat paadje bewandelen wat naar God toe leidt. Waardoor we ook ons hele gedrag steeds meer gaan vormen rond de wil van God. Hè? Dat doet die Rozenkrans ook heel sterk. Hey, nog even een laatste vraag. We zijn bijna aan het einde van de uitzending gekomen. 22 jaar. Je staat volop in het leven. Je bent geneeskundestudent. Ik kan me voorstellen dat er ook wel wat strijd bij komt kijken om in deze tijd te geloven. Is dat zo of niet? Ik wil het niet gaan invullen natuurlijk. Klopt dat?
0: Het is een soort van contracultuur. We zouden het als contracultuur kunnen beschouwen. Van, een tegencultuur, ja. Als je naar al die popmuziekjes luistert of die reclame ziet, daar liggen half ontblote mensen. Nou, wij gaan daar hartstikke, wij gaan daar fel tegen. Nee.
1: Ja.
0: Jurken zijn mooi voor vrouwen.
1: Het
0: is heel mooi om een man en vrouw te zijn. Man en vrouw zijn verschillend, gaan goed bij elkaar, maar op een andere manier.
1: Ja.
0: Dus ja, dan sta je wel, dan ben je wel een soort van buiten de algemene groep.
1: Ja.
0: Maar daar is ook het mooie van, want Jezus was was niet met de wereld. Jezus was tegen de wereld. Ja. Het geloof, katholiciteit, gaat niet met de wereld mee.
1: En als het een beetje schuurt, wordt het ook warm vaak, hè? Toch? Als er geen schuring is, dan komen er ook geen vonken. En dan kan misschien de Heilige Geest ook niks doen.
0: Ja.
1: Klopt dat?
0: Ja.
1: Nou, je komt ook absoluut niet sip of chagrijnig over. Of dat je heel erg gebukt gaat onder die geestelijke strijd. Het ziet eruit alsof je juist vreugde in de strijd hebt. Hè? En dat vind ik ook altijd heel mooi om te zien. Van, ja, je gaat wel, je zwemt wel tegen de stroom in als katholiek. Zeker als jonge katholiek in deze tijd. Hè? Want de woke cultuur waar zoveel over te doen is, die wil ons ergens anders naartoe brengen. Hè? Maar ja, je ziet eruit en jouw vrienden voor zover ik ze ken, die zien er ook uit alsof jullie juist heel veel vreugde in die tegencultuur, zoals je het zelf noemt, vinden.
0: En omdat wij voor Jezus kiezen, maakt het ons vrij. Wij voelen ons vrij. Wij kiezen vrij voor deugd en voor het geloof.
1: Ja, en neem dagelijks je kruis op. Hè? Ook zo'n boodschap waarvan je denkt, ja, dat trekt geen enkele jongeren aan. En toch is dat wat de jongeren willen.
0: Toch, en je staat op vol energie om de rozenkrans te bidden op donderdagochtend.
1: Wonderlijk, ja, prachtig. Nou, blijf dat vooral doen, Eloïse. Daar zijn we ontzettend dankbaar voor. Ik zal ook vragen om gebed, hè, voor jou en voor de studentengroep hier in Maastricht, aan de luisteraars thuis.
0: Bedankt.
1: En ik wil jou heel hartelijk danken voor dit openhartige en fijne interview.
0: Ja. U bedankt voor het interviewen. Heel fijn.
1: Heel goed. En we zijn volgende week weer terug voor een nieuwe uitzending van In Gesprek met...

U hebt geluisterd naar pastoor Pieter Zimmerman, priester-directeur van Radio Maria Nederland. Elke dinsdagochtend legt hij zijn oor te luisteren bij mensen die betrokken zijn bij Radio Maria.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.
1: Leerzaam, onderhoudend, ontroerend. Dat zijn de boeken die Radio Maria voor u uitkiest en voorleest in Wij lezen voor. Ontspannen luisteren naar een historisch drama, een wetenschappelijk werk, een roman of biografie. Met zorg en aandacht voorgelezen door een van de vrijwilligers van Radio Maria.

Ik heb dorst. Over Therese van Lisieux en moeder Therese van Calcutta. Beste luisteraars, ook vandaag mogen we weer verder lezen in het boek Ik heb dorst. En dat gaat over Therese van Lisieux en moeder Therese van Calcutta, geschreven door Jacques Gauthier. En dan lezen we verder. Laten we onze eigen concrete middelen niet onderschatten. De werken voor de armen. Hoe klein of nederig het ook is, die iets heel moois van ons leven maken, in de ogen van de Heer. Dit zijn de kostbaarste geschenken van God aan onze congregatie, zegt moeder Teresa. Door deze tegenwoordigheid van Jezus, zo verborgen en toch zo nabij, hij heeft de mogelijkheid om ons aan te raken. In ons werk voor de armen zou ons doel verdwijnen en de dorst van Jezus zou zich tot woorden beperken, leeg van betekenis en antwoord. Maar door de twee te verenigen, zal onze roeping tot missionaris levend en echt blijven, precies zoals onze lieve vrouw vroeg. Wees ook verstandig als er gekozen moet worden wie onze retraite prikt. Niet iedereen begrijpt onze spiritualiteit. Zelfs als het wijze mannen en heiligen betreft, is dit nog geen garantie dat ze zonder meer onze roeping verstaan. Als ze daarbij iets anders komen zeggen dan wat ik in deze brief heb geschreven, dan smeek ik je om niet naar hen te luisteren en je niet door hen in verwarring te laten brengen. De dorst van Jezus is de bron, de kern en het doel van alles wat de missionarissen van naastenliefde zijn en doen. De kerk heeft dit vele malen bevestigd. Onze roeping is het lessen van Jezus' dorst, de dorst naar liefde van zielen, door te werken voor de redding en de heiliging van de armste van de armen. Dat en niets dan dat, niets anders. Laten we alles doen wat in onze macht ligt om het geschenk van God aan onze congregatie te beschermen. Lieve kinderen, heb vertrouwen in mij en luister aandachtig naar wat ik jullie nu ga zeggen. Uitsluitend de dorst van Jezus samen met ons voortdurend luisteren, ons zoeken en ons oprecht antwoord, alleen die dorst zal onze congregatie levend houden nadat ik jullie zal hebben verlaten. Als deze dorst werkelijk de basis is van jullie leven, dan zal alles ons goed gaan. Op een dag zal ik jullie hebben verlaten, maar de dorst van Jezus zal jullie nooit verlaten. De dorstige Jezus in de armen zullen jullie altijd bij jullie hebben. Daarom wil ik dat de actieve zusters en de actieve broeders, de contemplatieve zusters met de broeders en de priesters, elkaar wederzijds helpen om Jezus te voeden, om zijn dorst te lessen met de middelen van hun verscheidene gaven. Door elkaar te ondersteunen, met elkaar te delen, jullie zijn één familie, verenigd in het ene doel en die unieke doelstelling. Sluit de medewerkers of de leken van de missionarissen van naaste liefde niet buiten van dit verzoek, maar help hen deze roeping beter te leren kennen, want het is ook hun roeping. Aangezien de eerste taak van de priester de verkondiging is, heb ik alweer enkele jaren geleden aan onze paters gevraagd om te preken over het thema
Ik heb dorst. En zo dieper in te gaan op het geschenk dat God ons op 10 september gaf. En ik besef heel duidelijk dat Jezus dit vaker van hen verlangt in de komende tijd. Bid daarom tot onze lieve vrouw dat zij aandacht blijft houden voor dit belangrijke aspect van hun vierde gelofte. Ons lieve vrouw zal ons alle helpen om trouw te blijven zoals zij met de heilige Johannes en ik weet zeker ook met Maria Magdalena, de eerste persoon die deze kreet van Jezus, ik heb dorst, hoorde. Zij was erbij op Calvarië en ze weet hoe intens en diep dit vervurige verlangen van Jezus is naar jullie en naar de armen. Maar wij, weten wij het? Voelen wij het zoals zij? Vraag haar om met jullie te leren, want jullie en heel de congregatie zijn van haar. Het is haar zending om jullie te leiden, zodat jullie de liefde zien in het hart van de gekruisigde Jezus, zoals ze deed met de heilige Johannes en de heilige Maria Magdalena. Eerder stelde ons lieve vrouw mij de vraag, maar nu ben ik het die jullie in haar naam vraag. Jullie smeek, luister naar de dorst van Jezus. Mogen het voor ieder van jullie zijn, zoals de Heilige Vader het ook zegt in zijn brief, ik heb dorst. Hoe nader je tot de dorst van Jezus? Een eenvoudig geheim. Hoe dichter je bij Jezus komt, hoe beter je zijn dorst gaat kennen. Bekeert u en geloof in het evangelie, zegt Jezus ons. Waarvan moeten we ons bekeren? Van onze onverschilligheid, onze hardheid van hart? En wat moeten we geloven? Dat Jezus dorst heeft van nu af naar jullie hart en naar de armen. Hij die jullie zwakheid kent, verlangt niettemin alleen naar jullie hart. Hij wil eenvoudig dat jullie hem de gelegenheid geven jullie te beminnen. Hij is de meester van de tijd. Telkens als we tot hem naderen, verbindt hij ons met ons lieve vrouw, met de heilige Johannes, met Maria Magdalena. Luister naar hem. Hoor hem jouw eigen naam uitspreken en derhalve zal mijn vreugde en die van jullie volkomen zijn. Bid en God zal jullie zegenen. Dat heeft moeder Teresa opgeschreven op 25 maart 1993 in India. En mogen we dan dit stukje afsluiten met haar gebed. Bidden leidt tot een zuiver hart. Een zuiver hart dat leidt tot liefde. Liefde zet je aan tot daden voor je naaste. En deze inzet leidt op zijn beurt tot de vrede van het hart. Dus door het gebed hebben wij alles. Zuiverheid, vreugde, liefde, inzet en vrede. Het is uitgegeven bij De Boog, Petsaya en Katholiek Alpha Centrum en het is geschreven door Jacques Gauthier.

Dit was Wij lezen voor, het voorleesprogramma van Radio Maria. De boeken die voorbij komen kunt u ook terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

Zijn leerlingen moesten hem toch laten gaan. Jezus steeg op den hemel en zetelt als middelaar tussen God en de mensen aan de rechterhand van de Vader. Hij liet hen niet alleen, maar zond de Heilige Geest over hen als trooster en helper. Ook wij ontvingen hem bij ons heilig doopsel en vooral in het sacrament van het heilig vormsel. Altijd mogen wij een beroep op hem doen.

U luistert naar de lezingen uit de lezingendienst. Deel van het getijdengebed van de Katholieke Kerk. De eerste lezing komt uit de Heilige Schrift. De tweede lezing uit geschriften van kerkvaders of andere kerkelijke schrijvers. Of het betreft een feest of heilige.

0: Eerste lezing. Uit de profetie van Obadja. De profetie tegen Edom. Het visioen van Obadja. Zo spreekt God de Heer tegen Edom. Wij hebben een boodschap van de Heer gehoord. Een bode is onder de volkeren rondgezonden. Vooruit, laat ons tegen Edom ten strijde trekken. Luister, ik maak u klein onder de volkeren. Diep veracht zult gij zijn. De trots van uw hart heeft u misleid, u die in de rotskloven woont. Hij vestigt zijn woonplaats in de hoogte en zegt in zijn hart: wie haalt mij omlaag naar de aarde? Al vliegt gij zo hoog als de arend, en al bouwt gij tussen de sterren uw nest, ik haal u nog naar omlaag. Zo luidt de Godspraak van de Heer. Als de dieven bij u binnendringen of rovers bij nacht, wat zult gij dan te gronde gericht worden? Ze nemen immers alles mee wat hun te pas komt. En als de druivenplukkers bij u binnendringen, laten die meer dan de napluk over? Wat zal Esau doorzocht worden? Wat zal men speuren naar zijn verborgen schatten? Tot aan de grens wordt gij voortgedreven, bedrogen door al uw bondgenoten. Degene met wie gij in vrede leefde en met wie gij uw brood deelde. Ze overweldigen u en ze leggen u strikken. Er is geen verstand meer in Edom. Op die dag, zo luidt de Godspraak van de Heer, doe ik de wijzen uit Edom verdwijnen, het verstand uit Esau's bergland. Uw helden, Teman, zullen de moed verliezen, zodat uit Esau's bergland de mensen worden uitgeroeid. Vanwege de moord, vanwege het geweld, uw broeder Jacob aangedaan, zult gij met schande overladen worden, zult gij eens en voorgoed worden uitgeroeid. Op die dag dat gij u afzijdig hield, toen vreemdelingen het leger van Jeruzalem gevankelijk wegvoerden, toen buitenlanders zijn poorten binnendrongen om over Jeruzalem het lot te werpen, hebt gij u gedragen als een van hen? Nee, gij moet de dag van uw broeder, de dag van zijn tegenspoed, niet met leedvermaak bezien. Nee, gij moet u niet vrolijk maken over de zonen van Juda op de dag van hun ondergang. Ge moet geen grote mond opzetten op de dag van hun nood. Nee, gij moet de poort van mijn volk niet binnengaan op de dag van zijn ongeluk. Gij moet zijn rampspoed niet met leedvermaak bezien. Gij zeker niet op de dag van zijn ongeluk. Gij moet u niet werpen op zijn rijkdommen, gij vrouwen, op de dag van zijn ongeluk. Nee, gij moet niet gaan staan bij de pressen om de vluchtelingen van mijn volk af te slachten, en hen die ontsnappen moet gij niet uitleveren op de dag van zijn nood. Want weet wel, de dag van de Heer is nabij, die komt over alle volken. Wat gij anderen doet, wordt u gedaan. Uw daden komen neer op uw eigen hoofd. Zoals gij mijn volk op mijn heilige berg eens mijn toren hebt gedronken, zo zullen alle volken er altijd van drinken. Drinken en wartaal uitslaan en worden als hadden zij nimmer bestaan. Maar op de berg Sion is er dan redding. Hij zal de heilige grond zijn en het huis Jacob krijgt zijn eigendom terug. Dan is het huis Jacob een vuur, het huis Jozef een vlam en het huis Esau het stoppelveld. Jacob en Jozef steken er de brand in en verteren het, zodat niemand van Esau ontsnapt, want de Heer heeft gesproken. Ze zullen de Negev bezetten, het bergland van Esau, en de Sephela, het gebied van de Filistijnen. Ze zullen het gebied van Efraïm bezetten en het gebied van Samaria. En Benjamin zal Gilead bezetten. Israëls ballingen, een legermacht geworden, zullen Kanaans grond bezetten tot Serafat toe. De ballingen van Jeruzalem die in Sefarad zijn, zullen de steden van de Negev bezetten. Op de berg Sion komen dan de redders, om recht te spreken over het bergland van Esau. En aan de Heer zal het koningschap toebehoren. Tweede lezing uit een brief van Hadewig. Een vuur en een vlam van liefde. Gedenk wat de profeet Obadja zegt. Het huis van Jacob zal een vuur zijn. Het huis van Jozef zal een vlam zijn. Het huis van Esau zal een veld vol stoppels zijn. Jacob is ieder die overwint. Want met de kracht van de minne overwint Jacob God die hem dan overwint. In de strijd werd Jacob gewond en sedertdien was hij kreupel aan één zijde. Maar pas toen hij kreupel was geslagen, werd hem de zegen ook gegeven. Zo moet het hem vergaan die als Jacob worden zal en die Gods zegen zal ontvangen. Wie strijden wil met God, moet zich inspannen om zo te overwinnen dat hij overwonnen wordt. Gij moet uzelf zo algeheel om hem verloochenen, dat gij geheel en al in lichterlaaien staat bij alles wat gij zijt en doet, zozeer dat niets voor u bestaat dan God alleen. Lief nog leed, zwaar nog licht. Als gij voortdurend in die toestand blijft, dan is het huis van Jacob vuur. Het huis van Jozef zal een vlam zijn, zoals Jozef een verlosser was, een rechter voor zijn volk en broeders. Zo moet ook gij en zij die als Jozef werden, steeds leiding geven en bescherming bieden aan de anderen die dit nog niet voldoende zijn en die gebukt gaan onder onvolwassenheid in minne. Men zal ze met de grote vurigheid van een unieke minnebrand ontsteken en ze verlichten met de vlammen van een innige naastenliefde. De overige medemensen zijn de Esau's. Hun woningen zijn de stoppels die zeer vlug in vuur en vlam gaan. Aldus zullen de gewone lieden door u tot liefde worden aangestoken, als gij u zo gedraagt. Ook dit behoort tot uw leidend ambt, dat gij de dorre stoppels zult ontsteken met goede voorbeelden en een fraaie levenswijze, met gebed, met raadgevingen en zelfs ook met vermaningen. En gij moet uw broeders voorgaan in oprechte liefde en hen helpen zo te minnen dat hun liefde uitgaat naar God, naar een rechtvaardig handelen voor hem en naar de ware deugd. Gedenk steeds wat de schrift zegt. Laat ons bezonnen, rechtvaardig en vroom leven in deze tijd. Dit hoort bij uw bediening.
1: U hebt geluisterd naar de lezingen uit de lezingendienst. Verdieping van het getijdengebed, de dagelijkse lofprijzing van de kerk aan God.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria.
1: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wij groeten u Maria, dochter van God de Vader. Wees gegroet Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u Maria, moeder van God de Zoon. Wees gegroet Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u Maria, bruid van God, de Heilige Geest. Wees gegroet Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: We overwegen de glorievolle geheimen. Het eerste geheim, Jezus verrijst uit de doden. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: We overwegen het tweede glorievolle geheim. Jezus stijgt op ten hemel. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: We overwegen het derde glorievolle geheim. De Heilige Geest daalt neer over de apostelen en Maria. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: We overwegen het vierde glorievolle geheim. Maria wordt in de hemel opgenomen met ziel en lichaam. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: We overwegen het vijfde glorievolle geheim. Maria wordt in de hemel gekroond tot koningin van hemel en aarde. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs. In die tijd voer Jezus in een boot naar een eenzame plaats om alleen te zijn. Maar het volk kwam dit te weten en ze gingen hem vanuit hun steden te voet achterna. Toen hij bij zijn landing dan ook een grote menigte zag, kreeg hij diep medelijden met hen en hij genas hun zieken. Tegen het vallen van de avond kwamen zijn leerlingen naar hem toe en zeiden: deze plek is eenzaam en het is al laat op de dag. Stuur dus het volk weg om in de dorpen eten te gaan kopen. Het is niet nodig dat zij weggaan, zei Jezus hun. Geef gij hun maar te eten. Doch zij antwoordden: wij hebben hier niet meer dan 5 broden en 2 vissen. Waarop Jezus sprak: breng die dan hier. En hij gaf opdracht dat het volk zich zou neerzetten op het gras. Hij nam de 5 broden en de 2 vissen, sloeg de ogen ten hemel, en nadat hij de zegen had uitgesproken, brak hij de broden die hij aan zijn leerlingen gaf, en de leerlingen gaven ze weer aan het volk. Allen aten tot ze verzadigd waren. En de overgebleven brokken haalde men nog 12 volle korven op. Het waren ongeveer 5000 mannen die hadden gegeten, vrouwen en kinderen niet meegerekend. Dit is het woord van God. En mee beginnen de geest wat te laten rusten bij hem. Bidden is niet je verzadigen aan gedachten of gevoelens, want daarmee kun je nog wel heel goed in je eigen wereld blijven zitten. Het eigenlijke van het gebed is dat je uittreedt uit jezelf. De hoogste vorm van gebed, de Eucharistie, heeft dan ook de vorm van een broedermaal. Elk gebed moet daar iets van hebben, ook het persoonlijke gebed. Eerst uittreden uit jezelf en bij hem je geest laten rusten. Voor de plaats van het gebed even stil blijven staan. De blik omhoog. Zien hoe hij u ziet. Met diep medelijden. Gebaar maken van eerbied. Beklein maken voor hem. En dan de houding van het gebed aannemen. Zitten, liggen of knielen. Maar niet bewegen en zo min mogelijk zien bewegen. Zodat ik mijn aandacht vrij houd voor hoe ik bewogen word. Hoe ik genezen, gevoed en verzadigd word. Maar God wordt pas helemaal God voor me, wanneer ik hem helemaal dien, met heel mijn leven. En dat vraag ik dan ook als een genade, dat al mijn bedoelingen, daden en werkzaamheden zuiver geordend mogen zijn, in dienst en lof van zijn goddelijke majesteit. En dan pas haal ik me de geschiedenis voor de geest, de geschiedenis van Gods toenadering tot ons in Jezus. En dat is hier. Jezus hoort van de moord op Johannes de Doper. Hierop trekt hij zich terug. Jezus wil alleen zijn. Maar wanneer de menigte zich opnieuw aan hem opdringt, vergeet hij zijn eigen belangen en laat hij de menigte bij zich toe. Ik kom pas helemaal in die geschiedenis binnen wanneer ik me de plaats voor ogen stel. En dat is hier een eenzame plek. Deze plek is eenzaam. Zo'n plaats als waarin Jezus zich terugtrok toen hij door de duivel op de proef werd gesteld. Het is een heilshistorische situatie die levendige herinneringen oproept aan Gods liefdevol ingrijpen in het lot van zijn uitverkoren volk toen zij van honger dreigden om te komen in de woestijn. Ik breng mij ook de situaties in mijn eigen leven te binnen, mijn eigen menselijke onvruchtbaarheid, in contacten, in werk, periodes van dorheid in het gebed. En dan vraag ik om de bijzondere genade, dat ik hem mag leren kennen met een innerlijke kennis, zodat ik voortaan beter weet hoe hij mij in menselijke verlatenheid nabij is. De overweging. Ze gingen hem vanuit hun steden te voet achterna. Jezus, die gehoord had dat Johannes de Doper was onthoofd, trekt zich terug in de eenzaamheid. Hij is op de vlucht. De grond wordt hem te heet onder de voeten. Jezus is in nood.
Wat met de voorloper is gebeurd, dat zal ook degene overkomen van wie Johannes de voorloper was. Maar al was Jezus in de eenzaamheid, toch gingen de mensen hem achterna. En wonder boven wonder, Jezus die zelf in nood was, had medelijden met de mensen in nood. Zij hadden honger. Hebben wij honger? Zijn wij in nood? Als je niet in nood bent, hoeft Jezus er ook niets aan te doen. Kom je hier om te eten zonder dat je er behoefte aan hebt, dan komt het niet aan. Is het vervelend? Duurt het lang? Te lang? Is het saai? Is het een plicht? Het moeten we eenmaal op zondag? Dan gaat dat goddelijk brood er niet bij je in. Het is de kunst om je in de omgang met God, die zelf het brood uit de hemel is, je eigen noden bewust te maken en te doorleven. En dan te zien hoe hij medelijden heeft. Hij kreeg diep medelijden. Voordat Jezus er iets aan gaat doen, is het eerste dat hij aan ons wil geven, niet het brood, maar zijn medelijden. Het eerste is niet dat Jezus iets doet, het eerste is dat hij diep medelijden krijgt. Bij al het lijden mee willen lijden, dat is een hele opgave. Bij groot lijden is het zaak om bij de mensen te blijven, niet te vluchten. Wat mensen doen als ze op de televisie geconfronteerd worden met lijden van allerlei soorten, ze draaien de knop om, zappen naar een andere zender en vinden daar allerlei vormen van amusement die hun het lijden doet vergeten. Maar het is veel beter om niet op de vlucht te slaan, maar bij het lijden van de mensen te blijven en te doen zoals God doet in de gestalte van Jezus. Als niemand meer medelijden met je heeft, als er geen oor is dat naar je luistert, geen oog dat je ziet, niemand aandacht voor je heeft, dan is het goed om geen medelijden met jezelf te krijgen of in wanhoop te vervallen, want God zelf heeft medelijden met je. Wat doe je anders hier in de kerk? Het eerste wat je daar toch zegt is, Kyrie eleison, Heer, heb medelijden. En denk je nu heus dat de mensen dat generaties lang en de eeuwen door zomaar hebben gebeden en zijn blijven bidden, alleen omdat ze er behoefte aan hadden? Nee, ze baden en bleven bidden omdat ze gemerkt hadden dat hij medelijden heeft. Als je aan Jezus denkt, denk eraan dat God de eeuwige je lief heeft en met je meevoelt. Nu denkt u misschien, ja, wat hebben wij daaraan? Daarmee is de honger de wereld niet uit. Dat denken de leerlingen ook, stuur het volk weg, verzuchten de leerlingen. Nee, zegt Jezus, jullie hebben ze iets te bieden. Wat hebben wij die mensen dan te bieden? Wat kunnen wij doen aan hun eenzaamheid? Wat kunnen wij doen aan mensen die in nood verkeren? Laat ze maar naar elders gaan. Wij kunnen ze niet helpen. De nood is te groot, het water stijgt ons tot de lippen. Zouden wij dan anderen moeten helpen? Jezus gelooft meer in ons dan wij in onszelf geloven. Als wij aanhouden, er zijn niet meer dan 5 broden en 2 vissen, dan zegt Jezus, breng die dan hier. Durf nu eens te geloven in het vertrouwen dat Jezus in u stelt. Hij brak de broden, gaf ze aan zijn leerlingen en de leerlingen gaven ze weer aan het volk. Ziet u nu wel dat u iets te geven hebt? En wat hebt u dan te geven? Brood? Nee, uw hart. Wanneer u de goddelijke liefde in uw hart opneemt, echt opneemt, en u laat doordringen van zijn medelijden, van zijn liefde, van zijn barmhartige liefde, van zijn medelijdende liefde, dan wordt uw hart daar anders door. Uw hart wordt anders als u gaat zien dat bij alle noden die er in de wereld zijn,
in één nood altijd weer wordt voorzien, de nood aan God, de nood aan Gods liefde, de nood aan zijn medelijden. Als je je vervuld van hoop naar de mensen toekeert, dan hebben de mensen iets aan je. Ze hebben meer aan een perspectief, aan een hoopvol uitzicht, aan een blij gelaat met hoop vervuld, dan aan brood in hun hand. Dat is ook nodig, maar eerst dat ene. Zoals Jezus eerst zijn medelijden geeft, zo moeten wij eerst aan de mensen hoop geven. Christus zelf wordt ons toevertrouwd. En in Christus wordt ons Gods liefde toevertrouwd. Hij sloeg immers de ogen op, omhoog, naar God, zijn Vader in de hemel. Die stelde Jezus tegenwoordig. Zijn liefde stelde hij uit, zoals ook straks weer in het Heilige Sacrament. Hij is er altijd. Zijn liefde is er altijd. En daarom bent u er ook altijd. Want hij zoekt mensen aan wie hij zijn liefde kan uitdelen. En hij zoekt mensen die zijn liefde in de wereld kunnen bemiddelen. Aan het einde het gebed niet abrupt afbreken, maar langzaam afsluiten, zoals men doet wanneer men ergens te gast is geweest. Bij het afscheid richt men zich nog even persoonlijk tot de gasten, en in het bijzonder tot de gastheer en gastvrouw. Ik richt me in een gesprekje tot Jezus en stort bij hem mijn hart uit, zoals bij een vriend. Dan ga ik naar de Vader van Jezus. In zijn handen beveel ik mijn geest. En ik sluit met een Onze Vader.

Op de 18e zondag door het jaar leidt de kerk ons binnen in de heilige geheimen van de Eucharistie met enige versen uit Psalm 17. De Heer heeft zich mijn beschermer getoond. Hij heeft mij in veiligheid gebracht. Omdat hij mij lief had, heeft hij mij gered. Ik lees hier voor.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.
1: Emmausgangers. Journalist Joop van der Elst gaat in een boeiend gesprek met zeer afwisselende gasten op zoek naar Christus in de ander.

0: Voor deze aflevering van Emmausgangers ga ik in gesprek met Rob Vazen. En we zitten hier in een kloostertuin. Dat hou je niet voor mogelijk. Onder de rook van Gent. Ingesloten door Drongen naar Gent. En het is redelijk stil. We zullen zo meteen de trein horen langskomen. Maar dit is toch... Ja, als je hier kunt toeven, is het niet verkeerd, denk ik.
1: Het is zeker niet verkeerd. Ik kom hier zelf heel graag en al vele jaren. Het is een heel mooie plek die mij heel dierbaar is. Ja.
0: Ja. Ja, we zijn hier tijdens de mystieke lesweek die hier elk jaar gegeven wordt. Dit is de 28e alweer. En dit keer gaat het over de Karthuizers. En jij geeft lezingen aan de hand van een boek geschreven door Willem van Saint-Thierry, De Gulden Brief. Laten we bij die Karthuizers beginnen. Een korte schets, de tijd, wie waren zij, waarom zijn ze begonnen überhaupt?
1: De Karthuizerorde is eigenlijk een opmerkelijke orde in de geschiedenis van de spirituele ontwikkeling in de kerk in de 11e eeuw, 11e, 12e eeuw. En het is, laten we zeggen, een levenswijze die het kluizenaarsleven combineert met een minimum van gemeenschapsleven. Dus de Karthuizers leven het leven van een kluizenaar in een kluis. Ze hebben al elk hun eigen huisje, waar een plek is om een werkplek en een kleine gebedshoek. Er is een slaaphoek en waar ze eten ook en een tuintje. En een heel groot gedeelte van de dag brengen ze gewoon in eenzaamheid door. Ze komen, 3 keer per dag komen ze samen in de kerk om samen te bidden. De rest van de tijd bidden ze afzonderlijk in hun kluis, zoals een kluisdaar. Maar dus met een minimum aan gemeenschapsleven. De zondag eten ze samen en maken ze samen ook een wandeling. En dus dat is een manier waarop de heilige Bruno, want dat is de stichter van die orde, het geconcipieerd heeft als een soort combinatie van het kluizenaarsleven, wat in de extreme vorm helemaal alleen betekent. Hè. Dus er zijn kluizenaars die helemaal alleen leven. Maar waar er toch een minimum aan gemeenschapsleven is. Het is ontstaan in de Alpen, hè, niet zo ver van Grenoble. In de streek die La Chartreuse toen al heette, waar de bisschop van Grenoble aan de heilige Bruno een plek toegewezen heeft, heel verlaten, afgelegen, waar hij met een groepje dat experiment, want het was eigenlijk een soort